Is, dat mag ik zeker niet vergeten. Die zijn ongelooflijk belangrijk om überhaupt Radio Maria te kunnen laten bestaan. Nou, daarom dacht ik, het is mooi om in deze eerste uitzending in het nieuwe seizoen dan ook de luisteraar centraal te stellen. Hoe doen we dat? Nou, ik heb een aantal getuigenissen van mensen die vertellen over wat Radio Maria voor hen betekent of wat er gebeurd is misschien ook wel. En dat zijn getuigenissen van over de hele wereld. U heeft er ook wel meerdere kunnen beluisteren tijdens de zomerprogrammering. Maar ik heb er nu toch nog weer een paar verzameld die ik graag wil laten horen. En als nou zo'n opname draait, ja, dan zou u kunnen bellen naar de live studio. Als u zegt, ja, ik wil ook graag vertellen, of ik heb een mooie getuigenis, of een kort verhaal, of ik heb iets moois meegemaakt, of ervaren, of een gebedsverhoring. Nou ja, of het is gewoon mijn steun en toeverlaat, of het is net die ene keer geweest dat het precies het juiste woord is gezegd, of het juiste gebed, of het juiste lied heeft geklonken. Nou, dat vinden we fijn, niet zozeer voor onszelf om te horen, ook dat is natuurlijk heel fijn, maar juist ook voor elkaar. We zijn samen een grote familie en laten we elkaar ook op deze manier laten weten van elkaar dat het ons goed doet. Hè, dat we dankbaar zijn aan Moeder Maria, aan onze lieve Heer. En ik dacht, nou, die gelegenheid wil ik u geven. Ik ga beginnen met een getuigenis die eerder dus vertaald is naar het Nederlands en voorgelezen is door een van onze vrijwilligers. En het is een getuigenis uit de Filipijnen. Nou, dit is best wel een getuigenis van een minuut of 8, 9. Maar in die tijd kunt u bellen hier naar Radio Maria om dan te laten weten dat u bijvoorbeeld daarna best wel kort iets zou willen vertellen zelf op de radio. Het nummer waar u dus naar kunt bellen is van de live studio. En dat is 073-687-2001. En we gaan dus luisteren naar een getuigenis van iemand uit de Filipijnen. Vertaald uiteraard en voorgelezen door een van onze vrijwilligers.

0: Een getuigenis van Robin, ingenieur Filipijnen. Er was eens een man van midden 20 die met zijn ouders naar Radio Maria Filipijnen kwam om een zeer krachtig getuigenis te geven. We zullen hem gewoon Robin noemen. Robin is burgerlijk ingenieur en werkt momenteel bij een bouwbedrijf. Hij is vrijgezel en hij geniet van deze levensstijl. Een jaar geleden leefde hij echter samen met een vriendin van wie hij veel hield en die hij koesterde sinds zijn middelbare schooltijd. Ze waren gelukkig in hun relatie, tot de noodlottige dag waarop ze het uitmaakte met Robin. Robin begreep niet waarom en het deed hem heel veel pijn, tot op het punt dat hij in een latente depressie raakte, die niet door iedereen werd opgemerkt, zelfs niet door hemzelf. Zijn verdriet en depressie hadden zoveel invloed op zijn werk- en gezinsrelaties dat hij voortdurend berispt werd door zijn bazen en verkeerd werd begrepen door zijn ouders, broers en zussen, wat zijn lijden nog verergerde. Hij bracht dagen en nachten door met het drinken van alcohol, alsof er geen morgen bestond. Hij zei dat de depressie hem in die dagen echt bezeten had, vooral omdat hij niemand had om over zijn beproeving te praten. Toen, op een dag, werd hij rustig wakker, alsof alles geregeld was, zoals het weer de dag na een storm. Maar te midden van de schijnbare kalmte was er een opwellende pijn van binnen die niet te temmen was. Met dat gevoel, zei hij, was het hem heel duidelijk dat zelfmoord de enige manier was om het lijden te stoppen. Dus zocht hij op internet naar informatie over hoe hij zelfmoord kon plegen. Hij was resoluut in zijn beslissing en er leek niets te zijn dat hem van gedachten kon doen veranderen. Toen hij alleen thuis was, bereidde Robin in stilte alles voor op zijn zelfmoord, die hij zou plegen door zichzelf diezelfde dag om middernacht in zijn kamer op te hangen. Een van de voorlopige voorbereidingen die hij trof was om de radio naar zijn kamer te brengen, zodat hij die, wanneer hij zelfmoord pleegde, kon aanzetten, zodat niemand van zijn familie enig verdacht geluid zou horen dat hij zou kunnen veroorzaken en daardoor de beslissing zou belemmeren zijn eigen leven te nemen. Die avond, na het eten, ging hij naar zijn kamer en deed hij op slot. Robin bereidde zich voor op zijn dood door één voor één melancholische zelfbrieven te schrijven voor zijn ouders, broers en zussen en zijn ex-vriendin. Het kostte hem uren om te schrijven, tot ongeveer 11 uur 's avonds. Toen alles gedaan was, zette hij de radio aan en het volume hoger. Hij stond op een stoel en bond het touw voorzichtig om zijn nek. Maar terwijl hij daarmee bezig was, merkte hij het geluid op dat uit de radio kwam. Het was geen muziek of gewoon praten, maar een gebed. Het trok zijn aandacht en, terwijl hij klaar was met het vastbinden van het touw, hoorde hij deze gebeden uit de psalmodie van de complete van dinsdag. Heer, verhoor mijn gebed. Luister in uw trouw naar mijn smeken. Antwoord mij in uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Voor jou kan niemand rechtvaardig zijn. De vijand heeft mijn ziel achtervolgd. Hij heeft mijn leven tot op de grond verpletterd. Hij heeft me in duisternis doen wonen, zoals degenen die allang dood zijn. Mijn geest is zwak in mij. Mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van weleer. Ik denk na over al je daden. De werken van uw handen herinner ik me. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel voor jou als een dor land. Haast u om mij te antwoorden, Heer, want mijn geest laat me in de steek. Verberg je gezicht niet voor mij, opdat ik niet word zoals degene die afdalen in de put. Laat me morgenochtend horen van uw genade, want op jou vertrouw ik. Laat me het pad zien dat ik moet bewandelen, want ik vertrouw mijn leven aan jou toe. Red mij, Heer, van mijn vijanden, want ik zoek mijn toevlucht bij U. Leer mij Uw wil te doen, want Jij bent mijn God. Mogen Uw vriendelijke geest mij leiden op een vlakke ondergrond. Omwille van Uw naam, Heer, geef mij leven. Leid in Uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid. Maak in Uw genade een einde aan mijn vijanden, al degenen die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar. Toen Robin die woorden op de radio hoorde, herinnerde hij zich God. Hij herinnerde zich meteen hoe goed zijn leven en zijn gezin waren. Hij herinnerde zich Gods goedheid voor hem zoveel jaren. Tranen welden onbedoeld en overvloedig uit zijn ogen. Onmiddellijk haalde hij het touw van zijn nek, stapte uit de stoel en huilde en huilde, terwijl hij om vergeving vroeg voor het vergeten van God en zijn grote liefde, toen hij overwoog zelfmoord te plegen. Robin zei dat het de eerste keer was dat hij die krachtige emotie voelde om gered te worden en geliefd te zijn. Hij zei: ik had het gevoel dat God me omhelsde. Voor hem was het een gevoel opnieuw waardevol en belangrijk behandeld te worden. Op dat moment zag hij zijn leven als meer dan alleen de pijn om gebroken en achtergelaten te worden. Er was meer in zijn leven. Toen, terwijl hij snikte, volgde het bidden van de heilige Rozenkrans op de complete. En op dat moment bad hij mee, zich steeds vrediger voelend, terwijl de pijn in zijn hart geleidelijk verdween. Hij herinnerde zich de gebeden, hoewel het de eerste keer was dat hij ze na zoveel jaren echt bad. Toen het gebed was geëindigd, ging Robin naar de kamer van zijn ouders, maakte hen wakker en vertelde hun hetzelfde verhaal. Dagen na die middernacht kwamen ze alle drie naar het station om hun dankbaarheid te betuigen aan en hun krachtige ervaring met Radio's Maria Missie, waardoor Robin werd gered van het plegen van een onherroepelijke misstap, gewoon door toevallig af te stemmen op de frequentie van een station dat hem totaal onbekend was. Robin en zijn gezin zijn nu constante luisteraars en supporters van Radio Maria Philippines. Het is hun vaste overtuiging dat de genade die ze via de radio hebben ontvangen beschikbaar is voor iedereen die ook lijdt onder de pijn en de angst die Robin heeft ervaren.
1: Een indrukwekkende getuigenis die natuurlijk heel heftig is, maar die aangeeft hoe Radio Maria inderdaad op wonderlijke wijze de harten en de levens van mensen ook beïnvloedt. En dit was dus een verhaal uit de Filipijnen. Ja, er zijn er natuurlijk van over de hele wereld, zoals ik zei. En ik laat u er graag nog eentje horen. Dat is een getuigenis die komt uit Venezuela, dus andere kant van de wereld. Maar ook prachtig, korte getuigenis. Maar nog steeds staat ook de uitnodiging dat u belt naar de live studio als u zelf graag iets zou willen vertellen over wat Radio Maria in uw leven wellicht betekend heeft of nog betekent. En u kunt daarvoor bellen naar het nummer 073-687-2001. Intussen luisteren we dan naar dus deze kortere getuigenis vanuit Venezuela, maar belt u gerust.

0: Anonieme getuigenis uit Venezuela. Het programma Talking Till Dawn, dat één zaterdag per maand wordt uitgezonden van middernacht tot 6:00 PM op Radio Maria Venezuela, is gemaakt om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen tijdens die late avond- en vroege ochtenduren. Tijdens een van de afleveringen van het programma, gepresenteerd door mevrouw Marlene Croci, kwam er rond 2:00 PM een telefoontje binnen van een 32-jarige man. Hij wilde niet geïdentificeerd worden en het eerste wat hij vroeg was of zijn oproep zou worden uitgezonden, omdat hij niet wilde dat iemand anders het gesprek zou horen. Toen hij eenmaal was gerustgesteld, vertelde hij de telefoniste dat hij op het terras van zijn huis gelegen in de staat Vargas een sigaret zat te roken. Hij maakte zich grote zorgen over zijn economische en zijn gezinssituatie. Hij werkte voor het ministerie van Onderwijs, maar zijn salaris was niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Hij woonde bij zijn ouders en voelde zich erg depressief en een mislukkeling, omdat hij op zijn leeftijd niet in staat was onafhankelijk te worden en zijn gezin de stabiliteit te geven die hij wilde. Met een gebroken en zeer droevige stem vertelde hij de telefoniste dat hij die nacht op het terras was geklommen met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken door zich in de leegte te werpen. Maar toen hij aan zelfmoord dacht, hoorde hij een stem in zijn binnenste die hem zei de radio aan te zetten. Hij zocht en vond Radio Maria op kanaal AM 1450 en begon te luisteren naar wat de presentatoren zeiden. Hij besefte dat het een live-uitzending was en hij voelde zich aangemoedigd om te bellen. Hij hoefde alleen maar zijn angst te ventileren en afstand te nemen van de gedachten die hem constant bezighielden. Hij moest voor zijn kleine 2-jarige meisje zorgen. De telefoniste, die van zijn leeftijd was, moedigde hem aan en vertelde hem dat we er allemaal waren om naar hem te luisteren, maar vooral om voor hem en zijn behoeften te bidden. Toen nam de jonge man dankbaar afscheid. Na die avond belde hij nog 3 keer en hoewel hij nooit in de ether wilde komen om aan het programma zelf deel te nemen, zei hij dat hij God dankte dat hij die zaterdagavond geen zelfmoord had gepleegd. Hij is dankbaar dat hij op dat moment Radio Maria Venezuela heeft gevonden en is dankbaar voor Gods glorie.
1: En weer een toch wat heftige getuigenis van mensen, van iemand dus in dit geval, die ook diep in de put zat. Maar het is toch mooi om te horen hoe op wonderlijke wijze ook vaak Moeder Maria in de levens van mensen via de radio dan ingrijpt, zou je kunnen zeggen. En blijvend ook dan een metgezel is. Nou, ik heb iemand aan de lijn hier van Radio Maria Nederland. En de stem die komt ongetwijfeld bekend voor, want vaak dan bidt zij mee. Melanie is dat. Dag Melanie, welkom in de uitzending.
2: Dag Yvonne.
1: Ja, nou,
2: dankjewel.
1: Het is hartstikke fijn dat je belt. En ik denk dat het heel mooi is om te horen, hè? Want jij bidt vaak mee met de rozenkrans van 11:45 zo, het laatste tientje bijvoorbeeld. Ik ben gewoon benieuwd, wat is Radio Maria? Wat betekent Radio Maria voor jou?
2: Radio Maria betekent voor mij heel veel en ook voor mijn man.
1: Ja.
2: Het is voor ons alles. Het is een steun, een toeverlaat. En zeker op een oude dag is het geweldig. Ook na het overlijden van onze zoon hebben we daar heel veel steun aan gehad.
1: Ja, ja. Hebben we ook veel voor gebeden in de tijd, hè?
2: Ja.
1: Mensen die weten dat misschien niet, maar we hebben bij de intenties altijd heel veel voor jullie zoon gebeden. Heeft dat jullie? Wat betekende dat voor jullie?
2: Heel veel, want hij was zelf namelijk een heel Maria-kind. En hij had ook Radio Maria ook altijd aan. En hij heeft destijds ook bij Marieke Al in gesprek gehad op Radio Maria.
1: Ja.
2: Ja, dus en hij was zo'n Maria-kind. Dus mijn man die moest op een gegeven moment de hele kamer blauw-wit schilderen. Alles was Maria en engelen nog.
1: Ja.
2: Alles nog, ja.
1: Ja, dus, ja. En
2: ja, zeg maar.
1: Nou, je geeft eigenlijk aan, hè, ook als je ouder wordt, dan, de ouderdom komt met gebreken, hè, dat weten we allemaal wel. Maar goed, dingen worden soms ook gewoon moeilijk in de tijd waarin we leven, in de wereld waarin we leven. Waar haal jij bij Radio Maria kracht uit of bemoediging?
2: Ik zal het zo vertellen, Yvonne. Ik ben destijds, toen ik 4 jaar was, ik heb het al een keer verteld, maar bijna 5, heb ik hersenvliesontsteking gehad. En toen was ik al helemaal blauw. En omdat mijn vader op zaterdagavond de kachelpijp ging zetten, wat je normaal niet doet natuurlijk in een gezin, maar hij wel. En die kwam boven en wij sliepen met een groot gezin, wij sliepen op zolder en toen kwam die boven. En toen dacht hij, hé, wat ziet onze Wil er raar uit? En hij ging naar beneden. Hij zei tegen mijn moeder van, onze Wil ziet er zo raar uit. Het is net alsof ze helemaal blauw is. En mijn moeder dacht, oh, die gibberen op de weg. Maar die is toch naar boven gegaan. En ja, die vond het ook. En toen is ze naar de buurvrouw. Die buurman was net getrouwd. Was voor de tweede keer getrouwd. Die mevrouw was overleden. En zij was een verpleegster. En toen dacht zij, die haal ik erbij.
1: Ja.
2: En die zei, daar moet je mee heen. Want dat is niet goed. En als het een half uur langer had geduurd, dan was ik er niet meer geweest.
1: Zo, ja, ja, ja.
2: En we hebben allemaal gebeden, de Rozenkrans en de Noveen van Maria, heel Tiel. Dus daar is heel veel voor mij gebeden. Dus ik zeg altijd, ik ben een lopend wonder.
1: Ja, ja, nou in die tijd bestond Radio Maria dan nog niet, maar
2: nee,
1: wel natuurlijk
2: nee,
1: de Rozenkrans
2: kijk, Radio Maria,
1: en het gebed.
2: Omdat,
1: ja.
2: Ja. Ik, toen die kwam, Radio Maria, kijk, wij hebben die hele afstand van 62 af, de kerk die achteruit ging. En ik zeg alleen, Paus Johannes Paulus II was mijn leidsman. Dat was de enigste, want ook met de priesters ging het allemaal niet zo goed en alles wat om ons heen gebeurde. Dus ik stond helemaal alleen. En ik zeg altijd, ik ben die hele oceaan alleen overgezwommen. En in die tijd ben ik, mijn vader was ook een hele Maria vereerder. En die is ook onder die gebeden overleden. Want toen ik zei, hij was een heilige Treetje en heilige Maria. En mijn moeder Bernadette. Mijn moeder Theresia. En omdat ik zei van heilige Maria, heilige Treetje, heilige Bernadette. Haal papa toch, want hij komt zo graag.
1: Ja.
2: En hij overleed. En ik denk, dan moet er niemand op de wereld zeggen dat er niks is.
1: Nee, nee, nee, nee.
2: Dus dat zijn allemaal hele dingen.
1: Ja.
2: En ik ben altijd, toen ben ik in tegendachtig naar Lourdes geweest, want daar zou ik met hem nog naartoe. En dat kon niet meer. En toen ben ik toch gaan bedanken. En toen ben in Lourdes, dat was de eerste keer. En toen ben ik naar de hand met Katholiek Nieuwsblad. Ben ik mee naar Fatima, de eerste reis naar Fatima.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
2: Ja, die reis heb ik toen meegemaakt. En daarna ben ik nog 6, 7 keer geweest.
1: Ja.
2: En toen ontmoet ik Joop.
1: Ja, ja, ja. Hey, en is nou bij Radio Maria zelf, hè, is dan vooral het gebed of ook bepaalde programma's? Wat spreekt jou het meeste aan of waar heb je zelf het meeste aan?
2: Ik vind aan alles, want wij krijgen zoveel informatie wat we zelf nooit gehad hebben en ook niet wisten. En dat krijg je nu allemaal mee. Voor allerlei vlakken zit erin.
1: Ja, ja.
2: Allerlei vlakken. Kijk, ik vind het al morgens met smorgens. De Rozenkrans, de Heilige Mist vind ik zo geweldig. De programma's die er zijn, wat uitgelegd wordt, hoe het benaderd wordt. Alles, ook vanuit Rome en noem van de paus, alles.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja. De intentie van de paus elke maand natuurlijk, daar de uitleg bij. Maar ook wel andere natuurlijk dingen die vanuit de heilige stoel komen, die worden dan inderdaad toegelicht. En veel catechetische programma's natuurlijk, zoals je zegt, dingen die worden uitgelegd. Ja, ja.
2: Ja, en de kerk vind ik zelf in Nederland ook heel, ja, het is zo, er is zoveel te krijgen, laat ik het zo zeggen. Mensen zijn arm als ze het niet pakken.
1: Ja, ja, ja. Ja, want jullie hebben eigenlijk ook meegemaakt wat je net aangeeft. Er zijn natuurlijk jaren geweest dat het er behoorlijk hopeloos uitzag. Maar goed, volhouden en blijven bidden. En nu zien jullie misschien ook, en ik hoop dat je dat op Radio Maria hoort, echt ook weer lichtpuntjes.
2: Ik kan je zo zeggen, Yvonne, ik heb mijn hele leven gezegd, ik hoef mijn hele leven niet te winnen, als ik aan het eind van mijn leven maar gewonnen heb. En dat zijn jullie aan het zelfvolmaken. En ik heb in 1980 heb ik een brief geschreven naar Brandpunt, naar aanleiding van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Duitsland. Mm-hmm. En dat is, toen is Barbara Engel van het protocol afgeweken. En dat was natuurlijk een Nederland kaartje. En toen heb ik 10 nachten geschreven. En heb een brief geschreven. Naar Brandpunt. En ik heb hem ook aangetekend gestuurd naar kardinaal Willibrands. Want ik dacht, als die op de televisie komt, dan moet ik wel antwoord kunnen geven.
1: Ja, ja, ja.
2: En jullie, ik krijg nu antwoord op mijn brief. Ik ben er nu. Ik zeg altijd met deze pauze, het is net mijn kleinste broertje. En ik heb ze allemaal gevolgd. Dus en het klinkt raar, maar ik ging s'avonds met paus Johannes Paulus II naar bed. Want ik had een radio.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan had ik van die bandjes. En dan die preken die je haalt, die zette ik dan op. En daaronder viel ik in slaap.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus.
1: Hey, en stel dat, als je nu, je komt natuurlijk mensen tegen, misschien wel, ja goed, dat weet ik niet precies waar, maar als je iemand zou willen aanraden van, goh, Radio Maria moet je eens proberen, wat zeg je dan waarom ze dat zouden moeten doen, waarom mensen naar Radio Maria zouden moeten luisteren?
2: Nou, ik heb toevallig 14 dagen terug had ik een mevrouwtje die ik altijd vroeger zag in het kapel van de vrouw van alle volkeren en ook wel in Eilau. En sinds kort hebben ze een diemen om 10:30 vrijdagsmorgens is een beetje een nieuw initiatief om een mis te doen. Dat zijn Irakezen, Turken. En daar gingen wij. En Joop zegt toen, daar gaan wij heen. Want we kunnen niet meer naar Hello of moeilijk. En bij Alof de kapel, dat is ook niet meer. Tenminste, het is allemaal te vermoeiend. En daar gaan we vrijdagmorgens heen. Dan is het ook niet druk in die kerk. En we waren de eerste keer dat we kwamen. Dus zeg ik, ik dacht dat hier een heilige mis was. Maar ik zag niemand. Maar ik hoorde wel praten. En toen werd de mis nog op het altaar gehouden met 8 mensen. Mm-hmm. En we werden heel geweldig ontvangen. En daar gaan we nou heen. En ik zie 14 dagen terug, zie ik een mevrouwtje daar. En die ken ik van de kapel van Onze Lieve Vrouw van alle volkeren. Ik zeg, goh, zo ken je Radio Maria? Ze zegt, nee. Nou, ik zeg, zo en zo. Nou, toen ik erop was er niet. En ik had geen telefoonnummer van haar. Dus ik zie haar van de week weer. Ik zeg, goh, zo en zo. Ze zegt, oh, ik heb het al. Ze was op de web gegaan en ze had er 2 bij jullie besteld.
1: Ach, ja.
2: En ze was er zo blij mee.
1: Ja,
2: zo
1: ja,
2: blij
1: ja,
2: mee. Dus,
1: ja.
2: Ja, zo verspreid ik
1: nou.
2: Je hebt het overal door.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou, dat is ook denk ik de manier waarop het beste werkt. Hè? Als luisteraar zelf, ook uit hun eigen ervaring, andere mensen kunnen vertellen. Joh, hè, ja, Radio Maria, je moet er naar luisteren. Want, en dan is het natuurlijk voor iedereen weer zelf om in te vullen. Dat, ja, ja. Maar nou, ik wil jou heel erg bedanken, Melanie. Want leuk zoals je vertelt erover. En nou, fijn sowieso. Sowieso, hè, dat zoals jij, maar ook andere natuurlijk luisteraars, met ons meebidden en ook

0: andere natuurlijk luisteraars met ons meebidden en ook voor ons bidden. Dat weet ik. Daar zijn wij zeer dankbaar voor.
1: Zeker.
0: En ik heb hem klaargezet. Het lied Barca. Want ik weet dat jij dat heel leuk vindt. Nou, je noemde Paus Johannes Paulus II op, hè, als de grote houvast, zeg maar. En dit was het lied, hè, wat hij zijn lievelingslied, zoals het wel gezegd werd, over het bootje. He, waarop we uitgenodigd worden om daar op te stappen in vol vertrouwen.
1: En uit dankbaarheid voor aankomend weekend van Maria van Guadalupe,
0: ja,
1: Maria van Fatima, Moeder Teresa. Ja, het is, ik vind het geweldig. Het is echt voor mij het antwoord op mijngene waar ik mijn hele leven voor gevacht heb.
0: Nou, daar danken wij jou sowieso ook voor. En we met het gebed dan
1: en dat door je heilige families komen.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Ja,
0: heel
1: voor
0: belangrijk,
1: de jeugd. Dat ze daar bidden. Zo moeilijk, je leest het overal. Maar we zitten op de goede weg.
0: Nou, super.
1: Ja.
0: Heel veel dank, Melody. Groetjes ook aan jouw man, aan Joop.
1: Ja.
0: En dan tot een volgende keer weer.
1: We horen elkaar vast nog.
0: Heel goed. Dag.
1: Doei, doei.
0: Dag. En dat was inderdaad een van de heel trouwe luisteraars en meebidders. En zoals beloofd is hier het lied Barca.

0: Ja, we zijn hier in aan tafel met dus eigenlijk de luisteraars in het zonnetje aan het zetten. En dat doen we door middel van getuigenissen. We hebben net ook gehoord van een van de Nederlandse luisteraars. En de andere getuigenissen komen van over de hele wereld. Want die zijn verzameld door de wereldfamilie van Radio Maria, vertaald en voorgelezen. Ik heb er weer eentje klaarstaan. Het is een getuigenis uit Frankrijk. En nou, de eerste twee getuigenissen waren best heftig. Ik heb ze dus ook niet allemaal zo. Ik weet niet precies waar ze over gaan allemaal. Maar ik denk dat het mooi is om te horen, ook in het verhaal van Melanie, die we net mochten beluisteren, hoe het echt een familie is waar mensen thuis, zich thuis voelen komen eigenlijk. En dat is ook de bedoeling. Dat is ook waar Radio Maria voor staat. Dat door weer en wind, zon en regen, eigenlijk je een thuis hebt. Een thuiskomen bij Moeder Maria, bij ons Lieve Heer, maar ook bij elkaar als luisteraars. Je ziet elkaar dan niet, maar je weet dat je verbonden bent, ook door het gebed. En misschien ook wel door de levenservaring die iedereen toch ook heeft op een gegeven moment. Verschillend, maar we kennen allemaal vreugde, verdriet, pijn, lijden. Dat komt allemaal voor. En gelukkig mag Radio Maria daarin van betekenis zijn. We gaan luisteren dus naar een getuigenis. En deze komt dan vanuit Frankrijk. En wordt ook weer voorgelezen door een van onze vrijwilligers.
1: Anoniem getuigenis uit Frankrijk. Dit is een getuigenis van wat er gebeurde in de familie van een van mijn nichten, Judith, nadat ik via Radio Maria had deelgenomen aan de mis van 19 januari 2017, voorgezeten door frère Jean-Michel Tour, waarbij gebeden werd voor genezing. Half januari hoorde ik dat een van de zoons van mijn neef, Judith, Henri, een jonge vader van ongeveer 30 jaar oud, geopereerd was aan een gezwel op zijn tong. De biopsie onthulde kankercellen. Op 23 januari stond een tweede operatie gepland. Ik heb Henri meteen in mijn hart gesloten en de missen voor hem laten opdragen. Op donderdag 19 januari besloot ik, na een afspraak die net was afgezegd, om de tijd te gebruiken om naar Radio Maria te luisteren. Er werd een mis aangekondigd waarin men speciaal voor de zieken zou bidden met voorbeden voor hun genezing. Aangezien mijn afspraak was afgezegd, besloot ik mee te doen, waarbij ik mij vooral richtte op mijn neef Henri en zijn ouders en grootouders, die elkaar al een paar jaar niet hadden gesproken. Na de communie beval de priester dat de zieken die dat wilden, moesten aanraken waar ze leden. Dus ik stak mijn hand in mijn mond om mijn tong aan te raken. Ik begon te denken aan de woorden van wijsheid die de priester zei en bad mee voor de mensen voor wie deze woorden werden uitgesproken. Op een gegeven moment hoorde ik: de Heer komt iemand bezoeken vanwege zijn mond, zijn wang. Ik weet niet of dit kleine dingen zijn of een infectie of kanker in de mond. De Heer komt je nu bezoeken in die gebieden. Net als bij de vorige gebeden deed ik mee aan deze, en toen ik besefte dat ik mijn tong aanraakte, was het alsof er een luide kreet in mij losbarstte: het is voor Henri. Ik werd toen overspoeld door een grote vreugde en met intense dankbaarheid ben ik nooit opgehouden God te danken en keer op keer te zeggen: ja, Heer, Ik geloof dat u komt om Henri te genezen. Ik wil dat Henri geneest. En ik wil ook dat de stilte tussen zijn moeder en grootouders wordt genezen. Amen. Dank u, Heer. Toen de mist een einde liep, kreeg ik een bericht van mijn neef. Henri heeft net een röntgenfoto laten maken. De kankercellen zijn niet uitgezaaid. Grote opluchting. Het bericht was voor mij een prachtige bevestiging dat de Heer in Henri had gewerkt. De volgende maandag, 23 januari, was de tweede operatie. Tot verbazing van de doktoren waren er geen kankercellen meer in de testen. Geen bestraling of chemotherapie nodig. Dus deelde ik met Judith wat ik rechtstreeks via Radio Maria had meegemaakt en vertelde haar dat deze kanker van de tong mij meteen aan het denken had gezet over de gesloten relatie tussen haar en haar ouders. En ze stemde er meteen mee in om een innerlijke reis voor vergeving te maken. Anderhalf jaar nadat dit gebeurde, toen ze mijn neef belde voor nieuws over Henri, vertelde ze me voor het eerst over haar relatie met haar ouders. Ze had een aantal pogingen ondernomen om de communicatie met hen te herstellen, maar zonder enig succes. Hoewel de situatie nog steeds pijnlijk is, heeft ze nu rust, omdat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Wat Henri betreft, die moet nog een paar jaar elke maand op controle. Tot nu toe zijn de resultaten goed. Dank u, Heer, voor de wonderen die u in deze familie tot stand hebt gebracht door Radio Maria en al degenen die daar werken. Bedankt voor de kracht van de gebeden van luisteraars.
0: Ja, een getuigenis dus vanuit Frankrijk. Met een toch heel andere sfeer. Ik weet even niet het juiste woord voor. Dat ook wanneer niet een gebed letterlijk wordt verhoord, gelukkig wel rust gevonden kan worden. En ook dat eigenlijk wordt ervaren als een gebedsverhoring, wat natuurlijk op een bepaalde manier ook zeker zo gezien mag worden. Ja, het zijn vanuit heel verschillende delen van de wereld dus deze getuigenissen. En nogmaals, mocht u misschien zelf iets willen vertellen, misschien wel over een verhoring ook van een gebed, of hoe u dat heeft ervaren, of hoe u het ervaart om mee te bidden, bijvoorbeeld bij Radio Maria, dan kunt u dat natuurlijk altijd delen. Ik ga nog een andere getuigenis laten horen. Helemaal vanuit Panama is dat. Dus ook weer Zuid-Amerika, weer een ander deel van de wereld. En u kunt dan tijdens dat die getuigenis op de radio klinkt, zou u eventueel kunnen bellen hier naar de live studio als u zegt, ja, ik wil best een korte getuigenis geven. Het nummer is 073 687 2000.

Barca, gezongen door Capella Gorole in het Pools. Ja, voor de mensen die Pools spreken, heel herkenbaar natuurlijk. Het lied waar, of eigenlijk het favoriete lied van Paus Johannes Paulus II. En Paus Johannes Paulus II is nou net weer een heel favoriete paus van, ik denk, best wel veel luisteraars.

0: Lesbia Inés Cubas de Castillo, Panama. Ik ben mevrouw Lesbia Inés Cubas de Castillo en ik ben 61 jaar oud. Toen ik 48 jaar oud was, werd ik ernstig ziek. Op een dag, toen ik alleen was, zette ik de radio aan en ging op zoek naar een radiostation en kwam Radio Maria tegen. Ik luisterde naar de Rozenkrans en liet de radio afgestemd op de zender. Sinds die dag is Radio Maria mijn partner geweest. Ik luister er elke dag naar. Tijdens mijn ziekte was Radio Maria mijn gids en stelde me in staat om Jezus en de Maagd Maria te ontmoeten. Mijn gezondheid ging elke dag achteruit. Ik kon niet voor mijzelf zorgen. Mijn man moest me helpen en ondersteunen, omdat ik niet kon lopen. Ik ging naar verschillende specialisten, maar 2 jaar lang was er geen verbetering. Ik luisterde echter altijd naar Radio Maria. Als ik pijn had, bad ik de Rozenkrans op de verschillende tijdstippen dat deze werd uitgezonden. En daardoor voelde ik zoveel vrede. Omdat ik geen verbetering zag, besloot ik om niet meer naar de dokter te gaan en te stoppen met medicatie. Maar ik voelde dat het luisteren van de catechese, de mis, de gebedsuren en het heilig uur op donderdag mij elke dag sterker maakten. Via Radio Maria leerde ik de Rozenkrans bidden. Ik leerde bidden en de weg naar God zoeken. Ik had alleen het sacrament van de doop ontvangen en ik maakte mij zorgen of ik ooit de andere sacramenten wel zou ontvangen. In mijn moeilijkste momenten heb ik God gevraagd om mij de sacramenten te laten ontvangen. Naarmate de tijd verstreek, verbeterde mijn gezondheid, beetje bij beetje. Ik kon weer lopen en mijn pijn verminderde. Ik ging naar de kerk wanneer ik maar kon, maar ik voelde me verdrietig omdat ik niet ter communie kon gaan. Ik bezocht Jezus in zijn werkelijke aanwezigheid in het tabernakel wanneer ik maar kon. En op een dag sprak ik met mijn man en vroeg hem om me te helpen de sacramenten die ik had gemist te ontvangen en om met me in de kerk te trouwen. We trouwden met Gods zegen en vandaag zijn we een gezin met God als middelpunt. We hebben geprobeerd ons hele gezin tot het geloof te leiden. Mijn man leerde ook de Rozenkrans bidden. Bij ons thuis luisteren we alleen naar Radio Maria. We gaan op zondag naar de mis en Godzijdank is mijn ziekte aan het verdwijnen. Elke dag vraag ik God om zijn instrument te zijn, zodat zijn wil kan worden volbracht, niet de mijne. Dat heb ik geleerd dankzij alle programma's op Radio Maria, mijn trouwe metgezel. Toen mijn man zag dat ik dag en nacht naar Radio Maria luisterde, kocht hij een radio op batterijen voor me. Op een dag viel de radio uit en ik vroeg mijn man of hij kon kijken wat er aan de hand was. Hij zei, de radio is een jaar oud en de batterijen gaan al het hele jaar mee. Alleen God kan dat mogelijk maken. Tegenwoordig ben ik catecheet en probeer ik ten dienste te staan van het huis van God, onze kerk. Ik gebruik geen medicijnen meer. Gebeden en de Rozenkrans zijn mijn medicijn. Ik dank Radio Maria, Gods instrument, dat duizenden mensen zoals ik bereikt, dat ons leidt en ons leert communiceren met God en onze hemelse moeder. Thank you.
1: Een prachtige getuigenis dus uit Panama. Ja, en ik heb ook een getuigenis hier vanuit Nederland van een luisteraar. Ik zie dat er nog een lijntje gaat, maar dat kan ik nu even niet tegelijkertijd opnemen. Maar ik heb een luisteraar aan de lijn. Dag, en ik heb even uw naam nu niet meer helder. Sorry.
2: Maddie.
1: Ja, dag Maddie. Nou, we hadden net al heel eventjes kort met elkaar gesproken. En ja, eigenlijk is het Maria, hè, die in uw verhaal vooral centraal staat.
2: Ja, ja.
1: Want hoe is dat gekomen?
2: Nou, ik ben bevriend met Irakezen. Zij is van de islam, ik ben christen. En op een gegeven moment wilde ze zo graag een kindje, een eerste kindje, maar het lukte niet. Ik vertel het gewoon in het kort.
1: Ja.
2: Ja, toen raakte ze zwanger, maar het kindje is doodgeboren.
1: Och, ja.
2: Natuurlijk groot verdriet. En toen was ik met haar in gesprek. We praten altijd over het geloof en over de liefde onderling met elkaar. Goed zijn voor elkaar enzovoort. Toen zei ik, weet je, de katholieke kerk in het dorp, als je naar binnen gaat, linksaf is er een Mariakapel. Want jullie zeggen dat Mohammed zijn moeder Mirjam heette. En Jezus zijn moeder die heette Maria. Dus een beetje raakvlakken.
1: Hmm.
2: Ik zeg, als je nou naar binnen gaat, linksaf in de Mariakapel, daar zie je allemaal kaarsjes. Ga maar op het bankje zitten. En dan praat je tot Maria. Dan zeg je van, Maria, u bent zelf ook moeder. Ik wil zo graag moeder worden. Enzovoorts. Ik zeg, ga het proberen. En na 2 maanden belde ze me op. Ze zegt, ik ben naar het dorp gelopen, in de kapel geweest. Ik heb een kaarsje gebrand en ik heb met Maria gesproken. En nu ben ik zwanger.
1: Zo.
2: En dat kindje is geboren, helemaal gezond. En dat kindje is laatst 20 jaar geworden.
1: Zo, wauw.
2: Ja,
1: wow.
2: Ja.
1: En jullie hebben nog altijd contact ook?
2: Jawel, alle jaren contact gehouden. Ja. Hele vele mensen, ja.
1: Ja, en bidden jullie ook wel eens samen?
2: Ja, in gesprekken. Ik heb zelf nog een Marokkaanse in de Meren. En die had ook wat probleempjes. En ik zei, weet je, zullen we samen bidden?
1: Hmm.
2: En dat doen we al een heel jaar.
1: Ja, ja.
2: Elke week eventjes samen bidden.
1: Zo. En helpt Radio Maria daar ook u bij in het bijzonder?
2: Nou, Radio Maria die helpt mij in het bijzonder. Want ik, natuurlijk alle mensen hebben wel eens wat. Maar dan grijp ik gelijk aan Maria. U weet het. U bent moeder. Ik ben moeder. Help alsjeblieft. Wees een voorspraak bijvoorbeeld voor mijn zoon. Het werk wat hij doet. Dat hij beschermd wordt, enzovoort. Bij alles betrek ik Maria bij, want als kind baden wij de rozenkrans thuis in Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Ik word 80 jaar, dus de rozenkrans is voor mij piece of cake,
1: ja.
2: Zeg ik dan. Ja. We hebben op de nonnenscholen gezeten, Maria was er altijd voor ons. En ik kan me herinneren dat mijn oma mij voor het eerst als kindje van 6 of 7 naar het Marialof meenam op de vrijdagavond.
1: Ja, ja.
2: En het bestaat nog steeds in Suriname, vrijdagavond Marialof. En zij heeft me toen het Ave Maria geleerd. En nu klinkt het misschien vreemd, maar elke ochtend, al 9 jaar doe ik het, elke ochtend uit mijn bed het Ave Maria.
1: Ja, ja.
2: En dat galmt door mijn huis. Elke ochtend.
1: Geweldig, geweldig. Ja,
2: ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: En ik voel me er heel prettig bij. En ik voel me er heel geliefd bij. Op een gegeven moment, 2 maanden geleden, heb ik gewoon tegen God gezegd, weet je wat, eigenlijk heb ik geen mensen nodig. Ik kan met alles naar u toe komen.
1: Hmm.
2: Ik leg het gewoon in uw handen.
1: Ja.
2: En het is weer goed. Eigenlijk heb ik geen mensen nodig om te gaan zitten klagen of wat. Maar natuurlijk kan dat niet. Je hebt elkaar nodig.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat
1: ja.
2: gevoel, dat sterk gevoel van, ik kan het bij God neerleggen. Ik kan het bij Maria neerleggen.
1: Ja, ja.
2: En haar vragen om een voorspraak.
1: Een echte, een kind van Maria.
2: Ik ben echt een kind van Maria.
1: Ja, ja. Ja. Wat
2: en
1: mooi om te horen.
2: Door aan mijn kleinkinderen. Ja. Even een heel leuk anekdote. Mijn kleindochter was toen 3 of 4 en ik zie haar met een doek over haar hoofd lopen. Ze speelde met die poppen. En ik vroeg haar, lieverd, waarom heb je die doek op je hoofd? Ze kijkt me heel ernstig aan en ze zegt, ik ben even Maria.
1: Eventjes, ben eventjes Maria. Ach, wat ja, mooi. Ja,
2: ja, Maria, ja. Toch mooi.
1: Ja. Ja, nou ik hoop dat Radio Maria ook inderdaad, wat u zei, hè, u tot steun is. Om die sterke band natuurlijk ook te onderhouden. En fijn ook om te horen hoe Maria u eigenlijk onder haar mantel houdt.
2: Ja,
1: zo mag je het zeggen, ja. Ja, leuk. Is er misschien een lied dat ik voor u kan draaien? Ik heb het niet van tevoren gevraagd, dus ik weet niet of u toevallig een lied in gedachten heeft.
2: Die noem ik dan de oude Maria liedjes van vroeger. Even kijken hoor. Dat liedje van Bernadette.
1: Oh, het dorp
2: dat
1: of...
2: ben ik naar Lourdes geweest voor het eerst.
1: Ja.
2: Het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En daar heb ik op het plein met duizenden mensen samen staan zingen van Maria in de Bergen.
1: Ja. Ik zal eens kijken of ik het...
2: Ja, dat liedje. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan het gesprekje afsluiten. Heel veel dank dat u heeft gebeld. En ik zou zeggen, blijf bidden. En blijf het Ave Maria zingen. Lekker door het huis galmend.
2: Oké. Okay.
1: Dank, hè. Dag. Dag, dag.
2: Dag, dag.
1: Ja, en inderdaad natuurlijk het Ave Maria, wat zowel in Lourdes als in Fatima klinkt. Hè. Dat is bij de processies vooral, denk ik, dat het gezongen wordt. Ja, dat is het echt wel het lied waar heel veel luisteraars warme herinneringen aan hebben. En dat is ook wel heel mooi om dan deze uitzending mee af te sluiten. We gaan ernaar luisteren. Eén van de uitvoeringen van Ave Maria. En heel veel dank dat u heeft geluisterd. Dat u heeft gebeld om hier iets te vertellen over wat Maria of wat Radio Maria betekent voor u. En er zijn natuurlijk al die getuigenissen van over de hele wereld. Die komen zeker nog wel een keertje voorbij. Maar we gaan nu luisteren. Ik ben dus inmiddels druk aan het zoeken, zoals u misschien hoort. Ik hoop dat ik de juiste te pakken heb dan, het juiste lied. En dan nogmaals, dank voor het luisteren. Dit was Aan Tafel Met. En dan gaan we het Lourdeslied draaien.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige
0: sterke.
1: Heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God. Heilige sterke. Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Of we mogen ook wel zeggen broeders en zusters in Christus. Vooral wanneer we de Eucharistie gevierd hebben, meegebeden hebben, de sacramentele of geestelijke communie hebben ontvangen. Dan zijn we broeders en zusters. Beter en dichter bij elkaar kunnen we niet bedenken. Want dan zijn we één in Jezus. Eén. De eenheid is van de Heilige Geest, de Geest van God. Want nu, we zijn bezig met een serie van de Alpha-cursus. Een Alpha-cursus die bijzonder wordt aanbevolen in de missionaire parochie. En op heel veel plekken ziet men dan ook en zien wij en heb ik meegemaakt. Word ik ook uitgenodigd om daar een bijdrage aan te leveren. In de katholieke kerk, maar ook in andere kerken. Want het gebeurt in heel veel verschillende christelijke kerken. Een bezinning, een persoonlijke bezinning met elkaar. Gemeenschappelijke bezinning op wat is nu ons christelijk geloof? Wat geloven wij en hoe beleven wij dat? En het gaat dus eigenlijk op een bijbelse manier. Net als Jezus, hij trekt op. Hij is tussen de mensen. Hij eet met hen. En hij vertelt al nagelang de situatie. En ook wat wij dan vieren als hoogtepunt, een bron van ons christelijk leven, dat is de Eucharistie. Dan doen wij het laatste avondmaal in de vorm van een maaltijd. En we vieren de kruisdood en de verrijzenis van Jezus. En de maaltijd, dat gebeurt eigenlijk altijd. Dat is de introductie van een Alpha-avond. Samen eten, samen delen. En dat is al heel bijbels. Jezus begint met in het openbare leven met de bruiloft van Cana, maaltijd. En hij eindigt zijn leven met een maaltijd, laatste avondmaal. Dat is al een prachtige vorm van samen zijn en delen en dicht bij God zijn. En de Alpha-cursus, Alpha, Omega, God is de Alpha en Omega, zegt hij in boek Openbaring. En Jezus herhaalt dat in datzelfde boek. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en einde van alles. Dat is dan ook van onze kerk en van de wereld. Een tijd van secularisatie, bijzonder in Europa. Dat is in andere continenten wel anders. Maar de cultuur van de wereld, van het geld, gaat natuurlijk over de hele wereld. Dus het gevaar dreigt altijd, overal. Maar er is ook weer nieuw leven, omdat de Heilige Geest, God geeft niet op. Ik ben altijd met u, zei Jezus. En de Heilige Geest brengt opwekking in alle kerken. Je hebt ook een mooie songboek, De Opwekking, wat in heel veel kerken wordt gezongen. De opwekking naar God toe, opgewekt worden. Zoals Jezus opgewekt was uit de dood. En dat bidden wij en proberen wij met de kerk van Nederland ook, dat de kerk weer echt levend wordt. Dat de mensen daar vreugde in vinden. Nou, dat is gebeurd dus ook met iemand, een heel bijzonder verhaal. Hij was wel christelijk, de Nicky Gumbel, maar totdat hij dan een keer begint met bijbellezen.

En ineens grijpt de geest hem en hij gaat door met lezen. En dan geeft hij zich aan Jezus. En is hij zelf een verkondiger geworden. Dat dacht hij dus voor zijn parochie. Anglicaanse parochie in Londen. En hij start in 1990 met een groep, de Alpha-cursus. En dat is verspreid over de hele wereld. Zo wonderlijk. Net zoals bijvoorbeeld ter zegezangen van een kleine gemeenschap van broeders in Frankrijk. En dan verspreid over de hele wereld. Want nu, de Alpha-cursus, elke keer een maaltijd. En dan komt gemiddeld een serie van 10 avonden en 10 thema's. En wat is nou onze cursus? Wij bespreken dan die hoofdstukken. Maar wij gaan het vooral ook zoeken, dan toepassen in de Eucharistie. De Alpha en de Eucharistie. En dat hebben we gedaan met de thema's tot nu toe. Jezus, we kunnen erover praten. Maar in de Eucharistie, daar komt Jezus. Hij zelf komt daar. Dus de Alpha vier je in de Eucharistie. En wat vieren wij? We vieren het laatste avondmaal. En we vieren op een onbloedige wijze, maar met brood en wijn, door de Heilige Geest veranderd in het lichaam en bloed van Christus en de woorden van Jezus. Dit is het lichaam wat ik aan jullie heb gegeven. Mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat ik aan jullie geef, aan het kruis. Dus het tweede thema is het kruis. Ja, en waarom heeft Jezus dat gedaan? Is hij aan het kruis gestorven? Omdat hij daar de last van de zonde heeft gedragen. De last van de zonde is de straf, de boete, de pijn, de ellende. En dat heeft Jezus gedragen. Nou, dat vieren we in de Eucharistie. Dus dat is het tweede hoofdstuk in levende liturgische wijze. Het derde thema van de Alpha is het geloof, geloven. Nou, dat beleven wij, dat vieren wij, dat spreken wij. In de geloofsbelijdenis heel duidelijk, concreet, als een uiting van ons geloof. Maar op allerlei elementen in de Eucharistie komen die elementen terug. En het gaat daar in het geloven van de geloofsbelijdenis, en daar gaat de hele Eucharistie over, om verbonden te zijn met de oorsprong. En dat is de Vader door Jezus de Zoon in de Heilige Geest. Dat is de inhoud van dat derde hoofdstuk van de Alpha. Maar dat vieren we in de Eucharistie. Want de hele Eucharistie is gericht op de Vader. Uiteindelijk heel Jezus' leven is gericht op de Vader. Jezus is wel het hoofd van de kerk en als het ware het middelpunt, het centrum. En misschien ook het hart van de kerk. Maar hij doet alles, hij sterft om ons bij de Vader te brengen. Het is gericht op de Vader. Maar door hem en alles wat gebeurt, die gerichtheid van Jezus op de Vader en wat gebeurt, het woord dat verkondigd wordt, door het woord, dat is de Zoon, maar die overdracht en de inspiratie, het leven gevende, dat is die Heilige Geest, de liefde van de Vader en de Zoon. Nou, en dat zeggen wij telkens in de Heilige Mis, in de gebeden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen. De hele mis is vol van de Triniteit, van de drie eenheid. Nou, dus we weer in de Heilige Mis, in de Eucharistie, het derde hoofdstuk van de Alpha. Dan hebben we het vierde hoofdstuk, de Bijbel. Nou, we hebben vorige keer heel veel elementen van de Eucharistie genomen. En je hobbelt als het ware over Bijbelteksten heen, van de een naar de ander. In de gebeden, in de teksten, in de woord, uitspraken van de lezingen, de psalmen. En dan het hele Eucharistisch gebed, dat is helemaal doorspekt van het laatste avondmaal gebeuren. En dan de communie. De hele Bijbel, bijzonder het evangelie, komt daar in die mis voor. Het is als het ware, de Bijbel komt tot leven. We gaan het vieren. Niet alleen maar lezen, we vieren het. En vandaag, vijfde hoofdstuk van de Alpha, dat is het bidden. Nou, wat is de Eucharistie meer dan bidden? Het is één en al gebed van het eerste in de naam van de Vader tot ga heen in vrede. Amen. Het is één beweging
naar de Vader toe. En in de kracht van Christus en in de liefde van de Heilige Geest worden we uitgezonden om de wereld mee te nemen naar God, naar de Vader. Dus de Eucharistie is één levend gebed. We komen de hele specifieke gebedsteksten tegen. En ja, natuurlijk ook het gebed dat Jezus ons geeft. Met name in de versie van Matthäus. En dat bidden we zo vaak, elke keer in de Eucharistie. Elke keer, dan weten we, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En heel mooi, de protestanten zeggen, vind ik eigenlijk mooier, verlos ons van de boze. Want het kwaad, dat is het kwaad, maar het is een boze die ons aanzet, die ons aftrekt van God en ons meesleurt. Want nu, vandaag dus, bidden in de Eucharistie. En ja, de muziek zal zijn verschillende versies van het Onze Vader. Dat is heel mooi om dat ja, mee te beleven. Laten we beginnen met de Latijnse versie die we alle kennen en nog vaak zingen.

mooi gezongen. Als we het met zo'n diepte zouden kunnen bidden, samen bidden, echt vanuit het hart, onze Vader, we richten werkelijk ons hart. En dan komen we gelijk bij een eerste opmerking uit het Alfa-boekje. Er staat, bidden is geen ritueel. Ja, het is wel een ritueel. Maar als het bij een ritueel blijft, blijft het een mechanisme wat geen leven heeft. En dat gebeurt zo makkelijk. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Maar dan, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Oh, als we het zo zouden kunnen bidden. Het is lastig om met een groep zo te bidden, maar vanuit het hart, vanuit de diepte, echt tot een gebed maken. Ik lees een heel leuk, mooi citaat uit het Alfa-boekje. Bidden, waarom en hoe heet het dan officieel? En ik zou zeggen, in de omschrijving, bidden wat, waarom, hoe en wanneer. Nou, Nicky schrijft, onderzoek heeft aangetoond dat driekwart van de sceptische, onkerkelijke bevolking van Engeland toegeeft minstens één keer per week te bidden. Voordat ik echt christen werd, bad ik twee soorten gebeden. In de eerste plaats bad ik een gebed dat mijn oma, die zelf helemaal niet naar de kerk ging, mij als klein kind had geleerd. Heer, zegen mama en papa en iedereen en maak mij een goede jongen. Amen. Er was niets mis met dat gebed, maar voor mij was het alleen een formule. Ik bad deze woorden iedere avond voordat ik ging slapen. Bang voor wat er zou gebeuren als ik dat niet deed. Bidden uit angst dus. In de tweede plaats bad ik op crisismomenten. Om een voorbeeld te noemen, toen ik 17 jaar was, reisde ik in mijn eentje door de Verenigde Staten. De busmaatschappij slaagde erin mijn rugzak te laten verdwijnen, waarin al mijn kleding, mijn geld en mijn adresseboekje zaten. Ik had dus vrijwel niets meer. Ik bracht toen 10 dagen door in een hippiekolonie in Key West, waar ik een tent deelde met een alcoholist. Daarna, met een groeiend gevoel van eenzaamheid en wanhoop, bracht ik de dagen zwervend door in verschillende Amerikaanse steden en de nachten in de bus. Op een dag, terwijl ik op straat liep, riep ik tot God, in wie ik niet geloofde, en ik bad dat ik iemand zou ontmoeten die ik kende. Kort daarna stapte ik om 6 uur, 's morgens, in Phoenix, Arizona, in de bus en ontmoette daar een oude schoolvriend. Hij leende me wat geld en we reisden een paar dagen samen. Dat maakte een geweldig verschil. Maar ik zag het nog niet als een verhoring van mijn gebed, maar gewoon als toeval. Maar sinds ik christen geworden ben, heb ik ontdekt hoeveel toevallige dingen er gebeuren als wij bidden. Nou, dat is een prachtige introductie. Ja, en dat heb je wel, dat mensen zo ineens helemaal in een noodsituatie, dat komt uit de diepste van de ziel, komt het gebed naar boven. Ja, want in de diepste van de ziel, daar zit de Heilige Geest. Die ziet een kans en die komt daar naar buiten. Net zoals de boze geest, als hij maar ergens een gaatje ziet om aan te vallen en ons af te houden van gebed, dan doet hij dat ook. Zo van, nou, het hoeft niet zoveel, je hoeft niet zo vaak, je hoeft niet naar de kerk. Weet je wat, zo van die verleidingen. Maar nee, maar hier springt de geest op en Nicky Kumbel ging bidden en het gebeurde. Nou, dat komt voor. Het zijn wonderlijke, wonderlijke verhalen als we dat eens bij ons leven zouden nagaan. En ik ben bezig te lezen een boek van een hele fervente jonge moslim uit Iran, die op aanstichten van zijn grootvader wil gaan missioneren. De Koran, Allah en Mohammed gaan verkondigen in Canada of in westerse landen. En hij moet dan het land uit met allemaal valse papieren. Heel wonderlijk wat er allemaal gebeurt in Kuala Lumpur en in Bengalen. En dan, op wonderlijke wijze, komt hij tot de ontdekking
Want hij komt in nood, hij komt in crisis. God, waar bent hij nou? En ik zie al mijn zonden. God, zal hij vergeven? Ja, het staat er wel, maar ik weet ook dat Allah gaat straffen. En dat dan hij een hand op zijn schouder voelt en een stem hoort. Maar ik vergeef je. Wie bent u? Ik ben Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Hij krijgt zomaar een verschijning van Jezus zelf. Terwijl hij bad tot Allah. En Jezus verschijnt. Ja, en nou, in het verder verloop van het boek, in allerlei situaties, hij bidt mij, God help mij. Hoe kom ik uit deze gevangenis? Hoe vind ik de weg? En de wonderlijkste dingen gebeuren. Ja, bidden, er kunnen wonderlijke dingen gebeuren. Wat is bidden dan? Ja, ik heb het al in de inleiding gezegd. Bidden is praten, spreken, contact met God, gemeenschap met God, communio met God, communicatie. En dan gaat het echt, we bidden tot onze Vader. Daarom is dat onze Vader zo belangrijk in de Heilige Mis, dat we weten, onze Vader. En het gaat allereerst om Hem in ons geloof, niet om onszelf. Maar ja, vaak is dat wel de aanleiding. Als we ons slecht voelen, ik voel me niks, ik voel me hopeloos, ellende. God, waar bent u? God, waar bent u? We kennen al die psalmen. Psalm 27 bijvoorbeeld. En nou, noem maar op. God, waar bent u in hemelsnaam? En ineens, ja, als we dan maar de reddingsboei grijpen, dan worden we door God gepakt. En dan komen we in de intimiteit van een vaderrelatie. Van onze Vader in de hemel. De verloren zoon, o Vader, ik ben niet waard uw zoon te heten. Nou, dat is bidden. En de Vader die we overal tegenkomen, die we in de schepping tegenkomen, in de natuur tegenkomen, maar ook in ons leven, in de problemen, maar ook in de prachtige, mooie dingen. Ja, en hoe bidden we tot de Vader? Ja, natuurlijk door de Zoon. Door de Zoon. De Zoon heeft ons de toegang tot de Vader gegeven. En dan denken we aan, als we het nu over de Eucharistie hebben, denken we ook aan de doop. De doopwoorden, als de Vader uit de hemel zegt, dit is mijn geliefde Zoon. En dat zegt hij ook op de berg Tabor. En als Jezus dan op het eind van zijn leven zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. En als dat zo uit ons hart komt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, hier op aarde en wanneer u wil, bij u in de hemel. Ja, dan is dat door Jezus. Jezus heeft de deur geopend. En ja, dat is toch, wij bidden rechtstreeks tot de Vader. Maar hier, heel mooi schrijft Nicky Gumbel. De waarde van een cheque, geldcheque, hangt niet alleen af van het bedrag dat is ingevuld, maar ook de handtekening. Ja, er moet een handtekening onder. Ja, en als ik nou een cheque uitschrijf van 10 miljoen gulden, euro, is de cheque waardeloos. Nicky, wat is dat nou? Maar als de miljardair, een sultan, of de rijkste man van de wereld, een cheque van 10 miljoen uitschrijft, nou, dan is hij 10 miljoen waard. Zo, en nou, wij schrijven naar de hemel met de handtekening van Jezus. En dat doen we in de Eucharistie. In de Eucharistie staan wij niet alleen. Want ja, wat zijn wij nou voor bidders? We zijn kleine bidders. En we zeggen ook, Heer, ik ben niet waardig. Heer, ontferm je over mij. Heer, ik ben zondig. Maar als we dan, als het ware, kunnen schuilen achter Jezus. In de Eucharistie gaan wij met Jezus. Wij ontvangen Jezus. En dat is, maar als hij in ons is, dan is dat niet het einde. Dan neemt hij ons mee naar de Vader. Dus het gebed is gemeenschap met God door Jezus de Zoon. En het bijzondere is, als dat gebeurt, dat kan dus door een uiterlijke gebeurtenis, kunnen we helemaal aangezet worden, in beweging gezet worden. Maar dan is het, zo schrijft Paulus in de Bijbel, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor de heiligen pleit.
Nou, dat is wel heel duur gezegd, zeg maar. Maar als wij bidden, is dat de beweging van de geest. We gaan nog spreken over de Heilige Geest, maar in het bidden, zelfs op de meest onverwachte momenten, dan het komt ineens naar boven. Zelfs al is het een, ja, kijk maar naar de psalmen. Het zijn niet allemaal en alleen maar lof en prijs en aanbiddingspsalmen. Het is ook noodkreet, hulp en soms met, ja, bijna met vloeken. God, waar blijft u nou? Waar bent u nou? Help mij toch, want u bent de burcht. Ik ben reddeloos. Maar als wij dat bidden, al is het in onze nood, dan is de geest dat, uit de diepste van ons ziel, die bidt. Uit onszelf, ja, wij zijn zintuigelijk, wij zien de wereld. En ja, in de wereld zijn we dan eigenlijk reddeloos verloren. Net als die Nicky daar op reis. Ja, hij heeft niks meer. Totdat hij iemand ontmoet, iemand komt hem redden. En zo, ineens komt, welt het op uit ons hart. Ik denk wel eens, in noodsituaties, dan komt een eerste gebed naar boven. Ja, ik heb laatst nog van iemand gehoord, nou, die heel intens kan bidden. Die vertelt, ja, als ik bid dan, ja, dan zie ik soms Jezus, soms Maria, de engelen, die zie ik dan, die voel ik. Maar ik zie ze dan ook. Die is zo dicht en zo, ja, dan zo'n geluk. Maar soms is het helemaal weg. Integendeel, soms dan ja, door omstandigheden van het leven waar alles tegen zit, ineens is er een barst in die hele mooie sfeer van Gods aanwezigheid, van dat, ja, mystieke gebed waar je bijna geen woorden meer gebruikt, maar je bent bij God, je voelt je bij God. En ik hoop dat het ook in de Eucharistie zo is, dat de mens, dat jullie, wij, bij het bidden en bij de communie, ja, zo, eigenlijk zo simpel ons kunnen concentreren. God is bij mij, God is bij mij. Ik ben in de handen van God. En dat is heel mooi. Maar ja, soms ontdekken we dat niet lukt. En dan worden we afgeleid tijdens de mis, tijdens ons gebed. Ik hoor dat vaak bij de biecht. Ja, ik ben verstrooid. Ja, dat is onze menselijke geest. Dat betekent dus, op dat moment zijn we niet gegrepen. Ja, dat is niet altijd onze schuld, want God trekt zich soms terug, maar dan voelen we ons zo. En als we dan ons zwak voelen, dan zit daar een gat, zit daar een spleet waar de vijand indringt. Hij wil ons echt afhouden van God. Dat zijn de bekoringen, de beproevingen van Jezus in de woestijn. Dat doet hij met ons ook. En dan kan het soms zo erg worden. Nou, die persoon die dan enerzijds zo, ja, bijna mystieke gebeden, een gebed en kan bidden. Die heeft ook moeilijke momenten, omstandigheden waar alles tegen zit. En dan is daar een spleet, een opening. En dan komt de vijand, die komt met een duisternis en nog meer. En dan, ja, en wat gebeurt er dan? Ja, net als een atheïst. Die heeft het toevallig een keer van zijn buurman gehoord, denk ik. Een atheïst, die is in zijn tuinhuisje. Is die aan het timmeren voor een klusje in huis. Moet iets repareren. Heeft een hamer in de hand, een spijker. En dan, ja, wordt hij even afgeleid en slaat op zijn vinger. En wat is dan de verwachting? Wat denkt u dat het eerste woord dat uit het diepste ziel van die man komt, die op zijn vinger slaat? Die kan wel, nou, ik noem de naam er even niet, de vloek. Maar het woord God komt erin voor. Moet je naam gaan. Een heide die in nood God uitroept. Ja, dat diep in de ziel. En dat is, maar als het een positief is, dan is dat de geest van God. Laten we nu luisteren naar een prachtig zang. Ja, in de orthodoxe traditie echt wat de aanwezigheid van God doet voelen. Laten we dat nu gaan bidden en zingen.

Wat wordt het mooi dan, onze Vader. Zo, dan worden we helemaal omgeven, opgenomen. Ja, dat is de wens bij ons bidden. Dat we ons zo voelen. Helemaal in de handen. Ja, handen, wat is handen? Helemaal in de omarming van de Vader. Als de verloren zoon terugkomt, die wordt absoluut zeker omarmd door zijn Vader. En zo mogen wij bidden. De vraag in het hoofdstukje van de Alfa, waarom bidden? Allereerst, de hoofddoelstelling is natuurlijk dat wij groeien in de relatie met de Vader. Dus niet alleen dat we daar een ritueel afwerken, dan met het laatste amen is het amen klaar. Maar dat wij dan werkelijk vervuld van God de wereld ingaan. En daarom is de Eucharistie zo belangrijk als voltooiing van de Alpha-cursus. Dat het praten over bidden, dan zeggen we dus, waarvoor bidden we? Om te groeien in de relatie, in de vriendschap met God onze Vader door Jezus in de Heilige Geest. Hele goede formule. Maar nou gaat het om de beleving, dat hele hart als het ware door merg en been gaat en dat je het ook gaat doen. Daarvoor deze mooie muziek. Dan beleef je, Vader in de hemel. Verlos ons van het kwade, verlos ons van de boze. En we groeien in die relatie. En we bidden en danken. En dan, als we dat doen, dan komen we ook dichter bij Jezus. Want dat deed Jezus ook. Jezus hoefde niet te bidden om vergeving van zijn zonde. Maar Jezus bad voortdurend. En dat hebben we vandaag nog in het evangelie gehoord van de dag. Het evangelie waar staat: toen Jezus de synagoge verliet, hij was zoals gebruikelijk gewend om naar de synagoge te gaan op de Sabbat, dan is op de heilige dag Jezus bij zijn Vader in het kleine huis van zijn Vader en het liefst in de tempel. Wisten jullie niet, zegt hij zelfs tegen Jozef en Maria, dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn. Wat is het dan belangrijk voor ons om dit heel meest intens te vieren? Er is geen gebed groter, mooier, dieper, rijker, hoger, breder dan de Eucharistie, waar we werkelijk met Jezus in de kracht van de Heilige Geest naar de Vader gaan, waar dat werkelijk aanwezig is. En dat deed Jezus dus in de synagoge. Maar in het gewone leven, dan zocht hij eenzame plaatsen op. Dus telkens tussendoor bij zijn werken bad hij weer naar God. Wij lopen de kerk niet in en uit. Dat zie je in sommige hele lange liturgieën. Dan zie ik dat bijvoorbeeld bij ons, de Eritrees orthodoxe, om 5 uur achter elkaar in de kerk. Dus die lopen er even uit, komen weer terug. Maar wij dan hebben we, laten we zeggen, een half uur of een 1 uur mis. Gewoon netjes, rustig. Maar dat nemen we mee en dan doen we dat in ons dagelijks leven tussendoor op al die kleine momenten even bidden. Zoals Jezus vrije tijd tussen alle genezingen door en alle toespraken zocht Jezus naar een eenzame plaats. Dan zoeken wij even in ons dagelijks leven naar een moment even stil tot de ogen sluiten of met ons hart naar de Vader, net als in de Eucharistie. Dat is als het ware het grote vliegwiel. En dat grote vliegwiel brengt alle radertjes van de dag in beweging. En wij doen dus wat Jezus gedaan heeft. En Jezus was dat een de allerdiepste wens. Het was het diepste instinct, kun je zeggen, van Jezus. Want in zijn diepe wezen was hij de zoon van God, zoon van de Vader. Hij wilde bij de Vader zijn, hij hoorde bij de Vader. En dan was hij hier uit vrije wil, was hij hier op aarde. En door het lichaam was er toch een zekere afstand gekomen. Maar met zijn hart telkens naar de Vader toe. En het is zo mooi als je bidt, als je in die communio bent met God, staat hier. Dat is toch, waarom bid je? Toch om deze mooie dingen. En in het boekje van de Alfa staat: de verborgen beloning van gebed,
Het is te veel om op te noemen. Om met Paulus te spreken, als wij roepen Abba, Vader, is het de Heilige Geest die in ons opwelt. En dan worden wij verzekerd van zijn vaderlijke liefde voor ons. De Vader laat het licht van zijn aangezicht over ons schijnen en geeft ons zijn vrede. Het zijn woorden uit de Eucharistie. Laat uw aanschijn lichten, geef ons uw vrede. De Vader verfrist onze ziel, verzadigt onze honger, lest onze dorst. En we zijn niet langer wezen, verweest, want de Vader heeft ons aangenomen. Hij zegt, door Jezus heen, jij bent mijn geliefde kind. Zoals de Vader dat zei tegen Jezus bij de doop en op de berg Tabor. Maar in de Eucharistie, als wij ons helemaal richten op de Vader, dan weten wij dat de Vader zegt, jij bent mijn kind. En als we ons zo met God verenigen, dan gaat onze hele ziel mee, ons hele leven mee. En dan nemen we ons dagelijks leven mee. En dan gaat ons leven veranderen. Dan gaan we leven in God. En dat is op het einde van de mis, als we dan uitgezonden worden, gaat heen in vrede. Het is niet gaat heen en het is afgelopen. Nee, gaat heen en het gaat beginnen. Nee, in de Vader, in de liefde van Jezus, in de drijfkracht van de Heilige Geest, gaan we de wereld in. Gaan we onze dagelijkse routine in, maar die gaan we dan verlevendigen. En dan, ja. Nou, laten we eerst weer eens even naar een Onze Vader luisteren. Want dan gaan we door. We merken zelf in ons leven, en ook wel als we in de kerk zitten bij een Eucharistieviering, dat er inderdaad er obstakels zijn om dat te bidden. Het klinkt allemaal heel idealistisch en heel mystiek. Maar ja, we kennen ook de dagelijkse praktijk. Maar laten we nu bidden en zingen tot Maria. En we doen dat in de oorspronkelijke taal van Jezus. In het Aramees.

Prachtig. Dat brengt in de stemming, in het gevoel, bewustzijn, de ervaring, kan het in ieder geval, van Gods aanwezigheid, van de Vader die ons omarmt. Maar ja, een vraag uit de Alpha-cursus. Verhoort God het gebed altijd? Nou, onze ervaring is dat het zo in ieder geval niet lijkt dat hij altijd verhoort. Wat staat er dan in de weg? Er zijn obstakels bij het bidden. En ja, de obstakels van het bidden, het eerste obstakel is wanneer wij eigenlijk in zonde, hoe meer wij in zonde zijn, ja, we kunnen dan uitroepen, maar dan lijkt God veel, veel verder weg. En daarom, klassieke gebruik om, wanneer we er echt een, nou in ieder geval, ja, mooi voor de zondag, dat deden wij zo in het klooster. En er zijn ook katholieken die zeggen, nee, ik wil eerst biechten voordat ik de communie ontvang. En zeker voor grote feestdagen, dat we dan biechten, onze zonden neerleggen. Want zondigheid en het verontrust ons geweten wanneer we niet goed hebben gedaan, gesproken, nagelaten, dan hindert dat. Dan dan moeten we het eerste bidden. Het eerste gebed is dan, Heer, vergeef mij. Maar de zonde staat in de weg. Heer, vergeef mij. Ja, zonde. Of ongehoorzaamheid. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Elke zonde is een ongehoorzaamheid aan de wet van God, aan de wil van God, eigenlijk aan de liefde van God. Maar er is een heel andere hindernis, obstakel. Namelijk, wat is onze motivatie nu eigenlijk? Daar heeft de apostel Jacobus in zijn brief nog wat geschreven. Gij begeert, maar gij hebt het niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt niets verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt en gij hebt niets, omdat gij niet bidt en niet kunt bidden. Of gij bidt wel, maar ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Omdat in uw hartstochten bent u verloren. Jacobus 4. Ja, de motivatie. Wat bidden wij? Waar bidden wij voor? Nou, hier een grappig citaat uit het Alpha-boekje. En we denken dat de lijn van de bidden om vergeving een gouden lijn, misschien een zwarte lijn, maar een gouden lijn is door de hele Eucharistie. We beginnen gelijk, we voelen wanneer we in Gods aanwezigheid komen. Dat is waar de drempel, en mooi in de klassieke Tridentijnse liturgie, we beginnen onderaan het altaar en dan pas gaan we omhoog. En we buigen, confitio, ik beleid voor God de Almachtige. En dat moet dan, we zouden eigenlijk, ik buig tegenwoordig ik beleid voor de Almachtige God. Ik buig echt, zoals in de klassieke liturgie. Ik buig voor God, ik ben klein, ik ben zondig. En we bidden dus om vergeving. En dat komt heel veel voor, onze onwaardigheid. Dat is een hele belangrijke lijn in de Eucharistie. Maar dan komt de vraag, waar bidden we nu eigenlijk voor? Hier een mooi citaat van zeker John Ward of Hackney uit de 18e eeuw, uit Engeland. O Heer, gij weet dat ik 9 landgoederen heb in Londen en evenzeer dat ik onlangs een nieuw landgoed heb gekocht in het graafschap Essex. Ik smeek u al deze goederen te behoeden voor brand en aardbeving. En ik heb ook nog een bezit in Hertfordshire. Ik smeek u dat u ook daar met ontferming neer mag zien. O Heer, stel de bank in staat rekeningen te betalen. Geef een schip een behouden vaart, want ik heb het schip verzekerd. Behoed mijn vrienden voor verdrinking. Bescherm mij tegen dieven en inbrekers. Maak al mijn dienaren eerlijk en trouw, opdat zij alleen mijn belangen zullen behartigen en niet mij zullen oplichten. Nou, puur ego-gebed. Puur ego-gebed.
God een verlengstuk maken van eigen, ja, van begeerte naar rijkdom, bezit, welvaart, alle dingen van de aarde. Maar ja, daarvoor zijn wij niet op aarde. We zijn op aarde om God te dienen. Dus waar bidden wij nu om? En ja, we mogen afleiden uit de Bijbel dat God altijd het beste geeft. Ook al is dat anders als wat wij hebben bedacht. Dat vind ik eigenlijk altijd een mooi einde. Heer, we willen bidden voor dit, we willen bidden voor dat, we bidden voor genezing, we bidden voor goede reis, we bidden voor... Maar u wil geschieden. En wanneer de rampen gebeuren, dat het goede eruit wordt getrokken. En dat blijkt ook vaak dat uit vervelende, lastige, negatieve gebeurtenis, dat daar iets wonderlijks uit kan voorkomen. En dat is de Eucharistie, dat is de Heilige Mis. Uit het, ja, het meest erge, het meest kwalijke, het meest verschrikkelijke wat in de kerkgeschiedenis, in de wereldgeschiedenis is gebeurd. De moord op de Zoon van God, Jezus gekruisigd. Het is eigenlijk onvoorstelbaar slecht. Maar daaruit juist is het beste voortgekomen. Dus we zijn in de Heilige Mis als we bidden om Gods genade, om verhoring, zijn we ervan overtuigd. Ja, hij geeft ons het beste. Hij geeft ons het beste wat er is. Nou, daar moeten we op vertrouwen. En als we wat, Heer, u wil geschieden, zoals in het Onze Vader. Nou, dat zeggen wij dus, u wil geschieden. En zo zijn we dus in de Heilige Mis in Eucharistie bezig met gebed. Laten we luisteren weer naar een gebed. Ja, van het Onze Vader die in de hemelen zijt, en hier in een meerstemmige zetting van Rimsky-Korsakov, dat nogal eens een keer in de kerk wordt gezongen, en daar kun je zo mooi intunen, een mooie stem mee zingen. Laten we dat nu doen en opnieuw bidden. U wil geschieden, uw rijk komen.

0: mooi. Zo heerlijk bidden in overgave. Ik heb hier nog een anekdotische verhaal uit de Alpha-cursus van Nicky Gumbel. Hij spreekt van een beroemde prediker. Ja, dat was echt een man van het evangelie, van de Bijbel, een man van God, een man van Jezus. Dat wilde hij brengen in de wereld. Hij was niet katholiek, maar hij was ongelooflijk een liefhebber van Jezus. En er staat het volgende. Hij was ook getrouwd en hij trok de wereld rond met enorme aantallen mensen die naar hem hebben geluisterd. Dus heel wonderlijk, een evangelist die ook het evangelie verkondigde. Niet voor zichzelf, maar om mensen bij Jezus te brengen. En er staat het volgende van een heel bijzonder gebed. Ruth Graham, dat was de vrouw van Billy Graham. En die zei eens bij een lezing: God heeft mijn gebed niet altijd verhoord. Had hij dat wel gedaan, dan was ik met de verkeerde man getrouwd. Dat is toch mooi? Want ze had eerdere relaties en gebeden, mag ik ermee trouwen, mag het een goed huwelijk worden? En dat werd het niet. Oh God, wat heb je nou gedaan? Waarom is dat nou zo? Waarom? En dan komt ze tegen Billy, trouwt ze met Billy Graham. En zeg, hier met hem ben ik gelukkig geweest. Samen met hem hebben wij God willen dienen. Dat is toch mooi? Mijn gebed is niet verhoord, maar ik heb de goede man getrouwd. En laten we dat ook zeggen wanneer ons gebed, onze directe verhoring niet gebeurt. Maar laten we altijd zoeken naar de positieve effecten. Hoe moeten wij bidden? Welke vormen van bidden zijn er, vinden we? Die zijn heel klassiek, die staan hier in de Alpha. Maar er zijn ook vier lijnen in de Eucharistie. De eerste lijn is, als ik u de vraag zou voorleggen. Wat is de eerste vorm van gebed? Dat is dus een bepaalde karakteristiek van het bidden. En ik ga het nog even niet noemen. Dan vraag ik u, wat is nou de hoogste vorm van gebed? De hoogste vorm van gebed is wanneer we echt bezig zijn met de Allerhoogste. Hoger kan het niet. Want je kunt in je bidden dus ook met jezelf bezig zijn. Dan ben je met het laagste bezig van deze aarde. Maar nu zijn we bezig met God alleen. En dan, dat is dan de aanbidding. Dan zijn we al eigenlijk in de hemel. Want wat gebeurt er in de hemel? Daar zijn we. Zullen wij, en op dit moment de heilige in de hemel opgenomen, Maria, maar ook de engelen, hun beroep is, hun werk is, geen opdracht, maar ze doen niks liever als God aanbidden. Zo groot, zo geweldig. We kunnen ons een beetje voorstellen als we s'avonds naar buiten kijken en we zien een maansverduistering, een zonsverduistering, en dan, God, wat bent u groot. God, wat bent u groot. Dat is aanbidden. En er zijn zulke mooie aanbiddingspsalmen. Maar ook in de Eucharistie, het Gloria. Als je echt neemt het Gloria. Dat is een lofprijzing op God. Eer aan God in de hoge. En dat doen we dus samen met de engelen. En natuurlijk, die grootheid van God die daalt op de aarde als vrede. Maar het is eer aan God. Aan de Vader en dan aan de Zoon en de Heilige Geest. En dan, dan komt daar ook, hij is groter dan onze zonden. En ook, de aanbidding klinkt ook door in de geloofsbelijdenis. En daar zitten we, Vader, Zoon en Geest staan daar centraal. En dan de hemel. En daar aanbidden wij, dan komt het weer uit op de hemel. Dat is, daarvoor is alles gemaakt, daarvoor zijn wij, bestaan wij, daarvoor is Jezus gestorven. En dan in de hemel zullen wij God loven en prijzen. En om wie hij is, wat hij heeft gedaan. Dus we denken dan helemaal niet aan onszelf. Die houding moet eigenlijk in de mis zijn. Eigenlijk alles van onszelf vergeten en dan God aanbidden. Heel veel kerkelijke gebeden hebben ook deze opbouw. En we hebben drie van die priesterlijke gebeden, maar ook andere gebeden. Dan gaan we eerst God lof prijzen en dan pas gaan we wat vragen. Dus eerst, God die zo groot zijt dat u de heerlijkheid van de wereld hebt geschapen en Jezus uw zoon hebt gezonden. Dus we zijn dan aan het aanbidden, ja, al om grote dingen. Maar eigenlijk nog mooier, God die zo groot zijt, zo in de heerlijkheid. En dat doen we ook in de privatie. Verheffen wij ons hart tot de Heer. We gaan omhoog. Dat is de aanbidding. Hosanna, Hosanna roepen we uit. Dat is de aanbidding. En dan, ja, wat doen we dan als we dan bij God komen? Dat doen we net als die profeet Jesaja, die uit heeft geroepen, heilig, heilig, heilig. Maar juist in die heiligheid voelt hij zijn onwaardigheid. En hij gaat onmiddellijk bidden van, wie ben ik, wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? En dan komt er een engel die met een brandend vuur, die zuivert zijn lippen en hij wordt geheiligd. Nou, dat doen wij dus bij bidden om vergeving in de mis. En telkens komt dat toch nog weer even terug. Hoe dichter we bij God komen, telkens voelen we onze kleinheid en onwaardigheid. En als we zo dus, ja, vergeving hebben gekregen, want dat wil God als de barmhartige vader, ja, dan gaan we God ook danken. En hoe vaak komt dat niet voor in de mis? Met name ook dadelijk ook in die andere vorm. Maar allereerst danken wij God. Eerst wat van hem komt. Het is er al voordat we erom gevraagd hebben. Zoveel. We vergeten bijna wat we allemaal gekregen hebben. We vinden het vanzelfsprekend, maar het is puur genade. Alles wat mooi en goed is, het is genade van God. En dan, ja, dat kennen we natuurlijk ook, de voorbeden. We bidden ook voor onszelf, voor onze vrienden, voor de anderen, voor de wereld, voor, noem maar alle facetten van de samenleving, van het familieleven, van het straatleven. We vragen. En dat doen we dan, ja, juist in de mis, niet alleen. We doen dat samen, dat is belangrijk. Staat hier ook, hoe moet je bidden? Ja, ook samen bidden. Niet alleen, maar ook samen. Nou, dat samen bidden doen we in de Heilige Mis, doen we bij die voorbeden. En op stille momenten kunnen we al ons gebeden bundelen en verbinden we met het offer van Jezus Christus, onze voorspreker. En bovenal natuurlijk, ook al wordt Maria weinig genoemd, dat doen wij als katholieken erbij. Ja, want Maria is de eerste die ook vraagt, Jezus, ze hebben geen wijn meer. Jezus, daar ziet u daar die parochie, ziet u daar die gemeenschap rond het altaar. Ach, ze zijn zo zielig. En in Fatima en in Medjugorje en waar dan ook. Heer Jezus, zie daar deze mensen. Ik help bemiddelen en help hen naar u toe. Dus we danken God voor alles en we vragen. Wel nu, na een beschrijving van het Onze Vader. Ja, dat is belangrijk in de Eucharistie, want de hele Eucharistie is met Christus door zijn offer naar de Vader toe. Het wordt hier mooi in het boekje behandeld. En dan, ja, wanneer bidden? Eigenlijk, ja, zoals Paulus verschillende keren zegt, en zoals het Jezus zien doen, bid te allen tijden. Bid te allen tijden. Bid, looft, zingt, bid psalmen, hymnen, dankliederen, lofprijsliederen. En telkens even, Heer, vergeef ons. En dan, ja, De aansporing, bidden, alleen bidden is goed. Dus dat zijn allemaal die kleine momenten van de dag dat we ons gebed van de Eucharistie doorzetten. Dus waar we ook zijn, waar we ook werken, waar we ook op vakantie zijn. Al die kleine momenten bij het stoplicht, dan bidden we, Heer, wat bent u groot. Heer, we danken u. Heer, red mij. Heer, bewaar mij. Maar belangrijk is samen te bidden. Want dat is het beeld van de hemel. Daar bidden we allemaal samen. Al die engelen en heiligen, Maria, de profeten, de aartsvaders, alle Joodse stammen, alle volkeren, alle die geknield hebben voor Jezus, om vergeving hebben gevraagd en gekregen, die dan in die gemeenschap zijn. Wij bidden tot God. En dat doen we in de Eucharistie bij uitstek, met de hele kerk, met de levenden, de overledenen, met de profeten, met de grote offeraars van het Oude Testament. We bidden allemaal samen. Laten we nu eindigen met een Onze Vader uit Afrika. Want God is vader van alle mensen, alle rassen, alle talen, zijn al wel katholiek, niet katholiek, zijn al wel heilig katholiek of nog net gedoopt of nog niet gedoopt. Allemaal, God is onze Vader.
1: Onze Vader.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij de allereerste kindercatechese van het nieuwe seizoen na de zomer. De kinderen die zien er allemaal heel erg uitgerust uit, hebben allemaal flinke kleur op de wangen, dus die hebben lekker in de zon gezeten. En ik ben heel blij dat we weer gaan beginnen. Er is een mooi groepje bij elkaar vandaag en ik ben ook heel blij dat Leila en Nicholas en Maximilian er weer zijn, want die zijn helemaal ver verhuisd naar het verre België en toch zijn ze gekomen. En ik ben ook heel blij dat Lieve er is, want Lieve gaat binnenkort verhuizen, maar voorlopig doet ze nog wel mee met de kindercatechese, toch? Ja. Hey jongens, het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Het is alweer een paar maanden geleden dat we de laatste uitzending hadden. En bij de laatste uitzending heb ik jullie allemaal een huiswerkopdracht meegegeven. Weten jullie dat nog? Ja? Oké, daar gaan we zo even over praten. We gaan dadelijk even kijken of jullie nog weten wat die huiswerkopdracht was. Maar ik ben eerst even benieuwd om te horen hoe het met jullie is. Hoe is het leven, Lieve?
1: Goed.
0: Lieve, we hadden een uitstapje met de kindercatechese. Waar zijn we geweest?
1: Bij ons op de boerderij.
0: Ja, vertel eens even, wat hebben we gedaan? We zijn inderdaad bij jullie op de boerderij geweest, in Bladelen. En wat hebben we gedaan? Want zijn we wel een hele middag geweest. Ja, wat was het ook alweer, hè? We hadden eerst, waar zijn we mee begonnen?
1: Op de tractor gereden.
0: Ja, en wie reed de tractor?
1: Eerst papa en dan ik.
0: Ja, eerst papa en jij en jouw broer Gerrit had ook een stukje gereden, dus jullie allemaal zelf. En wij allemaal achterop op de platte kar, hè? Dus we werden allemaal meegenomen. Toen zijn we lekker gaan picknicken in het bos. Leila, jij was er ook bij. Vertel eens even, hoe voor je de dag?
2: Ik vond het wel leuk.
0: Ja, we hebben toen ook de koeien gezien natuurlijk, want het is een koeienboerderij, hè? Dan kom je nog wel eens een keer een koe tegen. Er was volgens mij ook één koe die was aan het bevallen, klopt dat? Is dat nog goed gegaan, Lieve? Want wij moesten toen naar huis, maar de koe die was aan het bevallen. Maar die had niet zo'n haast, hè? Want het was heel heet. Is dat wel goed gekomen? Is er een mooi kalfje geboren?
1: Jazeker.
0: Oké, en krijgen de kalfjes ook een naam dan? Of hebben die alleen maar een nummer? Heet die dan 36 of zo?
1: Nee, ze krijgen een nummer en een naam. Want je hebt Clara, je hebt een Yvonne, heb je ook nog. Ja. En dan zo heten ze, hebben heel veel koeien hebben dezelfde naam, zeg maar.
0: Kun je maar uit een paar namen kiezen dan? Of mag je wel elke naam geven die je wil?
1: Zeg maar, de moeder heeft een naam, dus bijvoorbeeld Dora. En dan heet het kalfje, die heet dan ook Dora. En dan zo verder.
0: Oh, dan blijft die naam zo doorgegeven worden. En hoe heet dit kalfje, het nieuwe kalfje?
1: Dat weet ik niet. Ik denk Gijsje.
0: Gijsje, oké. Okay. Ja, dat is ook een bekende naam. Clara is ook een mooie naam, hè? Ik ben de pastoor in de parochie en die heet de Franciscus en Clara parochie. Want Clara is ook een heilige natuurlijk, hè? Ook wel

0: veel met dieren had. Franciscus had natuurlijk veel met dieren, dat weten we. Maar Clara was een hele goede vriend ook van Franciscus, had dat ook wel. Nou, toen hebben we lekker gepicknickt in het bos. We zijn op de platte kar rondgereden. En uiteindelijk zijn we inderdaad nog in de stal gaan kijken. Nicolas, was jij er ook bij?
1: Ja.
0: Hoe vond je het?
1: Leuk.
0: Wat vond je het leukste van het uitstapje?
1: IJsje.
0: IJsje. Ja, het was lekker ijs, hè? Tjoh, jongen, het was goed ijs, ja. Want er zat ook een winkeltje naast jullie boerderij. Dat is denk ik van de broer van jouw moeder, lieve, toch? De winkel.
1: De oom van mijn moeder.
0: Oh, de oom van jouw moeder, oké. En die had heel lekker ijs, ja. Dat is echt al een aanrader. Goed, jongens. Even terug naar de huiswerkopdracht. Wie kan mij vertellen waar we afgelopen jaar voor de zomer mee gestopt zijn, mee geëindigd zijn? Want toen had ik een bijzondere opdracht voor jullie. Zodat jullie in de zomer ook wel met het geloof bezig zouden zijn. Leila, vertel eens even.
2: We zouden moesten opzoeken welke heilige, van bijvoorbeeld als we naar Frankrijk gingen, welke heilige er in Frankrijk was. En waar wij heen gingen of waar we gingen heen verhuizen of zo. Of gewoon iets, of er een heilige is of zo in de buurt.
0: Nou, jullie zijn naar België verhuisd. Zijn jullie nog op vakantie geweest? Ik denk het niet, hè? Als je zo druk bent met verhuizen, ga je niet ook nog op vakantie. Is het gelukt, de huiswerkopdracht? Heb je een heilige kunnen vinden uit die streek? Vertel eens even. Ja, kom maar even staan. Dat is misschien makkelijker bij de microfoon, ja. Dan hebben we iets beter geluid nog.
2: Wij hadden heilige Dimfna, Sint Dimfna.
0: Kent iedereen die? Ken je die ook, Maxi? Ja. Heilige Dimfna. Heb jij er ook ooit van gehoord, lieve? Lieve kent ze niet.
1: Ik en Maxi zitten daar op school.
0: Jullie school heet Heilige Dimfna. Oké. Okay. Maar Lieve heeft er nog nooit van gehoord. Het klinkt als een vrouw. Klopt dat, Lela? Ja. Vertel eens iets over de Heilige Dimfna.
2: Nou, zij was een Zweedse koningin, volgens mij. Of ze was een prinses. En haar vader was niet katholiek, maar haar moeder wel. En haar moeder liet haar stiekem dopen. En toen haar vader... toen haar moeder doodging, toen wou haar vader iemand opnieuw gaan trouwen, maar iemand die net zo knap was als en een beetje leek op de oude vrouw. Maar dus hij had mannen gestuurd en die konden niemand vinden. En toen kwam hij zelf op een idee of zo. Er kwam zeg maar door een beetje zijn hoofd. Hij had zeg maar ziektes in zijn hoofd of zo. Waardoor hij hoorde, dacht van, ja weet je, laat ik mijn dochter trouwen. En toen waren we met zijn dochter trouwen, maar zijn dochter wou dat niet. Toen was ze gevlucht naar Geel. En toen ze uiteindelijk in Geel had ze een ziekenhuis gesticht. En dat soort dingen. En toen was ze ook, dus daarom is ze nu ook patroonheilige van de mensen met ziektes in hun hoofd. En gezinsverpleging en zo.
0: Oké. En ik geloof dat de devotie tot de Heilige Dimfna nog steeds heel belangrijk is bij jullie in de streek. Hè? Dat er zelfs mensen die het moeilijk hebben in huis nemen. Hè?
2: Ja,
0: klopt dat? Vertel eens even.
2: Er zijn heel veel kinderspeelzaals, maar vooral voor mensen die het moeilijk hebben en niet goed voor hun kinderen konden zorgen en zo. En bijvoorbeeld de mensen waar wij het huis van hebben gekocht, die hadden dat ook. Dus daarom is die tuin zo leuk, want die is speciaal opgericht voor kinderen eigenlijk. En en er zijn ook bijvoorbeeld, en het wordt ook heel belangrijk gevierd. Elk jaar in mei is er een Sint Dimfna-processie. Maar dan is het echt een groot evenement. Dan hebben ze zeg maar een optocht en dan wordt het verhaal zeg maar gespeeld. En dan helemaal uitgebeeld en hoe het is gegaan. En dan, ja, het is trouwens in de zevende eeuw gebeurd.
0: Dat is lang geleden, ja. En het leeft nog steeds dus blijkbaar.
2: Ja, heel erg.
0: Ja. Bijzonder zeg. Nicolas, kom eens even staan bij de microfoon. Want jij bent natuurlijk in hetzelfde dorp gaan wonen als jouw zus.
1: Ik wil daar ook iets over vertellen.
0: Ja, vertel er eens iets over, heel graag.
1: Zij is vijf op de 15e jaar dood gegaan toen zij 15 was.
0: Een heel jong meisje, ze was nog maar 15 jaar oud. Ja.
1: En haar lichaam was in kleine stukjes overal in geel verspreid. En
0: En waarom was dat dan? Waarom hadden ze het lichaam in kleine stukjes overal verspreid?
1: Weet ik niet.
0: Nou, als relieken misschien. Voor de verering. Of waren het kwade, boze mensen die haar kapot wilden maken? Of weet je niet? Weet je niet, oké. Okay. Lieve, vertel jij eens even. Zijn jullie nog ergens geweest? Ja, jullie zijn natuurlijk ook druk met de verhuizing straks. Dus dan zit er niet zoveel vakantie in. En met een boerderij is vakantie sowieso heel lastig. Hè? Want je moet natuurlijk thuis blijven voor de koeien. Maar vertel eens even, wat hebben jullie, waar ben jij geweest? Ben je nog een bijzondere heilige tegengekomen?
3: Ja. Ik weet niet precies hoe die heet, maar uit
0: Ja, denk maar even rustig na. Ben jullie uit de buurt, uit de omgeving of niet? Of eentje in Frankrijk?
3: In Bourgogne.
0: In de Bourgogne.
3: Dijon.
0: Ja, oh, in Dijon, ja.
3: Met een hostie en daar had iemand gaatjes in geprikt en toen kwam er bloed uit of zo.
0: Oh, joh. Een eucharistisch wonder eigenlijk. Een wonder met de heilige hostie.
3: En in dat bloed kwam Jezus.
0: Oké. En was dat een priester waarschijnlijk die dat had meegemaakt tijdens het vieren van de mis, of niet?
3: Nee, het was een mevrouw. En die had het zo gedaan.
0: Maar die had zelf gaatjes in de hostie geprikt?
3: Ja.
0: Dat is ook wel een beetje gek eigenlijk, toch?
3: Ja,
0: waarom had ze
3: niet
0: dat gedaan? Of weet je het niet?
3: Nee, ik weet het. Ik ken het verhaal niet precies.
0: Oké. Okay. Nou, misschien kunnen we dadelijk in de, als we straks even naar muziek gaan luisteren, kunnen we misschien even opzoeken wie het was. Heb jij enig idee, Lela, welke heilige dat zou kunnen zijn? Ik heb er niet meteen van gehoord. Ik ken wel wonderen die met de heilige hostie zijn gebeurd. Er zijn er natuurlijk heel veel geweest. Maar dit verhaal ken ik niet meteen.
4: Ik denk niet meer per se heilige dat ik weet. Ik wist nog, voordat wij naar Radio Maria kwamen,
2: toen bij u thuis catechese, toen liet u ook een wonder zien. Maar toen was dat nog niet echt verklaard of dat wel echt een wonder was. Een eucharistisch wonder. Maar dat was in Bokstel volgens mij. Toen liet iemand de communie per ongeluk op de grond vallen. En toen raapte de priester het zeg maar op. En deed het in een bakje met water. Want dat moet toch altijd zo.
0: Ja, ja, ja.
2: En toen kwam er bloed uit helemaal zo.
0: Ja, ja, in Bokstel is ook een wonder gebeurd. Dat is wel erkend trouwens. Ik weet niet zeker of jij het nu over hetzelfde wonder hebt. Want dat was met bloed wat uit de kelk was geknoeid. Ja, dus een paar druppeltjes bloed uit de kelk. Ja, dan denk ik dat je het over een andere foto had. Van iets wat nog niet zo lang geleden was gebeurd dan. Of lang geleden.
4: Nee, wat wel lang geleden.
0: Even bij de microfoon, dat mensen het toch horen.
2: Het was zeg maar net gebeurd toen we nog bij u, toen u die foto liet zien, was het net gebeurd.
0: Toen was het net gebeurd.
2: Ja,
0: ja, op die manier. Dus door, ja, nog redelijk recent, dus een paar jaar geleden. Ja, daar heb ik daarna niks meer van gehoord. Dus ik weet niet of de kerk daar nog iets over heeft gezegd. Ja, die dingen gebeuren. Jullie kennen allemaal, denk ik wel, de heilige Carlo Acutis. Toch? Heb je van gehoord, hè? Ja, oh, lieve, die trekt hier een boekje uit de kast en het is meteen raak. Carlo Acutis, daar staat hij. Kennen jullie hem ook, Maxi en Nicolas? Heilige Carlo Acutis. Die is ook jong gestorven. Die is eigenlijk pas heel kort geleden gestorven. Ja, nog niet zo lang geleden. En die was heel jong. En die had zijn eigen website gemaakt. En op die website had hij alle wonderen die er ooit met de Eucharistie, met de Heilige Hostie die zijn gebeurd, of met de kelk. Die had hij allemaal op één website samengevat. Die website bestaat nog steeds, kun je gewoon opzoeken. Het was zelf ook een heilige jongen, dus hij was niet alleen maar heilig omdat hij een website had gemaakt, maar ook omdat hij elke dag naar de mis ging. Weet je wat ook wel heel bijzonder is aan Carlo Acutis? De heilige Carlo Acutis. Die ligt nu op de plaats van zijn favoriete heilige. En ik benieuwd of je... Ben ik benieuwd of jullie weten waar dat dan is.
4: Waar ligt het?
0: Ja, dat is de vraag.
4: Ja, maar
0: de heilige Carlo Acutis, zijn lichaam is nu opgebaard.
4: Waar begint hij mee?
0: We gaan eerst even kijken of jullie de heilige kennen. Wat is een hele populaire heilige bij veel mensen? Welke heilige hoor je heel vaak? Ik ben pastoor van de heilige puntje puntje parochie. Ik heb het net aan het begin van de uitzending gezegd. Ja, en?
4: Franciscus.
0: Juist. Moet wel even in de microfoon praten, anders kunnen de mensen thuis het niet horen.
2: Franciscus.
0: Goed zo, de heilige Franciscus. En wat is de stad van de heilige Franciscus? Ze noemen hem altijd de heilige Franciscus van... puntje, puntje, puntje. Even bij de microfoon.
4: Had ik het goed.
0: Eerst bij de microfoon.
4: Avila.
0: Dat is niet het goede antwoord. Het komt wel aardig in de buurt qua klank. Misschien dat Lieven het weet.
3: Mijn opa en oma gaan er zijn er naartoe
0: ja,
3: aan het wandelen.
0: Ja, dat klopt. Jouw opa en oma zijn er naartoe aan het wandelen. Ja, hoe heet het?
3: Assisi.
0: Goed zo. Assisi. Ja, Avila leek er wel een beetje op. Hè? Het klinkt een beetje hetzelfde. Avila is in Spanje en Assisi is in Italië. En je hebt wel Teresa van Avila. Ook een hele belangrijke heilige, Teresa van Avila. Maar dit ging om de heilige Franciscus van Assisi. En de heilige Carlo Acutis had een hele bijzondere devotie voor Franciscus van Assisi. En daarom heeft hij aangegeven dat hij graag in de stad van de heilige Franciscus begraven wilde worden. Of ja, niet zozeer begraven, maar opgebaard. Daar is hij nu aanwezig. Weet je wat ook heel mooi is van de heilige Carlo Acutis? Zijn moeder leeft gewoon nog, hè? Want het is allemaal heel kort geleden. Het is niet een heilige uit de 16e eeuw of zo, of uit de 7e eeuw, zoals de heilige Dimfna. Maar gewoon van onze tijd. Hij was jonger dan ik, een stuk jonger. En hij is ook heel jong gestorven. En weet je wat er van de heilige Carlo Acutis bekend is? Want hij heeft zijn moeder uitgebreid verteld. Dat hij elke dag naar Radio Maria luisterde. Echt waar, hij was echt een fan van Radio Maria. Maxi?
5: Wij ook hoor.
0: Goed zo, wij ook hoor. Ja, dat dacht ik, dat hoop ik hè. Ja, we zijn allemaal een beetje fan van Radio Maria. Maar jullie weten, Radio Maria is natuurlijk heel groot wereldwijd hè. En Carlo Acutis, dat was een Italiaanse jongen. En die luisterde natuurlijk naar Radio Maria Italië. De grote Radio Maria Italië, dat is een hele grote radiozender. Maar die heeft dus heel vaak geluisterd ook naar de catechesis op Radio Maria. Samen met zijn moeder zelfs. En uiteindelijk is hij heilig geworden. Dus zo heeft ook, niet naar deze catechesis, naar catechesis op de Italiaanse radio. Ja, anders zouden we deze catechesis moeten gaan vertalen in het Italiaans. Dat is ook wel een leuk klusje. Is iets voor jou, Leila? Om overal met een stemmetje zo in het Italiaans alles wat we ooit hier op de radio hebben gezegd nog een keer opnieuw in te spreken. Italiaanse stem. Matteo kan dat wel, hè? Matteo, die zat vroeger bij onze kinderkategorie. Die zou het kunnen, ja. Ja. Goed, Carlo Acutis, de heilige Carlo Acutis. Jongens, ik heb ook mijn huiswerk gedaan. Ik ben ook ergens geweest. Ja, kom eens even bij de microfoon, lieve. Ik ben 2 weken ook ergens geweest, in een bijzonder land. Kom maar eens even staan, als je het weet. Even vinger opsteken. Leila, kom maar bij de microfoon staan.
4: Portugal?
0: Ja, Portugal. En ik ben in de streek geweest ook van een hele bijzondere heilige. Ik denk dat jullie het niet gaan raden. Ga het maar eens proberen. Vinger opsteken als je het weet. Nicolas, weet jij het? Kom maar.
6: Nee, ik weet
0: niet. Nee, kom maar, want ik hoorde al iets gefluisterd. Of nou niet eens zozeer gefluisterd, gewoon geroepen, maar niet bij de microfoon.
1: Fatima.
0: Ja, ik ben inderdaad in Fatima geweest. Nou, dat verhaal kennen de meeste van jullie, hè? Dat is Maria van Fatima. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoelde. Ik ben namelijk ook in een andere stad geweest. Ik ben ook, hoe heet de hoofdstad van Portugal? Krijgen we even topografie. Mexi, weet jij dat? De hoofdstad van Portugal?
6: Daar hebben wij nog niet
0: eens gelicht. Ik zal zeggen hoe het begint. Lissa.
4: Lissa.
0: Ja, vinger opsteken als je het weet. Lieve, kom maar bij de microfoon.
3: Lissabon.
0: Goed zo, Lissabon. Lissabon is de hoofdstad van Portugal. En er is iets wat niet zo heel veel mensen weten, maar er komt een hele belangrijke heilige uit Lissabon. Ik denk als ik de naam noem dat jullie hem wel kennen. Maar heel veel mensen denken dat hij ergens anders vandaan komt. Hij heet, het begint met een A. Tot wie bid je als je iets kwijt bent? Leila, kom maar eens bij de microfoon.
4: Yes.
0: Juist. En wat bid je dan als je iets kwijt bent? Ja, even bij de microfoon. Nou, dan vraag ik aan jou. Het begint zo. Heilige Antonius, beste vriend.
4: Vind.
0: Ja, zorg dat ik mijn
4: spullen vind.
0: Precies, zorg dat ik mijn telefoon terugvind. Of mijn wekkerradio terugvindt. Of mijn kleerhanger terugvindt. Of mijn Pokémonkaart terugvindt. Dus heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn sleutels terugvind. Hoe heet Antonius verder? Hij heet Antonius van... puntje, puntje, puntje. Ja, van Avila. Ja, probeer het nog maar een keer. Je vult hem gewoon overal in. Hoe heet de heilige Antonius? Van? Van P. Eerste letter, van P.
4: Van Portugal.
0: Nee, niet van Portugal. Wel een goede gok. Nee, ik ga het wel verklappen. Het is de heilige Antonius van Padua. En weet je waarom ik jou zeg dat niet zoveel mensen weten dat hij uit Lissabon komt? Want Padua is in Italië. Dus veel mensen denken, ja, Antonius van Padua zal wel uit Italië komen. Want Padua is in Italië. Maar dat is dus niet zo. Hij is geboren in Lissabon, in Portugal. Het was dus een Portugees. Maar hij was heel erg geraakt door de boodschap van de heilige Franciscus. Want hij leefde namelijk in de tijd van de heilige Franciscus. En hij hoorde dus dat Franciscus overal rondging. Als hele arme broeder. Om overal het evangelie te prediken. Om overal te bedelen. Hè? Om wat te eten te krijgen voor zijn klooster. Om de kerk op te bouwen. Om het kloostertje op te bouwen. Rond het stadje Assisi. En Antonius die was zo gegrepen door die levensstijl van Franciscus, dat hij zei, ik wil ook zo worden. Dus hij trad in bij dezelfde broeders als Franciscus. Dus hij werd in feite Franciscaan. Dat heette toen nog geen Franciscaan, dat heette toen minder broeder. En minder broeder, die naam die hadden ze omdat ze de minste van alle mensen wilden zijn. Ze wilden totaal onbelangrijk zijn. Ze wilden totaal nederig zijn. Ze wilden totaal op de achtergrond staan. En daarom noemen ze zichzelf, tot op de dag van vandaag, noemen ze zichzelf minder broeders. Dus Antonius van Padua, die werd ook minder broeder. En Antonius van Padua, die trok heel Italië rond om overal te preken. En meestal kreeg hij ja, toch wel heel veel goede reacties. Maar er is ook een moment geweest dat hij op een gegeven moment aan het preken was. En eigenlijk niemand wilde het horen van de mensen. En toen was hij natuurlijk in eerste instantie een beetje teleurgesteld. Maar weet je wat hij toen deed? Hij ging naar een stadje in Italië aan de kust. Hij ging naar Rimini, dat is een mooi badplaatsje aan de kust in Italië. En hij begon daar te preken. Preken, dus een preek houden. Spreken, hè? Dus een preek tijdens de mis, dat ken je toch? De homilie, zo noemen we het ook wel. Weet je toch wel? Lela die fluistert wanneer Maximilian ligt te slapen. Ligt te slapen tijdens de preek, Maxi? Ja, dat kun je dan moeilijk bevestigen. Maar tijdens... Dus Antonius ging naar de zee en hij begon te preken. En wat gebeurde er? De vissen kwamen uit het water omhoog en kwamen met hun kopjes boven het water en begonnen allemaal te luisteren naar de preek van de heilige Antonius van Padua. Dus hij begon te preken voor de vissen en de vissen wilden wel luisteren en de mensen niet. Het is ook een bijzonder verhaal, hè? Het is echt gebeurd. Ja, er zijn nog veel meer wonderen van de heilige Antonius van Padua. Kunnen we nog een andere keer ook wel eens over gaan spreken. Lieve, kom maar even staan. Je hebt een vraag.
3: Gerrit was een keer zijn sleutels kwijt of zijn telefoon of zijn iPad. En toen heeft hij overal gezocht, ook op de wc. En toen zei mama, bid tot de heilige Antonius.
0: Ja, klopt. En toen vond hij hem terug?
3: Ja.
0: Echt waar? Zo zeg. Ja, het werkt eigenlijk altijd. Wij zijn in de parochie, dat was eigenlijk wel heel erg, zijn we ooit de tabernakelsleutel kwijtgeraakt. Dat moet je echt niet hebben natuurlijk. Hè? Want jullie weten, tabernakel is de plek waar je de heilige hosties bewaart. En die heb je elke dag nodig. En de koster die maakte zich heel erg druk, want die had hem kwijtgeraakt. En die was de hele dag aan het zoeken. Maar de rest wist eigenlijk helemaal niet dat hij hem kwijt was. Dus hij was helemaal in paniek, want hij was in zijn eentje gaan zoeken. Want hij denkt, als de mensen daar ook weten dat ik hem kwijt ben geraakt, ja, dan krijg ik flink op mijn kop. Maar een dag later kwamen we hem tegen en toen zeiden we, heb je eigenlijk al wel gebeden tot heilige Antonius? En het is geen grap, het is echt waar wat ik nu zeg. Hij bad het gebedje tot heilige Antonius. Hij loopt daarna naar een kast toe. En ja hoor, daar lag hij. Precies op dat moment vond hij hem gewoon. Dus dat werkt eigenlijk altijd. Antonius, die helpt ons. Lela?
2: U zei net van dat wonder van dat hij zo van dat de vissen wel naar hem luisteren. Maar waarom is hij eigenlijk dan patroonheilige van de mensen die voor als je iets kwijt bent?
0: Waarom hij de patroonheilige is geworden?
2: Ja,
0: daarvoor?
2: Zeg maar.
0: Goede vraag. Dat weet ik eigenlijk heel eerlijk gezegd niet. Dan gaan we eens even uitzoeken.
4: Dat is uw huiswerk. Dat geef ik dan.
0: Ik weet het niet. Weet iemand het? Weet Lieve het misschien? Waarom is Antonis de patroon voor verloren voorwerpen? Nou, gaan we opzoeken. Jongens, we gaan eerst even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug in de uitzending. Ja.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. En terwijl u thuis aan het luisteren was naar een mooi lied, hebben wij even hier druk huiswerk gedaan, want we hebben even op internet opgezocht. Welk wonder Lieve nou precies bedoelde? Lieve had er wel iets over verteld, een gebeurtenis in de Bourgogne in Frankrijk, waar jullie naartoe gaan verhuizen. En Christina die is even druk gaan zoeken. Christina, wat heb je uiteindelijk gevonden?
1: Nou, het is gebeurd in 1430. Een vrouw die kocht een monstrans en ze wist niet dat in de monstrans nog een hostie erin zat. Nou, die was thuis en die probeerde met een mens de monstrans eruit te halen.
0: Ja.
1: En toen ze dat deed, Dan begon bloed te stromen. En toen het bloed opdroogde, dan zag ze een afbeelding van Jezus op de troon met de martelwerktuigen van het kruis. Nou, die is helemaal geschrokken. Die is naar de bisschop gegaan met de hostie. En het is uiteindelijk bij de paus gekomen. De paus heeft het aan de koning van Bourgondië gegeven. En zo is het.
0: Wie was de koning van Bourgondië, Leila?
1: Even kijken.
2: Philips de Goede.
0: Heel goed.
1: Nou ja. En de hostie bestaat niet meer, want ze hebben het tijdens de Franse Revolutie verbrand.
0: Helaas. Dat is een verhaal, zeg.
1: Maar ja. Als je naar de kathedraal van Dijon gaat, dan is het blijkbaar op een van de glas- en roodramen nog afgebeeld.
0: Oké. Okay. Ben jij daar geweest in Dijon, Lieve? Of nog niet? Want dan zullen jullie zeker komen binnenkort een keer als je daar gaat wonen.
2: Nee.
0: Nog niet. Dan moet je een keer gaan kijken dan, hè? Want dat was jouw verhaal natuurlijk. Dat is dus een heel mooi glas in lood waar dit verhaal staat afgebeeld.
3: Mijn vader heeft het ook een keer verteld.
0: Ja, even in de microfoon, Nicolas.
2: Mijn vader, papa heeft het ook een keer verteld.
0: Oh, dus je kent het verhaal al wel. Ja. Wel ontzettend bijzonder, ja. Ja, je zult ook maar meemaken dat je een monstrans koopt. Waar was de monstrans gekocht? Of dat stond er niet bij? Misschien op een rommelmarkt, want dat zie je wel eens.
1: Ja, dat zat er niet bij. Niet
0: dat mensen dan iets verkopen wat eigenlijk heel kostbaar is, maar dat ze helemaal niet in de gaten hebben dat het
1: van
0: kostbaar is.
1: Van een handelaar is dat.
0: Van een handelaar, ja. Maar dan met de heilige hostie er nog in, hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan zou je ook denken, dan moet je er natuurlijk niet met een mes uit gaan halen. Maar misschien bedoelde die mevrouw het goed dat ze niet door had dat het een heilige hostie is. We weten het niet, hè? Maar wel een ontzettend bijzonder verhaal. Ja, dit soort dingen zijn natuurlijk gebeurd, hè? Die zijn gebeurd. Jongens, we zijn net in de kapel begonnen. Dat doen we altijd, hè, met de catechese. Dan gaan we eerst de uitstelling doen van het Allerheiligste Sacrament. En nou was er links van het altaar was er iets bijzonders te zien net in de kapel. Wie is dat opgevallen? Lieve?
2: De twee kinderen van Fatima.
0: Ja, precies. Heb je het ook gezien, Leila? Zeg het even in die microfoon. Kom maar even aan deze kant staan, jongens. Maxi ook, doe mijn koptelefoon
2: maar
0: even af.
2: Het zijn er eigenlijk toch drie.
0: Ja, kom maar even aan deze kant. Gaan we er even over praten. Ja, de kinderen van Fatima, het zijn er eigenlijk drie. Maar op de afbeelding in de kapel zie je er maar twee. Weten jullie wie dat waren?
3: Volgens mij is het Jacinta.
0: Nee, ja, even bij de microfoon, anders kan niemand het horen. Hè?
2: Jacinta en...
0: En het jongetje?
4: Wally.
0: Hoe heette de heilige uit Assisi ook weer?
3: Wat is het eerste naam?
0: Hoe heette de heilige uit Assisi ook alweer?
2: Antonius.
0: Nee, die andere. Die waar Antonius achteraan ging.
2: Franciscus.
0: Juist. Dus in het Portugees.
2: Francesco,
0: goed zo. Inderdaad, we hebben hier een hele mooie afbeelding in de kapel staan op dit moment. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want die staat er niet heel lang. En die blijft er ook niet heel lang staan. En dat is een afbeelding, een foto van de heiligen, want die zijn dus ook heilig verklaard. Francesco en Jacinta van Fatima. Dat zijn twee van de drie kinderen die Maria hebben gezien in Fatima. Hoe heet het derde kindje? Leila?
2: Lucia.
0: Ja, en weet je waarom Lucia nog niet heilig is verklaard? Lucia is nog niet heilig verklaard. En de reden is omdat Lucia veel ouder is geworden dan de andere twee kinderen. De andere twee kindjes zijn heel jong gestorven. En je moet eerst dood zijn voordat je heilig verklaard wordt natuurlijk. Nee, Lucia is wel overleden, maar nog niet eens zo heel lang geleden. Want Lucia is heel oud geworden, ze was in de 90. Dus die twee kindjes waren al jong gestorven, maar Lucia werd heel oud. En ik denk en ik hoop dat ze ook binnenkort ook wel een keer heilig verklaard wordt. Maar de heiligverklaring van de twee andere kindjes was al eerder. Hè? Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Nou is het heel bijzonder, want wij hebben niet alleen een afbeelding in de kapel van Francesco en Jacinta van Fatima. Maar wat heb je erbij gezien, Lieve? Je zag iets in die afbeelding zitten.
2: Er stond zo'n ringetje onder.
0: Ja. Ja, een ringetje onder. Leila?
2: En daarin zat een reliek.
0: Ja, precies. Daar zitten twee relieken in. Van de twee heiligen. Dus er zitten twee relieken in. We hebben wel vaker gesproken over wat relieken zijn. Hè? Weet je dat ook nog, Maxi, wat relieken zijn?
3: Nee.
0: Nee? Nicholas misschien? Nicholas wel, denk ik. Wat is een reliek? Lieve.
3: Doe de bril achter.
0: Wat is een reliek? Of een reliquie, zeggen we ook wel eens. Hetzelfde.
2: Voor bijvoorbeeld als je blind bent aan één oog en dan leg je er van een heilige die zo is gestorven. Volgens mij is er een heilige die bij de oogballen eruit van werden gehaald. En dan kun je daar een reliek van krijgen.
0: Precies.
2: Een kledingstuk.
0: Een stukje van de kleding, maar ook soms een stukje van het lichaam zelf. Leila?
4: Heilige Lucia was daar een van de blind.
0: Ja, dat bedoelde jij net, lieve, denk ik. Ja. De heilige Lucia. En dat is inderdaad de patrones tegen blindheid. Ja, klopt.
4: Ja, maar het hoeft niet per se als je iets mankeert te zijn. Want het kan ook bijvoorbeeld als je gewoon om in de kerk en in het tabernakel. Nee, in de...
0: Nou, dat weet je wel.
4: Ja,
0: Weet je het ook alweer? De grote soort van tafel waar de mis aan gevierd wordt.
4: Ik weet
0: het
4: altijd,
0: tafel.
4: Maar dan net als je... Weet het ook weer.
0: Maximilian?
4: Het altaar.
0: Het altaar, ja. Goed zo.
4: Daar zit ook meestal relieken in.
0: Ja.
4: En dus dan die relieken. Ja, en daar zitten meestal relieken in. En relieken kan je ook gewoon gebruiken voor gewoon om in de kerk te zetten.
0: Ja, die liggen heel vaak in de kerk. Heel vaak liggen ze op het altaar. Of in het altaar, zoals Leila ook al zegt. Hè, dan liggen ze onder de altaarsteen, zijn ze ingemetseld. En dat is om aan te geven dat eigenlijk vanaf het begin van onze kerk, dus al 2000 jaar geleden, werd de mis altijd gevierd op het graf van een heilige. Jullie weten misschien wel, de allergrootste en belangrijkste kerk ter wereld, of een van de allergrootste kerken, is de Sint-Pieter.
3: Sint-Pieter.
0: Ja, en wie ligt daar begraven? Ja, Sint-Pieter natuurlijk, maar wie is Sint-Pieter ook alweer? De heilige?
3: Paulus.
0: Nee, die andere van de twee. Met de sleutels. De heilige Petrus.
3: Simon, toch?
0: Ja, Simon Petrus, ja. Die ligt daar begraven. En daarom is op zijn graf is een kerk gebouwd. En zo is ook op het graf van de heilige Paulus ook een grote kerk gebouwd. Dus op het graf van de heilige wordt de mis altijd gevierd. En die relieken die zijn daar een verwijzing naar. Dus op het moment dat je op het altaar de mis viert waar relieken liggen van heiligen, dan geef je daarmee aan, we zijn verbonden met die heiligen. En die heiligen zijn niet alleen maar figuren van lang geleden, maar die heiligen die zijn nog steeds met ons. En zo'n stukje van het vlees of van een bordje van een heilige herinnert daaraan. Nou hebben wij dus hier in de kapel van Radio Maria op dit moment relieken van de heiligen Francesco en Jacinta van Fatima. En nou is het wel heel mooi dat ik kan zeggen dat aanstaande zaterdag gaan we naar Amsterdam. Dat weten jullie misschien, hè?
3: Amsterdam.
0: En dan gaan die relieken ook mee. We gaan namelijk eerst de mis vieren in Amsterdam in de kerk. En daarna gaan we in processie naar een park toe. En dan worden die relieken ook speciaal meegedragen door iemand. Dat wordt wel heel plechtig natuurlijk. Dus die acolyt die dat gaat doen, die krijgt ook witte handschoentjes aan. Te zorgen dat het netjes gebeurt natuurlijk allemaal. En dan gaan die relieken dus meegedragen worden. En dan daarachteraan komt dan het beeld van Maria van Fatima. Dus het is wel heel mooi. Het is wel heel erg mooi dat uitgerekend de relieken van Francesco en Jacinta, dat die met het beeld van Maria van Fatima meegaan. Want ze zijn ook de heiligen geweest die Maria zelf hebben gezien. En ja, dat verhaal kennen jullie denk ik, hè? Lieve. Het verhaal van Maria van Fatima hebben we al vaker besproken, hè? Weet je er nog iets van?
2: Ze moesten graven naar water.
0: Ja, er is inderdaad in Fatima is er ook een bron. Net als in Lourdes is er ook een bron ontsproten. Dat klopt, ontsprongen. Leila?
4: De dansende zon.
0: De dansende zon, ja. Het wonder van de dansende zon. Nou, ik zal het hele verhaal niet nu gaan vertellen, want dat is nog te lang. Hè? Dat hebben we ook al vaker besproken. Maar ik ga toch heel kort iets erover zeggen. Want aanstaande zaterdag, hè, zaterdag 5 september, gaan we doen wat Maria toen in Fatima gevraagd heeft. Wat heeft ze allemaal gevraagd? Ze heeft namelijk gevraagd dat we de eerste zaterdag van de maand iets gaan doen. Nou, zaterdag 5 september, aanstaande zaterdag, is de eerste zaterdag van de maand. Ik kan niet meer. En die eerste zaterdag van de maand is een speciale dag van Maria en voor Maria. Een speciale Maria-dag. En dan vraagt ze eigenlijk vier dingen van ons. En die gaan we aanstaande zaterdag ook alle vier doen. Wat vraagt ze van ons? Het is even een herinnering. En het is ook meteen een uitnodiging voor mensen die denken van... Hé, daar wil ik wel bij zijn. Zaterdag aan de Keizersgracht 218 in Amsterdam. Iedereen is uitgenodigd. Om 12:30 'smiddags de Heilige Mis. Maar wat gaan we daar precies doen, lieve? Wat vroeg Maria aan de kinderen? En wat moesten de kinderen weer tegen ons vertellen?
2: Dat iedereen moet bidden.
0: Iedereen moet bidden? En maar zomaar bidden? Of ook nog een speciaal gebed bidden?
2: De rozenkrans.
0: Ja, precies, de rozenkrans. Maria vraagt heel duidelijk, bid. En zegt ze dan, bid af en toe de rozenkrans?
3: Nee.
2: Elke dag.
0: Precies, bid elke dag de rozenkrans. Dus niet af en toe.
3: Nooit.
1: Doet hij dat ook?
0: Maar elke dag, ja, ik bid wel elke dag de rozenkrans, ja. Dus bid elke dag de rozenkrans. Wat vraagt Maria nog meer? Dus we gaan zaterdag de rozenkrans bidden, want dat heeft Maria gevraagd. Wat vraagt ze nog meer? Dat is één. Dat is nummer twee. Ja?
4: Om te biechten.
0: Heel goed. Ga biechten op die eerste zaterdag. Of in de buurt van de eerste zaterdag, maar ook al wat eerder of wat later. Maar inderdaad, ga biechten. Dat is twee. Wat nog meer?
3: Eén.
0: Wat ontvang je tijdens de Heilige Mis?
3: Een hostie.
0: Ja, de Heilige Hostie. En wie is de Heilige Hostie?
3: Jezus.
0: Jezus zelf, inderdaad. Dus, zegt Maria, ontvang de Heilige Hostie. Dat is ook wat ze zegt. Dat is nummer drie. En dan nog één ding, wat ze ook nog zegt, dat gaan we ook doen. Dat is, ga mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Ja, wat betekent dat? Dan zegt ze eigenlijk van, nou ja, je gaat nadenken over die geheimen van de rozenkrans. Ja, die kennen jullie allemaal.
3: Nee.
0: Jawel, dat kennen jullie wel. Als ik ze noem, kennen jullie ze zeker. En dan gaat ze zeggen van, ja, je moet daarover na gaan denken, je moet erover mediteren, je moet dat als het ware door je heen laten gaan, dat de engel aan Maria is verschenen, dat ze zwanger is geworden van de Heilige Geest, dat Jezus in de tempel aan God wordt opgedragen, dat Maria tot koningin wordt gekroond. Het zijn allemaal verschillende geheimen. En ze wil dat we op zijn minst een kwartiertje over die geheimen gaan nadenken, gaan mediteren. Nou, als we dat doen, dan hebben we de vier dingen van de eerste zaterdag gedaan. Maria die doet dan heel bijzondere beloften. Ze zegt, dan komt er vrede in de wereld als je dat doet. Nou, daar hopen we dan op en daar vertrouwen we op. En ze zegt ook, iedereen die dat doet, die dat 5 maanden op rij doet, dus 5 keer zo'n eerste zaterdag, voordat hij sterft, zal ik bij die persoon aanwezig zijn en zal ik zorgen dat hij alle hulp zal krijgen van mij om in genade te sterven en uiteindelijk in de hemel te komen op termijn. Dus dat is wel een heel bijzondere belofte. Hela?
4: Even iets heel anders, hè?
0: Iets heel anders. Ja, even kort, want we moeten weer terug naar de kapel. Het begint al laat te worden.
4: Ja, maar ik heb echt al best wel lange vraag. Nadat Jezus terugging naar de hemel en zo, hè? Waar was Judas gebleven? Want ja, daarna weet ik eigenlijk nooit meer iets over Judas of zo. En wat is er eigenlijk gebeurd met alle andere...
0: Apostelen,
4: want die hebben, kijk, bijvoorbeeld Paulus en Petrus, die hadden allemaal een eigen kerk en zo gekregen en zo. En die werden bisschop en paus en zo. Maar van de anderen heb ik eigenlijk niks meer gehoord.
0: Nee, niks meer van vernomen.
4: Nee.
0: Zullen we daar volgende week wat uitgebreider over gaan praten?
4: Ja.
0: Ik zal het nu vast heel kort vertellen. Namelijk, Judas, dat was je eerste vraag, hè? Judas was een van de apostelen. We horen in het evangelie wat er met hem gebeurd is. Hij heeft zichzelf opgehangen. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat was heel triest natuurlijk. Want hij had Jezus verraden. En daarna had hij eigenlijk geen zin meer in het leven. En toen heeft hij er een eind aan gemaakt. Dus dat was Judas. En de andere apostelen. Die zijn allemaal gestorven voor Jezus. Allemaal behalve één. Dus die zijn allemaal als martelaar gestorven. Hè? Jezus is zelf als martelaar gestorven natuurlijk aan het kruis. Petrus is ook gekruisigd. Paulus noemde je net. Die is onthoofd. Dus ze zijn allemaal nogal moeilijk aan hun einde gekomen. Maar ze zijn allemaal gestorven voor Jezus Christus. Behalve Johannes. Die heeft natuurlijk ook heel zijn leven voor Jezus geleefd. Maar die is als enige oud geworden. De andere apostelen zijn allemaal vrij jong gestorven. Of in ieder geval vrij snel nadat Jezus terug was gegaan naar de hemel. Sommigen een paar jaar later, sommigen vrij snel daarna. Maar alleen Johannes is ouder geworden. En die heeft uiteindelijk een van de evangelies geschreven. En die is toen gewoon van ouderdom gestorven. En zonder dat hij werd doodgemaakt om het geloof. Maar we zullen volgende week wel eens wat meer over de apostelen gaan spreken. Want dat zijn natuurlijk wel 12 hele belangrijke mannen. Hè? Goed, we gaan nu terug naar de kapel.
3: 11, toch?
0: Nee, er zijn er uiteindelijk 12 gekomen.
3: Oh, ja, ja.
0: Ja. Maar daar gaan we het wel eens over hebben. We gaan nu terug naar de kapel en dan gaan we onze intenties uitspreken.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben bij deze eerste kinderkategorie van het nieuwe jaar gesproken over de heiligen die in de verschillende streken worden vereerd. De streek waar de kinderen ook wonen of waar ze zijn geweest de afgelopen maanden. We vragen hier dat de devotie tot de heiligen in heel de kerk wereldwijd sterk mag verdiepen. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Ik wil bidden voor alle mensen die in de wagenvuur zitten snel naar de hemel kunnen gaan. En voor alle zieken dat hun snel beter kunnen worden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, als we aan onze schuld vergeven. En los ons van het kwaad. Doe normaal het wezen goed. Wat wil je voor bidden, Maxi?
2: Ik wil bidden voordat er meer kinderen naar de kinderkategorie toe komen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil ook bidden dat er meer kinderen naar de kinderkategorie komen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle pastoors. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
0: In mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En het laatste weesgegroet zullen we weer bidden voor de intenties van alle luisteraars die thuis met ons verbonden zijn. Dat ze in een kort moment in stilte nu ook hun intenties hier bij u mogen brengen, Heer.

Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Dan zullen we nu, zoals gebruikelijk, afsluiten met de zegen met het Allerheiligste Sacrament.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Kom met me mee naar Maastricht.
2: Vanuit de Radio Maria Studio in Maastricht gids

0: Radio Maria Studio in Maastricht, gidsdeken John Doutzenberg, ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
1: De zuiden van het land.
2: Goedemorgen, luisteraars van het programma Servaas aan de Maas bij Radio Maria. Ik begroet u allen heel hartelijk vanuit de basiliek van Sint-Servaas in het hartje van Maastricht. We hebben een korte zomerpauze gehad, noem het maar. En we zijn weer helemaal erbij om u mee te nemen in de gebeurtenissen in en rondom de basiliek van Sint-Servaas in Maastricht. In onze studio zit mevrouw Willemien Schoonbrood. Een mevrouw die al jarenlang, haar hele leven eigenlijk, verbonden is met Sint-Servaas. En ze woont heel interessant op de grens van de Sint-Servaas-parochie met de Lambertus-parochie. En dat zal straks nog wel ter sprake komen. Twee belangrijke bisschoppen in Maastricht, Sint-Servaas en Sint-Lambertus, allebei heilig verklaard. Maar vandaag gaat het over Sint-Servaas, hier de basiliek, wat daar allemaal gebeurt, welke mensen er meewerken en wat ons zo allemaal overkomt als we hier op deze eeuwenoude plek van gebed en genade vertoeven. Vorig jaar was een jubileumjaar voor de kerk, voor de katholieke kerk. En mensen reisden maar al te graag af naar Rome om daar de vier grote basilieken te bezoeken. Om ook een aflaat te kunnen krijgen in het heilige jaar. Maar onze bisschop had ook beslist dat niet iedereen naar Rome per se hoeft te gaan. Maar dat ook in eigen land die aflaat zouden kunnen verdienen. En daartoe werden in ieder bisdom jubileumkerken aangewezen. Een van die kerken in ons bisdom in Limburg was de Servaas-basiliek. We hebben toen ook overlegd met de priesters en met andere mensen van wat kunnen wij nou de pelgrims die dus naar onze stad komen aanbieden. En aanvankelijk werd gedacht aan een gezamenlijke mis, dus dat de parochies een ochtendmis zouden aanbieden op bijvoorbeeld om 10:00 of 11:00, dat altijd pelgrims daaraan konden deelnemen. Maar in de praktijk bleek dat toch heel moeilijk te realiseren. En hier in de Servaaskerk hebben we ervoor gekozen om in de avonduren, dus om 16:30 of om 17:30 in de zomer, samen de vespers te bidden. En toen het jubileumjaar was afgesloten, hebben we gezegd dat houden we eigenlijk erin. In de Servaasbasiliek hebben ze eeuwenlang de vespers gebeden, eigenlijk alle getijden, maar zeker de vespers, het avondgebed. En wij stellen eigenlijk de deur open en de mensen de gelegenheid om met ons mee te bidden. Een van de mensen die altijd, zo goed als altijd bij ons is, is mevrouw Willemien Schoonbrood. En daar wil ik het vanmorgen met haar over hebben, zodat u kunt meevoelen, meebidden wat wij eigenlijk hier 's avonds meemaken in de kapel van onze kerk. Welkom in de studio, mevrouw Willemien Schoonbrood. Misschien wilde zichzelf even voorstellen.
3: Ja, ik ben Willemien en ik ben langzamerhand al een hele tijdje gepensioneerd. Ik heb altijd onderwijs gegeven met kinderen, maar ook met kinderen in een latere leeftijd, in het voortgezet speciaal onderwijs. Kinderen die problemen hadden en op welke manier dan ook hulp nodig, wat extra hulp nodig hadden. Dat heb ik altijd met enorm veel plezier gedaan en ik blijf eigenlijk nog altijd mensen helpen met het geven van taal. Ik heb voornamelijk Frans en Nederlands gegeven, als ook wel andere vakken, maar dat waren toch wel de vakken die ik erg graag heb gegeven.
2: Nou, u was dus niet alleen verbonden aan de school, maar ook zeker nu in de tijd van pensionering verbonden met de mensen in de parochie of anderszins in het diaconale werk. En dat is heel bijzonder, hè, dat je ook je diensten kunt aanbieden en met name aan vluchtelingen of mensen die met taalproblemen zitten. En dat is heel fijn dat dat kan, mooi. En waar haalt u de kracht vandaan om dit te doen? Want dat kan ik ook vragen, omdat u regelmatig bij ons bij het gebed aansluit. Dat betekent veel voor u, het samen bidden.
3: Ja, absoluut. Als het maar enigszins mogelijk is, probeer ik in de ochtendmis te zijn. En wanneer dit niet mogelijk is, dan ben ik er zeer zeker in de vespers bij het avondgebed. Eigenlijk altijd al als kind met de ouders gebeden, met de ouders naar de kerk gegaan. En dat is mijn hele leven lang, is dat

0: van enorme grote waarde gebleven. En dat zal het ook voor de rest van mijn leven zeer zeker blijven.
1: Ja, dat is heel mooi. Ik heb in de loop van mijn priesterjaren in de parochie altijd mensen bezocht en ook contact gehad met mensen. Ik noem die zo stilletjes, zonder dat ook zo te noemen, maar voor mijzelf, het geweten van de parochie. Dus als er iets in de parochie te doen is, of er moest een grote verandering komen, dat je met die mensen eerst overlegt, hè, en zegt van hoe valt dat of hoe is dat, en die weten vaak de geschiedenis en hoe dingen kunnen uitpakken in de parochie. En Willemien is een van die mensen die ik daar met een gerust hart naar kan vragen hoe dingen zouden vallen. Nou, en uit eigen beweging heeft ze eigenlijk aangesloten bij dat avondgebed. En we zijn ongeveer met een, denk ik, 4, 5 personen die met grotere regelmaat komen. We hebben geen lijst om te bidden, maar wie er is, die is er. Hè? Die bidt mee en soms ben je dan ook wel eens alleen. Willemien komt heel vaak, hè?
0: Ja,
1: ik denk wel,
0: ik probeer een aantal keren in de week zeer zeker aanwezig te zijn.
1: En kunt u ons uitleggen, hoe gaat dat dan? Dus in de dagkapel, dus als je de grote ingang aan het Keizer Karaplein, die is altijd open. Als je daar naar binnen komt, dan kun je aan de rechterkant, dan kom je in een grote kruisgang. En de rechterkant is de ingang naar de kapel. En hoe gaat dat dan? Hoe moeten we ons dat voorstellen, zo'n avondgebed?
0: Nou, over het algemeen is het zo dat mensen geregeld de kapel binnenlopen, dan ook erg onder de indruk zijn van het prachtige retabel wat er hangt. Sommige mensen die blijven iets langer, andere mensen die kijken wat vluchtiger en lopen dan weer uit. Maar wat mij opvalt, de uitnodiging die buiten de kapel hangt om mee te doen aan de vespers, die wordt soms door mensen heel goed begrepen. Zij loggen dan hun telefoon in op de getijdengebed. En als je dan vraagt, wilt u meebidden, dan hebben ze daar inderdaad graag antwoord op en zeggen van ja, dat willen wij. Ja.
1: Ze hebben buiten de kapel, misschien is dat goed te weten, een aankondiging, maar er hangen ook twee QR-codes bij. Eén voor het Nederlands getijdengebed en voor het Engels. En het ligt er een beetje aan welke mensen op dat moment aanwezig zijn. En dat we degene die dan voorbidt ook vraagt van ja, in het Engels of het Nederlands, doorgaans is dat Nederlands, vinden mensen dat ook helemaal niet erg om te luisteren, ook al verstaan ze de taal niet helemaal, en sluiten ze zo aan. Maar missen mensen hebben een mobiel en kunnen dan ook aansluiten.
0: Ja. Heel mooi is, tenminste dat heb ik ervaren, dat het vooral jonge mensen zijn die heel graag mee willen doen. En als je dan na de vespers, een gesprek met hen hebt, dan sta je er eigenlijk van te kijken hoe gemotiveerd die jongeren zijn en hoe duidelijk of zij ook aangeven, ja, wij vonden het geweldig. Wat ik ook heel mooi vind, dat is dat je een vespers afsluit met een gezang en als je dat dan doet, dan zijn het vaak ook buitenlanders die heel graag meezingen. Het Salve Regina, die wat dat betreft best ook voelen van, hey, hier wordt gebeden, hier sluiten wij bij aan.
1: Ja. Ja, ik vind ook überhaupt dat we dit signaal dat we bidden, dat mensen een kerk bezoeken die geen kerk is waar je kunt rondkijken en weer weg, of misschien je eigen bed, maar waar ook daadwerkelijk gebeden wordt, waar je bij kunt aansluiten of waarbij je gewoon kunt gaan zitten en dat in je opnemen. Dus het feit dat gebeden wordt in onze kerk, in de openbaar, vind ik heel fijn. Daar ben ik ook heel dankbaar voor, dat we verschillende mensen hebben op wie we mogen rekenen, omdat haast te garanderen dat er altijd gebed is. Het werkt ook andersom. Soms komt het natuurlijk voor dat er niemand is om te bidden. En dat er dan uitgerekend mensen zijn die zeggen, ja, maar hier staat 5:30 of 6:30 en wij zitten hier nou te wachten en er komt niemand. Hoe zit dat? Dat is dan heel pijnlijk eigenlijk, maar van de andere kant ook wel fijn dat mensen ook zelf dan verwachten dat er gebeden wordt. En dat is heel fijn. Wat we voor het gebed doen is eigenlijk gewoon het getijdengebed bidden. Hè? Zoals het Nederlandse brevier met de voorbeden. En soms dat mensen ook aansluiten dat we bij de voorbeden bijvoorbeeld uitnodigen. Dat iemand een eigen voorbeden kan formuleren. Of de voorbeden zoals ze zijn afgedrukt ook meebidden met ons. Ja, dat wordt dan afgesloten met het zegengebed. Of daadwerkelijk als er een priester bij is, met een zegen en met een hymne dan. Het kan een Marialied zijn of een hymne. Maar dan gaat het ook verder. Dat is ook heel interessant eigenlijk. Na het gebed, dan gebeurt eigenlijk ja, bijna deel 2. Hè? Want dan komt, wat Wilmien net onder woorden brengt, het gesprek met de mensen. Misschien kunt u daar nog wat meer over vertellen.
0: Ja, soms heb je mensen die je bedanken. En dan denk ik, wat bijzonder, wat mooi dat mensen je bedanken voor iets waarvan je zegt, ja, voor mij is dat heel waardevol. Het zijn vooral hier in Maastricht ook heel vaak buitenlandse mensen, mensen die de kerk bezocht hebben en dan daarna in de kapel zijn. Mensen die vaak zitten te luisteren en waarvan je ook wel eens vraagt van, doet u ook maar mee in de voorbeden in uw eigen taal. Mm-hmm. En dat is mooi. En het is ook heel mooi om van de mensen te horen, ja, wat hun beweegt om in de kapel mee te bidden, in de kapel er te zijn. De verhalen te horen van jongeren. Een aantal weken geleden waren er jongeren die waren een roadtrip aan het maken. Ze waren bij de zusters in Sittard en maakten een dag na Aken, een dag na Odilienberg, een dag na Maastricht, na de Sint-Servaas. En het mooie was dat die jongeren vertelden dat ze ook het volgend jaar van plan waren om naar de Wereldjongerendagen te gaan in Zuid-Korea en dat ze heel hard aan het sparen waren om deze reis ook te realiseren. En daarom waren ze bijzonder blij om via een eenvoudige manier in hun eigen land toch korte reisjes te maken en daar wel ook eigenlijk heel bevlogen waren om punten, plekken van geloof op te zoeken. Ja. En dan mee te doen met de mensen die dan op dat ogenblik bidden.
1: Ja. U spreekt vaker over de jonge mensen. Dat, ik denk dat we hier in Maastricht in het centrum misschien wel in een bevoorrechte positie zijn. Dat daar door de universiteit natuurlijk, maar ook door de aantrekkingskracht van de stad zelf, heel wat jonge mensen naar Maastricht komen en daar ook, ook in de kerk komen. Zowel voor de liturgie, voor het gebed, als ook handen uit de mouwen om en gewoon in de kerk ook aanwezig zijn. Dat is heel fijn. Als je zo vraagt, bent u positief over de kerk, door de toekomst van de kerk? Wat zou je dan voor antwoord geven?
0: Dan ben ik dat zeer zeker. Ja. Ik begin hoe langer hoe meer te zien. En niet alleen hier in het Maastrichtse, maar ook in een 20-tal kilometers buiten Maastricht, in Luik, waar jongeren zeer zeker ook weer de kerk vinden.
1: Er is echt wel een kentering aan de gang, dat zien wij ook. En dat is heel fijn om daar zo mee om te gaan en daar ook in die sfeer te werken. Zoals ook begonnen, vertelde ik eigenlijk dat Wilhelmien op de grens, op de parochiegrens woont. De parochiegrens met Sint-Lambertus. En dat is een hele interessante geschiedenis. En ik zou Wilhelmien heel graag willen uitnodigen voor een volgende aflevering bij Servaas aan de Maas. Om ons ook iets te vertellen over Sint-Lambertus. Zou u dat willen doen?
0: Dat wil ik zeker doen,
1: Dat is een hele mooie belofte. En dan zult u ongetwijfeld haar stem herkennen bij een van de volgende afleveringen van Servaas aan de Maas. We wisselen tegenwoordig het programma met Naar de Bron vanuit Heilo, zodat u verschillende stemmen hoort en ook wat meer kunt beleven, zowel van het zuiden als ook van het westen van het land. Want overal wordt gebeden en overal is er toewijding aan de Heer en ook via Radio Maria ook aan Maria. Heel hartelijk dank Willemien voor het openhartig gesprekje en de aanleiding van ons werk in de parochie. En ook voor u alle een hele fijne, goede dag en graag tot horens.
2: U luisterde naar Servaas aan de Maas met pastoor John Doutzenberg, deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaas-basiliek.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?
1: De onbekende tochtgenoot. Vakantieplannen. Sanne is knettergek, schreef Rob met zijn vinger op de beslagen spiegel van de badkamer. Die meid kon haar nooit eens normaal doen. Wat had ze dan verwacht? Dat pa enthousiast zou roepen? Natuurlijk, kind. Ga jij maar lekker met je vriendinnen naar Mallorca. Dan betaal ik later wel een paar miljoentjes aan losgeld als jullie gekidnapt zijn. 14 was ze, maar ze deed of ze 40 was. En die andere meiden waren al net zo. Verwaand als de pest. Behandelde hem als een snotjochie. Kwaad spuugde hij in de wasbak. Zo, dat zag er lekker smerig uit. Overal klodders tandpasta. Het schoonmaken liet hij aan Sanne over. Dan had ze tenminste reden om chagrijnig te zijn. Op de overloop luisterde hij aan haar deur. Wedde dat ze zat te janken, maar dat kon je door die keiharde muziek niet horen. Het was eigenlijk te idioot voor woorden. Ze mocht dan niet naar Mallorca, maar wel mee naar Italië. Dat was toch ook niet niks? 3 weken avonturen, had pa handen wrijvend gezegd. Hij had er duidelijk zin in. Voor het eerst na de dood van mama 2 jaar geleden had hij weer vakantieplannen gemaakt. We zullen mama blijven missen, had hij gezegd. Maar toch moeten we proberen zo normaal mogelijk door te gaan. Ik weet zeker dat ze dat ook zou willen. Ja, makkelijk praten, maar het viel niet mee. Af en toe liep alles behoorlijk in de soep. En echt gezellig was het nooit. Eigenlijk al niet meer toen mama zo ziek was en zoveel pijn had dat ze niets meer verdragen kon. En na haar dood was alles nog veel erger geworden. Sanne ging haar eigen gang. Als ze niet te hort op was, zat ze op haar kamer plaatjes te draaien. Pa was 's avonds naar vergaderingen of zat aan zijn bureau te werken. En zelf hing hij dan maar wat voor de televisie, met een zak chips en een flesje cola. In het begin had hij mama's foto's naast zich neergezet en verbeeldde zich dan dat ze met hem meekeek. Maar och, dat was jezelf voor de gek houden. Hij voelde zich daardoor niet minder alleen. Maar nu gingen ze dan op vakantie, met z'n drieën. Sanne had wel gezegd dat ze nog liever 3 weken alleen thuis bleef, maar daar trapte pa natuurlijk ook niet in. Waarop Sanne naar boven stampte en de deur dichtknalde. Even later schalde keiharde rockmuziek door het huis. Sanne's luidruchtige manier om iedereen te laten horen dat ze woedend was. Ik hoop niet dat ze onze vakantie gaat verpesten, dacht Rob bezorgd. En hij hees zijn pyjamabroek op. Toen hij in zijn eigen kamer kwam, zag hij dat pa intussen iets op zijn tafel had neergelegd. Een paar foldertjes, een reisgids en een dun groen boekje. Bekijk dat maar eens op je gemak, zei hij onverwacht vanuit de deuropening. Dan heb je een beetje een idee waar we naartoe gaan. Slaap lekker, joh. Hij wilde al weggaan, maar Rob was nog lang niet klaar. Omdat Sanne zo kwaad was geworden, hadden ze niet kunnen uitpraten. Je hebt nog niet eens verteld hoe we gaan, riep hij, met het vliegtuig. Dat had je gedroomd, zei zijn vader. We gaan met de trein. Met de trein? Maar duurt dat dan niet vreselijk lang? Wel, nee. Als we vanuit Holland rond 4 uur 's middags vertrekken, zijn we de volgende dag tegen de middag in Assisi. In Assisi? Wat gaan we daar doen? Is er een camping, een zwembad, een manege en disco? Zijn vader schudde meewarig zijn hoofd. Is dat nou het enige waar je lol in hebt? Nee, we doen het nou eens heel anders. Assisi is alleen maar het start- en eindpunt van onze vakantie. We gaan vanuit Assisi 3 weken op stap. Helemaal tot in het uiterste zuidelijke puntje van Umbrië. Umbrië? Het zei Rob niks. Het kon hem ook eigenlijk niks schelen. Als het maar een leuke vakantie werd. En hoe gaan we dan verder? Wil je een auto huren in Italië? Niks auto. We gaan lopen, jongen. Lekker sportief doen. Met een rugzak op je nek. Zijn vader grijnsde breed uit. Vol leedvermaak, leek het wel. Rob keek hem verbaasd aan. Ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind, zei hij aarzelend. Wat is er dan wel zo lollig aan om 3 weken lang met 20 kilo op je nek rond te struinen? Ik wil best naar Italië, maar niet op die manier. Teleurgesteld kroop hij in bed. Alleen halve zoden doen zoiets, mompelde hij, terwijl hij het dekbed over zich heen trok. Of? Hij bleef opeens rechtop zitten. Heb je niet genoeg geld, is dat het? Dan gaan we toch minder ver. We hoeven toch niet naar het andere eind van de wereld? Het is alleen maar het andere eind van Europa, zei zijn vader en hij ging op het bed zitten. En het is ook geen gebrek aan geld, want we slapen in hotels en we gaan ook niet zelf kokkerellen, dus geen gesjouw met slaapzakken, tent, potten en pannen en een kooktoestel. Dat scheelt al wel 10 kilo in het gewicht. Goed, oké, maar waarom gaan we lopen, pa? Met een auto ben je overal toch veel vlugger? Dat is het nou net. Het gaat er niet om dat we vlug van de ene plaats naar de andere racen. Het gaat om het onderweg zijn. En dat is in dat gebied geen industrie. Dus je loopt in puur zuivere lucht. Dat kennen wij hier niet eens meer. Je ziet alleen maar bergen, bossen, olijfgaarden. Heb je wel eens een olijfboom in het echt gezien? Korenvelden waarin ze nog niet al het onkruid doodgespoten hebben. Zoiets moois ga je toch niet bekijken tussendoor de vastgekoekte vliegen op de autoruit? Pa ging bijna uit zijn dak van puur enthousiasme. Hij gaf Rob een stomp tegen zijn schouder, zodat hij achterover viel. En toen zag hij Sanne bij de deur. Een en al nieuwsgierigheid. Sta je ons af te luisteren? Riep hij giftig. Ga weg, dit is een gesprek tussen 2 mannen. 2 mannen, zei ze spottend. Is het zo geheim? Dan hadden jullie de deur op slot moeten doen. Nee hoor. Pa draaide zich om. Kom er maar bij. Dan kan ik jullie meteen laten zien waar we nou precies heen gaan. Kijk. Hij pakte een folder en sloeg hem open bij een kaart van Italië. Onwillig kwam Sanne de kamer in en keek over zijn schouder mee. Hier ligt Assisi, wees hij een plaats halverwege Italië. En dit is de hele provincie Umbrië. En zo is onze route. Zijn vinger gleed omlaag, maakte onderaan de grens van Umbrië een bocht naar het westen en bleef rusten bij Narni. Van hieruit gaan we per trein weer terug naar Assisi. Blijven daar misschien nog een paar dagen hangen en dan gaan we weer naar huis. O, zei Rob en hij krabde eens op zijn hoofd. Hoeveel kilometers zijn dat? Informeerde Sanne achterdochtig. Een dikke 200. Pa, gilden ze alle 2 tegelijk. Moeten wij dat lopen? Dat kan niet hoor, zei Rob. Nog niet eens de helft. Grapje, zei Sanne bitter. Ik heb ze leuker gehoord. Maar pa legde onbewogen de folder weer terug. Ik zeg toch niet dat we al die kilometers gaan lopen, maar wel heel veel. Alleen als het ons echt te machtig wordt, pakken we voor een gedeelte de bus of de trein. Jongens, we gaan 3 weken zwerven, zomaar wat rondstruinen. Zonder agenda, telefoon, horloge, doen waar we zin in hebben. Is dat wat of is het niks? Hij vouwde zijn handen samen achter zijn hoofd en keek stralend van zijn dochter naar zijn zoon. Ik vind er niks aan, zei Sanne. Mag ik die 3 weken naar oma? Daar zal oma blij mee zijn, smaalde Rob. Maar eerlijk gezegd, pap, ik weet nog niet wat ik ervan vinden moet. Zit er dan geen greintje sportiviteit of avontuurzucht in de hedendaagse jeugd? Vroeg pa vertwijfeld. Nee, je gaat niet naar oma. Je hebt geen keuze. Hij pakte mama's foto's die op Rob's tafel stond en zei... Lieve hemel, Riet, wat hebben wij voor kinderen op deze wereld geschopt. Ik wil ze laten zien waar wij samen 14 jaar geleden zoveel genoten hebben. En wat zegt dat ondankbaar gespuis? Oh, je bent er al eens geweest, viel Sanne hem in de rede. Nou snap ik het. Ze werd opeens loeikwaad. Het moet een soort bedevaart worden. Zo van, hier deed mama dit en daar zei ze dat. En toen hebben we zo gelachen. Dat moeten we zeker de hele reis horen. Hoe het toen geweest is, maar dat wil ik niet. Mama is dood, pa, en wij moeten zo normaal mogelijk verder gaan. Dat heb je zelf gezegd. Ik wil niet elke dag aan haar herinnerd worden, want dan kan ik niet normaal leven. Verdomme, snap je dan ook nooit iets? Huilend stoof ze weg en de deur van haar kamer knalde voor de tweede keer dicht. Rob keek verontwaardigd naar zijn vader. Wat mankeert die truttebol, zei hij. Wil ze mama vergeten? Wat bedoelt ze nou eigenlijk, pap?

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

van Jeroen Spitteler. De komende 10 minuten sta ik mezelf toe om mijn zorgen los te laten. Ik mag er nu gewoon even zijn, bij mezelf, in mijn hart, mijn ziel, mijn diepste zelf. Heer, geef mij dat ik u ontmoeten mag.

0: De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 5, vanaf vers 1.
1: Toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: "Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: "Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens." Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Ben je je bewust van een of andere situatie in je leven waar je veel energie in stopt, maar waar niet veel vruchten uit voort lijken te komen?

Zou het kunnen dat Christus je uitnodigt om iets anders te doen? Om je visnet in een ander deel van de zee te gooien? Pauzeer even en open je geest en hart voor de inspiratie van Gods geest in jou.

0: Luister nu hoe dit verhaal verder gaat. Hoe reageert Petrus op de vangst? Luister naar Christus' laatste woorden tot hen.
1: Toen Jezus was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

Vraag Christus om je te helpen bewust te zijn van zijn uitnodiging aan jou vandaag, wat dat ook mogen zijn. En om je te helpen zijn aansporing aan jou te horen om niet bang te zijn.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Aansporing tot standvastigheid in werk en vervolging. Veel geliefde, wees sterk door de genade van Christus Jezus. De leer die gij in het bijzijn van vele getuigen van mij hebt gehoord, geef die door aan betrouwbare mannen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Een militair in actieve dienst laat zich niet in met de zaken van het burgerlijk leven, als hij tenminste zijn meerderen tevreden wil stellen. Een atleet zal geen prijs winnen als hij zich niet houdt aan de regels van de wedstrijd. De boer die het zware werk verricht, heeft het eerste recht op de opbrengst van zijn arbeid. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en de eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woorden twisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot het verderf van de hoorders. Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Spreek het woord van de waarheid recht uit. Mijd het profaan en hol geredeneer. Zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die van het spoor der waarheid zijn afgeweken met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad. Zo ondermijnen zij het geloof van anderen. Maar de grondsteen, door God gelegd, ligt vast. En hij draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen. En laat ieder die de naam des Heeren noemt, ver blijven van ongerechtigheid. Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor dagelijks gebruik. Wie zich van ongerechtigheid gereinigd heeft, zal dus in het huis van zijn meester zulk een edel gebruiksvoorwerp zijn. Geheiligd, nuttig, voor elk goed doel geschikt. Tweede lezing uit een homilie van heilige paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël. Uit liefde voor Christus spaar ik me niet wanneer ik hem verkondig. Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël. Merk op hoe de Heer de mens die hij zendt op te prediken een wachter noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst te kunnen zijn. Wat zijn deze opmerkingen pijnlijk voor mezelf? Want door zo te spreken tref ik mezelf. Mijn spreken is geen prediking zoals het zou moeten. En ook al mag dit nog prediking worden genoemd, mijn leven is niet in overeenstemming met mijn woorden. Ik ontken mijn schuld niet. Ik ben me bewust van mijn traagheid en nalatigheid. Nu ik mijn fout beken, zal de bemachtige rechter mij misschien vergiffenis schenken. Toen ik nog als monnik in het klooster leefde, was ik in staat mijn tong te beteugelen en mijn geest bijna voortdurend bij het gebed te houden. Maar sinds ik de last van mijn pastorale taak op de schouders heb genomen, kan mijn geest zich niet meer aanhoudend in zichzelf terugtrekken, omdat mijn aandacht verdeeld is vanwege velerlei zaken. Ik ben namelijk verplicht me nu eens bezig te houden met aangelegenheden van kerken, dan weer met die van kloosters. Vaak moet ik oordelen over de handel en wandel van afzonderlijke personen. Ik moet me soms inlaten met burgerlijke kwesties. Soms vervult de dreiging van een inval van barbaren me met zorg en ben ik bang voor de wolven die mijn kudde belagen. Nu eens moet ik maatregelen nemen om ondersteuning te bieden aan hen die hierop krachtens de kloosterregel recht hebben. Dan weer moet ik bepaalde uitbuiters geduldig verdragen of me tegen hen verzetten zonder de naaste liefde tekort te doen. Als de geest verdeeld is en verscheurd door de zorg voor zoveel en zo belangrijke zaken, wanneer kan hij zich dan nog terugtrekken in zichzelf om zich geheel te concentreren op de prediking en niet te verzaken aan de dienst van de verkondiging? Omdat ik vanwege de verplichtingen van mijn ambt vaak met mensen van de wereld in aanraking kom, weet ik soms mijn tong niet te beteugelen. Want als ik blijf volharden in mijn strengheid, weet ik dat de zwangsten onder hen mij zullen ontvluchten en dat ik hen nooit zal brengen tot het beoogde doel. Zo komt het dat ik dikwijls naar hun nutteloos gepraat blijf luisteren. Omdat ik zelf ook zwak ben, laat ik me wel eens verleiden door loze woorden en ga dan graag praten over zaken waarnaar ik aanvankelijk met tegenzin luisterde. En ik, die niet graag wilde vallen, vind er nu genoeg in als een gevallene neer te liggen. Wie ben ik dan eigenlijk? Of wat voor een wachter ben ik, dat ik niet op de berg sta om mijn werk te doen, maar nog altijd neerlig in het dal van de zwakheid? Maar de schepper en verlosser van de mensen is machtig. Ondanks mijn onwaardigheid kan hij me een hoogstaand leven schenken en een werkdadig woord. Uit liefde voor Christus spaar ik me immers niet, als het erom gaat hem te verkondigen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, hier weer welkom bij Radio Maria. En vanmorgen ook deze dag mogen we gaan openen met de Laude, het kerkelijk morgengebed. We hebben vandaag een gedachtenis van de heilige Gregorius de Grote. Daar zullen we dadelijk iets over horen. Als je dat mee wil lezen, dan staat in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1403. Dan gaan we eerst naar het Klein Getijdenboek voor de bladzijde. En dan beginnen we in het Klein Getijdenboek op bladzijde 217. We zitten in de tweede week. 217. En dan loopt dat verder helemaal door. Behalve het antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat alleen in het Groot Getijdenboek. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 946. Daar staat de antifoon voor de openingspsalm. 946. Dan maken we even een uitstapje naar bladzijde 713 voor de hymne. 713. En dan gaan we weer terug waar we begonnen zijn. We beginnen dus op bladzijde 996. En dan gaan we verder op bladzijde 949. En dan hebben we nog één bladzijde nodig, namelijk bladzijde 1403. Daar vind je de antifoon voor de lofzang van Zacharias. En ook het slotgebed staat daar. En we gaan ook nu beginnen op bladzijde 1403 voor de inleiding.
1: Gregorius werd omstreeks 540 te Rome geboren. Reeds vroeg kwam hij in de Romeinse magistratuur en werd stadsprefect. Later trad hij in het klooster en werd de diaken gewijd. Gedurende enige tijd was hij ook pauselijk gezant te Constantinopel. Op 3 september 590 werd hij tot de pauselijke waardigheid verheven. In zijn bestuur, in zijn zorg voor de armen en voor de verbreiding en bevestiging van het geloof, toonde hij zich een ware herder. Veel schreef hij over het christelijk leven en andere theologische onderwerpen. Hij stierf op 12 maart 604.
0: In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 217 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 946. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heere, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: treedt met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuw der eeuwen. Amen.
1: Treedt met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaads bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu verder op bladzijde 949. Werp uw macht in de strijd, Heer, kom om ons bij te staan. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de kerubs, verschijn met luister. Voor Ephraim, Benjamin en Manasse.
0: Werpt uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Heer, God der heerscharen, hoe lang nog torent gij? Tegen dit biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen.
0: Buurvolken twisten om ons bezit. En vijanden lachen ons uit.
1: God van de heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
0: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee. Tot de rivier zijn loten.
0: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest? Zodat wie langskomt kan plukken.
1: De wilde zwijnen woeden hem om. Het vee van het veld graast hem af.
0: God van de heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
0: Ze hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. Op het kind dat gij grootgebracht hebt.
0: Nooit meer zullen wij u verlaten. bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer, God der Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Werp uw macht in de strijd,
1: Heer. Kom om ons bij te staan.
0: Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten. Ik prijs u, Heer, gij waart toornig op mij. Uw toorn is bedaard, gij hebt mij vergeven.
1: Ja, hij is de God van mijn heil. Hij geeft mij vertrouwen. Ik hoef niet te vrezen.
0: Want hij is mijn kracht, hem prijs ik. Hij heeft mij redding gebracht.
1: Verheugd zult gij water scheppen. Uit de bronnen van heil.
0: En op die dag zult ge zeggen: verheerlijk de Heer, roep zijn naam aan.
1: Maakte bij de volken zijn daden bekend. Gedenkt hoe verheven zijn naam is.
0: Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk. Heel de aarde het weten.
1: Verheugt u en jubelt die Sion bewoont. Om Israëls heilige groot in uw midden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten. Huldig de Heer onze sterkte. Huldig de Heer onze sterkte. Jacobs God juicht hem toe.
1: Laat horen uw liederen. Slaat de cymbalen. Speelt op uw citre en lier.
0: Laat schallen de horen op nieuwe dag, nieuwe maan. Op volle maan onze feestdag.
1: Zoals het voor Israël vastgesteld is. Bevolen door Jacobs God.
0: Zoals hij het volk van Jozef gebood. Toen hij ten strijde trok tegen Egypte.
1: Nu hoor ik een stem die ik nooit heb gehoord. Ik heb u de last van uw schouders genomen.
0: Uw handen lieten de draagkorven staan. Gij hebt mij geroepen, ik heb u bevrijd.
1: Uit onweerswolken gaf ik u antwoord. Bij Meriba stelde ik u op de proef.
0: Hoor dan mijn volk als ik u waarschuw. Israël, luister naar mij.
1: Nooit mag er een vreemde God zijn bij u. En bid geen goden uit andere landen.
0: Want ik ben de Heer, uw enige God. Die u uit Egypte geleid hebt.
1: Doe open uw mond als gij hongerig zijt. Wijd open en ik zal hem vullen.
0: Maar Israël heeft mijn stem niet gehoord. Mijn volk gehoorzaamde niet.
1: Toen liet ik hen los met hun hard gemoed. En zij gingen hun eigen wegen.
0: Ach, luister nu mijn volk maar naar mij. Bewandelde Israël nu maar mijn paden.
1: dan bracht ik hun vijanden aanstoots ten val. En zou ik mijn hand keren tegen hun kwellers,
0: dan zouden Gods vijanden hen naar de mond zien. En zo zou het blijven voor immer.
1: Dan zou ik mijn volk met tarwebloem voeden, met honing verzadigen uit de rots.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Huldig de Heer onze sterkte.
1: Het Koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie op deze wijze Christus dient, is door God aanvaard en geacht bij de mensen. Wij streven dus naar wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert.

0: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias gaan we in het groot getijdboek terug naar bladzijde 1405. Gregorius heeft het voorbeeld gegeven van een goede herder en een regel nagelaten voor de herders van de kerk. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vader barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonde.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gregorius heeft het voorbeeld gegeven van een goede herder en een regel nagelaten voor de herders van de kerk. Voor de slotgebeden gaan we terug naar bladzijde 954 in het Groot Getijdenboek. Gezegend zij God, onze Vader. Hij beschermt zijn kinderen en wijst hun gebed niet af. Vragen we hem daarom vol vertrouwen.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Wij danken u dat gij ons door uw Zoon hebt verlicht. Laat heel deze dag zijn licht ons verblijden.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Heer, sta ons vandaag bij met uw wijsheid om een nieuw leven te leiden.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Help ons tegenslag moedig te dragen en u onbaatzuchtig te dienen.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Geef leiding aan al ons denken en doen en leer ons uw bedoelingen te begrijpen.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons uw licht.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het grote getijdenboek, bladzijde 1405 voor het slotgebed. Laat ons bidden. God, Gij leidt uw volk met liefde en barmhartigheid. Op voorspraak van de heilige paus Gregorius vragen wij: vervul met een geest van wijsheid allen die Gij bekleed hebt met gezag. Laat elke herder zich verheugen in de geestelijke opgang van het volk dat hem is toevertrouwd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 22e week door het jaar. Luidt de tekst van de Introitus. Zo spreekt de Heer. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 6:35. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we gezocht zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten, dat deze dreigde te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe,

van, viel Simon Petrus Jezus te voet en zei, Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon, Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Open voor een initiatief van Gods wegen, zoals bij de wonderbare visvangst en de roeping. Het gebed is van zijn kant al begonnen, nog voordat ik met bidden begin. Ik voeg me in een gebeuren dat van zijn kant nooit wordt onderbroken. Dan staande, enige passen voor de plaats waar ik ga bidden, de blik omhoog, zien hoe hij me ziet, me klein maken voor hem. Deze gesteltenis laten uitgroeien in een gebaar van aanbidding, zoals Simon Petrus Jezus te voet viel. Het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen, liggend, zittend of geknield, als ik maar niet beweeg, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen, en doen wat de visser doet, hij verroert zich niet, hij laat de natuur het werk doen, hij zet zich in en geeft zich over. In die houding vraag ik dat als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis heeft 3 delen. Het eerste deel, de verkondiging, de woorddienst. En het tweede deel, dat dit woord zich voortzet in de daad, de visvangst. En dan het derde deel, de roeping en de navolging, vereniging of communie. Diezelfde volgorde dus als in de Eucharistie en als in elke gebedsomgang. De plaats. Elk deel heeft zijn eigen plaats. De woorddienst speelt zich af aan de oever van het meer. De wonderbare visvangst in het diepe. En de roeping en de navolging aan land met achterlating van de boten en van alles. Als de bijzondere genade waarnaar ik verlang, vraag ik dan dat ik hem mag kennen met een innerlijke kennis die me brengt tot een dieper engagement om, evenals Simon, Petrus en de anderen, alles achter te laten en hem te volgen. De overweging. Jezus spreken vanuit de boot, de menigte voor hem langs de oever, luisterend naar hem. Is dat niet een beeld van de kerk? De lerarende kerk en de luisterende kerk? Jezus hoog opgericht vanuit de boot in een hiërarchische opstelling en de menigte voor hem. Om deze as is de kerk der eeuwen gebouwd. Wat trekt die mensen zo aan dat ze zo op hem aandrongen? En wat bewoog ons toen in de dagen van onze eerste ijver ons hart sneller begon te kloppen als we alleen al aan hem dachten? De aandringende menigte is beeld van een eerste godservaring. Pril, onstuimig, idealistisch, enthousiast, getrokken door zijn woord. Pril, maar ongezuiverd, vermengd met andere motieven. Want waar werd het eerste elan doorgaans doorgevoed? Door de schoonheid van de schepping? Misschien meer dan door de schoonheid van de schepper? Door onze vitaliteit en jeugdige levenskracht, door het lokken van onvervulde verwachtingen, het geheime, geheimzinnige van het onbekende, door het openbloeien van ons leven, door de achting van de mensen in onze omgeving. Dat is allemaal niet verkeerd. Het is niet verkeerd dat al die dingen

in onze geloofsovertuiging een rol zijn gaan spelen? Ook een volksgeloof, waarbij heel het volk door voorbeeld en milieu elke enkeling steunt, kan een echt geloof zijn. Maar in de loop van het leven moeten die onzuivere of niet helemaal door hem bepaalde motieven worden uitgezuiverd. Wat het nu eigenlijk is wat ons beweegt tot navolging, dat wordt pas duidelijk als er van ons echt daden van geloof worden gevraagd. En dan zal blijken of er in die eerste periode van idealisme iets ingeoefend werd van een echtere, diepere liefde. Dan zal blijken of die spontane betuigingen van vrome aanhankelijkheid, toen het gebed ons niet lang genoeg kon duren, bezield werden door een diepere communicatie, waardoor je nu echt de Heer zocht omwille van Hem, en niet alleen maar omwille van de gevoelens van troost en vrede die het je geeft. Na het onstuimige aandringen, het jeugdige idealisme, de vertroostingen van de tijd van onze eerste liefde, vraagt Jezus van ons naar een diepe te varen. Zoals hij zei, toen hij zijn toespraak had beëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Eigenlijk was dit maar een vreemd bevel. Vissen doe je bij voorkeur 's nachts. En als je in de nacht geen vis gevangen hebt, wat kun je nog verwachten als het klaarlichte dag is? Een vreemd bevel dus. Maar zo vreemd kan het eraan toegaan in het menselijk leven. Mensen kunnen zich afvragen: wat wil de Heer nog van mij? Wat wil de Heer nog van ons? Wat wil hij nog van ons en van mij verwachten? Misschien moet iemand zeggen: een heel leven heb ik doorgebracht met het sluiten van compromissen. Nog nooit heb ik me echt helemaal gegeven. Nog nooit heb ik mijn vertrouwen op God alleen gesteld. Altijd hield ik nog menselijke zekerheden achter de hand. Hoe zou u nu van mij willen vragen dat ik op gevorderde leeftijd u zou geven wat ik u niet eens gaf toen ik nog jong was? Of wat wilt u van onze gemeenschap? Wij zijn oud, wij zijn moe. Hoe wilt u daar nu nog nieuw leven in blazen? Onze tijd is voorbij. Het is nu de tijd aan een jongere generatie. Slaat u ons maar over met uw vernieuwingspogingen om uw kerk nieuwe vurigheid te geven. Nee, vaar naar het diepe. Doek in altoen. Dat waren de woorden waarmee paus Johannes Paulus II afscheid nam van het jubeljaar 2000 en het nieuwe derde millennium inluidde. Het diepe waarnaar de paus de christenheid beval te varen was de eindeloze ruimte van een nieuwe duizend jaar, wijd als een oceaan. En daarop de kerk, het scheepje van Petrus, wankelend op het onvaste bestand van het water, met geen andere zekerheid dan het woord van de Petrus van onze dagen, die in Jezus' plaats ons aanmoedigt: doek in altoem, vaar naar het diepe. Wat hij van ons vraagt, dat we onze skepsis, onze twijfel overwinnen, en dat wij met Petrus zeggen: op uw woord, omdat u het vraagt, zal ik de netten uitgooien. Er is niets dat me nog overtuigt, maar omdat u het zegt, ga ik door. Geef ik niet toe aan gevoelens van malaise, van mismoedigheid, aan slapheid en het welgeloven. Wat hij van ons vraagt is niet een daad van wilskracht, van doorzettingsvermogen, maar van trouw, van overgave, van vertrouwen in zijn verbondenheid met ons, zijn geloof in ons, omdat hij het is, op uw woord. En wat zal ons dan gegeven worden? Gezondheid, jeugdige vitaliteit, troost, succes. Meer dan dat, hem te volgen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. En kijk nu eens hoeveel en hoe ingrijpende veranderingen hij zomaar in ons teweeg brengt. Een nacht lang vergeefs woegen
werd een wonderbare visvangst, die de boten vult tot zinkens toe. Een naamsverandering. Simon wordt Simon Petrus. En Jezus zelf verandert in de ogen van de leerlingen van meester en rabbi tot heer. Heer, ga van mij weg. Als Jezus anders wordt, word je zelf ook anders. Petrus krijgt in het licht van zijn heer een totaal nieuw beeld van zichzelf. Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Maar Jezus sprak toen tot Simon: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Van visvangers worden ze mensenvangers. Hij gaat met je door, maar op een heel andere manier. En zo gaat het als je heil niet zoekt bij de gedachten van de wijzen, waarvan God weet hoe waardeloos ze zijn, maar bij Christus. Gij zijt van Christus, en Christus is van God. 1 Korinthe 3. Aan het eind gesprekjes voeren met Simon Petrus, met Jezus, eerbiedig als een knecht met zijn Heer. Heer, ga van mij weg. Maar ook vertrouwelijk, wees niet bevreesd, als vrienden onder elkaar. Mij dan door Jezus naar de Vader laten leiden en bij de Vader mijn hart uitstorten. Hij is het diepe waarin Jezus ons wil binnenleiden en een onze Vader binnen.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Ja, en dan mag je weer samenkomen als biddende vaders. En dan lijkt het wel alsof de ene het nog moeilijker heeft dan de ander. En wordt aangevallen hè, door de dynamiek in het gezin. Maar ook door andere dingen of de depressie of ja, neerslachtigheid. Moeite om gewoon om te gaan met de dagdagelijkse problemen. Moeite om naar God te keren. En een droogte te voelen. En elkaar. Ja, toch is het dan prachtig om elkaar te bemoedigen. Elkaar vast te houden. Elkaar te zeggen: hou vol. Luister een klein stukje van dit mooie lied van Keeska en Oort. Houd vol.

Ja, mooie muziek. Een andere keer gaan we hem helemaal luisteren. En wat een mooie tekst, hè? Maar kijk, wij lopen nog. Wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Hou vol, hij laat niet los. God is altijd om ons heen. Ja, het is waar. En wat fijn met de biddende vaders. Inderdaad, gisteravond een gebedssessie gehad. Dan komen we samen bij een van de mannen thuis. Om ons hart uit te storten. Om God te zoeken. Om God te loven en te eren. En in dankbaarheid samen te komen. Zijn aanwezigheid te weten dat hij in ons midden is. En ook zijn aanwezigheid te ervaren. En dat is prachtig. Om elkaar te zeggen, houd vol. En geef niet op. En wat ook opviel is dat het zo belangrijk is om ook in de dankbaarheid te blijven. Om de dankbaarheid toe te laten. Om dankbaar te zijn voor de dingen die goed zijn. Maar kijk, wij lopen nog. Wij lopen wat God heeft beloofd achterna. En daarmee wilde ik beginnen deze uitzending van Goedemorgen, Reine Maria. En we zijn weer begonnen inderdaad. Deze week voor het eerst met het nieuwe radioseizoen. En we hebben afgelopen vrijdag in het programma Het Weekend In ook gekeken naar wat zijn nu de veranderingen. Nou, iets wat we toen niet hebben genoemd is dat voor het programma Tot Hier en Verder hebben we nog maar één uitzending. Het programma Tot Hier en Verder, wat we op donderdag hebben uitgezonden. Het is vandaag ook donderdag en we hebben daar vandaag ook een uitzending. En dat is dan ook gelijk de allerlaatste uitzending. Ik heb gisteren een bericht gekregen. Ik wil die persoonlijk laten weten dat we hebben besloten om na deze aflevering te stoppen met de podcast. Tot Hier en Verder. Wat is gemaakt door de mannen van de Herensociëteit in Haarlem, Ludovico. En dat hebben ze nu een jaar of twee jaar gedaan. Twee jaar zelfs, geloof ik, ja. Gedaan. Een prachtig initiatief. Hele mooie podcasts zijn het geworden. En de laatste uitzending, die vandaag om 11 uur wordt uitgezonden, is de uitzending met Chris Stoffer. Chris Stoffer, een bekende naam misschien voor u ook. Hij is namelijk de partijleider van de SGP. En zij hebben hem gestrikt voor een interview. En daar gaan we vandaag naar luisteren. En dat is dan tegelijk ook de allerlaatste uitzending. Excuus. Ja, dat is inderdaad jammer. Nou, wat is dan de reden dat ze ermee stoppen? Ik weet het niet. Ze worstelen er al even mee, blijkbaar. Maar het is een besluit waar ze goed over nagedacht hebben. Misschien kostte het te veel tijd om het te maken. Of konden ze het niet eens worden over de onderwerpen. Wie zal het zeggen? In ieder geval hopen ze dat ze nog, wie weet, voor een andere keer terugkeren met iets anders, met een heel ander nieuw idee, wie weet. En ze bedanken ook voor de betrokkenheid en voor wat wij hebben gedaan voor hun. Nou, wij zijn heel erg blij ook met wat zij hebben gedaan voor ons. En dat zeg ik heel specifiek tegen de heren van de Herensociëteit, Ludovico in Haarlem, Thomas, Wessel, Elia en Chris. Ik moet nog even die uitzending erbij zoeken, maar die dat komt allemaal goed. Dat is inderdaad, hebben ze dat al eerder gemaakt. Dat was voor de zomer. En toen konden we een mooie uitzending maken. En, nou, dat kwam zo mooi uit bij het leerhuis van de Gerardus Merelkerk in Utrecht. Daar konden we dat opnemen, want dat ligt ook precies een beetje zo op de route voor Christoffer als hij van huis naar werk rijdt. Of van werk naar huis, dat weet ik niet. Maar dicht dus op de route. En zo konden we dat organiseren met een mobiele studio. Dus we hebben een mobiele studio van Reine Maria geleend of gebruikt. En konden daardoor ter plaatse een zeer goede opname maken. Ja, en het is september, alweer de derde dag van september. En als ik dan kijk in als ik dan kijk hoe laat de zon opgaat, inderdaad, zoals bijvoorbeeld zo'n app als Buiradar, 7 voor 7.
7 voor 7 gaat de zon op. En dat is dan hier in het bos. Nou, waar ik woon in Nieuwegein is het niet anders, denk ik. En dus zover ligt het ook weer niet van elkaar af. Nou, en dan zie je ook inderdaad, dan word ik wakker om 6:30 of zo. En dan ga ik rustig mijn ontbijt en mijn ochtendritueel doen. En dan gaan beneden de gordijnen open. En dan zie ik dat het nog schemerdonker is. Niet helemaal donker. De zon was al aan het opkomen. Maar je ziet van, oh ja, dit is dus inderdaad, we zijn echt de zomer voorbij. De dagen gaan korter worden. De zon gaat later op. Het wordt nog een paar weken zo. En dan is het donker, hè, als we opstaan. In de ochtend. En de zon gaat ook eerder onder. En zo glijden we, zeg maar, richting de herfst. Ja, dan is dat ook weer voorbij. Ja. En ik heb een probleem met mijn auto. Hangt ook samen met de seizoenen. Want dan gaan we de herfst in, het natte seizoen. En daarna de winter, het gladde seizoen. En dan zijn de wegen wat gladder. En nu heb ik een probleem met mijn ABS. Nou, dat is wel even een dingetje. Dan brandt het lampje van de ABS. En als ik dan een test doe met een noodstop, ja, dan voel ik dat die inderdaad doorglijdt. Dus dan betekent dat de anti-blokkeringssysteem niet werkt. Dat handige, mooie snufje techniek die ervoor zorgt dat die niet blokkeert en dat je niet slipt. Ja, nou, we hebben twee auto's en dan neem ik maar eventjes die auto. Want anders zit mijn vrouw met de kinderen in die andere auto. Ja, dat voelt toch niet helemaal veilig. Dus we moeten snel weer even fixen. Nou, onze monteur hebben we ingeschakeld. En om dat te diagnosticeren en te gaan fixen. En ja, volgens mij is het niet verplicht ABS te hebben. Maar toch wel zoveel veiliger. Ja, en verder wil ik u niet vermoeien met mijn persoonlijke logistieke besonjes, hoe ik van A naar B kom en welke voertuigen ik daarvoor gebruik. Nou, maar we mogen er wel voor bidden dat we veilig van A naar B komen. De weg op, ja, het lijkt soms wel een jungle. He, er zijn regels en veel mensen, laten we niet de goede onder de slechte laten leiden, maar het is nou eenmaal een ongelukje zit in een klein hoekje. En laten we voor elkaar bidden dat we scherp zijn op de weg. Dat we opletten, dat we veilig met niet al te veel ongeduld meenemen in de auto bijvoorbeeld. En dat we veilig van A naar B komen. En we gaan vandaag ook weer bidden natuurlijk. We hebben een prachtige noveen, dag 8. Die gaan we bidden. En we bidden namelijk zo al biddend toe naar de Rosary Rally van aankomende zaterdag in Amsterdam. En ook zondag hebben we een heel mooi programma met kardinaal Burke in Haarlem. Meer informatie is daarover te vinden op de website. En we gaan luisteren naar een mooi lied. De Rosary Rally is natuurlijk een feest van de rozenkrans. We bidden samen de rozenkrans en we gaan de straat op. En het is een feest van de Rozenkrans en het is een feest van Maria. En we gaan daarom luisteren nu naar een mooi lied, een kort lied van Elvis Presley. Ja, het is, hoe wereldser kan het? Maar hij heeft een lied geschreven, Miracle of the Rosary. Dat wil zeggen, het geheim van de Rozenkrans. Daar gaan we nu naar luisteren.

thanks for the miracle of your rosary. Bedankt voor het prachtige geschenk van de rozenkrans. Mogen we inderdaad Moeder Maria voor danken. Goed, we hebben met de redactie voorgenomen om ook wat nieuws te delen over onze wereldwijde kerk en over de paus. En we hebben daarvoor een mooie bron. Het heet Follow the Pope. Dat is een WhatsApp groep. Een initiatief van Vincent Kemme. Die dan ook daar berichten deelt over wat er allemaal gebeurt in het Vaticaan, over nieuws over de paus. En zo lees ik bijvoorbeeld dat een bericht wat gisteren is gepost, als ik het goed heb, even kijken. Ja, gisteren. Daar staat For care of water. Water. Voor zorg voor het water. Paus Leo de 14e nodigt iedereen uit om in september, wanneer christenen het seizoen van de schepping vieren, te bidden voor de zorg voor het water. En ja, er gaat nog meer over de ecologische. Nou, en heeft hij ook nog een bericht. De paus heeft ook nog een bericht over het Vatican News. Tijdens de algemene audiëntie op woensdag reflecteert paus Leo de 14 op de missie van de kerk. Om ten dienste te staan van de mensheid, door zich met de werkelijkheid bezig te houden, deel te nemen aan de uitdagingen van onze tijd en te getuigen van Christus. Ja, dat lijkt wel erg algemeen als je zegt, we moeten ons met de werkelijkheid bezighouden. Nou ja, misschien is dat in ieder geval tegenovergesteld aan het weg te duiken in een soort van onwerkelijkheid. Dat is zeker. En deel te nemen aan de uitdagingen van onze tijd. Niet alleen aan de zijlijn te staan en daarover een oordeel te hebben. Beste stuurlui staan aan wal, zeggen ze wel. Nee, de paus roept op deel te nemen aan de uitdagingen van de tijd. En, last but not least, te getuigen van Christus. En te getuigen van de liefde van Christus voor ons allemaal. De liefde van Christus voor zijn kerk. En onze eigen persoonlijke relatie met Christus. Dan hebben we Bid met de Paus. Videoboodschap van de Heilige Vader Leo 14e september is dan inderdaad de gebedsintentie van september voor de zorg voor het water. En daar hebben we een gebed, die ga ik met u bidden. En die komt voort uit het wereldwijde gebedsnetwerk van de paus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer van het leven, u hebt ons water gegeven, een bron van vruchtbaarheid, frisheid en hoop. Het lest de dorst, bevrucht de aarde en geneest wonden. Wij danken u omdat water ook een symbool is van uw genade en uw liefde die ons vernieuwen door de doop. Vandaag vragen wij u ons te leren het te beschermen met dankbaarheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Vergeef dat we het tot een handelswaar hebben gemaakt. Vergeten dat het een universele gave is. Een recht zonder grenzen. Bestemd voor al uw kinderen. Met verdriet zien we zoveel broeders en zusters zonder drinkwater. 3 kilometers reizen om het te vinden en ziek worden door de schaarste. Mogen uw geest ons tot de pelgrims van het essentiële maken. In staat om met mate te leven, verspilling en vervuiling aan de kaak te stellen en het recht van ieder mens te verdedigen om zonder angst en zonder ongelijkheid te drinken. Mogen onze zorg voor water een teken zijn van liefde voor de Schepper en toewijding aan het leven van de armsten en de nieuwe generaties opleiden om de natuurlijke hulpbronnen van de aarde te waarderen en te beschermen. Amen. Ja, mooi. Mogen we dan ook inderdaad, wanneer het regent,
niet, hier, niet allereerst denken van, oh jee, dan word ik nat of zoiets. Maar dat we allereerst juist denken, wat prachtig dat het zo uit de lucht valt en dat het zo vruchtbaar is voor zoveel planten en dieren. En ook als we de kranen openzetten voor gewoon een glas water of misschien een kopje thee, dat het zo uit de kraan komt dat het zonder problemen, dat we het zo kunnen drinken, dat dat geen enkel probleem is, mogen we daar ook dankbaar voor zijn. Ja, de laatste paar minuten van deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria gaan we luisteren naar een klein stukje van het boek Compendium van de Nieuwe Evangelisatie. Dat boek heb ik een tijd lang zelf, tijd geleden zelf voorgelezen. En het is een prachtig boekje. Even zien hoe ik dat. Oh ja, hier kan ik het snel vinden. Doen gewoon de eerste aflevering daarvan. En dat is nu ook, ik heb dat genoemd, pauzen evangeliseren. Want het gaat echt over de pauzen die daarover spreken. En dat is nu relevant, want aankomende dinsdag mag ik een leeskring gaan organiseren in onze parochie. Een leeskring, nieuwe evangelisatie. Dat is dus een leeskring rondom dit boekje. Vier gelegenheden, vier sessies komen we samen en gaan we eigenlijk stoeien met het thema van nieuwe evangelisatie. Wat heeft dat te maken met heiligheid? Wat heeft dat te maken met de persoonlijke weg tot heiligheid? En ook de gezamenlijke weg tot heiligheid? En hoe kunnen we dat dan handen en voeten geven in onze parochies? Dat is aankomende dinsdag in Utrecht. U bent daar ook van harte welkom. En gaan we nu een klein stukje luisteren van dat boek.

0: We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. In deze eerste uitzending voor de voorlezing uit het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie begin ik met een voorwoord geschreven door Monsieur Liese, bisschop van Breda. En allereerst vier hele korte inleidende teksten. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is en opgestaan op de derde dag volgens de schriften. En dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van alle, als aan een misgeboorte, is hij ook verschenen aan mij. Zo schrijft de apostel Paulus in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 15. Tweede inleidende tekst. Ik voel dat het ogenblik gekomen is om alle krachten in de kerk aan te wenden voor de nieuwe evangelisatie en voor de nieuwe missio ad gentes. Geen christengelovige, geen instelling van de kerk mag zich onttrekken aan de hoogste plicht om Christus te verkondigen aan alle volkeren. Zo schrijft paus Johannes Paulus II in Redemptoris Missio, 1990. Derde korte inleidende tekst. We hebben in de liefde van God geloofd. Zo kan de christen de fundamentele keuze van zijn leven uitdrukken. Aan het begin van het christen zijn staat niet een ethische beslissing of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een persoon, die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf. In zijn evangelie heeft Johannes deze gebeurtenis met de volgende woorden uitgedrukt. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft het eeuwig leven zal hebben. Zo schrijft paus Benedictus XVI in Deus Caritas Est in 2005. En dat laatste is een citaat uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Vierde en laatste, korte inleidende tekst. Ik droom van een missionaire keuze.
1: Ja, we gaan een andere keer verder met deze voorlezing. Want we hebben ook nog gebed, namelijk de noveen, dag 8. En voordat ik die met u ga bidden, wil ik u oproepen om te bellen naar de live studio, want ik heb een meebidder nodig voor de Rozenkrans. 0736872001. En als u dan belt, kunnen we samen de Rozenkrans bidden via de telefoon op de radio. Van harte aanbevolen, van harte daartoe uitgenodigd. Dag 8. En zo leven we toe, al biddend, naar de Rosary Rally die aankomende zaterdag zal plaatsvinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. en door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van de heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuis brengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. Ja, toch voordat we verder gaan met dit gebed van dit noveen. Nog een keer de oproep om te bellen naar de live studio 0736872001. Voor meebidder, als u zegt van ja, ik ga graag meebidden via de telefoon, de Rozenkrans. Dan kunt u nu bellen. En ik zag net een oproepje binnenkomen. Ik was net te laat om op te nemen. Of hij werd eerder al, of te vroeg alweer onderbroken. Maar in ieder geval, nogmaals, die oproep van harte uitgenodigd. En we gaan dan zo dadelijk de geheimen van het licht overwegen. We lezen de woorden zoals uitgesproken door Maria aan de heilige Jacinta na de verschijningen. De biecht is het sacrament van barmhartigheid. Daarom moet men de biechtstoel met vertrouwen en vreugde naderen. Zonder biecht is er geen verlossing. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze tekst heeft u ook ontvangen, heeft u ook in ieder geval kunnen ontvangen in de WhatsApp-groep Noveen Rosary Rally. Daar wordt hij ook aangeboden in het Engels. Ja, dank u wel voor het luisteren naar het programma Goedemorgen Radio Maria. Dank u wel ook voor het meebidden van de Noveen. En we gaan verder met het bidden van de Rozenkrans. Vaste prik, 8:30 alweer geweest zelfs. En ik ben mee weer aan de lijn. Dus kunnen we aanvangen. En dan wil ik u van harte uitnodigen om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is.

0: Bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten we dit roze hoedje allereerst bidden om Gods rijkste zegen over alle luisteraars van Radio Maria. En ook voor de overleden luisteraars van Radio Maria. Willen we dan ook bidden om vrede in onze harten, vrede in de wereld, vrede in de harten vooral van de wereldleiders en vrede in de harten van de politici. Heer, help ons allemaal om dat politici, wereldleiders opstaan die in u geloven, dat zij zich bekeren naar u en dat zij zich laven aan uw bron die leven is. Willen we ook bidden de gebeden die ons, de intenties die ons hebben bereikt. Goedemorgen, beste mensen van Radio Maria. Hierbij geef ik mijn intentie aan jullie door voor een ernstig zieke vriend. Omdat er hoop mag zijn voor genezing. Zeer veel dank alvast voor het meenemen hiervan in het roze hoedje. Hartelijke groet. Goedemorgen, Radio Maria. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegening van onze lieve Heer. Dat het goed mag blijven gaan met mijn dochter en dat ze gezond mag blijven. En dat zaterdag een mooie en goede dag mag worden en dat we een fijne rosary-rally mogen meemaken. Mijn dank. Graag gebed voor Nepal, Venezuela en Colombia. Bescherm alle volkeren tegen verwording, rampen en oorlog. Graag gebed op voorspraak van de heilige Jozef voor een kleinkind die moeite heeft op de middelbare school met de lesstof. Dat hij het goed kan volgen en mee kan komen op school en dat hij zich goed voelt. Dank. Graag gebed om zegen over een bepaald persoon en de familie. Graag een intentie voor een neef, dat de heilige familie hem bijstaat in zijn laatste levensfase, dat hij rust mag krijgen en voor een zalige dood. Wilt u bidden uit dankbaarheid en om zegen, bescherming en genade voor ons gezin, op voorspraak van Maria en de heilige Jozef? Dank. Willen we ook bidden voor harmonie in de gezinnen en dat er meer ruimte is voor meer liefde. En dat we als gezin samen knielen voor Christus Koning, Koning van ons huis. Goedemorgen, mijn intentie is dat de uitslag van het hartonderzoek van een vriend goed mag zijn. Voor rust in mijn hoofd en genezing van een oogontsteking. Goedemorgen, hier bij mijn intentie uit dankbaarheid voor de wonderlijke, wonderbaarlijk goed verlopen operatie bij mijn moeder. Wij vragen de voorspraak van de heilige Jozef, de heilige Padre Pio, voor haar verdere spoedige herstel en volledige genezing. Bidden we uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan. Hulp van Maria, Koningin van de Vrede, om vrede in onze harten. Graag een rozenkrans, gebedsintentie op Radio Maria. Dankbaarheid, zegen, genade en vrede.

0: bidden voor een lieve en jarige vriendin. Hartelijk bedankt en ook van harte gefeliciteerd. Dankbaarheid voor alle lieve mensen die er altijd voor ons zijn. Ik wil gebed vragen voor mijn kleinzonen dat het goed mag gaan op school, op voorspraak van de Maagd Maria. Graag gebed voor een dochter, dat er een juiste brace mag worden aangemeten. Dank. Bidden we voor een oom, een lieve vader van een gezin dat antibiotica aanslaat en dat vocht bij absces, dat het... Ja, bidden we voor de gezondheid van die persoon, zullen we maar zeggen. En dit vraag ik in gebed aan Maria. Amen. Nog één gebedsintentie komt net binnen. Om dank voor een goede reis en een goede thuiskomst. En willen we zo alle gebedsintenties voor het voetlicht brengen. Ook die intenties die om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld zijn. Eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burg, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burg een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: We hebben net de bel gemist. Die klonk al vanuit de kerk in Millingen aan de Rijn. De Eucharistieviering is begonnen. Ik wens u veel devotie.
1: De Heer heeft de heilige Gregorius de Grote uitverkoren tot zijn hoge priester. Hij heeft voor hem zijn schatkamer geopend en hem in overvloed van zijn gaven meegedeeld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Heer, u bent mijn leven, bladzijde 30, de eerste strofe.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie vandaag. De gedachtenis van de heilige paus Gregorius de Grote, ook u die via Radio Maria of online meeviert, van harte welkom. Gregorius de Grote, een kloosterling die paus wordt. En hij zegt dat het heel erg lastig is om steeds weer bij de Heer te zijn, omdat hij zoveel afleiding heeft als paus. Hij moet zich met alles bemoeien, naar zoveel mensen luisteren en zoveel zorgen en dan ook de gewone dingen van de dag. En dan horen we vandaag in het evangelie Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: vaar naar het diepe. En dat is wat hij ook gedaan heeft, wat Gregorius de Grote ook gedaan heeft, te midden van alle afleiding, steeds weer naar het diepe, om werkelijk met hem verbonden te zijn. In zoverre we tekort zijn geschoten in die verbondenheid met hem, met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden.

God, vol goedheid zorgt gij voor uw volk en liefde kenmerkt uw bestuur. Op voorspraak van de heilige paus Gregorius vragen wij u, schenk een geest van wijsheid aan allen die gij in uw kerk bekleed hebt met gezag. Laat uw herders eeuwige vreugde vinden door de groei in heiligheid van uw volk. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren nu naar de schriftlezingen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs namelijk volgens de normen van deze tijd die voorbij gaat, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En elders, de Heer kent de gedachten van de wijzen, hij weet hoe waardeloos ze zijn. Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen, want alles is het uwe, of het nu Paulus is, of Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst. Alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Woord van de Heer. Als tussenzang lezen we Psalm 24 en het refrein luidt: aan God hoort de aarde en al wat erop is. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God, zijn verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Aan God hoort de aarde en al wat erop is.

0: De Heer zij met u.
1: En met u.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkend toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: "Wees niet bevreesd. Voortaan zult ge mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Woord van de Heer. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 24 tussen de lezingen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Maar wij mensen maken er ook wel eens van: wij hebben de hele wereld in onze handen. Maar zo is het natuurlijk niet. Wij mogen meewerken met God. En dan komt het goed. Dat is wat bedoeld is met de wijsheid in de eerste lezing. Als iemand u onder u meent wijs te zijn, moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. De wijsheid van deze wereld staat los van God. Men denkt: hoe zullen we dat doen? Wij weten dat wel, maar wij weten dat niet. En dat wij dat niet weten, dat staat ook in het evangelie van vandaag. Meester, de hele nacht hebben wij gezwoegd zonder iets te vangen. We weten het niet, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. En dat woord hebben ze net gehoord. Jezus heeft dat verkondigd vanuit die boot. Want er was zoveel mensen waren er. Allemaal wilden ze dat woord horen, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Nou, geweldig. Wij willen dat woord horen. Maar ze mochten het ook nog zien. Zulk een massa vissen. En Petrus wordt dan heel erg klein. Als hij dat ziet. Nog niet bij het horen van het woord, maar bij het zien van het woord. Zulk een massa vissen. Ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Nee, ik heb jou nodig. Jij gaat voor mij werken. Voortaan zul je mensen vangen. Wees niet bang. En niet vangen van, dan zijn ze voor mij. Nee, het is voor de Heer. En voor het verbond van God met zijn volk. Hij houdt van ons. Het is een nieuw en altijd durend verbond van liefde. Aan God hoort de aarde en al wat erop is.

0: bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor alle christenen, dat we groeien in eenheid, telkens wanneer we Jezus' naam belijden. Laat ons bidden. Voor hen die lijden, dat ze troost vinden in warme nabijheid. Laat ons bidden. Voor kinderen en jongeren, dat ze vertrouwen ervaren van wie hen omringen. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Voor de intenties van onze heilige vader Paus Leo. Voor de intenties van degenen die hier vandaag de aanbidding houden. Voor onze dierbare overledenen. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden op voorspraak van de heilige paus Gregorius. Door Christus, onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mensen. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem al de schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot lof zijn voor ons en van heel zijn rijk.
0: Heer, wij bidden u, laat deze Eucharistie op het feest van de heilige Gregorius voor ons heilzaam zijn. Want gij hebt de zonden van de gehele wereld willen vergeven door het offer van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn in ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus, onze Heer. Want gij schijnt uw kerk vreugde op het feest van de heilige paus Gregorius. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.

Van in den beginnen brengt gij tot stand wat goed is voor de mens om hem te heiligen, zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is en zend de kracht van uw heilige geest. Maak deze offergaven voor ons tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet in staat u naderbij te komen, hebt gij nog het meest getoond hoezeer gij ons bemint. Uw Zoon, de enige gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij met wijdgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer dat alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden terwijl hij zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke vrede, terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij u, waarachtige en getrouwe God, het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader, zie met liefde neer op allen die gij naar u toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld door de kracht van de Geest. Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus Leo en onze bisschoppen Gerardus en Robertus. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk, tot de dag komt en het uur, waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria, van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters, die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezen Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid,
1: in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de heilige communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in dit heilig sacrament. U die vandaag tegen uw vrienden zegt, vaar naar het diepe. Heer Jezus, wij danken u dat u dat ook tegen ons zegt. Dat we op diepte mogen komen en daar mogen verstaan hoe u er bent. Een geweldige visvangst staat voor uw nabijheid, uw werkzaamheid. Als wij naar het diepe varen in onszelf, als we zien hoe u daar aan het werk bent. Heer Jezus, wij danken u dat u zelf naar het diepe bent gevaren. Uw lijden hebt uitgehouden voor ons. Uw sterven voor ons hebt ondergaan, om ons het leven aan te reiken dat niet vergaat. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u en met onze naasten.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

0: Heer, vorm ons in de leerschool van Christus, nu Gij ons hebt gesterkt met Christus, het levende brood, zodat wij op het feest van de heilige Gregorius uw evangelie beter leren kennen en daarvan mogen getuigen door daden van liefde, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: Dan gaan we nu verder met de uitstelling van het Allerheiligste. En dan een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Dag 8. En zo leven we toe, al biddend, naar de Rosary Rally die aankomende zaterdag zal plaatsvinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van de heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuis brengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. We lezen de woorden zoals uitgesproken door Maria aan de heilige Jacinta na de verschijningen. De biecht is het sacrament van barmhartigheid. Daarom moet men de biechtstoel met vertrouwen en vreugde naderen. Zonder biecht is er geen verlossing. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze tekst heeft u ook ontvangen, heeft u ook in ieder geval kunnen ontvangen in de WhatsApp-groep Novene Rosary Rally. Daar wordt hij ook aangeboden in het
Engels.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag, 3 september, staan we stil bij Gregorius de Grote, paus en kerkvader. Gregorius wordt rond 540 te Rome geboren als zoon van de Romeinse prefect Gordianus en matrone Sylvia, die later zelf ook als heilige zou worden vereerd. Mede op grond van zijn hoge komaf wordt hij in 572 stadsprefect. De dood van zijn vader betekent een ommekeer in zijn leven. Hij laat 6 kloosters bouwen op Sicilië, maakt van zijn ouderlijk paleis op Clivo Scauri een Benedictijner klooster en treedt zelf in. Hij is 5 jaar pauselijk afgezant in Constantinopel en 5 jaar abt van zijn klooster. En hij staat 5 achtereenvolgende pausen bij met advies. Op 3 september 590 wordt hij zelf tot paus gekozen als opvolger van Pelagius II. Dat Gregorius een organisatietalent heeft, mogen blijken uit de geschiedenis die Gregorius van Tours over hem heeft opgetekend. Paus Pelagius sterft op 7 februari van het jaar 590. Juist in die tijd dat Pelagius sterft, woedt de pest in de stad Rome. Er vallen honderden slachtoffers. Gregorius neemt onmiddellijk de leiding in handen. Hij wordt dus in datzelfde jaar op 3 september tot Pelagius opvolger gekozen. En hij roept allen op te trekken met gebeden en klaagzangen vanuit de aangewezen kerken om elkaar ten slotte te ontmoeten bij de kerk van de heilige Maagd Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus, zodat men daar 1 grote, langgerekte smeekbede kon richten tot de Heer. Aan alle kerkelijke bedienaren geeft hij de opdracht om 3 dagen achtereen psalmen te zingen en om vergiffenis te vragen voor alle bedreven zonden. Om 3 uur verlaten alle koren hun kerk en trekken door de straten onder het zingen van het Kyrie Eleison, het Heer ontferm u over ons. Als de processie de brug over de Tiber nadert, verschijnt Michael op het mausoleum van keizer Hadrianus met een vlammend zwaard in de hand. Hij steekt het in de schede, alsof hij daarmee te kennen wil geven dat het genoeg is. Sindsdien heet die burcht de Engelenburcht. En ze werd omgedoopt tot een Michaelskerk. Dat was op 25 april 590. Dit alles tekende Gregorius van Tours op uit de mond van 1 van zijn diakens die bij dit alles zelf aanwezig was. Gregorius is ook een begenadigd spreker, die geen blad voor de mond neemt en ook de missie heeft zijn hart. In 596 nodigt Gregorius abt Augustinus van het Andreasklooster op de Celische Heuvel uit om met een groep van 40 monniken naar Engeland te gaan en daar het geloof te verkondigen onder degenen die nog niet met Christus in aanraking zijn gekomen. Dat is al een heel oud verlangen van hem. De legende vertelt dat hij nog als abt van het Andreasklooster eens langs de slavenmarkt is gelopen en dat zijn oog op prachtig gebouwde jonge mannen viel met blonde haren. Hij zou aan de handelaar gevraagd hebben: waar komen die slaven vandaan? Van Brittannië, eerwaarde, maar u hoeft niet zo geschokt te zijn, het zijn toch maar heidenen. Heidenen? Moet je hun gezicht zien, zo stralend. En dat terwijl ze nog in de macht van de duisternis zijn? Treurig. Tot welk volk behoren ze? Het zijn Angelen, Engelsen. Gregorius geloofde niet in toeval. Elke gebeurtenis, elk woord heeft een door God bestuurde betekenis. Engelen, zeg je? Wat een veelbetekenende naam. Want ze hebben inderdaad een engelachtig gezicht. En eens zullen ze engelen in de hemel zijn. Gregorius heeft binnen de kortste keren voldoende geld bij elkaar gekregen om deze slaven te kopen. Het waren er waarschijnlijk 3 of 4. Hij brengt ze onder in zijn klooster en vormt hen om tot gelovige christenen. Dan zendt hij missionarissen naar het gebied van deze voormalige slaven om er het evangelie te brengen. Op basis hiervan deelt Gregorius met Augustinus de eretitel Apostel der Engelsen. In 602 voert hij de reeds bestaande 40-daagse vaste periode voor Pasen in voor heel de kerk. Hij stelt regels op voor passende kerkmuziek. Deze muziek is sindsdien naar hem genoemd Gregoriaans. Geleerden zeggen van hem dat hij de grondslag heeft gelegd voor het middeleeuwse pausschap. Zelf noemde hij zich het liefst Servus Servorum Dei, dienaar der dienaren Gods. Met Sint Ambrosius van Milaan, Sint Augustinus van Hippo en Sint Hieronymus van Bethlehem behoort hij tot de vier grote westerse kerkvaders. Hij is patroon van scholen, vandaar dat in vroeger tijden zijn voormalige gedenkdag 12 maart voor kinderen een officiële feestdag was. De beroemde Gregoriana Universiteit in Rome is naar hem genoemd en verder is hij beschermheilige van wetenschappers, geleerden, leraren, onderwijzers, studenten en scholieren, van kerkzangers, koorknapen, zangers, muzici en alle muziekbeoefenaars, van metselaars en steenhouwers vanwege het grote aantal kerken en kloosters dat hij liet bouwen en van knopenmakers. Heilige Gregorius de Grote, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Beste luisteraars, we gaan luisteren naar een herhaling van het programma Zuiderlicht. En dat is een uitzending uit 2021, toen op de dag, speciaal voor op de dag van de heilige gedachtenis van de heilige aartsengelen, 29 september. En natuurlijk, nu zitten we ook voor 29 september, nog ruim voor 29 september. En dat is ook weer dit jaar de heilige gedachtenis van de heilige aartsengelen. En daarom een uitzending over de heilige aartsengel Michael. De titel luidt: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Ik wens u veel luisterplezier.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Goedemorgen, broeders en zusters in Christus. Een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht, vanuit een op het moment een beetje een druilerig Eindhoven. Het is vandaag 29 september en zoals u wellicht weet is 29 september de dag waarop de kerk de heilige aartsengelen viert. De heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. En de heilige aartsengelen die leren ons iets heel erg belangrijks, namelijk dat onze kerk niet alleen maar is opgebouwd uit een zichtbare werkelijkheid, maar ook een onzichtbare werkelijkheid. De engelen zijn heel echt, heel reëel, maar we kunnen ze niet zien, of in ieder geval de meeste van ons niet. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen geweest in de kerkgeschiedenis, heiligen die rechtstreeks contact hadden met de engelen en ze ook konden zien. Maar ook voor ons, voor diegenen die de engelen niet kunnen zien, hebben zij een ontzettend belangrijke rol te spelen in ons geloofsleven. En ik wil daar straks wat langer bij stilstaan. Zoals gezegd, 29 september, we sluiten bijna de maand september af en dan gaan we die o zo belangrijke oktobermaand in. En de oktobermaand en de engelen die hebben veel met elkaar te maken. Ik wil daar ook zo dadelijk wat meer op terugkomen nog. Maar we zullen nu eerst ons hart openen voor de Heer. We zullen hem om zijn bijstand vragen. We zullen vandaag in het bijzonder de bijstand inroepen van de heilige aartsengel Michael. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoele. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Broeders en zusters, we hebben zojuist het gebed gebeden tot de heilige aartsengel Michael. Een gebed dat bij de meesten van u waarschijnlijk wel bekend zal zijn. Een gebed dat ook in onze hele kerk wereldwijd na elke mis werd gebeden, tot aan de liturgische vernieuwing, eind jaren 60, begin jaren 70. En een gebed dat ook nog steeds heel erg actueel is. Zoals u misschien weet, dit gebed werd door paus Leo XIII geschreven en dat was al in het jaar 1884. En dit gebed kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Deze paus die had namelijk een visioen dat onze kerk tot op de dag van vandaag zou bepalen, richting zou geven. En ik wil daar kort even iets over vertellen, over het visioen dat paus Leo XIII had, waardoor hij dus dit gebed schreef, waardoor hij geïnspireerd raakt om dit gebed te schrijven. En ik lees even voor een stukje over het visioen dat paus Leo XIII had in 1884. Hij zag de aarde als een granaatappel openspringen. Uit de eindeloze diepe spleet stegen demonen op die de hele aarde overspoelden en overal dwaling, oproer, oorlog en revolutie veroorzaakte. Een wazige nevel van ongekende omvang spreidde zich uit over de hele aarde en er vielen zoveel doden dat de aarde met bloed doordrenkt was. Op dat ogenblik zag hij hoe een leger van demonen de kerk bestormde, gesymboliseerd door de Sint-Pietersbasiliek, De kerk schudde dermate op haar grondvesten, dat zij ogenschijnlijk op het punt stond in te storten. En op dat ogenblik riep de Heilige Vader uit: "Maar is de kerk dan niet meer te redden?" Toen zag hij de aartsengel Michael uit de hemel afdalen, hoe deze begon te strijden tegen de demonen en ze versloeg. De demonen trokken zich terug in de bodemloze spleet van de aarde, die zich vervolgens sloot. Het bloed werd door de aarde opgenomen. De dichte nevel verdween, maakte plaats voor een stralende dag. Toen klonk een stem: "Dit alles zal onder het pontificaat van een volgende paus aanvangen. En Rusland zal er de oorzaak van zijn." Dit nogal onheilspellende bericht wat paus Leo XIII kreeg. Een visioen, een openbaring vanuit de hemel. Zoals gezegd heeft onze kerk voor een belangrijk deel bepaald de afgelopen eeuw en ook een stukje van de 19e eeuw. Wat horen we hier? We horen hier dat de paus een visioen krijgt dat de kerk zo zwaar onder vuur ligt dat deze bijna helemaal ten onder lijkt te gaan. En daar wordt aan het einde iets heel veelzeggends gezegd, namelijk dat het onder een volgend pontificaat zal gebeuren en dat Rusland er de oorzaak van zal zijn. We zitten hier in 1886, dus het communisme als zodanig, dat natuurlijk in Rusland zal opkomen, is nog niet in volle openbaarheid. Maar veelzeggend is dat dit visioen aan paus Leo XIII werd gegeven op 13 oktober. En zoals u weet, 13 oktober is natuurlijk voor onze kerk een erg belangrijke dag. Want op 13 oktober verscheen Maria voor de laatste maal in Fatima. En daarom zei ik net al dat de heilige aartsengel Michael en de oktobermaand erg nauw met elkaar verbonden zijn. We horen vandaag dus dat paus Leo XIII een visioen krijgt van een totale overspoeling van de kerk, zou je kunnen zeggen, door demonen, door demonische krachten. En dat is op 13 oktober, precies 33 jaar voordat Maria zou verschijnen voor de laatste keer in Fatima en de dag waarop het zonderwonder zou gebeuren. En natuurlijk spreekt Maria in Fatima volop over het communisme dat de wereld over zal nemen, complete naties die verloren zullen gaan als de wereld zich niet bekeert en als de paus Rusland niet zal toewijden aan haar onbevlekte hart. Nou ben ik een paar weken geleden deze podcast begonnen met de opmerking dat ik hoop dat deze podcast ook een beetje vrede aan onze kerk mag brengen. Wat rust. Ik word als kapelaan in een redelijk grote stad nogal eens aangesproken door mensen en ik krijg ook nogal eens wat berichten doorgestuurd. En die hebben vaak te maken met de tijd waarin we nu leven en de onrust en de zorg die veel mensen hebben. En als ik het een beetje zou willen bundelen, dan zie ik dat heel veel mensen, dat draagt natuurlijk een kanaal als YouTube ook aan bij, dat heel veel mensen bezig zijn met het einde der tijden. Met het einde der tijden, namelijk de wederkomst van Jezus Christus en ook alle ellende die daaraan vooraf gaat. En ik denk dat een visioen als dat van paus Leo XIII en natuurlijk ook de verschijningen in Fatima, dat die hierin iets kunnen betekenen voor ons. Hoe kunnen we zorgen dat we op weg naar eventuele grote problemen, grote moeilijkheden voor onze kerk, waarin we natuurlijk al volop zitten, niet alleen de kerk, maar ook de wereld. Hoe kunnen we zorgen dat we toch onze blik op het hart van Christus gericht houden, op zijn vrede? Paus Leo XIII die laat het ons eigenlijk al een beetje zien. Hij was zelf totaal gechoqueerd door het beeld dat hij had. De kerk die bijna ten gronde lijkt te gaan. En op dat moment grijpt de heilige aartsengel in. En de heilige aartsengel die leert ons dat uiteindelijk inderdaad wij als kinderen van de katholieke kerk niet zelf de strijd kunnen winnen. We zijn natuurlijk wel geroepen om mee de strijd met de engelen mee te strijden, maar uiteindelijk zal God de overwinning brengen. En dat komt ook heel mooi naar voren in het gebed tot de heilige aartsengel Michael. Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, maar vooral ook dat God hem zijn macht toegevoelen. Dus uiteindelijk is het zelfs niet de aartsengel Michael die de strijd zal winnen, maar het is God zelf die de strijd zal winnen. En wij zijn in deze tijd geroepen om ons door God, door de heilige maagd Maria, door de goede engelen te laten verzamelen onder die ene banier van de katholieke kerk. En zoals gezegd in de vorige podcast is het daarbij vooral belangrijk dat we de waarheid volgen. Ik heb de vorige keer gesproken over onze paus, over onze verhouding tot de paus. En dat het altijd belangrijk is dat we vanuit respect voor zijn ambt blijven spreken, vanuit liefde voor zijn ambt zelfs. Maar dat dat niet betekent dat alles wat een paus zegt automatisch ook waar is. We moeten allereerst de waarheid volgen. En ik denk dat heel veel onrust in onze tijd juist daardoor ontstaat dat we die waarheid, het zicht op die waarheid, dat die vertroebeld wordt. En we horen dat ook in dat visioen wat ik net heb voorgelezen, dat er als het ware een wazige nevel rond de wereld hangt, een dichte mist. Een dichte mist van leugens, van bedrog, van het voorstellen van een leugen alsof het een waarheid is. En daarom wordt hier ook terecht Rusland nu al genoemd in dat visioen van paus Leo XIII. Waarom Rusland? Natuurlijk Rusland als een soort de wieg van het communisme. Het communisme, een ideologie die begrippen, mooie begrippen als broederlijkheid, solidariteit, gelijkheid, die dit soort begrippen eigenlijk verkracht en ze verdraait. Die zorgt dat dit soort begrippen als het ware uitgehold worden. Dus daarom nogmaals de vraag, hoe kunnen we in deze tijd zorgen dat we niet zwichten voor die dwalingen, dat we niet als het ware verblind raken door die nevel en dat we ook niet wanhopig worden. Want zoals ik al zei, ik hoor dat ook bij veel mensen in mijn omgeving, dat mensen onrustig worden en dat ze als het ware zien dat de strijd op zoveel vlakken aan het losbarsten is en dat er zoveel vrijheden van ons worden afgenomen, dat ze op een gegeven moment in een soort kramp schieten. Dat ze denken, ja, deze strijd kunnen we niet winnen. En precies dat punt waar de kerk nu is aanbeland, is ook het punt waar God ons wil hebben. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat wij als het ware op dat kruispunt komen waarin we eigenlijk alleen maar kunnen toegeven dat de strijd niet meer te winnen is, dan zijn we namelijk verplicht om ons volledig op God te verlaten, om ons volledig aan Hem over te geven. En daarom is het ook bewust dat God ons manoeuvreert als het ware als kerk tot dit punt. Het punt, je zou bijna kunnen zeggen, een soort doodlopende weg. Een weg waarin we op een gegeven moment tegen een muur aanlopen en alleen nog maar kijken welke stappen de vijand zet. En dat bedoelde ik net te zeggen dat ik nogal wat mensen spreek die zeggen, maar heb je dan gehoord dat in dat land het vaccinatiepaspoort al is ingevoerd? Heb je dan niet gehoord dat er ook een hoop haken en ogen aan de vaccinatie zitten, dat het misschien helemaal niet zo veilig is als het lijkt? Ik ga daar verder nu niet op in. Hè. Het gaat mij niet zozeer om welke punten daarvan waar zijn op dit moment. Het gaat mij vooral om erover te spreken. Hoe kunnen we in deze trubbelige toestand de vrede bewaren? En dat doen we door uiteindelijk niet te kijken of niet te veel te kijken naar wat de vijand allemaal aan het doen is. Ik denk dat dat voor onze tijd misschien wel de grootste verleiding is die er is. En mediakanalen zoals YouTube, die kunnen natuurlijk daarin de blik nog veel verder vertroebelen. U weet allemaal, YouTube werkt natuurlijk met een bepaald systeem dat op het moment dat je iets zoekt, dan zal YouTube je vervolgens blijven voeren met dezelfde soort zoekopdrachten. Hè? Dus je krijgt dan allemaal filmpjes aangereikt die in het verlengde liggen van wat je al zocht. En als je onrust zoekt, dan zul je ook onrust vinden. Dat geldt niet alleen voor YouTube, dat geldt in ons hele geloofsleven. En ik merk dat veel mensen daar helaas voor zwichten op dit moment. Dat ze, als het ware, zo vastzitten in kijken naar alle stappen die nu op wereldniveau worden genomen. Stappen die terug te herleiden zijn tot de verleider van de mensen. En natuurlijk moeten we onze ogen open houden. Natuurlijk moeten we zorgen dat we niet blind zijn voor alles wat er in de wereld gebeurt. Maar nog belangrijker is dat we bij Christus zijn. Dat we echt doordringen tot zijn hart. En daarom, zoals ik al aan het begin van deze podcast zei, is de maand die we nu gaan beginnen ook zo ontzettend belangrijk. We gaan de oktobermaand in. En de oktobermaand is natuurlijk van oudsher de maand van de Heilige Rozenkrans. Dat heeft te maken met het feest dat we vieren op 7 oktober, hè, Maria van de Heilige Rozenkrans. Maar dat feest dat had, voordat het die naam kreeg, een andere naam, namelijk het feest van de overwinning. Hè, Maria van de overwinning. Waarom? Natuurlijk de slag bij Lepanto in 1571... waarbij de hele christenheid, het hele christendom gered werd van de Ottomaanse inval. En als we naar het feest van vandaag kijken, de heilige aartsengel Michael, de heilige aartsengelen, het visioen van paus Leo XIII en de onheilspellende boodschappen van de dwalingen van Rusland die de wereld zouden overnemen. 33 jaar later de verschijning van Maria in Fatima, die eigenlijk hetzelfde blijft herhalen. En vervolgens ook de Heilige Maagd die het antwoord biedt. Namelijk, wijd jezelf toe aan mijn onbevlekte hart. Dat is wat ze zegt in Fatima in 1917. En dat is wat de kerk ook op dit moment moet blijven herhalen. Op het moment dat wij de rozenkrans gaan bidden, op het moment dat wij ons volledig toewijden, toevertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, dan zullen we zien dat we als het ware onze blik gaan verleggen. Dan kijken we niet meer alleen maar naar de stappen die de duivel zet op dit moment, en dat zijn er vele. Nee, we leren te kijken naar de stappen die Maria op dit moment ook zet. En op het moment dat we zo als kerk leren te kijken, dan worden we steeds minder kwetsbaar voor alle boze, beangstigende invloeden van dit moment. En dan gaan we steeds meer leven vanuit de overtuiging dat er inderdaad een hemelse werkelijkheid is waar de engelen ook met ons meestrijden, waar we veilig beschermd zijn door de heilige aartsengel Michael, zoals ook paus Leo XIII in zijn visioen al zag. De heilige aartsengel die de kerk beschermt, die zelfs wanneer de aanvallen op de Sint-Pieter volledig geopend worden, daar sterk staat en uiteindelijk alle demonische krachten weer terugjaagt. En daarom is het zo belangrijk dat we deze oktobermaand ons nu al voorbereiden op een volledige eenwording, zou je kunnen zeggen, met de Heilige Maagd Maria. Zij is namelijk de advocaat van onze ziel, zoals zo mooi wordt gezongen in het Salve Regina. En die andere, die aanklager, de duivel, letterlijk betekent duivel ook aanklager, Satan. Die andere die wil natuurlijk totale onrust zaaien. Maar eigenlijk als we dieper tot de kern doordringen, dan zien we dat de grote onrust die nu in de wereld heerst, dat dat eigenlijk een signaal is dat de duivel zelf in paniek begint te raken. Waarom? Hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Hij weet dat zijn einde nabij is. En wij als gelovigen, als katholieken, weten dat de triomf van het onbevlekte hart van Maria, zoals aangekondigd in Fatima, juist steeds dichterbij komt. Dat er een periode van vrede zal aanbreken. Maar die vrede die moeten we wel zelf. We moeten wel zelf de keuze maken voor die vrede. En die keuze die maken we door juist in deze oktobermaand ons volledig weg te schenken aan de Heilige Maagd Maria. Aan de Heilige Aartsengelen. Aan de Heilige Jozef ook, in wiens jaar we ons nog bevinden. Ik zal daar volgende week wat meer op terugkomen. Hoe kunnen wij deze oktobermaand zo invullen dat we niet meer ons helemaal verliezen in allerlei filmpjes op internet die onheil aankondigen, maar dat we juist ons helemaal storten op het hart van Christus zelf, van de Heilige Maagd Maria. Dat we als het ware onze blik wegtrekken van dat boze oog, om het zo maar te noemen. En dat we juist naar de liefdevolle ogen van Maria leren kijken en daar ook niet meer van afdwalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Aansporing tot standvastigheid in werk en vervolging. Veel geliefde, wees sterk door de genade van Christus Jezus. De leer die gij in het bijzijn van vele getuigen van mij hebt gehoord, geef die door aan betrouwbare mannen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Een militair in actieve dienst laat zich niet in met de zaken van het burgerlijk leven, als hij tenminste zijn meerderen tevreden wil stellen. Een atleet zal geen prijs winnen als hij zich niet houdt aan de regels van de wedstrijd. De boer die het zware werk verricht, heeft het eerste recht op de opbrengst van zijn arbeid. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en de eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woorden twisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot het verderf van de hoorders. Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Spreek het woord van de waarheid recht uit. Mijd het profaan en hol geredeneer. Zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die van het spoor der waarheid zijn afgeweken met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad. Zo ondermijnen zij het geloof van anderen. Maar de grondsteen, door God gelegd, ligt vast. En hij draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen. En laat ieder die de naam des Heeren noemt, ver blijven van ongerechtigheid. Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor dagelijks gebruik. Wie zich van ongerechtigheid gereinigd heeft, zal dus in het huis van zijn meester zulk een edel gebruiksvoorwerp zijn. Geheiligd, nuttig, voor elk goed doel geschikt. Tweede lezing uit een homilie van heilige paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël. Uit liefde voor Christus spaar ik me niet wanneer ik hem verkondig. Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël. Merk op hoe de Heer de mens die hij zendt op te prediken een wachter noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst te kunnen zijn. Wat zijn deze opmerkingen pijnlijk voor mezelf? Want door zo te spreken tref ik mezelf. Mijn spreken is geen prediking zoals het zou moeten. En ook al mag dit nog prediking worden genoemd, mijn leven is niet in overeenstemming met mijn woorden. Ik ontken mijn schuld niet. Ik ben me bewust van mijn traagheid en nalatigheid. Nu ik mijn fout beken, zal de bemachtige rechter mij misschien vergiffenis schenken. Toen ik nog als monnik in het klooster leefde, was ik in staat mijn tong te beteugelen en mijn geest bijna voortdurend bij het gebed te houden. Maar sinds ik de last van mijn pastorale taak op de schouders heb genomen, kan mijn geest zich niet meer aanhoudend in zichzelf terugtrekken, omdat mijn aandacht verdeeld is vanwege velerlei zaken. Ik ben namelijk verplicht me nu eens bezig te houden met aangelegenheden van kerken, dan weer met die van kloosters. Vaak moet ik oordelen over de handel en wandel van afzonderlijke personen. Ik moet me soms inlaten met burgerlijke kwesties. Soms vervult de dreiging van een inval van barbaren me met zorg en ben ik bang voor de wolven die mijn kudde belagen. Nu eens moet ik maatregelen nemen om ondersteuning te bieden aan hen die hierop krachtens de kloosterregel recht hebben. Dan weer moet ik bepaalde uitbuiters geduldig verdragen of me tegen hen verzetten zonder de naaste liefde tekort te doen. Als de geest verdeeld is en verscheurd door de zorg voor zoveel en zo belangrijke zaken, wanneer kan hij zich dan nog terugtrekken in zichzelf, om zich geheel te concentreren op de prediking en niet te verzaken aan de dienst van de verkondiging? Omdat ik vanwege de verplichtingen van mijn ambt vaak met mensen van de wereld in aanraking kom, weet ik soms mijn tong niet te beteugelen. Want als ik blijf volharden in mijn strengheid, weet ik dat de zwangsten onder hen mij zullen ontvluchten en dat ik hen nooit zal brengen tot het beoogde doel. Zo komt het dat ik dikwijls naar hun nutteloos gepraat blijf luisteren. Omdat ik zelf ook zwak ben, laat ik me wel eens verleiden door loze woorden en ga dan graag praten over zaken waarnaar ik aanvankelijk met tegenzin luisterde. En ik, die niet graag wilde vallen, vind er nu genoeg in als een gevallene neer te liggen. Wie ben ik dan eigenlijk? Of wat voor een wachter ben ik, dat ik niet op de berg sta om mijn werk te doen, maar nog altijd neerlig in het dal van de zwakheid? Maar de schepper en verlosser van de mensen is machtig. Ondanks mijn onwaardigheid kan hij me een hoogstaand leven schenken en een werkdadig woord. Uit liefde voor Christus spaar ik me immers niet, als het erom gaat hem te verkondigen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder. In deze aflevering...
1: De leider van de SGP natuurlijk, de staatkundig gereformeerde partij.
2: Ja, dat klopt.
1: En u zit volgens mij al sinds 2018 in de Tweede Kamer namens SGP.
2: Dat klopt ook, ja. En sinds 11 april 2018.
1: 11 april 2018. Ja. En in 2023 bent u echt partijleider geworden.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en toen daarvoor was het Kees van der Staaij,
2: ja,
1: volgens mij.
2: Ja, ja, die heeft dat vele jaren gedaan. Vanaf 2010, als ik het goed heb, tot... Nou ja, tot 2023. Dus 13 jaar heeft hij dat gedaan.
1: En daarvoor zat hij al
2: 12 jaar in de Kamer. Wow. Dus hij heeft ruim 25 jaar in de Kamer gezeten. Zijn voorganger, Bas van der Vlies, ja, die heeft er zelfs 29 jaar gezeten. En ik dacht dat hij wel van die 29 jaar wel ongeveer 25 jaar fractievoorzitter is geweest. Dus die hadden nog langere staat.
3: Het zijn eigenlijk altijd grote schoenen om te vullen.
2: Ja, want de partij bestaat ruim 100 jaar. En ik ben de 8e partijleider, CQ-fractievoorzitter. Dus wat dat betreft, ik denk dat er weinig partijen zijn die er minder hebben gehad. Maar ze bestaan allemaal korter dan wij bestaan. Dus,
1: ja, dat wil ik zeggen inderdaad. Van, het is nu de oudste partij die nu in de Tweede Kamer zit.
2: Ruimschoots.
1: Ja. Ja. Ja. Maar u zit vandaag bij toch wel een katholiek programma. Is dat dan de eerste stap naar een SGKP of iets?
2: Om het dan even heel precies te maken. Ja. Rooms-katholiek, denk
1: Rooms-katholiek. Ik. Hè?
2: Ja, nee, want wij beleiden iedere zondag één algemene katholieke kerk. Maar daar zit de differentiatie.
1: Heerlijk. Ja. Universeel.
3: De Rooms-katholieke kerk.
1: Rooms-katholieke kerk.
3: Ja. Maar dan een staatkundig Rooms-katholiek gereformeerde partij. Is het ooit mogelijk?
2: Kijk, ik schat in dat ik weet zeker dat wij een heel aantal Rooms-katholieke stemmers hebben.
1: Dat weet ik zeker.
2: Maar ik schat in dat het samengaan op dusdanige hobbels zal stuiten. Dat we dat maar niet moeten proberen. Volgens mij kunnen we ons beter op de inhoud richten dan dat proberen. Maar moet ik heel eerlijk zijn, er zijn gewoon een aantal zaken die anders zijn. Maar van oorsprong had je natuurlijk vroeger een Rooms-Katholieke partij, de KNVP, die opgaan in het CDA. Ja, of je daar nog heel veel van terug herkent, zeg maar, vraag ik me altijd wat af. Mona Keizer, onze buurvrouw in de Kamer, die natuurlijk vanuit het CDA komt. Die nogal echt stevig Rooms-Katholiek is. Die heeft er altijd zo de bedenkingen bij, zeg maar. In hoeverre bij het CDA dat nog herkenbaar is. Maar dat moeten jullie zelf maar beoordelen of aanvragen. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar gewoon eens over de inhoud hebben vandaag.
3: En uw broer, hoe ervaart hij dat? Of kunnen we dat beter aan hem vragen?
2: Zou ik ook aan hem vragen. Mijn broer is CDA-wethouder in Nunspeet. Wordt juist vandaag, nu we de opname maken, ook opnieuw beëdigd. Ik hoop daar vanavond uiteraard naartoe te gaan.
1: Gefeliciteerd.
2: Maar ik denk dat hij daar met name zit. Van oudsher was het CAU, de Christen Historische Unie. Dat was een van de partijen die opgaan is in het CDA. Dat was een partij die in Nunspeet, ook in het dorp Elspeet waar ik woon, best voet aan de grond had. Maar dat is al van voordat zowel ik als mijn broer geboren is. Dus ik denk dat het Rooms-Katholieke deel binnen het CDA in Nunspeet altijd behoorlijk marginaal geweest is.
3: Ja. Snap ik.
1: Daar wil jij het over hebben, toch, Wessel? Over het, het grondwetsartikel dat een beetje linkt aan hoe de vertegenwoordiging nou precies zit.
3: Ja, nee, dus u noemde het net al een aantal stromingen. Het feit is natuurlijk dat we best wel een divers land zijn. Een, je zou bijna kunnen zeggen, verdeelde samenleving. En artikel 50 van de grondwet draagt de Staten-Generaal op om het gehele Nederlandse volk te vertegenwoordigen. Het leest ook letterlijk: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. En dat kun je natuurlijk op twee manieren lezen, denk ik, grofweg. Ofwel, het parlement vertegenwoordigt samen het Nederlands volk, omdat ieder Kamerlid zijn eigen deel vertegenwoordigt. Of ieder afzonderlijk Kamerlid vertegenwoordigt, zit daar voor het gehele Nederlands volk. Ja. Hoe leest u dat?
2: Ergens een beetje in het midden natuurlijk. Maar in principe kan heel het Nederlandse volk van 18 jaar en ouder stemmen. Dus daarmee zou de Kamer een afspiegeling moeten zijn van de Nederlandse bevolking. Nou, daar zijn wel een paar dingen op af te dingen natuurlijk, want lang niet alle mensen gaan stemmen. Daarmee heb je al een heel groot deel wat misschien best ergens iets vindt of kritiek heeft. Maar dat is niet vertegenwoordigd, het is wel eigen keuze. Maar daarmee mis je best heel veel. Dat is één. En het tweede, ik weet niet, je zit natuurlijk bij verkiezingen, je weet nooit hoe een individu stemt, hè. Maar vroeger toen ik niet politiek actief was, stemde ik ook. En dan kijk je niet naar ieder detail in een verkiezingsprogramma. Ik ben overigens wel bij de SGP uitgekomen. Omdat ik dat verkiezingsprogramma's heel goed had bestudeerd. En toen dacht ik, die partij die past wel echt goed bij mij. Dus wel echt op grofweg een heel groot deel van die inhoud dacht ik, ja, dit. Maar gemiddeld genomen gaan heel veel mensen stemmen als ze denken, we hebben een probleem met asiel of we willen rond het klimaat iets voor elkaar hebben. En dan nemen ze voor bepaalde partijen, denk ik, alles wat er verder bij zit, een beetje voor lief. Dus het is natuurlijk vaak wel dat er op 1 of 2 of 3 onderdelen misschien gekozen wordt voor een partij. En alles wat er verder bij zit, ja, of je het daar ook helemaal mee eens bent, dat is dan de vraag. Nou, dan terugkomen we op het volgende. Want we vertegenwoordigen als Staten-Generaal natuurlijk inderdaad dat hele Nederlandse volk. Ik vind dat je breder moet kijken. Ik kom bijvoorbeeld net uit een debat over water. Ja, dat gaat wel over, hebben we voldoende drinkwater, hebben we schoon water, is er voldoende water voor industrie? Ja, dat is niet alleen van belang voor mijn achterban, dat is van belang voor heel Nederland. Hè? Want iedereen heeft dat water nodig als eerste levensbehoefte. Anders overleef je het niet. En dan hebben we ook nog de strijd tegen het water hier in Nederland. Als we niet zorgen voor onze dijken, onze gemalen en dat soort dingen, dan denk ik dat we hier misschien zelfs wel onder water zouden staan. We zitten in Utrecht. Maar dan heb ik vaak in mijn studies civiele techniek gezien dat de kustlijn bij Amersfoort zou kunnen komen te liggen. Ja. Nou, dan heb je het wel over het algemeen belang. En bij heel veel debatten heb je het gewoon over het algeheel belang. En je ziet natuurlijk in een aantal ideologische debatten, en misschien komen we straks nog op die onderwerpen hoor, maar daar zie je natuurlijk wel eens dat je, ja, dan is het een beetje de strijd der geesten. En dan kijk je toch wel, ja, ik laat het maar gewoon gelijk op tafel mikken. Medische ethiek. En dan met name bijvoorbeeld abortuswetgeving. Ik heb de afgelopen jaren een aantal debatten daarover gedaan. Ja, ik heb niet de indruk dat ik dan de stem van heel Nederland vertegenwoordig. Waar ik overigens wel het ideaal heb dat ik denk dat het voor heel Nederland goed zou zijn dat er geen abortussen plaats zouden vinden. Dus yes. Ik denk wel van, maar dat dus vindt lang niet iedereen.
3: Volk. Ja, dat is misschien niet vertegenwoordiging, maar u behartigt het belang van het gehele volk daarmee. Ja. Ook
2: en,
3: in de ideologische.
2: En ik kijk niet bijvoorbeeld alleen maar van, wat is mijn woonplaats? Elspeet is iets van belang voor die woonplaats omdat ik daar net woon. Je weet er wel meer van af, hè, van de deel op de Veluwe dan van Limburg, waar een ander weer woont. Dus dat kun je wel kleuring aan geven, maar je kijkt altijd breder dan dat. En ook als je kijkt naar je eigen volksdeel. Ja, ik denk dat de dingen die wij in ons programma hebben staan, zondagsrust, op medische ethiek, terughoudendheid, rond huwelijk en gezin. En dat is, ik denk dat dat goed is voor heel Nederland.
1: Ja, ja dat is ook.
2: Als heel Nederland dat vond, dan hadden wij denk ik wel meer stemmen. Dus.
1: Dat is denk ik ook dat eigenlijk het christelijk karakter in het algemeen is gewoon het goede willen voor alle mensen, zelfs de vijanden liefhebben, zeg maar.
2: Ja, dus nee, maar, dat, ja. Ik vat dat we hebben 10 geboden. Ik gaf jullie er net iets anders over denken, maar de 10 geboden...
1: Is dat zo? Ja, hebben wij er meer of minder?
2: Ja, jullie splitsen.
3: Nee, andere telling.
2: Ja, jullie splitsen ze anders op. Maar de samenvatting van een aantal geboden die tot eer van God zijn, of God liefhebben boven alles, hè, de eerste tafel en de tweede tafel, je naast als jezelf. Ja, ik denk dat dat het beste is voor de samenleving. Dat je een afhankelijkheid van God leeft. En van daaruit denkt, ik heb ook goed te zorgen voor mijn naaste. Die moet ik net zo lief hebben als mezelf. Dat betekent dat je jezelf minder lief moet hebben. Mm-hmm. Maar hetzelfde. Je moet goed voor jezelf zorgen. En dan kun je ook goed voor een ander zorgen. En die opdracht heb je dan ook. Ja, dat is naar mijn beleving het goede zoeken voor de hele samenleving.
3: Zou je kunnen zeggen dat gereformeerde staatkunde streeft naar een gereformeerde staat?
2: Nee. In die zin van, we hebben natuurlijk gewoon, wat dat betreft, de staat heerst niet over de kerk en de kerk niet over de staten. Dus wat dat betreft zitten daar vrijheden in en hebben scheiding van kerk en staat. En ik denk op zich dat ook een goede lijn is. Dat betekent dus niet dat mensen die in de kerk zitten niet in de staat mogen participeren. En mensen die iets voor de staat doen niet in de kerk participeren. Maar dat betekent wel dat de staat niet vertelt hoe de kerk moet opereren. En de kerk de staat niet vertelt hoe je moet opereren. Die scheiding is het. Heel veel mensen zijn dat inmiddels denk ik wel kwijt. Die denken dan, oh, dan mag je dus bijvoorbeeld niet meer uit de Bijbel citeren als je in de kamer zit. Mm-hmm. Of mag je het in de kerk nooit over iets politieks hebben. Nou, dat laatste moet je vooral ook niet te veel doen, denk ik. Maar de Bijbel citeren in de politiek, dat is volgens mij wel van belang. Omdat je daar gewoon in algemene zin goede dingen uithaalt voor de samenleving. Nou, ik zou dus geen gereformeerde staat willen. Ik zou wel graag willen dat alle mensen in Nederland beleiden dat de drie enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat blij dat dat God is en dat we van daaruit leven. En dat, nou, maar even samenvatten, die God hebben we lief door de eerste tafel van de 10 geboden. En van daaruit onze naaste als onszelf. Ja, als mensen die bewogenheid hebben, dan is het wel een christelijke staat. Dat zou ik graag zien.
3: Hmm.
2: En maar dat is dan omdat de mensen uit vrijheid zou zijn gaan denken. En ik zou niet willen dat we met het zwaard of zo denken van, we gaan maar eens even iedereen opleggen en je zult dit doen. Ja, met wetgeving stel je natuurlijk wel bepaalde dingen. En ik zou die wetten wel graag ook anders willen vormgeven. Heel veel wetten zijn trouwens gewoon gebaseerd op ons christelijk gedachtegoed. Hè? Want daar komt ons land vandaan. En een heel aantal wetten zie je nu tegenwoordig natuurlijk dat dat een andere richting op gaat. Ik noem maar wat rond de winkeltijden of rond medische ethiek. Of, noem maar op. Heel veel dingen zo. Maar ik zou het mooi vinden als de mensen in Nederland allemaal christen waren. En dan heb je een christelijk, ja, dan heb je een christelijke staat, omdat iedereen zo is.
3: En heeft de staat als in de overheid er ook een grote rol in om dat te bereiken? Of is dat marginaal?
2: Nee, ik vind juist dat de staat eigenlijk een hele kleine rol moet hebben. Dat vind ik, de rol van evangelisatie vind ik echt iets voor de kerk. Mm-hmm. Of voor individuele christenen. Maar de staat moet dat in principe niet doen. Dat betekent niet dat mensen die onderdeel van de staat uitmaken, los van wat, wie vind je daarbij, zijn dat ambtenaren of de ministers of ook kamerleden of gemeenteraadsleden. Dat betekent niet dat ze daar niet iets over kunnen zeggen. Hè? Heel bewust. Ik heb hier mijn telefoonhoesje liggen. Daar staat Psalm 23 onder andere als tekst op. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ik heb die psalm afgelopen algemene beschouwingen voorgelezen. En ik heb ook alle algemene beschouwingen daarvoor. Ik heb er nu 3 gedaan. Binnenkort hoop ik de 4e te doen in september. Maar ik open heel bewust daar de Bijbel. En dat doe ik niet alleen maar om iets te delen uit de Bijbel. Maar ik hoop ook dat de mensen zijn die het raakt. En ik zal altijd maar, er is 1 woord van God nodig en dan wordt een mens veranderd. Hè? En of je dan van D66 bent of en of je ATS bent, of maakt niet uit. 1 woord uit het woord van God kan een mensenleven totaal veranderen. Dat je omklapt van een vijand van God tot een vriend van God. Dus dat mag allemaal, maar dat doe je niet als zijnde de staat. De staat gaat niet beleidsdocumenten maken waarin staat van, ja, nu gaan wij dat doen. Of wetten maken en wij zullen dus even iedereen gaan evangeliseren.
1: Ja,
2: wel de vrijheid om dat te doen. Maar ik vind wel de taak van de kerk en ook de taak van de individuele christen om dat te doen. En ik moet zeggen, het mooie vind ik, ik weet niet of jullie dat afstokken, maar ik zie steeds meer dat het gebeurt. Mijn dochter kwam pas met, die was zingend evangeliseren noemden ze dat. Dan liepen ze door steden, Utrecht en Amsterdam. En ik vond het prachtig. En dan, je ziet steeds meer jonge mensen die dat aan het doen zijn. Ook gewoon op straat. Ja, ik vind het prachtig.
4: Ik ken jongens die dat doen inderdaad. Ja. Vanuit de katholieke wereld ook.
2: Ja.
4: Ik krijg daar eens verslag van dat ze mensen op straat aanspreken. Ja. Maar nog even over de rol van de overheid in de prediking van het evangelie. Want ik heb wel het programma van beginsel erbij gehaald van de SGP. En in artikel 4 zie ik dat de staat de prediking van het evangelie moet bevorderen.
2: Ja.
4: Dus hoe ziet u dat dan in de praktijk? Want u zegt, laat het vooral aan particuliere mensen en individuelen over. Maar dat,
2: nee,
4: wat doet de staat dan?
2: Ik laat het aan de kerk over, als eerste, en de individuele christenen. Die zijn ook onderdeel van de kerk, als het goed is. Hè? Maar dat de kerk dit bevordert, of de overheid bevordert, dat de prediking voortkomt. Ja, het eerste al, hou de zondag vrij. Hè? Dat is een dag die speciaal ook daarvoor bedoeld is. Dus doe dat. Wat ik wel zou willen is dat de overheid bijvoorbeeld biddagen en dankdagen zou uitroepen. Hè? Voor op het moment dat er dingen in het land zijn die moeilijk zijn. Rond corona had ik graag gezien dat het land, dat de biddagen werden uitgeroepen door de overheid. Dat gebeurt niet. We hebben nog een landelijke biddag voor gewas en arbeid en ook een dankdag. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Zover ben ik niet thuis in het Rooms-Katholicisme. Maar wij doen dat altijd in het voorjaar en in het najaar. En vanuit de visserij zijn er nog plaatsen die doen dat weer op een ander moment. Maar dat wordt dan wel vanuit kerken georganiseerd. En vroeger riep de overheid dat uit. Nou, dat zou ik graag zien. En voor de rest moet de overheid natuurlijk ook zorgen dat er opleidingen zijn waar predikanten goed opgeleid kunnen worden. En in jullie geval zijn dat dan pastoors uiteraard of priesters. Ik weet niet, dat ook de instituten er kunnen zijn. Hè? Dus dat er universiteiten zijn waar ook theologie wordt aangeboden. Zoals dat in Nijmegen altijd geweest is. En zoals dat in Utrecht nog steeds is, gelukkig. Dus dat moet allemaal bevorderd worden. Maar ze moeten zich niet bemoeien met die prediking. Want dan gaan ze vertellen wat het moet worden. Ja, ja. Dan wordt het wel een heel moeizaam geheel. Ja. En dat hebben we ook 200 jaar geleden gezien. Toen zijn in de protestantse kerken heel veel afscheidingen geweest. Ja, mensen die dan geen lid meer waren van toen de geldende hervormde kerk, zeg maar. Die kwamen in de gevangenis terecht en dergelijke. Die werden gewoon opgepakt. En nou, een van de protestantse voormannen, echt de grote protestantse voorman Groen van Plinsteren, die heeft ook zich daar ontzettend tegen verzet. Die was zelf niet van een afgescheiden kerk, maar heeft al ontzettend zijn best gedaan om te zorgen dat er ook ruimte kwam voor vrijheid van godsdienst. Dat mensen, ja, nu gaat die vrijheid van godsdienst me veel te ver eigenlijk. Ja, het moet er wel zijn. Maar er is nogal veel godsdienst, zeg maar, in ons land. Maar dus ik zou niet willen dat de overheid nu bepaalt van wat er gepreekt wordt, hoe de kerk wordt ingericht. Maar ze moeten wel de randvoorwaarden creëren.
4: Ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, dan vindt u bijvoorbeeld wel dat een seminarie voor katholieke priesterstudenten of voor dominees gesubsidieerd zou moeten worden door de overheid.
2: Ja, kijk, laat ik het zo scherp stellen. Ik ben natuurlijk, ik zou het liefst zien dat iedereen lid is van die algemene katholieke christelijke kerk en dan helemaal op de grond, gereformeerde grondslagen. Dus dan zou ik het liefst zien natuurlijk dat dat voor allemaal vanuit de gereformeerde theologie wordt opgebouwd. Maar even in algemene zin, ja, dit.
4: Oké, dat is interessant.
2: Ja.
3: Ja, in hetzelfde programma zat toch ook iets over het leren van valse religies van de openbare ruimte.
2: Ja.
3: Is, ja, hoe vat u dat op? Is daar iets in veranderd of heeft u hetzelfde standpunt?
2: Ja, kijk, we hebben artikel 36 van de Nederlandse grond, van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat het nadrukkelijk in. We hebben wel een beweging doorgemaakt als partij. Omdat je ziet dat het hele politieke landschap, of ja, niet alleen het politieke landschap, maar het maatschappelijk landschap totaal veranderd is. Dus een aantal jaren geleden is er ook een nota uitgekomen vanuit de SGP. Waarin we eigenlijk zeggen dat we vooral ook de vrijheid van godsdienst ook verdedigen. Dat we in het verleden keken we er anders tegenaan. Toen wilden we eigenlijk dat, wat ik nu nog als ideaal benoem, dat wilden we ook gewoon daadwerkelijk zo vormgeven. Nou, het ideaal wil ik dat nog steeds. Hè, dat iedereen die drie enige God aanvaardt, zeg maar, en ook beleidt dat dat de God is, de God van de Bijbel. Maar je hebt gewoon gezien dat we vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs. Laten we heel eerlijk zijn, wij kunnen niet zonder. Ik schat in dat jullie hetzelfde meemaken. Je kunt niet zonder. Dus wat dat betreft hebben we gezegd, dat verdedigen we. Maar ik zie ook wel de uitwassen ervan. Met name aan de kant van de islam zie je natuurlijk dat dat enorm oprukt. En dat er inmiddels wel een miljoen mensen zijn die dat aanhangen. En ik heb geen moeite met de mensen, laat dat helder zijn. En in Nederland mag je binnen alle ruimte die je hebt, mag je dat ook beleiden. Maar je ziet een paar dingen gebeuren. Eén, dat de zwarte kanten van de islam zijn, die echt gevaarlijk zijn, staatsondermijnend, de democratie ondermijnen, zich ook totaal niets meer aantrekken van wat Nederland is. Ik heb zelf een aantal jaren geleden de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding mogen doen. Toen hebben we onderzoek gedaan naar beïnvloeding vanuit buitenland naar Nederland toe. Ja, dat was wat namen geënt op beïnvloeding uit Turkije, waar ze een vrij minimale vorm van islam over proberen in de hand te houden, maar wel beïnvloeding vanuit Turkije, vanuit Marokko, vanuit het Midden-Oosten. En daar zag je echt wel hele zwarte islam deze kant op komen. En daarnaast zie je natuurlijk dat ze vanuit de islam ook de publieke ruimte steeds meer opeisen. Met iftarmaaltijden op ministeries, met alle bijeenkomsten waar ook wordt uitgesproken dat Allah God is en de grootste is. En ga zo maar door, dan denk ik, ja, dat moet je niet. Ik wil überhaupt dat niet in die staat hebben. Maar zo moet dat niet. Hè. Dus daar zie ik gewoon echt wel de keerzijde van de vrijheden die we hebben. Maar ja, even voor jullie beeld. Als er een motie komt in de Tweede Kamer, ik zal hem zelf niet indienen, maar dat gezegd wordt, de islam hoort niet bij Nederland, dan stem ik daarvoor.
1: Ja.
2: Als wordt gezegd van, we gaan nu alle moskeeën sluiten, dan stem ik daar tegen. En waarom? We hebben de vrijheid van godsdienst, dan kun je niet dat stellen. Ik zou graag zien dat ze dichtgaan, omdat mensen denken, we gaan allemaal naar de kerk. Maar ja, we gaan dat niet afdwingen. Maar ik vind wel dat de islam niet bij Nederland hoort.
3: En een motie, de katholieke kerk hoort niet bij Nederland?
2: Dan moet je zeggen, de Rooms-Katholieke Kerk.
3: Oh,
2: moet dat wel in deze.
3: Ja,
2: ja. Ja, in essentie zou ik zeggen, ik zou graag zien dat iedereen weer de gereformeerde kerk aanhangt. Nou, nu denk ik niet dat zo'n motie komt. Dat zou ik ook historisch gezien wel een hele lastige vinden. Dus ik denk nog niet dat ik dat direct zou steunen. Ik zou hem nooit indienen, maar die anderen ook niet. Maar die zou ik nog wel lastig vinden. Maar mijn ideaal ligt er wel in dat iedereen de gereformeerde theologie zou aanhangen. Daar wil ik trouwens wel één ding bij zeggen.
1: Mm-hmm.
2: We hebben 1500 jaar gezamenlijke geschiedenis, hè, als Rooms-Katholieken en protestanten. Ik spreek geregeld met professor Martin van Willigen. Dat is een hoogleraar aan de universiteit in Apeldoorn. Hij is hoogleraar bijbeluitleg vroege kerk. Dus echt uit, we zitten hier in dat Thomas à Kempis huis. Hè? Thomas à Kempis is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van die periode. Maar we hebben 1500 jaar gezamenlijke geschiedenis. En daarnaast uit elkaar gegaan. Ik lees mijn kinderen op zondagavond nu voor uit het boekje over Maarten Luther. Dat was natuurlijk degene die als eerste, denk ik, ja, het heeft wel vaker eens wat gespeeld. Maar die wilde de kerk zuiveren. Er waren een aantal zaken in de kerk die nadrukkelijk aanwees van dat moet anders. Hij heeft Dan was ik in Rome geweest, teleurgesteld in heel veel decadentie die ze zag. En dacht van, is daar nu nog wel echt vroomheid en dergelijke? Dus dat heeft zich te weer tegengesteld. Maar ik zou willen, als we met z'n allen weer teruggingen naar de oorspronkelijke vroegchristelijke kerk. Ja, die motie zou ik direct steunen als we zeggen, want dat is het ideaal. Maar ja, wat heeft de overheid er eigenlijk mee te maken? Hè? Ik bedoel, daar moet de overheid zich eigenlijk helemaal niet bemoeien. Maar daar ligt wel het ideaal. Daar liggen we denk ik ook wel gezamenlijk geschiedenis. Ja. Ja, 500 jaar geleden zijn we wat uit elkaar geraakt. En wel doordat Maarten Luther vanuit... Hij zat gewoon in een klooster en dergelijke. Hij was helemaal opgeleid binnen de katholieke kerk. Maar heeft wel getracht toen om dat te zuiveren. Ja, nou, in die trant zit ik. Die hele historie zou ik er wel bij willen pakken. Dus van daaruit zou ik ook niet willen zeggen, dat hoort er niet. We moeten elkaar terug naar de oorsprong. Nou, ook in het protestantisme. Ik weet niet hoe ver jullie daarin zitten. Maar er zijn kerken, er zijn protestantse kerken die veel verder afgeweken zijn dan, ik had gezegd, dan de Rooms-Katholieke kerk 500 jaar afgeweken was. Mm-hmm. Dus dat geef ik jullie altijd na. Jullie hebben altijd boven tafel gehouden. Wat hier in dit boekje staat, wat ik bij me van Thomas A. Kempis, dat Jezus de Zoon van God is, die drie enige God. Ja, ik ken er genoeg die dat totaal niet meer beleiden. Dus wat dat betreft is in het protestantisme ook heel veel verkeerd gegaan.
3: Ja, nou, ik kan misschien nog wel een reden bedenken waarom vanuit SGP-perspectief de Rooms-Katholieke Kerk niet bij Nederland hoort. En dat is gewoon het feit dat het Rooms is. Als ik het programma van beginsel lees en de principes van de partij lees, ik ook een soort angst voor buitenlandse invloed. Is dat nog steeds actueel?
2: Ik begon net met Maarten Luther en Calvijn. Die kwamen uit Duitsland en uit Frankrijk. En we zijn met name beïnvloed vanuit Genève, Zwitserland. Dus en laten we even helemaal bij het begin beginnen. Het evangelie werd in Europa gebracht door Joden. Het evangelie kwam via Paulus hier naar Europa toe. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee dat als er christelijke beïnvloeding is. Augustinus kwam natuurlijk ook vanuit Noord-Afrika. Mm-hmm. Nee, ik heb geen moeite met dat soort invloeden. Anders was het in Nederland nooit geworden wat het nu is. Dus dat niet. Maar we hebben denk ik, als we echt op de inhoud in zouden gaan, maar dan zou ik me ook meer moeten verdiepen, want ik ben geen theoloog. Maar daar zou op inderdaad nog een aantal dingetjes uit moeten knokken. Maar nee, ik vind eigenlijk dat de overheid überhaupt dat soort moties niet moet hebben. Maar als er iets voor komt te liggen, moet je er wel over stemmen. Ik denk dat er wel één ander ding zit. Ik hoorde een tijd geleden een keer een podcast over hoe de SGP zich bewoog. Dat was bij het Reformatorisch Dagblad rond Rooms-Katholicisme. En je ziet dat de laatste jaren dat allemaal natuurlijk best veel milder is geworden. Kijk, de angst is geweest een aantal jaren terug, ik denk 100 jaar geleden, toen het Rooms-Katholicisme behoorlijk opkwam, dat de leidende stroming zou worden in Nederland. En dat was voor de eerste SGP'ers echt wel een bedreiging. Dat las ik in die podcast ook. Datzelfde zie je natuurlijk nu bij de islam. Het kan natuurlijk zijn dat hetzelfde gaat als bij de Rooms-Katholieke Kerk, dat je denkt, wat blijft er nog over? Maar ik heb bij de islam altijd de indruk dat het uiteindelijk toch een behoorlijke een godsdienst die eigenlijk het geheel in wil nemen. Dat zie je op dit moment natuurlijk ook vol gebeuren in de publieke ruimte ook. En die angst heb ik wel. Dus daarom stel ik me daar ook wel tegen te weer, zeg maar. Maar rond Rooms-Katholicisme prik ik. Alleen geef ik af en toe een keer een speldenprikje. Als het uitkomt, als ik weet dat er een minister is of staatssecretaris die dat nog aanhangt, zeg maar. Maar vaak merk ik dan helaas dat soms de kennis ook wat achterwege is. Ja. NSC had, daar ben ik de naam kwijt, maar in de vorige periode een staatssecretaris. Die zat op justitie en veiligheid. Die was wel goed onderlegd. Die was Rooms-Katholiek en goed onderlegd. Daar kon je echt nog wel een debat op inhoud mee voeren. Dus,
1: kom
2: daar nog maar eens om. Dat is er eigenlijk bijna niet meer.
1: U bent wel gewoon gereformeerd opgevoed?
2: Hervormd.
1: Hervormd.
2: Ja, okay. Maar hervormd gereformeerd, dus in de gereformeerde traditie.
1: Oké. En heeft u ooit bijvoorbeeld... u weet wel een beetje vanaf, als u nu heeft het over die 1500 jaar geschiedenis en zo. Ja. Maar heeft u ooit zitten kijken van, nou, zit ik wel goed? Past iets anders niet beter bij me? Of is het altijd wel gewoon overtuigd geweest van de gereformeerde...
2: Nou, ik ben in een dorp opgevoed. Daar had je in mijn tijd drie kerken. Alle drie protestantse kerken. Een hervormde gereformeerde gemeente in Nederland. Die lagen allemaal heel dicht bij elkaar. Want ook die hervormde kerk was en is zeer behoudend. Hebben ook dezelfde grondslagen. Dus ik heb me daar als kind nooit zoveel van afgevraagd. Op een gegeven moment krijg je wel de ontwikkeling. Dan word je tiener. En toen heb ik me wel eens afgevraagd. Denk, ja, moet ik nog... ben ik christen? Wil ik dat blijven? Ik had eigenlijk voor mezelf wel een beetje afscheid genomen. Dat ik denk, nou, als ik straks ga studeren. Wat natuurlijk verder gebeurt, dat je eigenlijk denkt, nou, dan raak je ongeveer weg. Nou, daar gebeurde wel iets. Daarom zeg ik altijd van... een woordje uit de Bijbel, of één zinnetje, of één hoofdstuk, of dat kan iets veranderen. Er werd in de kerk gelezen uit Psalm 32, de 8e vers. En daar staat, als je de oude vertaling pakt van, eigenlijk zegt David dat, hè, maar dat zeggen we altijd, de meerdere David, Jezus, zo mag je dat ook lezen. Die zegt eigenlijk van, ik zal u onderwijzen, u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal u raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ik heb dat ook altijd wat opgestapeld. Ik dacht, dat komt allemaal volgordelijk. Hè? Dat is steeds steviger van God uit. Zo hoef je dat helemaal niet te lezen, heb ik later wel eens bekeken. Maar die tekst die raakte mij. Ik dacht van, ja, maar... En toen later heb ik mogen zien dat... Nou, en ook mogen ervaren dat ook daadwerkelijk Gods plan was met mij. Dat hij gekozen heeft voor mij. Ik heb niet van... En daardoor raakte ik er niet meer weg. En dan ga je natuurlijk wel onderzoeken van waar hoor je ongeveer thuis. Ik heb niet onderzocht of de Rooms-Katholieke kerk bij me hoorde. Dat zo word ik al opgegroeid, zo gereformeerd. Ik dacht dat wordt het niet. Maar je
4: beetje
2: kijkt natuurlijk
4: een
2: wel
4: taboe
2: even.
4: Is dat misschien?
2: Wat zeg je?
4: Is dat een taboe een beetje misschien?
2: Nou, zat ook helemaal niet in het spectrum, zeg maar. Later ben ik natuurlijk wel in aanraking gekomen. Maar in mijn tijd had je dat ook bij ons überhaupt helemaal niet. Je had drie protestantse kerken. Je had ergens, denk ik, dat heb ik later toen ik politiek actief was. Je had een hele kleine Rooms-Katholieke kerk in Nunspeet. En wij werden natuurlijk al stevig opgevoed met de 80-jarige oorlog. En dat wij ons van Spanje bevrijd hadden. En daar is natuurlijk ook de godsdienstoorlog geweest. Het was natuurlijk echt Rooms-Katholicisme tegen het protestantisme. En dat heb je later in Nederland natuurlijk nog wel vaak teruggezien. Dus nee, dat was voor mij echt, dat is nooit in mij opgekomen. Maar wel in welke stroming binnen het protestantisme hoor je. Nou, het is mij wel helder dat ik hoor in datgene waar al mijn voorvaders hebben gezeten. In het oud-hervormde. Of oud-gereformeerde, maar in de drie formulieren van eenigheid. En die Bijbel van kaft tot kaft. De 10 geboden die gewoon heilzaam zijn voor de hele samenleving. Binnen dat spectrum voel ik mij thuis. En dan zeg ik altijd, dan kun je daar helemaal opgaan in dat je dan denkt, ik heb helemaal de goede leer. Daar moet ook wat leven in zitten. Dat je hebt gemerkt van, ja, maar Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft ook voor mij aan het kruis gehangen. Dat je dat ook daadwerkelijk weet en mag ervaren. Ja, en dan kan ik in de leer, kan er best eens een keer iets zijn dat je denkt, nou, dan raak je elkaar iets kwijt. Maar als dat er is, dan is het er wel. En ik weet ooit, want dan zeg je, kom je als in aanraking. Ik ben ooit een keer met een vriend, die had stage gelopen in Brugge. Daar kwam ik een mevrouw tegen. Daar heb je dan niets anders dan Rooms-Katholicisme in Brugge. Ik denk niet dat, ja, misschien is er iets protestant, maar daar heb ik met een mevrouw gesproken. Toen dacht ik, als we op de leer gaan zitten, gaan we het misschien niet eens worden. Maar bij die mevrouw bespeurde ik wel dat daar het leven in zat. Hmm. En denk ik, ja,
3: Leven met hoofdletter L. Ja.
2: Ja, en dan denk je van, ja, dan vind je elkaar eigenlijk op dat niveau wel.
3: Ah, mooi. Dus,
2: en ja. Dat vind ik het meest belangrijk. Want kijk, je kunt elkaar totaal de maat nemen op de leer. En ik vind het belangrijk dat je met elkaar nadenkt over de leer enzovoort. Maar als het een droge leer is en er zit geen leven met God in... En je weet niet dat Jezus Christus voor jou aan het kruis heeft gehangen. En dat daardoor jouw zonden zijn vergeven. Ik denk, ja, dan kun je het allemaal weten. Maar als het niet in het hart zit, dan zit het, nou, om een ouderwetse term te zitten, alleen maar in het hoofd, dan zit het een voet te hoog.
3: Ja,
2: om een oud-gereformeerde term het erin te mikken.
3: Daarover gesproken, ik vond een mooie psalm trouwens. Van God houdt u in het oog. Het is een beetje een persoonlijke vraag, maar beleeft u God erg dichtbij of toch wat meer op afstand?
2: Beide. God is een God van ver weg, vanuit de eerbied die je voor God mag hebben. Hij is hoger dan wij, zijn wegen zijn ook hoger dan wij, zijn gedachten zijn hoger. Daar kun je niet in komen. En dan raakt het me gelijk, maar dat zijn zoon, dat hij zijn zoon naar deze aarde liet komen, dat hij zijn enige geboren zoon gaf om ons te redden, ja, dan komt hij echt heel dichtbij. Hè? En ja, dat mag ik echt heel geregeld ook weten, dat is belangrijk, maar ook ervaren. En, dat is,
1: ik vind, ik vind het heel mooi dat het u ontroert. Ik heb ook zelf, ik vind mezelf een hele stoere bink. En als ik een film met mijn vriendin kijk of zo, dan doet het jou niks? Nee. Maar als ik soms in de kerk zit, dan moet ik gewoon ineens heel hard huilen. Omdat inderdaad dat idee komt heel dichtbij over de menswording en over het offer van Jezus voor ons allemaal. Dus dat vind ik mooi. Dat is de enige... Dat is het enige waarop echte kerels mogen huilen. Is,
3: herkenbaar. Ja. Dat kan echt heel diep.
2: Ja.
1: Maar ziet u dat ook als het grootste verschil tussen een beetje uw stroming en katholieken? Dat idee van een voet te hoog zitten, te veel in de leer en niet in het hart?
2: Dat weet ik niet, want daarvoor heb ik te weinig mensen doorgesproken. Ik noemde net één voorbeeld van een mevrouw die ik daar tegenkwam. Mm. En ik was toen denk ik begin 20 en die mevrouw die was denk ik wel iets ouder dan. Ik ben nu 51, ik denk die mevrouw midden 50 was of tweede helft 50. Maar ik merkte dat daar het leven in zat. Mm. En dan denk ik, daar zat het geen voet te hoog. Nee. Dat geloof ik absoluut. Het gaat ook niet om wat ik vind. Hè. Het nee. gaat om dat ze met God in het rein is. Niet met ja, mij. Maar je merkt wel van dat je elkaar gewoon raakte. Ja. Dus dat is ook echt wel individueel dan. Hè. Daarom zei ik straks ook van ik vind evangelisatie in eerste instantie een taak van de kerk. Maar, en daarnaast van individuele christenen. Ja, weet je, met de kerk kom je er niet, hè? Mm. En met het geloof van iemand die er net naast zit, of van je voorgeslacht, of het moet echt een levend geloof zijn, wat tussen God en jezelf is. En dat je weet van, ja, God heeft die keuze voor mij gemaakt en daarom kies ik voor hem. En hoe je het dan precies verwoordt, dat is dan nog

0: En hoe je het dan precies verwoordt, dat is dan nog wat mij betreft om het even. Maar daar zit het wel in.
1: Ja.
0: En ja, dan met de een kun je dat makkelijker ervaren dan met de ander. Heeft soms ook al met cultuur te maken. Hè? Dat, het kan zijn dat met iemand die uit een hele andere cultuur komt, dat ook wel lastig is te ervaren. Of gewoon persoonlijke, dat je denkt, nou persoonlijk heb je ook meer klik dan. Dus het kan, maar het gaat niet om dat ik vind dat iemand anders dat heeft. Ja, die persoon moet zelf weten dat het goed zit tussen God en hem. Want ik kan wel denken, maar als het dan niet zo is, heeft, en als een ander het van mij denkt, maar het is niet zo, ja, je hebt er niks aan. Dat, dan ga je uiteindelijk, en dan ben ik dan wel heel scherp, dan heb je hel en hemel, maar dan is het geen hemel, maar hel.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
2: Ik ervaar soms God wel als ver weg, zeg maar, die vrees van God en de wens om hem gewoon te behagen, die staat soms heel erg op de voorgrond. Maar het is denk ik inderdaad mooi te beseffen dat God juist naar je toe wilt komen. En ja, zo te horen ervaart u dat wel.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Ik vind zit het in de gereformeerde traditie wel heel erg dat die vrees voor God en die eerbied?
0: Ja, die vrees en eerbied zit er, tenminste uit de traditie waar ik kom, enorm in. Dat zie je ook in de liturgie, in de kerk en dergelijke. Dat is echt wel met eerbied opgebouwd, zeg maar. Maar tegelijkertijd zit er ook in van dat nabijkomen. Maar dan wel in alle eerbied.
1: Ja, zeker afstand is ook
0: geen
1: gezond.
0: Geen frivoliteit en dergelijke. Dat, in het gewone leven kun je wel enige frivoliteit hebben, maar in de kerk en in de kerkdienst bepaalt niet. Plechtig, dan is het echt wel heilig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, je hebt inderdaad soms ook een houding van, ja, Jezus is mijn beste vriend en ik hoef niet naar de kerk, want hij is altijd bij me.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een beetje een soort van gemakzucht, lijkt mij vaak.
0: Ja, en dan... En dan wil ik nooit treden kijken, want iemand komt uit een cultuur. En dus zoals je dat verwoordt, dan moet je ook niet te zwart-wit in zijn, denk ik. Maar ik ben het helemaal eens als we zeggen van, wordt die heiligheid van God wel voldoende in het oog gehouden? En is die eerbied er wel voor dat hij hoger is dan wij zijn? Dat hij de schepper is van alle dingen en dat wij maar ja, een stofje zijn, zeg maar. Hè, om het maar even een ouderwetse term uit te drukken. Dat mis ik soms wel. Want ik inderdaad dan denk, nou, het is maar een beetje mijn beste vriend en ik praat erover alsof het mijn buurman is. Ja, daar kan ik niet in meekomen. Ik denk ook niet dat dat de manier is waarop het bedoeld is. Ik kom het in de Bijbel ook nergens tegen, zeg maar.
1: Hmm, ja.
0: Daar spreekt er altijd wel eerbied uit.
2: En alles toch mogen we vader zeggen tegen God.
0: Absoluut.
2: Zeg nou, ja, Abba, is dat niet een beetje papa ook? Of,
0: ik ben niet thuis in alle talen, nee, maar goed. Zoals dat ook weer doorvertaald. Dus nee, het is ook, daarom zei ik straks de drie enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En de Vader liet zijn Zoon naar de aarde komen. En de Heilige Geest is er om toen de Zoon terugging naar de hemel, aan die rechterhand van God zitten, is de Heilige Geest uitgestort met Pinkster om ons te leiden in alle waarheid. Dus wat dat betreft, grote eerbied en zeer dichtbij, maar wel in eerbied van hij is God en wij zijn maar mens.
3: Daar wil ik nog iets over vragen, want wij zijn natuurlijk, als ik het mag zeggen, iets jonger. En toen ik opgegroeid ben, ik ben zelfs naar een protestantse basisschool heb ik opgezeten. Dus
0: ik
3: dan
0: ook.
3: Was het, ja, nou, dat was het bidden elke ochtend en de liedjes zingen erover en zo. Maar ja, ik ben later hele lange tijd atheïstisch geweest. En toen ik later dus bekeerde tot het katholicisme, toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk heel, heel weinig wist over het geloof. Dat het eigenlijk, wat is Pinksteren? Wie is God? Wat is nou echt een beetje het Bijbelverhaal? Je leert, had ik de indruk, een soort karikatuur kennen van een soort cultuurchristendom. Maar ja, het lijkt mij dat de jeugd tegenwoordig heel slecht of niet onderricht wordt in het algemeen van wat het christendom nou precies inhoudt. En dat komt ook een beetje terug in toen we het hadden over de staat, hoe die zich mengt in evangeliseren. Ik denk zeker als je in het leerprogramma tenminste gewoon die fundamenten iets beter zou uitleggen.
0: Dat zou ik geen enkel punt vinden. Als je dat in het curriculum op zou nemen van de school, dat je gewoon de historie leert kennen. Kijk, geschiedenis komt daarin voor, hè? En dat je die historie opbouwt. Ja, Nederland is natuurlijk vanuit het christelijk geloof opgebouwd. En dat je dat terug laat komen. Ja, essentieel. Dat je alle historische feiten. Alleen, ik vind niet, zeg maar, dat de staat moet gaan opleggen van hoe het geloof beleden moet worden en de inhoud en hoe de Bijbel uitgelegd moet worden. Die vrijheid. Maar de historische zaken zeker. Overigens heb je daar de overheid niet voor nodig. Hè? Dat gebeurt op de christelijke scholen waar ik zelf heb gezeten en waar mijn dochters hebben gezeten of nu zitten. Gebeurt dat ook volop. De kerkgeschiedenis. Wel mooi. Ik ben deze week bij mijn oude meester.

0: Er is een juf op bezoek geweest, dik in de 80, wonen nu in Veenendaal. En ik had ze een heel aantal jaren niet gesproken. En dat waren mijn juf en meester van groep 8. En die juffrouw had ik altijd kerkgeschiedenis van. Dan leerden wij van alles en nog wat. Ja, sommige feiten zitten er gewoon ingeramd. Dat Calvijn in 1509 in Wajon werd geboren. Al dat soort dingen, dat zit er gewoon. Dat hebben we er allemaal geleerd. En meester Post die gaf dan de bijbellessen iedere ochtend. En dat ging als volgt. Hij tekende dan Israël op het bord. Dan hadden we nog krijtborden. En dan een stip van, en dan precies waar dat het bijbelverhaal over ging. Welke plaats, als dat Nazareth was, van daar ligt Nazareth. Of hier ligt Jeruzalem, of daar Jericho. Of, Nou, daar werden we allemaal stevig in. En ik heb niet alles onthouden hoor. Maar wel heel veel wel. Dat zit er dan toch ingeprogrammeerd, zeg maar.
1: Ja.
0: En de catechisaties in de kerk. Ik heb van diezelfde meesterpost jaren catechisatie gehad, toen ik wat ouder werd van de dominee. Maar daar leerden we echt veel over, vanuit catechismus, maar ook heel veel dingen daaromheen. Dus we kregen en ook krijgen nu, jonge mensen in ons dorp en in breder in allerlei kerken, echt heel stevig onderwijs mee.
1: Dat is
0: en ik
1: goed.
0: Merk... Ja. Dat jonge mensen ook volop in doen. Ik heb zelf op een christelijke studentenvereniging gezeten. Wat hele revival in Nederland is geweest. De opwekkingen. Een hele tijd geleden. Maar dat hebben we helemaal met elkaar onderzocht. De institutie van Calvijn. Dat had ik dan niet doorgenomen. Maar mijn vrouw wel op haar studentenvereniging. En mijn dochter nu. En die is, hoe oud zijn jullie? Boven de 20?
1: Boven de 20.
0: Ja, en zij is 19. Maar zij bestuderen de institutie.
1: Hmm.
0: En ze krijgen echt wat op. Best veel mee. En dan heel veel lezingen. Iedere week, gaf ik eerst wat een lezing. Maar iedere maand ook een soort hoofdlezing. En dan krijgen ze ook echt heel bewust veel wat mee uit het breed christelijk perspectief. Dus ik zou het prima vinden als de staat in het curriculum dingen opneemt. Maar het is niet per se nodig. Je kunt het ook zelf entameren. Alleen, ik begrijp als het niet aangeboden wordt. En je hebt zelf daar geen... je hebt daar zelf niks in als kind. Ja, dan heb je een heleboel niet meegekregen. En dan moet je een hoop inhalen later.
1: Ja. En een artikel in de grondwet van wij zijn een christelijk land of iets dergelijks. We hadden het net al over, de staat kan niet helemaal neutraal zijn. Dus ze zullen toch een bepaalde houding aan moeten nemen.
0: Ja. Nee, de staat kan niet neutraal zijn. De staat is, dat beweert men vaak wel. Dat heb je ook in de vrijheidsstrijd rond het onderwijs gehad. En ik ben wel een leerling van Groen van Prinsen in dat opzicht. Die oorspronkelijk het idee had van ik wil allemaal scholen met de Bijbel. Toen dat niet lukte, heeft hij in zijn tweede periode geknokt voor de vrijheid van onderwijs. Waarin je dan de ruimte hebt om een christelijke school te vormen. Maar hij zei, let op hè, die andere scholen, die moeten dan neutraal zijn. Ja, met alle respect, maar als je nu op dit moment, wat nu als neutraal wordt geacht, is een progressief liberaal gevoelen. Dat is wat nu de overhand heeft. En wat eigenlijk de overheid op dit moment een neiging toe heeft, is om iedereen door dat progressief liberale hoepeltje te laten springen.
1: Ja.
0: En ik zeg, pas op, want degene die dat nu willen, dat wordt over misschien een aantal jaren een socialistisch hoepeltje. En dan een islamitisch hoepeltje. Ja, en als je dan een sharia krijgt, het is misschien ver weg, hè? Maar het zou kunnen als je gewoon naar één pakket wil en de vrijheid kwijt bent. Ja, en als je dan met z'n allen doen, nou, dan wil ik wel eens kijken of diegenen die nu zo lopen te juichen over progressief liberalisme, of die dan nog zo blij zijn, die kunnen zich daar nog minder onder vinden dan wij. Want wij kunnen ons wat conservatieve dingen misschien nog wel een beetje vinden. Maar zij absoluut niet. Dus daar ligt gewoon lastig.
2: Hoe evangeliseren we die jeugd? Die geatomiseerde jeugd die denkt we zijn gewoon allemaal sterrenstof en zo. Hoe maak je christendom weer interessant? Want ik heb het idee dat de katholieke kerk wel een beetje aan het groeien is. Ik weet niet precies hoe dat...
0: Zeker. Nou, ik heb onlangs, en dat zullen jullie deugd doen, maar ik heb onlangs eerst een gesprek met de secretaris van de bisschoppen en de kardinaal. En met name over medische ethiek. En nog een aantal zaken eromheen. En toen vroeg die secretaris of ik een keer een gesprek wilde hebben met de kardinaal, Wim Eijk. En ik zei, dat wil ik met alle plezier. Dus we hebben kennis gemaakt. We hebben met elkaar doorgesproken over medische ethiek. En ook daar zit echt heel veel kennis in de Ramstadse kerk. Of ik ben daar echt, ik dacht dat wij veel wisten. En we hebben best behoorlijk kennis op medische ethiek. Hè. Er zijn in de Kamer er niet veel die Diederik van Dijk en mij, denk ik, overroelen qua kennis. Maar we kwamen er. We hebben echt een heel aantal zaken opgestoken. Omdat er gewoon heel veel kennis in dat instituut zit. En toen spraken we natuurlijk ook even over de algemene teneur in Nederland. En ik merkte, en dat vertelde de kardinaal, dat er veel jonge mensen, zo tussen de 20 en de 30, en zeker veel jonge mannen, hoog opgeleid, denken van, dan heb ik van alles bestudeerd, ik heb heel veel gezien. En waar ben je nu terecht? Waar kom ik hiermee terecht? En die komen dus in de kerk terecht.
1: Ja.
0: En hij zei zelf van, dat hij heel de afbraak van de kerk heeft gezien, maar dat een van zijn leermeesters had gezegd, Wim, je gaat nog zien dat de kerk gaat groeien. En hij zegt, ik zie het. En dat zijn geen mensen die hier komen van algemeenheden. Die, door de week doe ik bijbelstudie met ze, zegt hij. En dat zijn mensen die zoeken naar de inhoud. En dan kun je natuurlijk, we kunnen elkaar nu de maat gaan nemen even op van zijn we precies even de leerstellingen. Nee, als mensen de Bijbel gaan bestuderen, denk ik, ja, maar dan zitten we op de goede plek, hè?
1: Komt goed.
0: Ja, dan komt, en dat zie ik dus, ik ken de Rooms-Katholieke wereld verder niet zoveel. Maar als Wim Eijk dat ziet en zelf ook ervaart, dan denk ik, dan gebeurt dat. Ik zie in de christelijke wereld ook een enorme toename van jonge mensen die niet komen voor iets algemeens. Hè, van dat waar we het net over hadden van Jezus is mijn vriend en je doet erover alsof het de buurman is. Maar echt het diep willen doordenken van het christelijk geloof. Ik zie mensen uit de wereld komen die dat willen.
2: Ja.
0: Ik volg tegenwoordig op social media Laurentien van Lange, Landegem. Dat is iemand die echt een influencer was vanuit België. Ja, die is echt tot geloof gekomen. En die deelt dat breed uit. En om haar heen zit een hele wereld van mensen die het allemaal willen. En die dat allemaal onderzoeken. En ja, ik denk prachtig, op allerlei plekken zie je dat. Dus ik geloof, ik heb nog enige hoop dat er toch nog een opwekking zou kunnen komen in Nederland.
3: Ziet u dat ook in uw eigen kerk of persoonlijke kringen, dat er meer jongeren aansluiten bij de kerk?
0: Ja, daar waar ik woon is de kerkelijke gang al behoorlijk hoog. In mijn eigen dorp denk ik dat 80-90% van de mensen iedere zondag gewoon naar de kerk gaat. Ik heb niet exacte cijfers, maar dat is ongeveer mijn inschatting. Iedere zondag. Hè.
3: Okay.
0: En ik denk het meer dan de helft, ook iedere zondag 2 keer. En dan nog een heel aantal die gaan door de week ook nog wel graag een keer. Dus wat dat betreft, maar wat ik had gedacht vroeger van iedereen gaat ongeveer weg. Ik zie de kerk vol met jonge mensen zitten. En die gaan niet weg. En de kerk waar ik nu lid ben, dat werd een aantal jaren geleden, nou mondjesmaat doopdiensten. En nu, om de havenklap zijn de doopdiensten. Dus wat dat betreft zie je het ook daar aantrekken. Wat ik ook zie maar over, ik heb afgelopen week in Den Haag een lezing gehouden voor alle reformatorische kerken. In Den Haag, Voorburg, Scheveningen en omgeving. En daar zie je wel teruglopen. Dat in de gereformeerde wereld, in de reformatorische wereld, zie je in de steden gemiddeld genomen wel terugloop. Dat doet me wel verdriet. Je ziet mensen wel dan trekken naar delen waar bijvoorbeeld het reformatorisch onderwijs ook meer is. Of de woonruimte beter betaalbaar is. En de grote kerken die je vroeger in Rotterdam had of in Den Haag. Ja, dat is allemaal wel minimaal geworden. En ik hoop dat dat een beetje te keren is. Dat vind ik wel verdrietig. Maar in het hele land zie ik wel echt. Dan zie ik echt wel dingen die me echt af en toe blij maken.
2: We zijn bijna door de tijd heen. Ik heb nog wat bliksemvragen. Uw favoriete niet-SGP-Kamerlid?
1: Qua persoonlijkheid of qua inhoud?
2: Ja, gewoon persoonlijkheid, met wie je een biertje wil drinken.
1: Ja.
0: Of, kijk, ik mag heel veel collega's mag ik best graag. En in het verleden trok ik bijvoorbeeld heel veel op met Eppo Bruins. Maar wij woonden ook samen in een voormalig Rooms-Katholiek klooster enzovoort. Dus dat was destijds wel mijn. Wij liepen ook vaak naar dat ding toe. Maar nu. Iemand die ik erg graag mag is Annabel Nanninga. Dat is van Jaar 21. Mm-hmm. Nummer 2 van Jaar 21. En wij trekken best geregeld samen op. En ik mag haar erg graag. Voor mij was een keer gesproken en zo. Ik mag haar erg graag. Dus dat is wel een van mijn favorieten. Ik heb er meer dat ik denk van die mag.
2: Steek
0: erg
2: die maar in je zak, Annabel.
0: Zeker. Dat, en terecht. En daar, als je naar de Eerste Kamer kijkt, ik ben nogal bevriend met Ruben Baumgarten. Dat is iemand van Jaar 21 uit de Eerste Kamer.
2: Oh.
0: Ja, wij doen vrij veel samen, dus buiten de SGP. Ja, bij Jaar 21 zitten wel een paar favoriete mensen. Okay. Iemand als Diederik Boomsma zou ook best in aanmerking komen, mag ook erg graag.
2: Ik ken hem
0: best
2: wel fan van, inderdaad.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Misschien welk boek, behalve de Bijbel, moet iedereen volgens u lezen? Ik zie dat u...
0: Die heb ik hier liggen. Kijk, er waren natuurlijk wat mogelijkheden om deze opname te doen. En toen was de optie Thomas A. Kempishuis in Utrecht. Ik dacht, ja, maar daar wil ik heen.
2: Ja.
0: Want ik heb het boekje van me liggen, De Navolging van Christus. Mm-hmm. Nou, dat verbindt ons, denk ik, dit boekje, maar ook wat erin zit. En ik kreeg dit boekje toen ik een beetje aan het eind van mijn studie was, van Roland Jansen. Hij woont hier overigens in Utrecht, de man van Beatrice de Graaf. En die zei, Chris, dit boekje dat is naast de Bijbel het meest gelezen boekje ter wereld. Of het waar is, heb ik nooit onderzocht, maar het is denk ik, omdat het zo oud is, veel gelezen. En toen ik in Den Haag kwam, heb ik dat boekje, want ik vond hem eerst nog wel wat saai en pittig. En dus ik heb het jaren in mijn kast gehad. Toen kwam ik in Den Haag en ik zei, ik heb in dat voormalig Jezuïtenklooster gezeten. Het was geen klooster meer, maar er was nog wel wat, het was nog wel eigendom en zo.
2: Mm.
0: En ik mocht daarin. En toen dacht ik, voor de verbinding ga ik iedere ochtend naast de Bijbel ook een stukje uit dit boekje lezen. En het is echt een prachtig boekje, moet ik zeggen. Er staan zulke mooie dingen in die je kunt herkauwen. En lezen. En je merkt ook echt dat het natuurlijk wel heel oud is. Dus het is naar alle nieuwe inzichten aangekomen. Maar dit boekje, er zitten heel veel dingen die raken mij. Dus ik zou zeggen, iedereen.
2: Ja.
0: Dan hebben we ook gelijk de strijdbijl begraven op dit onderwerp. Iedereen, of je een Rooms-Katholiek bent, of gereformeerd, of atheïst, maakt me niet uit. Dit boekje moet je lezen. En als je dit gewoon kunt zeggen, daar zitten echt dingen die raken mijn hart. Dan denk ik, volgens mij moet je dan de navolger van Christus.
1: Ja, mooi. We
0: hebben dat is wel de opdracht erbij, ja. Dat moet je worden. Navolger van Christus.
1: Nou, dus voor mij is het ook het meest verkochte boek, het meest gelezen boek naast de Bijbel. Dus ja. Er zit toch blijkbaar een beetje wijsheid in de massa.
0: Ja.
2: Absoluut.
1: Je hebt het goede boek uitgekozen.
2: Nou, dan om af te sluiten, een feitje over uzelf dat mensen niet makkelijk zouden raden.
0: Oh, nou.
2: Zit u op paardrijden of iets?
0: Nee.
1: Ik zou dat raden.
0: Ik heb een sterke voorkeur voor om een BMW te rijden.
2: Een BMW te rijden?
0: Ja.
2: Bent u ook gekomen in een BMW vandaag?
0: Ja, ja. Oh. En het is een behoorlijk oude hoor. Mijn vrouw heeft er ook een, die heeft een nieuwere. Maar het zit in onze hele familie. Mijn vader, zijn vrouw, mijn vader is hertrouwd, mijn moeder is jong overleden. Allebei BMW's. Mijn broer en mijn schoonzus, mijn zus en mijn zwager en mijn vrouw en ik, we rijden allemaal een BMW. En op de een manier, ja, het ligt lekker op de weg. En, dus dat. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar bij deze.
2: Ik ben niet zo thuis in auto's helaas.
0: Nou ja, ik kom uit de familie van automonteurs en fietsenmakers.
2: Oh, nou,
0: dus mooi. We hebben behoorlijk wat met auto's. Het is niet dat ik nu daar helemaal in opga. Dat heb ik vroeger wat meer gedaan. Maar ik vind het toch wel fijn als je dan zo'n fijne auto rijdt.
2: Geweldig. Nou,
1: bedankt.
3: Hartstikke bedankt dat u... Nog wel even iets. Oh, ja. We hebben een cadeautje voor u. Dat
2: ja,
3: staat
2: inderdaad.
3: Daar.
2: We hebben een goodie bag met...
3: Even kijken. We hebben stroopwafels. Dat is gewoon voor thuis. Maar we hebben ook wat pepermuntjes en smintjes. Want ik heb vernomen dat protestanten dat graag tijdens de mis aan elkaar uitdelen.
2: Is dat waar? Of is dat een paaps...
0: Nee, deze. Dat is echt van oudsher wat je meeneemt. Ja. Wij nemen ook al vaak mentosjes mee of zo. Maar okay. Deze. De smintjes, dat is natuurlijk allemaal wat moderner. Maar die liever, ja, ik lust ze graag, maar liever niet tijdens de kerkdienst, want dan maakt dat geluid en dan leidt dat
3: precies.
0: Af.
3: Ah,
0: dit wordt allemaal eerbiedig en stil, dus dit kun je wel even doen net na het zingen. Maar nee, dit hoort het te zijn. En dan zo'n stroopwafel, dat is zeg maar voor na de kerk.
3: Voor bij de koffie en zo.
0: Voor bij de koffie. Mijn vader ook altijd even koffie drinken, dus dan doen we altijd een lekkere koek bij zondag.
3: Nou kijk, geweldig. Het hele pakket.
0: Ja.
2: Ja. Nou, ik zou eigenlijk nog wel langer door willen gaan met u, maar we hebben zoveel onderwerpen die we nog... na 500 jaar uit elkaar weer eventjes moeten bespreken. Maar ik vond het heel fijn dat u er was. En bedankt dat u eventjes wilde langskomen in ons nederige studiootje.
1: Een grote naam.
2: Ja, ja.
0: Ja, en ik vond gewoon dat die naam van het huis, dat trok mij.
2: Zeker. Dus, zeker.
0: Dank dat ik hier mocht zijn.
2: Tuurlijk. Ja. En we zijn heel dankbaar dat u zich ook inzet voor het ongeboren leven en zo in de Kamer. Dus die steun heeft u van ons. En misschien tot de volgende keer als we uitgegroeid zijn tot Joe Rogan niveau. Dan bent u van harte welkom.
0: Ik kom graag nog een keer. Ik vond het een heel aangenaam gesprek.
2: Dank u wel.
1: Ja, insgelijks.
3: Ook bedankt voor uw komst. Ja.
4: Ja, tot zover de uitzending van Tot Hier en Verder. Een mooi gesprek met Christoffer, de partijleider van de SGP... bekende naam. En wat fijn dat zij hun in de uitzending kon hebben en dat ze dit gesprek mochten hebben. Ja, ze zullen niet uitgroeien tot Joe Rogan proporties, want namelijk, dit was de laatste uitzending, dus ze hadden toen nog misschien grote plannen toen dit werd opgenomen. Maar inmiddels hebben zij de stekker eruit getrokken. Ze hebben aangegeven dat dit is de laatste uitzending. Ze staan wel open voor nieuwe ideeën, dus wie weet komt er nog een of ander vervolg met een heel andere inhoud vanuit Ludo, de Herensociëteit in Haarlem. Dank u wel voor het luisteren. En we gaan zo dadelijk verder met het Angelus om 12 uur en het middaggebed. Daar ga ik u zo dadelijk de bladzijdenummers van geven. Gonnie reikt het mij aan. Heel fijn, dankjewel Gonnie. Dat is op donderdag 3 september... de gedachtenis van de heilige Gregorius de Grote. De begeleidende tekst daarvan vindt u op bladzijde 1403. En dan vindt u in het grootgetijdenboek de hymne op bladzijde 714. De antifoon, psalmen en verder vanaf bladzijde 958. De antifoon van de lofzang van Maria aan het slotgebed vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 1405. Ook kunt u het kleingetijdenboek ter hand nemen. Bladert u dan voor de hymne en daarna ook de psalmen naar bladzijde 227. 2227. Ik wens alvast heel veel devotie bij het Angelus en het middaggebed. En om 11:15 bidden we de Rozenkrans. Daarvoor zijn gebedsintenties ook nog altijd van harte welkom. Die kunt u sturen naar ons WhatsApp-nummer hier in de live studio op het nummer 06-2001-9670. En dat is ook het nummer wat u ook vindt in het boekje van Bidden met Radio Maria en ook op de website.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan de enige Zoon, en aan de Geest die troost en leidt, die lof die nimmer einde heeft.
0: De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Gij hebt uw dienaar goedgunstig behandeld. Volgens uw woord, o Heer,
1: verleen mij dan inzicht en wijsheid. Want op uw geboden stel ik mijn hoop.
0: Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling. Maar nu houd ik aan uw uitspraken vast.
1: Goedgunstig zijt gij en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt.
0: Hoogmoedigen hebben mij vals beschuldigd. Ik volg uw bevelen van harte op.
1: Hun hart is gevoelloos en onverschillig. Ik vind mijn lust in uw wet.
0: De kwelling was mij een weldaad. Zo leerde ik wat gij beschikt.
1: De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De wet uit uw mond
1: is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud.
0: Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wees genadig, God, nu mensen mij vertrappen. Steeds bestoken en benadelen ze mij.
1: Mijn bestrijders kwellen mij voortdurend. Vallen op mij aan met man en macht.
0: Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op u.
1: Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
0: Aldoor zoeken ze me te bekladden. Heel hun denken is op mijn verderf gericht.
1: Ze beloeren mij en staan mij naar het leven. Rotten samen om mijn gangen na te gaan.
0: Heel mijn zwerversleven kent gij. Al mijn tranen hebt gij opgevangen in uw kruik.
1: Maar mijn vijand wijkt als ik u aanroep. Ja, ik weet het, God, verlaat mij niet.
0: Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
1: Wat ik u beloofd heb, God, zal ik volbrengen. U breng ik het offer van mijn lof.
0: Want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val.
1: Daardoor kan ik voortgaan voor Gods aanschijn. In het licht dat alle levenden verlicht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik houd mij schuil onder uw vleugels. Totdat het onheil wijkt.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God die voor mij zorgt.
1: Dat hij mijn redding zendt vanuit de hemel. En mij vervolgens smakelijk verjaagt.
0: Ik lig te midden van de leeuwen. Die dorstig zijn aan mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
0: Vertoon u in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Ze hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
0: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
0: Ontwaak, mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
0: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
1: Vertoon u in de hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hemelwijd is uw erbarmen, Heer.
1: Leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet uitvoeren. Want de zelfzucht begeert tegen de geest en de geest tegen de zelfzucht. Want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zou willen doen.
0: Goedgunstig zijt gij, Heer, en goed zijn uw daden.
1: Laat mij slechts weten wat gij beschikt.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat we de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En ja, we zijn tenslotte ook een gebedsradio. Dus na het middaggebed gaan we ook weer verder met de rozenkrans, oftewel rozenhoedje, zoals dat heet. De rozenkrans bestaat uit verschillende rozenhoedjes. En mogen we dat nu ook gaan bidden. En dan vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk het eerste tientje gaan we bidden. En daar hebben we al een aantal intenties voor gekregen waar we graag voor willen bidden. We bidden met de paus mee voor zijn intentie voor de maand september. En dan mogen we bidden dat we geïnspireerd door Sint Franciscus onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Maar ook vandaag, Heer, komen we om uw zegen vragen voor Radio Maria en voor allen die daar op een of andere manier bij betrokken zijn. Dat bent u dus ook, luisteraars. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we bidden ook uit dankbaarheid voor de vele luisteraars die we van u hebben ontvangen. En vragen u, Heer, als het u wil is, wil ons steeds weer nieuwe luisteraars blijven geven. En we bidden ook voor alle, en danken u voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En ons gebed is ook gevraagd om te bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En graag, Heer, willen we op deze plaats ook de paus Leo de 14e bij u brengen. Heer, dat hij door gebed van anderen steeds gesterkt mogen worden, opdat hij ook de weg mag gaan die de Heer voor hem heeft. Dan is ons gebed ook gevraagd voor uit dankbaarheid, maar ook bidden we om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij de onderneming, maar ook mogen we bidden uit eerherstel. We vragen ook Sint Jozef en de Heilige Cayetan om hulp en bijstand voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. Maar ook bidden we Maria, koningin van de vrede, om de vrede in al onze harten. En dan mogen we ook bidden voor een hartonderzoek dat meer duidelijkheid geeft over de hartklachten. Dat er ook een goede behandeling daarvoor is en dat daardoor ook de klachten over mogen gaan. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we zo dadelijk naar het tweede tientje toe gaan. En dan heeft u weer alle kansen om te bellen hier naar de studio. En dat is voor de intenties, als je nog intenties heeft, maar ook natuurlijk om het tientje graag mee te willen bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, die kunt u gebruiken en die hebben we hier ook, komt die binnen. En dat is 06-200-1-9-6-7-0.

0: En dan zijn we aangekomen bij het tweede tientje. En ook daar hebben we intenties voor. Wij willen bidden om zegen over de Nederlandse bisschoppen, die toch een hele zware taak hebben. En wij blijven bijzonder ook de bisschop van Breda en de hulpbisschop van Den Bosch blijven bij u aanbevelen. En daar willen we ook heel graag voor bidden. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook dat er vrede mag komen in Oekraïne. En ja, vrede hier eigenlijk in de harten van alle mensen. Dat, Heer, toch echt uw vrede mag neerdalen. En dat dat vooral ook mag gebeuren in de oorlogsgebieden. We denken aan Oekraïne en we denken aan het Midden-Oosten, aan Iran en aan Amerika, Israël. Heer, er zijn zoveel onrust. Wij brengen het allemaal bij u, dat er toch vrede in de harten mag komen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor iemand die last van de oren heeft, dat ze daarmee geholpen mag worden. En we mogen ook bidden voor meer rust in het hoofd van iemand en ook om meer zelfvertrouwen. Wij gaan daar ook heel graag voor bidden. En we vragen ook de voorspraak van de heilige Pellegrino. En dan mogen we bidden voor een neef die na 5 jaar met zijn leverkanker toch is teruggevallen. En dat hij toch weer opnieuw toch beter mag worden. Heer, leg uw handen op hem. En we bidden ook om voorspraak van ons lieve vrouw van de vrede voor iemand die leukemie heeft. En dat het nu al iets beter gaat. En dat er toch ook de bloedingen over mogen gaan. Dan willen we ook nog bidden dat er iemand dus verlost mag worden van de geldproblemen. Sint-Jozef, dan kloppen wij bij u aan. En overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ons heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
2: En heel veel dank voor het meebidden. En zo gaan we dadelijk naar het derde tientje. En ook dan vinden we het heel fijn als er mensen zijn, luisteraars, die ook mee kunnen bidden. En ook natuurlijk bidden we heel graag voor uw intenties. Die nemen we dan mee in het volgende tientje. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp kunt u gebruiken, die staat ook open. En dat is 06-2001-9670.

0: We bidden ook uit dankbaarheid. Dan brengen we graag een zwager bij u, die bidden we, Heer, dat hij toch uit zijn coma mag komen en dat hij dan ook kan herstellen. Wilt u ook op hem uw handen leggen, Heer, en als het u wil is, wil hem dan helpen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een gebedsverhoring. Daar willen we ook u heel erg voor danken, Heer. Het is soms om stil van te worden hoeveel gebeden hier dus verhoord worden. En wij danken u daar bijzonder voor. Dan mogen we ook bidden voor een familie dat ze goed terug mogen keren van hun vakantie in Spanje. En bidden we om een voorspoedige genezing van een kleinkind. Ook daar willen we u voor bidden en danken dat u onze gebeden altijd verhoort. Dan mogen we ook bidden voor een gebed voor iemand. Bidden we om dat het toch zijn ogen die steeds slechter worden, dat ons lieve Heer daarbij wil helpen, dat het toch beter mag gaan. En we mogen ook bidden voor om Gods bescherming en zegen tijdens een verblijf van 3 maanden in Suriname. En bidden we ook voor het welzijn van een familie in Nederland en Suriname. We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons op tot bekering.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan mogen we zo dadelijk naar het vierde tientje. En ook bij het vierde tientje kunt u bellen als u nog intenties heeft, maar ook als u graag dus een tientje mee wilt bidden. Heel fijn als dat kan. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die staat ook open, 06200 19670.

En zo gaan we naar het derde tientje. En dan mogen we bidden om zegen over de Rosary Rally. En ook over de dag in Haarlem die daarna zal zijn. De Rosary Rally is een zaterdag. En zondag is dan in de BAVO de mis. En daar zal ook kardinaal Burke dan ook zijn. En die is ook de gast aanstaande zaterdag. We mogen bidden dat velen zich ook geroepen voelen om naar Amsterdam te komen.

0: En dan mogen we het vierde tientje gaan bidden. En ook daarvoor zijn nog intenties doorgegeven. En mogen we dan bidden dat we steeds meer vrede in ons hart mogen hebben. En ook dat de vrede van Christus toch overal in alle harten mogen neerdalen. We bidden dat mensen die uitbehandeld zijn toch mogen genezen. Heer, als het uw wil is, wil hen helpen. En nog dat het toch ook dat de pijn dan minder wordt. En dat de pijn van het leven. En dat we dan mogen genieten op de voorspraak van de Heilige Maagd van de armen uit Banneu. Bidden we om troost en kracht voor een mevrouw die voor de tweede keer weduwe is en voor de zielerust van beide echtgenoten. We willen deze mevrouw bijzonder, Maria, bij u brengen. Sla uw mantel om haar heen en wil meebidden voor haar. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid. Dank Heer voor zoveel. En we mogen ook bidden uit dankbaarheid. En we bidden ook om zegen over de kinderen en kleinkinderen en hun gezinnen. Maar ook over hun bedrijven, dat toch goed mag gaan. Ons gebed is ook gevraagd voor dat het mooi weer zal zijn en dat het een zegenrijke Rosary Rally mag zijn op 5 september in Amsterdam. En dat vragen we. Het is die dag de feestdag van de heilige moeder Teresa. Dus we vragen haar voorspraak bijzonder dat zij daarvoor mee wil bidden. Ons gebed is ook gevraagd voor uit dankbaarheid voor iemand die met de schrik is vrijgekomen na een auto-ongeluk. En uit dankbaarheid voor de engelbewaarders die hen begeleid hebben. Dan mogen we ook bidden om geduld en harmonie in ons gezin. Ook daar willen we graag voor bidden. En brengen we ook alle huwelijken bij u, Heer, die het moeilijk hebben. We willen voor hen allen bijzonder bidden op de voorspraak van Maria en Sint-Jozef. Dan overwegen we het vierde geheim van het licht. De verheerlijking van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En hartelijk dank voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het vijfde tientje. Nou heeft u nog één keer de kans om u intenties door te geven, maar ook om nog een tientje mee te bidden. Daarna dan bidden we de noveen voor de Rosary Rally van zaterdag, en die zullen wij dus hier bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die staat ook nog open. En dat is 06-200-19670.

0: En zo zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we bidden. Voor een neefje willen we bij u brengen die het moeilijk heeft. Maria, wilt u ook, bent ook zijn moeder, wil hem toch helpen en bijstaan. Ons gebed wordt ook gevraagd dat een rug volledig mag genezen na een breuk van een hernia. En wij bidden ook daar de kracht ook voor. We bidden een bijzondere intentie, willen we ook heel graag voor bidden. En we blijven bidden uit dankbaarheid, Heer. Er is zoveel om voor te danken. We willen u bijzonder danken voor alles wat u ons geeft. En wat wij dus ja, vaak niet bewust zijn. Dan bidden we voor alle mensen die in het ziekenhuis liggen, maar ook in de revalidatiecentra. En dat zij toch snel en goed mogen genezen. Maria wil daarbij ook een voorspraak zijn. Dan mogen we ook bidden voor een zusje dat ze kracht mag ontvangen na het overlijden van haar man. En dat ze toch de kracht krijgt ook om het te kunnen verwerken. Maria, wilt u voor haar bidden? Dan is er ook gebed gevraagd voor begrip van dementerende man. Ja, Heer, ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om daarmee om te gaan. Maar geeft u heel veel kracht en Maria, wilt u ook bijzonder voor hen bidden en daarbij helpen? Bidden we ook voor een 88-jarige schoonzus. Ook haar brengen we bij u, Heer, dat ook zij door u gezegend mag worden. Mochten we er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars in dit tientje worden meegenomen. Overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En we willen ook nog bidden voor een schoonzus die gordelroos heeft in haar gezicht, dat ons lieve Heer toch haar genadig is en geheel mag genezen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan gaan we zo dadelijk... Gaan we de noveen voor de Rosary Rally voor aanstaande zaterdag gaan we dat bidden. En dan bidden we het openingsgebed. Dat is het openingsgebed van de Engel van Portugal in Fatima. En dan mogen we bidden: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd, en door de oneindige verdiensten van de Allerheiligste Hart van Onbevlekte Hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
1: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekt hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij u, hemelse moeder, met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er waar vrede heersen.
0: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijk paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
1: Woorden van de Heilige Maagd Maria aan de kinderen van Fatima. De biecht is het sacrament van barmhartigheid. Daarom moet men de biechtstoel met vertrouwen en vreugde naderen. Zonder biecht is er geen verlossing. Maria aan het heilig en de heilige Jacinta na de verschijningen. Overwegen wij een kort moment in stilte deze woorden van Maria.

0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Wees gegroet.
0: Geef ons heden
1: ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En heel veel dank voor allen die het rozengroetje meegebeden hebben. Fijn dat we weer voor veel intenties hebben mogen bidden die we allemaal in de hand van Maria geven. En die neemt ze wel mee naar Jezus toe. Dan gaan we even kijken wat er deze middag nog te doen is. Om 1:30 dan wordt het boek voorgelezen, De Onbekende Tochtgenoot. Dat is het eerste van een nieuw boek, de eerste aflevering. Om 14:00 dan is het programma Geleide Aanbidding. Dat is dus altijd op de eerste donderdag van de maand. Dan mogen we ons Heer uitstellen op het altaar. En dan gaan de gordijnen hier in de studio gaan open, zodat we ook hem van hieruit mogen aanbidden. Maar dan heeft u ook weer de kans, en dadelijk vertel ik er nog wel meer over, om weer te bellen, net zoals tijdens de rozenkrans. Als je zegt van ik zit nog ergens mee, wat het ook mag zijn, dan gaan we dat heel graag bij Jezus op het altaar leggen. En zo dadelijk daar nog wel wat meer over. Om 15:00 bidden we het rozenhoedje van de goddelijke barmhartigheid. En om 15:30 is het programma Het Inzicht, de heiliging van de familie. Om 16:30 dan horen we Pater Bots over een overweging over het woord van deze dag. En om 17:00 dan bidden we het rozenhoedje. Om 17:30 de vespers. En om 18:00 het Angelusgebed. En dan om 17:05 dan is er, zoals u misschien wel van ons gewend bent, dan herhalen we een luistertip uit het archief. Namelijk al onze programma's die worden elke dag opgeslagen. Dus we hebben een hele rijke voorraad. En vandaag zal dat gaan, hoe kan het anders, over Paus Gregorius de Grote. En dat wordt gedaan door pater Stefan Leclerc. Want dat is vandaag ook zijn gedachtenis. Om 19:00 dan is de Eucharistieviering vanuit de Christus Koninkkerk in Veldhoven met als celebrant pastoor Frank As. En dan vanaf 18:00 dan gaan alle herhalingen van deze dag gaan weer nog een keer voorbij komen. Te beginnen met de heilige van de dag. En dan volgt verder dus de programma's. Zegt u, ik heb een programma gehoord wat ik nog een keer wil horen. Nou, vanavond wordt het herhaald. En ook wordt dan, kunt u dus zeggen van ik heb het nog gemist. Dan kunt u vanavond luisteren naar Radio Maria. Zo dadelijk om 14:30 dan hebben we dus het boek wat voorgelezen wordt, De Onbekende Tochtgenoot. En dan om 14:00 horen we elkaar weer graag terug voor de geleide aanbidding.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

De onbekende tochtgenoot. Vakantieplannen. Sanne is knettergek, schreef Rob met zijn vinger op de beslagen spiegel van de badkamer. Die meid kon haar nooit eens normaal doen. Wat had ze dan verwacht? Dat pa enthousiast zou roepen? Natuurlijk, kind, ga jij maar lekker met je vriendinnen naar Mallorca. Dan betaal ik later wel een paar miljoentjes aan losgeld als jullie gekidnapt zijn. 14 was ze, maar ze deed of ze 40 was. En die andere meiden waren al net zo, verwaand als de pest. Behandelde hem als een snotjochie. Kwaad spuugde hij in de wasbak. Zo, dat zag er lekker smerig uit. Overal klodders tandpasta. Het schoonmaken liet hij aan Sanne over. Dan had ze tenminste reden om chagrijnig te zijn. Op de overloop luisterde hij aan haar deur. Wedde dat ze zat te janken, maar dat kon je door die keiharde muziek niet horen. Het was eigenlijk te idioot voor woorden. Ze mocht dan niet naar Mallorca, maar wel mee naar Italië. Dat was toch ook niet niks? 3 weken avonturen, had pa handen wrijvend gezegd. Hij had er duidelijk zin in. Voor het eerst na de dood van mama 2 jaar geleden had hij weer vakantieplannen gemaakt. We zullen mama blijven missen, had hij gezegd. Maar toch moeten we proberen zo normaal mogelijk door te gaan. Ik weet zeker dat ze dat ook zou willen. Ja, makkelijk praten, maar het viel niet mee. Af en toe liep alles behoorlijk in de soep. En echt gezellig was het nooit. Eigenlijk al niet meer toen mama zo ziek was en zoveel pijn had dat ze niets meer verdragen kon. En na haar dood was alles nog veel erger geworden. Sanne ging haar eigen gang. Als ze niet te hard op was, zat ze op haar kamer plaatjes te draaien. Pa was 's avonds naar vergaderingen of zat aan zijn bureau te werken. En zelf hing hij dan maar wat voor de televisie, met een zak chips en een flesje cola. In het begin had hij mama's foto's naast zich neergezet en verbeeldde zich dan dat ze met hem meekeek. Maar och, dat was jezelf voor de gek houden. Hij voelde zich daardoor niet minder alleen. Maar nu gingen ze dan op vakantie, met z'n drieën. Sanne had wel gezegd dat ze nog liever 3 weken alleen thuis bleef, maar daar trapte pa natuurlijk ook niet in. Waarop Sanne naar boven stampte en de deur dicht knalde. Even later schalde keiharde rockmuziek door het huis. Sanne's luidruchtige manier om iedereen te laten horen dat ze woedend was. Ik hoop niet dat ze onze vakantie gaat verpesten, dacht Rob bezorgd. En hij hees zijn pyjamabroek op. Toen hij in zijn eigen kamer kwam, zag hij dat pa intussen iets op zijn tafel had neergelegd. Een paar foldertjes, een reisgids en een dun groen boekje. Bekijk dat maar eens op je gemak, zei hij onverwacht vanuit de deuropening. Dan heb je een beetje een idee waar we naartoe gaan. Slaap lekker, joh. Hij wilde al weggaan, maar Rob was nog lang niet klaar. Omdat Sanne zo kwaad was geworden, hadden ze niet kunnen uitpraten. Je hebt nog niet eens verteld hoe we gaan, riep hij, met het vliegtuig. Dat had je gedroomd, zei zijn vader. We gaan met de trein. Met de trein? Maar duurt dat dan niet vreselijk lang? Wel, nee. Als we vanuit Holland rond 4 uur 's middags vertrekken, zijn we de volgende dag tegen de middag in Assisi. In Assisi? Wat gaan we daar doen? Is er een camping, een zwembad, een manege, een disco? Zijn vader schudde meewarig zijn hoofd. Is dat nou het enige waar je lol in hebt? Nee, we doen het nou eens heel anders. Assisi is alleen maar het start- en eindpunt van onze vakantie. We gaan vanuit Assisi 3 weken op stap. Helemaal tot in het uiterste zuidelijke puntje van Umbrië. Umbrië? Het zei Rob niks. Het kon hem ook eigenlijk niks schelen. Als het maar een leuke vakantie werd. En hoe gaan we dan verder? Wil je een auto huren in Italië?

lekker sportief doen, met een rugzak op je nek. Zijn vader grijnsde breed uit. Vol leedvermaak leek het wel. Rob keek hem verbaasd aan. Ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind, zei hij aarzelend. Wat is er dan wel zo lollig aan om 3 weken lang met 20 kilo op je nek rond te struinen? Ik wil best naar Italië, maar niet op die manier. Teleurgesteld kroop hij in bed. Alleen halve zoden doen zoiets, mompelde hij, terwijl hij het dekbed over zich heen trok. Of? Hij bleef opeens rechtop zitten. Heb je niet genoeg geld, is dat het? Dan gaan we toch minder ver. We hoeven toch niet naar het andere eind van de wereld? Het is alleen maar het andere eind van Europa, zei zijn vader en hij ging op het bed zitten. En het is ook geen gebrek aan geld, want we slapen in hotels en we gaan ook niet zelf kokkerellen, dus geen gesjouw met slaapzakken, tent, potten en pannen en een kooktoestel. Dat scheelt al wel 10 kilo in het gewicht. Goed, oké, maar waarom gaan we lopen, pa? Met een auto ben je overal toch veel vlugger? Dat is het nou net. Het gaat er niet om dat we vlug van de ene plaats aan de andere racen. Het gaat om het onderweg zijn. En dat is in dat gebied geen industrie. Dus je loopt in puur zuivere lucht. Dat kennen wij hier niet eens meer. Je ziet alleen maar bergen, bossen, olijfgaarden. Heb je wel eens een olijfboom in het echt gezien? Korenvelden waarin ze nog niet al het onkruid doodgespoten hebben. Zoiets moois ga je toch niet bekijken tussendoor de vastgekoekte vliegen op de autoruit? Pa ging bijna uit zijn dak van puur enthousiasme. Hij gaf Rob een stomp tegen zijn schouder, zodat hij achterover viel. En toen zag hij Sanne bij de deur. Een en al nieuwsgierigheid. Sta je ons af te luisteren? Riep hij giftig. Ga weg, dit is een gesprek tussen 2 mannen. 2 mannen, zei ze spottend. Is het zo geheim? Dan hadden jullie de deur op slot moeten doen. Nee hoor. Pa draaide zich om. Kom er maar bij. Dan kan ik jullie meteen laten zien waar we nou precies heen gaan. Kijk. Hij pakte een folder en sloeg hem open bij een kaart van Italië. Onwillig kwam Sanne de kamer in en keek over zijn schouder mee. Hier ligt Assisi, wees hij een plaats halverwege Italië. En dit is de hele provincie Umbrië. En zo is onze route. Zijn vinger gleed omlaag, maakte onderaan de grens van Umbrië een bocht naar het westen en bleef rusten bij Narni. Van hieruit gaan we per trein weer terug naar Assisi. Blijven daar misschien nog een paar dagen hangen en dan gaan we weer naar huis. O, zei Rob en hij krabde eens op zijn hoofd. Hoeveel kilometers zijn dat? Informeerde Sanne achterdochtig. Een dikke 200. Pa, gilden ze alle 2 tegelijk. Moeten wij dat lopen? Dat kan niet hoor, zei Rob. Nog niet eens de helft. Grapje, zei Sanne bitter. Ik heb ze leuker gehoord. Maar pa legde onbewogen de folder weer terug. Ik zeg toch niet dat we al die kilometers gaan lopen, maar wel heel veel. Alleen als het ons echt te machtig wordt, pakken we voor een gedeelte de bus of de trein. Jongens, we gaan 3 weken zwerven. Zomaar wat rondstruinen. Zonder agenda, telefoon, horloge. Doen waar we zin in hebben. Is dat wat of is het niks? Hij vouwde zijn handen samen achter zijn hoofd en keek stralend van zijn dochter naar zijn zoon. Ik vind er niks aan, zei Sanne. Mag ik die 3 weken naar oma? Daar zal oma blij mee zijn, smaalde Rob. Maar eerlijk gezegd, pap, ik weet nog niet wat ik ervan vinden moet. Zit er dan geen greintje sportiviteit of avontuurzucht in de hedendaagse jeugd? Vroeg pa vertwijfeld. Nee, je gaat niet naar oma. Je hebt geen keuze. Hij pakte mama's foto's die op Rob's tafel stond en zei: Lieve hemel, Riet, wat hebben wij voor kinderen op deze wereld geschopt? Ik wil ze laten zien waar wij samen 14 jaar geleden zoveel genoten hebben. En wat zegt dat ondanks?

ondankbaar gespuis. Oh, je bent er al eens geweest, viel Sanne hem in de rede. Nou snap ik het. Ze werd opeens loeikwaad. Het moet een soort bedevaart worden, zo van, hier deed mama dit, en daar zei ze dat. En toen hebben we zo gelachen. Dat moeten we zeker de hele reis horen. Hoe het toen geweest is, maar dat wil ik niet. Mama is dood, pa, en wij moeten zo normaal mogelijk verder gaan. Dat heb je zelf gezegd. Ik wil niet elke dag aan haar herinnerd worden, want dan kan ik niet normaal leven. Verdomme, snap je dan ook nooit iets? Huilend stoof ze weg en de deur van haar kamer knalde voor de tweede keer dicht. Rob keek verontwaardigd naar zijn vader. Wat mankeert die truttebol, zei hij. Wil ze mama vergeten? Wat bedoelt ze nou eigenlijk, pap?

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

En van harte weer welkom, beste luisteraars. We hebben, als het de eerste donderdag van de maand is, om 2 uur altijd geleide aanbidding. Ik heb ons Heer op het altaar mogen uitstellen. En mogen hem dan eerst welkom heten hier. Heer Jezus, wij danken u dat u hier bij ons in een mooie monstrans op het altaar staat. Dat u zo aanwezig wil zijn bij ons allemaal. En u willen we alle lof en alle eer willen we u toebrengen. Maar ook in u, ook de Vader en de Heilige Geest. En mogen we u dan, ja, alle lof en alle eer mogen we u brengen. En u weet, Heer, dat wij zondige mensen zijn. Allereerst om dadelijk een eerlijke aanbidding te doen, vragen we u om al onze zonden te vergeven. Opdat wij met een zuiver hart u kunnen en mogen aanbidden. Maar we hebben daar ook de hulp van de Heilige Geest voor nodig. En daarom, Heer, vragen we u, kom Heilige Geest in ons midden. En dat mogen we ook, u hoorde daar net ook al het begin van, Veni Creator, kom Heilige Geest.

Kom, Heilige Geest, en vervul ons helemaal, ons hart, ons hoofd en alles. En dan mogen we ook in een gebed, mogen we u aanroepen. Heilige Geest en Schepper, die in het begin zweefde boven de wateren, door uw adem hebben alle wezens het leven ontvangen. Zonder u sterft elk levend wezen en keert het terug in het niets. Kom in ons, Heilige Geest. Heilige Geest, raadgever, onder uw inspiratie hebben de godsmannen en profeten van vroeger gesproken en gehandeld. Gij hebt hen bekleed met uw kracht, opdat zij getuigenis zouden afleggen van uw woord. Kom in ons, Heilige Geest. Heilige Geest, macht van God, die de Maagd Maria hebt overschaduwd, opdat zij de moeder van Gods Zoon zou worden. Je hebt de woning gezuiverd, waarin hij zijn intrek zou nemen. Kom in ons, Heilige Geest. Heilige Geest, zonder maat, Heilige Geest van licht, zonder maat gegeven aan de Zoon van God, door u werd hij weggevoerd naar de woestijn om door de duivel bekoord te worden. Door u ook juichte hij van vreugde toen hij Satan als een bliksemflits zag neervallen uit de hemel. Kom in ons, Heilige Geest. Heilige Geest, vertrooster, door u zijn wij geboren tot het leven van de kinderen Gods. Door u, die in ons levende tempels van zijn tegenwoordigheid maakt en die in ons smeekt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Kom in ons, Heilige Geest. Heilige Geest, levendmaker, die het lichaam van de kerk bezielt, bestuurt en heiligt, die woont in ieder van zijn leden en het eeuwig leven zult schenken aan ons sterfelijke lichamen. Kom in ons, Heilige Geest. Dank u, Heilige Geest, dat u bij ons bent. En zo mogen we Jezus met heel ons hart aanbidden. En zo dadelijk dan gaan we weer wat muziek laten horen. En dan heeft u de kans om te bellen naar 073-687-2001. En zeg van, ik zit ergens mee, of wat het ook mag zijn, aan pijn, aan vreugde. En als je dat dan even doorbelt, of dat kan natuurlijk ook via de WhatsApp, dan gaan we dat, als de muziek is afgelopen, gaan we u en al uw intenties gaan we op het altaar bij ons Lieve Heer leggen. Dus voor de telefoon is dat 073-687-2001. En de WhatsApp, dat is 06-200-19670.

Ja, Heer, we mochten luisteren naar Psalm 91. Heer, alle psalmen die zijn zo rijk. Elke dag opnieuw mogen ze weer bidden in de getijden. En we danken u, Heer, dat we u door de psalmen ook beter mogen leren kennen. Dat het ons vertrouwen geeft. Want u alleen, Heer, komt alle lof en eer tegen. En we danken u, Heer, dat we u die op de avond voor u ging leiden, de Eucharistie heeft ingesteld. En wetende dat u dan ook echt in ons midden bent. En we danken u dat we ook buiten de Eucharistie om u kunnen aanbidden, want u blijft aanwezig in elke geconsecreerde hostie. We danken u, Heer, voor die grote gave. U heeft uw leven ervoor gegeven, opdat wij zouden leven. En we danken u, Heer. En zo mogen wij ook een gezin bij u brengen, Heer. Heel bijzonder willen we ook de moeder bij u brengen die elke dag pijn heeft. Heer, leg uw handen op haar. Dat als het u wil is dat de pijn verlicht wordt. Maar geef ook haar alle kracht om elke dag opnieuw toch haar kruis op te kunnen nemen. Heer, en heel haar gezin willen we bij u brengen. Haar man en de kinderen. Heer, wij hebben uw hulp zo hard nodig. En vooral de kinderen die nog aan het groeien zijn en nog een heel leven voor zich hebben. Ik wil ook bijzonder de kinderen bij u brengen. En net zoals toen u hier op aarde leeft, brengen ze bij hen en kunt u hen zegenen. Heer, en u heeft ook gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Houd ze niet tegen. Nou, dat willen we ook heel graag doen. En daarbij willen we ook de kinderen, vooral ook in de oorlogsgebieden, die soms al geen ouders meer hebben. Dank u, Heer, dat wij ze dan bij u mogen brengen. Maria wil voor ieder van hen een moeder zijn. Heer, het is verschrikkelijk dat je al op zo'n jonge leeftijd zoveel moet doormaken en ja, je leven eigenlijk al in puin ligt. Heer, al die kinderen brengen we nu bij u. U kent ze allemaal en wilt u ze zegenen. Wilt u uw liefde door mensen aan hun geven. Heer, dat ze mogen weten dat u een beste vriend voor hen wil zijn. Dat bij u alle troost en hulp nodig is. Heel bijzonder, Heer, hier op het altaar leggen we alle kinderen, vooral voor hen die u het meeste nodig heeft. We brengen ze vol vertrouwen bij u. En we danken u, Heer, dat we zo bij u kunnen komen. Heer, en dat we ook vol vertrouwen, en dat vertrouwen krijgen we ook vaak van u, dat we mogen weten dat u altijd naar ons luistert en als het goed voor ons is, dat u ons altijd ook verhoort. Heer, en dan willen we ook een mevrouw bij u brengen. En die is heel dankbaar, Heer, ook voor een gesprek wat vanmorgen geweest is op de Radio Maria. Heer, en zo danken we u, ja, dat we hier bij Radio Maria toch uw liefde kunnen doorgeven. Uw genade, dat het mensen tot troost kan zijn en dat we ook samen steeds mogen bidden. En vertrouwen, Heer, dat een leven met u nooit helemaal
verkeerd zal gaan. We danken u en we vragen u, Heer, we leggen al die mensen ook weer bij u op het altaar en schenk ons allen steeds weer opnieuw het vertrouwen, uw vertrouwen, dat u altijd bij ons bent, dat u leeft in ons hart en dat u ons lief heeft, ieder van ons. U houdt van ons, Heer, en dat dat ook mag doordringen. En zo willen we u alle lof en alle eer en alle glorie willen we u brengen, Heer, want u alleen komt die lof toe. En wij aanbidden u, Heer, we loven u en we prijzen u, omdat gij de wereld verlost hebt. Dank u, Heer. En zo ook willen we bidden, Heer, en brengen we iemand bij u die zo graag, en dat willen we misschien ook allemaal, u wilt doen. En dat we daar van u ook de kracht krijgen om te leven volgens uw wil. Want u heeft met ieder van ons, met elk leven, heeft u een plan. En mogen dat ook, geholpen door de Heilige Geest, ook dat plan voor ons steeds duidelijker worden, wat u met ons leven wil. Heer, we brengen al die mensen bij u die openstaan voor uw wil en dat zij ook van uw Heilige Geest verlicht mogen worden. We danken u en we brengen u alle lof en eer toe. Heer, en dan willen we ook een zus bij u brengen en een neef, dat zij toch mogen herstellen. Jezus, hoe vaak, toen u nog hier op aarde leefde, zijn alle zieken bij u gebracht. Heer, en u legde hen de handen op en ze genazen. Heer, dat vragen we u ook nu, dat u uw handen ook op die zus en die neef wil neerleggen. We leggen ze bij u, geven ze hier aan u op het altaar, dat zij door u bijzonder gezegend mogen worden. Heer, en dan brengen we ook nog iemand bij u die problemen heeft met het gehalte van haar bloed. Heer, dat zij ook toch, ja, door u geholpen wordt. Wil ook haar uw handen opleggen en ook haar leggen we hier bij u op het altaar. En dat doen we vol vertrouwen, omdat we weten dat u altijd naar ons luistert. En u luistert niet zomaar, maar met een grote liefde voor ieder van ons. Heer, en dat we u ook vooral mogen aanbidden in die grote liefde. Want ja, we zijn zelf vaak ook niet bij machte om u alle lof en eer te brengen die u toekomt, om u te aanbidden. Maar met uw hulp en ook de hulp van u, Maria, mogen we Jezus alle lof en alle eer mogen wij u brengen. Zo dadelijk dan gaan we nog een paar andere intenties meenemen. Mogen we nu eerst gaan luisteren naar wat muziek. U, Heer, zij lof gebracht en u alleen komt alle lof toe. En dan mag u weer bellen als u wilt zeggen, ik zou toch ook heel graag een gebed hebben. Ik zou heel graag bij Jezus gebracht willen worden met wat het ook mag zijn. En dan mag u bellen naar 073 687 2001. Maar ook de WhatsApp kunt u gebruiken als u dat liever doet. En dat is 06 200 1 9 6 7 0.

De muziek is afgelopen. Ik zie dat er nog gebeld wordt. Als u even geduld hebt, zo dadelijk bij het volgende stukje muziek, dan neem ik heel graag uw telefoon op. Heer, u komt alle lof toe. Heer, en als ik zo op het altaar naar u kijk in de monstrans, maar ook het grote kruis wat erachter hangt. Heer, dan mogen wij beseffen wat u voor ons geleden hebt, opdat wij werkelijk ook u nu nog aanwezig mogen hebben. Prijs u, Heer, glorie aan u, Jezus. En daar worden we stil van. En het is ook goed om af en toe stil bij u te zitten. Maar ja, op de radio kan dat natuurlijk niet. Maar in stilte toch wil ik ook al degenen bij u brengen die gevraagd hebben om ook bij u te brengen, Heer Jezus. En dan willen wij uit grote dankbaarheid willen wij de mensen bij u brengen, dat velen toch uw aanwezigheid, uw liefde mogen gaan ervaren. Dat steeds meer mensen de rijkdom van de aanbidding, van uw aanwezigheid in ons ook mogen steeds dieper tot ons door mag dringen. Want u alleen, Heer, en wij beseffen niet, u die ook zoveel voor ons geleden heeft en ons zo ook nu nabij wil zijn, vooral ook in de momenten dat wij lijden, dat we pijn hebben, dat we verdriet hebben. Heer, ook dan wilt u bij ons zijn en ons tot troost zijn, wetende dat u altijd met uw liefde ons wil helpen. En uw Heilige Geest, u weet het beste wat wij dan ook nodig hebben. Maria, ik wil al die mensen die ook al aanbidden, maar die toch ook het verlangen hebben om te aanbidden en dat ook te kunnen. Maria, al die mensen wil ik hier samen met u op het altaar neerleggen. En dat we mogen bidden samen, dat vele mensen ook u mogen leren kennen. En we denken ook vooral aan de jongeren, dat zij steeds meer uw aanwezigheid in hen, maar vooral uw liefde voor ieder van hen mogen gaan ervaren en mogen weten dat u met hen meetrekt. En Maria, dat u al degene die uw lief zijn, dat u ook die allemaal bij de Vader brengt, samen met Jezus. Heer, ons geloof is zo rijk. En wij danken u, Heer. En help ons ook om steeds meer die diepte van uw liefde te mogen leren kennen. Al die mensen, Heer, die naar rust, naar liefde verlangen. Heer, we brengen ze allemaal bij u op het altaar. Maar ook, Heer, brengen we iemand bij die geopereerd is. En ja, vaak, Heer, bidden we en dan vinden we het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend dat we geholpen worden, maar dat is het niet. Heer, u vraagt van ons ook geloof daarin, dat u altijd bij ons bent en dat u ons altijd zult helpen. Heer, wij willen u groot maken. We willen u alle lof brengen. We willen u aanbidden en danken u, Heer, voor de gave van het geloof. Wat zouden we zonder geloof toch moeten doen? Ik denk dat, tenminste voor mijzelf, dat het leven dan zo moeilijk zal zijn. Ook wanneer er pijn komt. Heer,
dan is het toch heel moeilijk als we uw liefde niet kennen om toch alle pijn te moeten dragen. En ja, ik denk ook bijzonder ook in de oorlogsgebieden, zoveel pijn dat er geleden wordt. Heer, wees bij hen allen. We brengen ze bij u, dat zij van u de kracht krijgen en mogen weten dat u met hen meeleidt. En mogen weten, Heer, dat u er altijd voor hen wil zijn. Maria wil al deze mensen, vooral dus in de oorlogsgebieden, bij Jezus brengen. U die zo dicht leeft bij Jezus. En zo willen we ook nog iemand bij u brengen, Heer, die geopereerd is en waar we ook voor gebeden hebben. Heer, en dan komen we u danken. Want ik word er af en toe stil van om te ervaren hoeveel gebeden u verhoort. En dat kan voor allerlei dingen kan dat zijn dat we mogen bidden en bij u brengen. We danken u, Heer, en wij vertrouwen op u. U alleen komt alle lof en alle eer en alle glorie komt u toe. We mogen dadelijk ook weer gaan luisteren naar een Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons. En dan hebt u weer de kans om te bellen, ook net de mevrouw die ik niet nog, of meneer die ik niet heb kunnen aannemen, die kan nou opnieuw bellen. En dat is 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, ook daar kunt u uw intentie doorgeven. En dat is 06-2001-9670.

Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons. We bidden of zingen het zo vaak aan het begin van de mis, wanneer we dat grote mysterie van liefde

van liefde mogen vieren en dat u ook in ons midden komt. U die, en dat vieren we ook in de Eucharistie, geleden heeft en opnieuw ook leidt. Heer, we zijn het ons niet bewust, maar ook in de kerk leidt u nog verder. Het is uw lichaam. En zo mogen we ook steeds opnieuw ook vragen. Heer, ontferm u ook over ons, want we hebben uw liefde en uw zegen zoveel nodig. En daarom willen we u aanbidden, Heer. We willen u loven en we willen u prijzen. En dan mogen we bidden. Biddend voor het sacrament vind ik mijn troost. Heer, waar Gij, God uit liefde, woont en altijd mij blijft opwachten. Hier keer ik steeds met vreugde weer. Hier put ik nieuwe krachten. Hier leer ik zelf een hostie zijn. Hier mag ik U ontvangen. Hier zeg ik mijn vreugde en leed. Hier groeit mijn zielsverlangen om altijd meer van U te zijn. O, inhoud van mijn leven, heb dank voor dit aanwezig zijn. Leer mij als U te geven. Ja, we danken U, Heer, dat U ons altijd opnieuw weer wil geven. Niet alleen in de Eucharistie, maar ook en vaak op de moeilijke momenten in het meeste lijden, mogen wij weten dat U bij ons bent. U wil wonen in ons hart. Glorie aan U, Heer. En mogen we ook steeds meer uw lof brengen en beseffen de enorme rijkdom dat U uw leven, ons leven, met U wil delen. In een grote liefde. Dat we altijd bij U mogen komen om onze zonden te belijden. Dingen die verkeerd zijn geweest. Wanneer we ze bij U brengen, Heer, dan heeft U, voordat we ze genoemd hebben, heeft U ze al vergeven en wil ons zegenen. Heer, opdat wij mogen groeien in liefde voor U, maar ook liefde voor onze naasten. En dat het één wereld zal worden waar de liefde de belangrijkste plaats inneemt. En ja, ook in het lijden, Heer, mogen we weten dat U aanwezig bent. Glorie en lof aan uw heilige naam. We gaan dadelijk luisteren nog naar een lied. En dan heeft u nog een keertje de kans om te bellen als u zegt, ik wil graag ook een gebed. Ik heb nog een intentie. Ik wil graag bij ons Lieve Heer gebracht worden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die staat ook open. 06-2001-9670.

Gij zelf zijt Heer, gebroken het levend brood, gebroken voor ons heil. De band die ons samen te samen houdt, Gij die verrezen zijt. Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei, eet allen van dit brood, het is mijn lichaam voor uw heil. Diezelfde nacht nam Hij de wijn en gaf de beker door. Nu neemt en drinkt, dit is mijn brood, bloed, vergoten voor elk een. Aan ieder die mij zoeken wil, geef ik wat hij begeert. Zo spreekt de Heer, de arme zal verzadigd zijn voor goed. Ik ben het levend brood. Aan ieder. Ik ben het brood dat leven geeft aan wie in mij gelooft. Ik doe hem opstaan uit de dood wanneer ik wederkeer. Wij eten van hetzelfde brood, verenigd in geloof. Hetzelfde lichaam vormen wij, kerk van onze Heer.

Heer, wanneer we zo bij u komen, dan willen we u aanbidden. En wij beseffen ons dat, ja, als we alles aan Maria geven, dat zij dat voor ons bij u op het altaar neerlegt. En zo willen we al onze intenties bij u leggen. U in handen geven, Maria, en neem dat ook mee naar Jezus toe. Want wees gegroet, hemelkoningin. Wees gegroet, vorstin van engelen. Heil u, wortel. Heil u, poort waaruit het licht voor de wereld is opgegaan. Verheug u, glorierijke maagd, die bovenal lieflijk zijt. Gegroet, o wonderschone, en wees onze voorspraak bij Christus. En zo, Heer, mogen we u aanbidden. En wij beseffen dat dat ook een grote genade is, dat we u zo in ons midden mogen hebben. En u zult misschien denken, ja, maar ik zit thuis. En nee, Jezus is ook bij u in huis, ook in uw hart. En zo mogen we hem met z'n allen aanbidden. En dan brengen we Heer ook. En vragen we u om genade. En vragen we u, Heilige Geest, om te helpen en bijstand te zijn voor een onderneming. En ook, Heer, willen we u, Maria, koningin van de vrede, bidden, Maria, dat er toch steeds meer vrede mag komen. Het is de wens van ons allemaal. En zo willen we die wens ook hier bij u op het altaar leggen. Heer, dat u onze vrede mag zijn. Dat de Heilige Geest steeds meer mag, dat de mensen mogen inzien met uw hulp waar ze mee bezig zijn. Dat dat nooit een oplossing kan zijn, maar dat zij uw liefde mogen uitdragen aan iedereen. U alleen komt alle lof en alle eer en alle glorie komt u toe. We gaan nog een keertje naar muziek luisteren. En heeft u toch nog een keer, want we lopen al tegen het einde, de kans om te bellen naar 073-687-2001. Wanneer u nog intenties hebt die we bij ons liveer op het altaar brengen. En de WhatsApp staat ook nog open. 06-200-1996-1970.

sprak tot mij: Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom leid ik om Christus wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

Heer, wij komen bij u om u te danken voor dit uur waarin wij u mochten aanbidden, waarin we ook alle mensen, alle luisteraars van Radio Maria bij u op het altaar mochten leggen, ook met al hun intenties. We danken u, Heilige Geest, dat u bij ons was en onze gebeden heeft geleid. Dank u, Maria, dat u ook in dit uur onze moeder wilde zijn. Dank u, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u allen thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
2: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraar, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. En vandaag wil ik het graag hebben over de heiliging van de familie. Kent u trouwens de charmante familiegeschiedenis van Tobit en Anna en hun zoon Tobias, zoals ze in de Bijbel beschreven staat in het boek Tobit? Het opschrift van dit boek luidt: de geschiedenis van Tobit, de zoon van Tobiel, de zoon van Ananiel, de zoon van Aduel, de zoon van Gabael, uit het geslacht van Aziel, uit de stam van Naphtali, die onder de regering van Enemessar, de koning van Assyrië, in ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe, gelegen ten zuiden van Kidios Naphtali in Galilea en ten noorden van Aser. De situering van personen in een geslachtslijn komt vaak voor in de Bijbel. De stamboom is er een concept dat heel duidelijk de eenheid en continuïteit beschrijft van een familie volgens eenzelfde bloedlijn, maar ook van heel het mensenras volgens het beeld van een levende boom die zich steeds verder blijft ontwikkelen. De familie vormt in de oudheid de basis van het maatschappelijk leven. Ze vormt het fundament van een volk, van een land. En de familie van Tobit is een voorbeeldfamilie. Tobit is trouw aan zijn geloof. Hij heeft een grote familiezin, een groot hart voor de armen en hij is bekommerd om de doden. Daardoor ondervindt zijn familie een bijzondere bescherming vanwege Yahweh. Evident is die trouw niet. Tobit woont immers met zijn gezin in ballingschap in een heidense omgeving. Zelf zegt hij: ik, Tobit, heb heel mijn weg, heel mijn leven, de weg van waarheid en gerechtigheid bewandeld. Alle afvallige stammen offerden aan het stierenbeeld van Baal, ook het huis van mijn vader Naphtali. Maar ik alleen trok met de feestdagen menigmaal naar Jeruzalem, zoals het krachtens eeuwig gebod aan heel Israël is voorgeschreven, met de eerstelingen en tiende van het veldgewas en de eerste schapenwol. Tobit neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn familie heel ernstig. Hij onderwijst zijn zoon Tobias nauwkeurig in het geloof en drukt hem op het hart God de Heer onder alle omstandigheden te prijzen en hem altijd te vragen om de rechte weg te mogen bewandelen en om alles wat hij onderneemt tot een goed einde te kunnen brengen. De familie blijft niet gespaard van beproevingen. Denk maar aan Tobit, die blind wordt, en aan Sara, de vrouw die voorbestemd is om echtgenote te worden van Tobias, maar die gebonden is door de boze geest Asmodaus, door wie al 7 mannen gestorven zijn. Maar Yahweh ziet de trouw van deze familie en keert uiteindelijk alles ten goede. Ontroerend is ook hoe Tobias aan zijn huwelijk met Sara begint. Yahweh krijgt er de eerste plaats. De lust moet wijken voor Yahweh. Deze keuze brengt zegen voor heel het nageslacht en de hele familie. Maar het familiegeluk van Tobit is tegenwoordig helaas verzoek. Familie en gezin staan de laatste decennia zwaar onder druk. Bijna de helft van de traditionele gezinnen heeft te kampen met echtscheiding. Trouwens, er zijn al heel wat jonge mensen die de stap naar het huwelijk niet meer willen of durven zetten uit schrik voor mislukking of omdat ze er niet meer in geloven. Bovendien is het traditionele gezin lang niet meer de enige vorm van samenleving. Wereldwijd zijn op vele plaatsen reeds verbintenissen en zelfs huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht wettelijk geregeld. Colombia kent zelfs een trieste primeur. Onlangs zijn er 3 mannen in de echt verbonden. In het Belgische nieuws was er dan weer een andere primeur. De eerste transgenderman die zijn eigen biologische baby op de wereld gezet heeft. En hij wist daarbij nog te vertellen dat hij zich op geen enkel moment tijdens de zwangerschap
echt vrouw gevoeld had. Stelt er zich nog iemand de vraag wat dit alles voor de baby betekent? Is dit niet het toppunt van verwarring? Wat is de oorzaak van een dergelijke en snelle maatschappelijke ontwikkeling? Er is maar één antwoord, de massale geloofsafval. De Bijbelplaatsen die spreken over het verband tussen geloofstrouw en zegening van de familie zijn legio. Evenals waarschuwingen over de ontrouw en de gevolgen ervan tot in het derde of vierde geslacht. Maar wie kent die Bijbelplaatsen? Wie houdt daar nu nog rekening mee? Tegelijk groeit de notie van het belang van de familie en het gezin. Van hoe mensen binnen een familie met elkaar verbonden zijn en hoe problemen van mensen kunnen voortkomen uit situaties of verstoorde relaties, al dan niet uit het verleden binnen een familie. En waar problemen zijn, wordt naar oplossingen gezocht. Therapieën en coachings reizen overal de pan uit. Voor ons, christenen, is het van belang dat grote therapieaanbod onder de loep te nemen en goed te evalueren. Keurt alles, behoudt het goede, zegt Paulus. Vandaag wil ik de luisteraar waarschuwen voor een heel populair aanbod om problemen binnen een familie snel op te lossen, de zogenaamde familieopstellingen.

Wereldwijd wordt de New Age-markt tegenwoordig overspoeld door de familieopstellingen van psychotherapeut Bert Hellinger. Ook in vrijwel elke uitgave van de Nederlandstalige esoterische pers staan advertenties en lovende artikelen. Op internet vind je pagina's en pagina's met adressen van therapeuten en cursussen. Het zou gaan om een psychotherapeutische revolutie. Maar deze benadering is eenzijdig, omdat Hellinger door zijn reactionaire en ronduit gevaarlijke denkbeelden in zijn geboorteland Duitsland al sinds enige tijd in opspraak is. Maar daarvan weet men hier nog veel te weinig. Reden te meer om Hellingers familieopstellingen en achtergronden eens kritisch te bekijken. Wie is Bert Hellinger? Bert Hellinger werd in 1925 als Anton Hellinger in Duitsland geboren in Leimen bij Heidelberg. In zijn jeugd zorgde het geloof van zijn gezin ervoor dat hij niet in het nationaal socialisme geloofde. Hij ontbrak ook op de vereiste vergaderingen van de Hitlerjugend en hij nam deel aan een illegale katholieke jeugdorganisatie. Zoals velen toen werd hij soldaat, hij was slechts 17 jaar oud, en ervoer strijd, gevangenschap, verliezen en het leven in een oorlogskamp van de geallieerden in België. Hellinger was 20 jaar oud toen hij in een katholieke orde trad. Hij nam er de naam Sudbert aan. Na zijn theologiestudies werd hij priester gewijd. Daarna werkte hij 16 jaar in Zuid-Afrika als katholieke missionaris onder de Zulus. De Zulus maakten indruk op hem door hun diepe zin voor waarde, de natuurlijke autoriteit van ouders en het respect van kinderen. Hij leerde er veel therapeutische vormen kennen en raakte geïnteresseerd in de groepsdynamiek, de dialoog en de individuele menselijke ervaring. In 1968 keerde hij naar Duitsland terug. Ondertussen waren de omstandigheden er erg veranderd en kon hij er niet meer aarden. In 1971 liet hij de religieuze orde en zijn priesterschap achter zich en trouwde. Hij vatte een aantal psychotherapeutische studies aan, maar hij maakte er geen enkele af. In het kader van die opleidingen leerde hij er ook de methode van de familiearbeid kennen. Hij pikte er het element familieopstellingen uit en trad daar vanaf het midden van de jaren 90 meer en meer mee naar buiten. In de loop van de daaropvolgende jaren bouwde hij een steeds duidelijker vorm van zijn systemische familieopstellingen uit. Zijn manier van werken wordt door veel therapeuten nagevolgd. Wat is een familieopstelling? De oorspronkelijke theorie achter de praktijk van Hellinger zegt dat vele problemen waarmee een mens te maken krijgt, zowel op gebied van gezondheid, van intermenselijke relaties als beroepshalve, te wijten zijn aan onopgeloste conflicten in de familie. In de therapeutische sessies is het de bedoeling alle psychische, sociale en lichamelijke problemen in verband te brengen met gebeurtenissen uit hun familiegeschiedenis. Er wordt daarbij een vast stramien gevolgd. Tijdens een therapeutische sessie van een familieopstelling kiest de cliënt samen met de begeleider representanten voor de familieleden. Representanten, plaatsvervangers, zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem, uit jouw familie, vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld vader, moeder of de vraagsteller zelf. Deze representanten worden op een bepaalde manier in een ruimte opgesteld. Er wordt ook een representant voor de cliënt gezocht. Vanaf dan kijkt de cliënt passief toe. Nadat een cliënt zijn familie heeft opgesteld, gebeurt er iets eigenaardigs. Alles wat zich in de familie heeft opgesteld wordt zogezegd, als het ware, overgedragen op de opstelling in de ruimte.

Hoewel de representanten de betreffende familie niet kennen, zouden zij zich precies zo gaan voelen als de personen die zij vertegenwoordigen. De verborgen dynamiek van het familiesysteem zou zich weerspiegelen in hun gevoelens, emoties en gedachten. Hierdoor zou het duidelijk worden hoe hun onderlinge relaties zijn en wat er in de familie aan de hand is. Het is alsof de plaatsvervangers in een krachtveld staan dat hen op magische wijze transformeert. Hellinger spreekt over das wissende veld, het alwetende veld, waaruit men alle benodigde informatie kan putten. Hellinger meent dat het veilig is om af te gaan op de ervaringen van de representanten. Volgens hem zou er vrijwel hetzelfde uitkomen wanneer de cliënt andere mensen uit het publiek had gehaald of wanneer een ander familielid de opstelling had gemaakt. Maar Hellinger heeft nooit de behoefte gevoeld om dat aan te tonen. Het alwetende veld is volgens hem een geheim waarin hij zich niet wil of mag mengen. Er zijn verschillende manieren om familieopstellingen toe te passen. Naast het werken met representanten kan men voor individuele of relatietherapie ook werken met schablonen, figuren, kussens, visualisaties, zelfs met Lego-figuurtjes. De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Dit wordt dan een familie, een organisatieopstelling genoemd.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over familieopstellingen volgens Bert Hellinger. Het is de hype van het ogenblik voor persoonlijke, familiale en relationele problemen of problemen binnen een organisatie. In Nederland wordt een opstelling in het kader van een therapeutisch consult zelfs vergoed door bepaalde verzekeraars. Overal kun je workshops volgen, therapeutische sessies, er zijn heuse academies voor opstellingen waar je naast een behandeling ook een opstelling tot therapeut kunt volgen. Bert Hellinger zelf bekommert zich niet over de wijze waarop zijn navolgers met opstellingen omgaan. Hij voelt zich niet verantwoordelijk voor de manier waarop familieopstellingen onder zijn naam uitgevoerd worden. Zo komt het dat familieopstellingen volgens Bert Hellinger heel verschillend begrepen worden en er heel verschillend uitzien. Er bestaan geen algemene standaarden en richtlijnen. De fantasie van therapeuten kent geen grenzen. De theorie achter de praktijk van familieopstellingen heeft alles te maken met het zogenaamde alwetend veld. Hellinger beweert dat er voor elke familie, voor elke groep, een soort familieziel bestaat die gereflecteerd wordt in het alwetend veld. Op het ogenblik van de opstelling krijgen de representanten toegang tot dat alwetend veld en kunnen zij daaruit, zoals een medium, informatie putten. Bijvoorbeeld wat de persoon die hij vertegenwoordigt voelt of denkt. Het doel van de opstelling is om onafwendbare verstrikkingen in een familie, verstrikkingen door het noodlot bepaald, te herkennen en aan te nemen. Er is heel veel kritiek op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger, in de eerste plaats vanuit de hoek van de psychologen. Zij beschouwen deze vorm van therapie als niet serieus en ontoereikend. Waarom? In de eerste plaats omdat er gebruik gemaakt wordt van esoterisch magisch bijgeloof in het noodlot. De aanwijzingen van de therapeuten worden bovendien op een autoritaire manier gegeven. Er is ook helemaal geen sprake van een uitgebreid onderzoek vooraf en er wordt geen grondige oplossing voor het probleem voorgesteld. Bovendien zijn de oplossingen voor het probleem meestal volgens een welbepaald recept en zijn ze niet in relatie tot de persoon die problemen heeft. Er wordt met andere woorden geen grondige diagnose gesteld. Bovendien wordt de cliënt niet opgevolgd. Er is volstrekt geen nazorg. Psychisch labiele mensen kunnen door een familieopstelling ernstig in de problemen geraken. Er zijn ondertussen al heel wat gevallen van psychose en van zelfmoord gerapporteerd. Ik hoorde onlangs nog het verhaal van een dame die een familieopstelling had laten doen. Een representant suggereerde, zogezegd vanuit informatie uit het alwetend veld, dat er binnen de familie in het verleden een geval van ernstig seksueel misbruik zou geweest zijn. Vanaf dat ogenblik liep alles in die familie fout. Toen ontstonden pas echte conflicten, terwijl het seksueel misbruik nooit kon bevestigd worden. De puinhoop in deze familie is bijzonder groot. En de therapeut? Hij was zijn handen in onschuld. Ook de kritiek op Hellinger's behandeling van incestslachtoffers is bijzonder scherp. Hellinger beschouwt een familie, een gezin, als een systemische rangordening en een eenheid met een hiërarchische structuur waarin alle gebeurtenissen volgens een natuurlijk en voorbestemd patroon plaatsvinden. Daarom zijn ouders altijd boven hun kinderen geplaatst, wat hen zelfs ook het recht geeft om ze te misbruiken. Voor incestgevallen geeft Hellinger in zijn basisboek en bestseller Verborgen dynamiek van familiebanden, een even simpele als platte verklaring. Indien een echtgenote zich niet intiem aan haar man wil geven, of hij heeft geen zin in haar,
wordt als vervanging meestal hun dochter naar voren geschoven. Het jarenlang trauma dat het meisje mogelijkerwijze oploopt, was volgens Hellinger eigenlijk overbodig en wordt tijdens een razendsnelle familieopstelling als volgt opgelost. In een soort ritueel moet de dochter voor haar vader, beide dus gespeeld door representanten, buigen, neerknielen en hem bedanken voor wat hij toen met haar deed. Want in feite is seks niet slecht, dus ook niet incest. En op die manier wordt ook de systemische rangordening binnen het gezin hersteld, beweert Hellinger. Van zieke en ronduit gevaarlijke uitgangspunten gesproken. Familieopstellingen naar Hellinger worden beschouwd als spiritistische methode met shamanistische inslag en ze passen absoluut niet in de psychotherapie. Maar er zijn nog meer punten van kritiek. De vroegere katholieke theoloog Hellinger heeft zich ondertussen in zijn uitlatingen en publicaties duidelijk ver van het christelijk godsbeeld verwijderd. In plaats van een persoonlijke god geldt voor Hellinger een blinde macht van het noodlot waarin mensen zich moeten schikken. Hij onderscheidt ook niet tussen goed en kwaad. En voor Hellinger is de god van de Bijbel een god van geweld. Er is bij hem evenmin sprake van verlossing door het kruis en het bloed van Jezus Christus. Het idee van verzoening in geval van schuld bij voorouders doet Hellinger af als verwaand. Niemand mag, volgens hem, zijn voorouders beoordelen. Het enige wat te doen staat is toestemmen. Enkel deze vorm van aanvaarding van het noodlot zou volgens Hellinger vrede kunnen brengen. Het is duidelijk dat deze zienswijze van Bert Hellinger haaks staan op het christelijk denken en het christelijk verlossingsgeloof. Om die reden en om de spiritistisch-shamanistische elementen zijn familieopstellingen van Bert Hellinger en alle opstellingen die van gelijkaardige uitgangspunten uitgaan voor christenen ten stelligste af te raden. De vraag die zich dan stelt is: zijn er christelijke of zelfs katholieke methoden om problemen binnen een familie en zelfs intergenerationele problemen aan te pakken? Ja, die zijn er, maar ze zijn te weinig gekend. Op dit vlak is er echt nog een lange weg te gaan. Want het staat vast dat alle families op de een of andere wijze met problemen te maken hebben, vaak over generaties heen. Want dat is nu net een uiting van het begrip erfzonde. Door de zonde van Adam en Eva zijn we belast met de erfschuld. Ik geef enkele voorbeelden van uitingen van de erfschuld. Denk maar aan families waar als het ware een rode draad van alcoholmisbruik doorheen loopt, of van zelfmoorden, of van moord en geweld, of van seksueel misbruik. Sommige families worden gekenmerkt door allerhande ruzies. Ouders willen geen contact meer met hun kinderen of omgekeerd. Oude familievedes worden maar niet opgelost. Er zijn families die geteisterd worden door vreemde ongevallen of door extreme armoede. Hier komt trouwens het woord generatiearmoede tevoorschijn. Ook ziektes kunnen als een rode draad doorheen een familie lopen. Hart- en vaatziektes, reumatische aandoeningen, diabetes enzovoort. Soms heb je de indruk dat er een vloek over een bepaalde familie ligt. Inderdaad, de Bijbel gebruikt de term vloek als het gaat over problemen die een familie over generaties heen treffen. Generationele vloeken. Een voorbeeld. Robert was voorbestemd om te mislukken. Zijn vader, die regelmatig prostituees bezocht, pleegde zelfmoord toen Robert 8 was. Op zijn 14e startte Robert zijn eigen straatbende, die gekend was voor verschillende criminele feiten, voor haat en geweld. Toen hij 16 was, moest hij voor 2 jaar naar de gevangenis voor gewapende overvallen. De dag voor hij de gevangenis mocht verlaten, werd zijn moeder door een rivaliserende bende die uit was op wraak vermoord. 3,5 maanden later
werd zijn stiefvader door diezelfde bende neergeschoten. Als we de familiestamboom van Robert zouden onderzoeken, zouden we wellicht ontdekken dat er in bepaalde generaties mensen in het kwaad verstrikt raakten, of, zoals Robert, erin geboren werden. Het goede nieuws is dat Robert, toen hij 20 was, het woord van de Bijbel hoorde en Jezus Christus als zijn persoonlijke redder en verlosser aannam. Dit heeft zijn leven totaal veranderd. Het slechte nieuws is dat in onze families heel wat ziektes, houdingen en typische karaktertrekken van generatie op generatie worden doorgegeven en dat maar weinig mensen weten hoe ze deze destructieve trend kunnen veranderen. God wil zijn licht laten schijnen over verborgen oorzaken van mislukkingen en problemen en hardnekkige en schijnbaar onoplosbare impasses met wortel en al uitroeien. Vanaf het moment dat we de waarheid over het woord van God ontdekken en ze ook toepassen op ons persoonlijk leven, zullen we zegen over onze familie en over toekomstige generaties afroepen. Een leven van overvloed, van vervulling en overwinning in Christus voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en de volgende generaties. Elke munt heeft twee zijden. Ik ben er voor hen die mij haten, een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht, lezen we in Exodus 20. En de andere zijde van de munt? Erken dan dat Yahweh uw God inderdaad God is, de getrouwe God die het verbond gestand doet en vol erbarmen is voor wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht, lezen we in het zevende hoofdstuk van Deuteronomium. Willen we gezegend worden? Willen we dat onze kinderen gezegend worden? Niets raakt ons meer dan onze kinderen. Als we God in ons leven de plaats geven die hem toekomt, dan openen we onszelf en ons gezin voor zijn zegen. Maar als we ruimte geven aan de tegenstander, of als we gebukt gaan onder een generationele vloek, dan vragen we in zekere zin dat diezelfde vloek ook over onze kinderen komt. Ze zullen onder dezelfde problematiek gaan lijden en wellicht nog erger dan wij.

Beste luisteraars, hoe zou je nu een generationele vloek kunnen definiëren? Wel, het gaat om een onopgeloste schuld, een zonde die niet met God verzoend is, die in kracht toeneemt van de ene generatie op de andere en die leden van een familie aantast en al diegenen die met de familie in aanraking komen. Hoe herken je nu een generationele vloek in je familie? In het boek genaamd Breaking Generational Curses van Merlin Hickey vond ik een beschrijving van situaties die op een dergelijke problematiek kunnen wijzen. Is er bijvoorbeeld in je familie en in vorige generaties een patroon van voortdurende mislukking? Is er een geschiedenis van vroegtijdige overlijdens, van zelfmoorden, van miskramen? Zijn er familieleden die ten prooi vallen aan buitenmatige woede? Zijn er in de familie veel ongelukken of opmerkelijke en ongewone ongelukken? Is er een geschiedenis van fysisch, emotioneel of seksueel misbruik? Zijn er in de familie velen met een chronische ziekte? Of zijn er mentale ziektes die in verschillende generaties voorkomen? Of merk je volgende persoonlijke gedragingen op? Manipulatie, verslaving, alles willen controleren, depressie, een te grote afhankelijkheid, niet kunnen vergeven of sociaal isolement? Als je op een van deze vragen ja antwoordt, dan zou er kunnen sprake zijn van een generationele vloek. Maar hoe ontstaan generationele vloeken? Als je een bepaalde zonde eenmalig begaat, maar je hebt er spijt over, en je vraagt in de biecht vergiffenis, dan stopt het daar. Maar wanneer je dezelfde zonde keer op keer begaat, wordt het als het ware een verdorvenheid. In het Engels is er de term iniquity. Telkens wanneer je in een bepaalde omstandigheid terechtkomt, zul je spontaan tot die zonde overgaan. Het is een gewoonte geworden. Je denkt er niet meer over na en je bent ook niet meer in staat om een andere keuze te maken. Het zijn dergelijke verdorvenheden of iniquities die doorheen de bloedlijn kunnen worden doorgegeven. De kinderen zullen diezelfde zwakheid overerven. Bijvoorbeeld, als een vader voortdurend ontrouw is in zijn huwelijk, is de kans groot dat zijn kinderen op hun beurt het moeilijk zullen hebben om trouw te blijven in hun huwelijk. Als een familiestamboom niet gereinigd wordt van deze verdorvenheid, dan zal de problematiek van generatie op generatie verslechteren. De kinderen zullen nog erger daden stellen dan hun ouders of grootouders. En bedenk dat dat alles begonnen is met een welbepaalde zonde. Paulus spreekt over het geheim van verdorvenheid. Het gaat om een mysterieuze verbondenheid tussen de zonde van een vader en het leven van zijn kinderen. Nog een voorbeeld. Als de vader een leugenaar is, dan zullen de kinderen eveneens diezelfde zwakheid hebben, ongeacht hun scholing, ongeacht sociale, culturele of omgevingsinvloeden. Maar hoe geraak je nu af van generationele vloeken? Een generationele vloek zal nooit vanzelf overgaan. Hij blijft in een familie tot hij uitgewerkt is. En soms gebeurt dat nooit, omdat het nageslacht zich schuldig maakt aan dezelfde zonde. De meest efficiënte manier om een generationele vloek uit te roeien is de boom bij de wortels, onder de grond dus, om te hakken. Als erin slaagt om de wortels af te snijden en te vernietigen, zal de boom van verdorvenheid afsterven. Zo niet, zal de verdorvenheid opnieuw uitschieten en opnieuw beginnen te groeien. Het komt erop aan verborgen zonden op het spoor te komen. Teken eens een familiestamboom en begin met je ouders. Kijk naar het leven van je vader. Welke slechte gewoontes, mislukkingen, zonden zie ik in het leven van mijn vader? Tussen haakjes, dit heeft niets te maken met veroordeling, maar het is de bedoeling om sommige problemen in mijn eigen leven te corrigeren.
Maak een lijst van zijn zonden en eventuele verdorvenheden. Doe hetzelfde voor de ouders van je vader, voor zover dit mogelijk is. En doe dan daarna hetzelfde voor je moeder en haar voorouders. Op die manier krijg je een beter zicht op zondigheid en iniquities, overgeërfde schuld in je eigen leven. Vraag daarbij hulp van de Heilige Geest, dat hij je verborgen zaken laat kennen. Het is belangrijk dat we plaatsvervangend vergiffenis vragen voor de zonde en de schuld van onze voorouders. De volgende stap is dat wij persoonlijk vergiffenis schenken aan onze voorouders. Maar we moeten ook ons aandeel in deze schuld belijden. We hebben immers bepaalde zondige patronen van onze voorouders overgenomen en die belijdenis gebeurt in het sacrament van de biecht. Vraag daarbij God om je te reinigen van alle kwaad en venijn. Jezus heeft op het kruis zijn kostbaar bloed vergoten om ons te verlossen en te reinigen van alle kwaad en zonde. Ik doe het tegenwoordig zo. Telkens ik deelneem aan de Eucharistie, nodig ik al mijn voorouders van mijn familiestamboom uit om rond het altaar te komen staan. En bij de offeranden leg ik elk van hen en hun schuld en onverlostheden in de kelk van de priester. Op het ogenblik van de consecratie bevinden wij ons op Calvarië onder het kruis van de Heer. De gebeurtenis van Jezus' kruisiging en sterven is immers gesitueerd buiten tijd en ruimte. Op het ogenblik van de consecratie staan we daadwerkelijk onder het kruis. Ik bid dan met aandrang dat Jezus zijn kostbaar bloed doorheen mijn bloedlijn laat stromen, opdat heel onze familie mag verlost worden. Het laten opdragen van eucharistievieringen voor onze overledenen is in dit opzicht ook heel belangrijk. De 6 wekenmissen bijvoorbeeld die onmiddellijk volgen op het afsterven van een geliefde, het jaargetijde of zelfs 30-daagse missen. Zij dragen bij tot de bevrijding en heiliging van onze voorouders. Jammer genoeg is dit een kostbaar gebruik dat stilaan verloren gaat. Uiteraard is dit probleem van generationele schuld niet snel opgelost. En het is ook niet zo dat ik maar eenmaal hoef te bidden voor mijn voorgeslacht. Nee, het gaat niet om een instant oplossing, zoals familieopstellingen suggereren. Het gaat in werkelijkheid om een proces van bevrijding en genezing, waarin we telkens opnieuw kleine stappen mogen zetten. Het is ook belangrijk dat we voortaan een leven kiezen van trouw aan de Heer, van trouw aan de sacramenten, van trouw aan ons dagelijks gebed en van actieve strijd tegen de zonde. De trouw aan de sacramenten en aan ons gebed zullen van ons stilaan spiritueel sterke mensen maken. Dan zullen we voortaan bewust kunnen kiezen voor zegening over onze familie. Het is een illusie te denken dat je kunt bevrijd worden van familieschuld door enkele mensen die je familieleden vertegenwoordigen in een ruimte een bepaalde plaats te geven en te luisteren naar emoties of gedachten die bij hen opkomen, met daarna nog een netjes voorgeschreven ritueel. Beste luisteraar, dit kan niet ernstig zijn. Bovendien riskeer je, door een spiritistisch-shamanistische achtergrond van dergelijke opstellingen, de deur naar het rijk van duisternis open te zetten en je nog meer ellende op de hals te halen. Als christenen moeten wij weten dat er maar één verlosser is, Jezus Christus. Als Jezus Christus ons vrij maakt, zullen we werkelijk vrij zijn. Hij is voor ons aan het kruis gestorven om ons door zijn bloed te bevrijden van alle machten van het kwaad, van alle schuld die wij mogelijk van onze familie geërfd hebben. Laten we ons dan deze kostbare prijs niet ontnemen door allerlei dwaze, door mensen uitgedachte theorieën en therapieën. Want Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de eerste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen door hem alleen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of bedenkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 22e week door het jaar. Luidt de tekst van de Introïtus. Zo spreekt de Heer. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 6:35. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Open voor een initiatief van Gods wegen, zoals bij de wonderbare visvangst en de roeping. Het gebed is van zijn kant al begonnen, nog voordat ik met bidden begin. Ik voeg me in een gebeuren dat van zijn kant nooit wordt onderbroken. Dan staande, enige passen voor de plaats waar ik ga bidden, de blik omhoog, zien hoe hij me ziet, me klein maken voor hem. Deze gesteltenis laten uitgroeien in een gebaar van aanbidding, zoals Simon Petrus Jezus te voet viel. Het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen, liggend, zittend of geknield, als ik maar niet beweeg, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen, en doen wat de visser doet, hij verroert zich niet, hij laat de natuur het werk doen, hij zet zich in en geeft zich over. In die houding vraag ik dat als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis heeft drie delen. Het eerste deel, de verkondiging, de woorddienst. En het tweede deel, dat dit woord zich voortzet in de daad, de visvangst. En dan het derde deel, de roeping en de navolging, vereniging of communie. Diezelfde volgorde dus als in de Eucharistie en als in elke gebedsomgang. De plaats. Elk deel heeft zijn eigen plaats. De woorddienst speelt zich af aan de oever van het meer. De wonderbare visvangst in het diepe. En de roeping en de navolging aan land met achterlating van de boten en van alles. Als de bijzondere genade waarnaar ik verlang, vraag ik dan dat ik hem mag kennen met een innerlijke kennis die me brengt tot een dieper engagement om, evenals Simon, Petrus en de anderen,
alles achter te laten en hem te volgen. De overweging. Jezus preken vanuit de boot, de menigte voor hem langs de oever, luisteren naar hem. Is dat niet een beeld van de kerk? De lerarende kerk en de luisterende kerk? Jezus hoog opgericht vanuit de boot, in een hiërarchische opstelling, en de menigte voor hem. Om deze as is de kerk der eeuwen gebouwd. Wat trekt die mensen zo aan, dat ze zo op hem aandrongen? En wat bewoog ons, toen in de dagen van onze eerste ijver ons hart sneller begon te kloppen, als we alleen al aan hem dachten? De aandringende menigte is beeld van een eerste godservaring. Pril, onstuimig, idealistisch, enthousiast, getrokken door zijn woord. Pril, maar ongezuiverd, vermengd met andere motieven. Want waar werd het eerste elan doorgaans doorgevoed? Door de schoonheid van de schepping? Misschien meer dan door de schoonheid van de schepper? Door onze vitaliteit en jeugdige levenskracht? Door het lokken van onvervulde verwachtingen? Het geheime, geheimzinnige van het onbekende? Door het openbloeien van ons leven? Door de achting van de mensen in onze omgeving? Dat is allemaal niet verkeerd. Het is niet verkeerd dat al die dingen in onze geloofsovertuiging een rol zijn gaan spelen. Ook een volksgeloof, waarbij heel het volk door voorbeeld en milieu elke enkeling steunt, kan een echt geloof zijn. Maar in de loop van het leven moeten die onzuivere, of niet helemaal door hem bepaalde motieven, worden uitgezuiverd. Wat het nu eigenlijk is, wat ons beweegt tot navolging, dat wordt pas duidelijk als er van ons echt daden van geloof worden gevraagd. En dan zal blijken of er in die eerste periode van idealisme iets ingeoefend werd van een echtere, diepere liefde. Dan zal blijken of die spontane betuigingen van vrome aanhankelijkheid, toen het gebed ons niet lang genoeg kon duren,

aanhankelijkheid, toen het gebed ons niet lang genoeg kon duren, bezield werden door een diepere communicatie, waardoor je nu echt de Heer zocht omwille van Hem. En niet alleen maar omwille van de gevoelens van troost en vrede die het je geeft. Na het onstuimige aandringen, het jeugdige idealisme, de vertroostingen van de tijd van onze eerste liefde, vraagt Jezus van ons naar een diepe te varen. Zoals hij zei, toen hij zijn toespraak had beëindigd, zei hij tot Simon, vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Eigenlijk was dit maar een vreemd bevel. Vissen doe je bij voorkeur 's nachts, en als je in de nacht geen vis gevangen hebt, wat kun je nog verwachten als het klaarlichte dag is? Een vreemd bevel dus. Maar zo vreemd kan het eraan toegaan in het menselijk leven. Mensen kunnen zich afvragen, wat wil de Heer nog van mij? Wat wil de Heer nog van ons? Wat wil hij nog van ons en van mij verwachten? Misschien moet iemand zeggen, een heel leven heb ik doorgebracht met het sluiten van compromissen. Nog nooit heb ik me echt helemaal gegeven. Nog nooit heb ik mijn vertrouwen op God alleen gesteld. Altijd hield ik nog menselijke zekerheden achter de hand. Hoe zou u nu van mij willen vragen dat ik op gevorderde leeftijd u zou geven wat ik u niet eens gaf toen ik nog jong was? Of wat wilt u van onze gemeenschap? Wij zijn oud, wij zijn moe. Hoe wilt u daar nu nog nieuw leven in blazen? Onze tijd is voorbij. Het is nu de tijd aan de jongere generatie. Slaat u ons maar over met uw vernieuwingspogingen om uw kerk nieuwe vurigheid te geven. Nee, vaar naar het diepe. Doek in altoen. Dat waren de woorden waarmee paus Johannes Paulus II afscheid nam van het jubeljaar 2000 en het nieuwe derde millennium inluidde. Het diepe waarnaar de paus de christenheid beval te varen, was de eindeloze ruimte van een nieuwe duizendjaar, wijd als een oceaan. En daar op de kerk, het scheepje van Petrus, wankelend op het onvaste bestand van het water, met geen andere zekerheid dan het woord van de Petrus van onze dagen, die in Jezus' plaats ons aanmoedigt, doek in altoem, vaar naar het diepe. Wat hij van ons vraagt, dat we onze skepsis, onze twijfel overwinnen. En dat wij met Petrus zeggen, op uw woord, omdat u het vraagt, zal ik de netten uitgooien. Er is niets dat me nog overtuigt. Maar omdat u het zegt, ga ik door. Geef ik niet toe aan gevoelens van malaise, van mismoedigheid, aan slapheid en het welgeloven. Wat hij van ons vraagt is niet een daad van wilskracht, van doorzettingsvermogen, maar van trouw, van overgave, van vertrouwen in zijn verbondenheid met ons, zijn geloof in ons, omdat hij het is. Op uw woord. En wat zal ons dan gegeven worden? Gezondheid, jeugdige vitaliteit, troost, succes. Meer dan dat, hem te volgen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. En kijk nu eens hoeveel en hoe ingrijpende veranderingen hij zomaar in ons teweeg brengt. Een nacht lang vergeefs zwoegen werd een wonderbare visvangst, die de boten vult tot zinkens toe. Een naamsverandering. Simon wordt Simon Petrus. En Jezus zelf verandert in de ogen van de leerlingen van meester en rabbi tot Heer. Heer, ga van mij weg. Als Jezus anders wordt, word je zelf ook anders. Petrus krijgt in het licht van zijn Heer een totaal nieuw beeld van zichzelf. Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Maar Jezus sprak toen tot Simon, wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Van visvangers worden ze mensenvangers. Hij gaat met je door,

op een heel andere manier. En zo gaat het als je heil niet zoekt bij de gedachten van de wijzen, waarvan God weet hoe waardeloos ze zijn, maar bij Christus. Gij zijt van Christus en Christus is van God. 1 Korinthe 3. Aan het eind gesprekjes voeren met Simon Petrus, met Jezus, eerbiedig als een knecht met zijn Heer. Heer, ga van mij weg. Maar ook vertrouwelijk, wees niet bevreesd. Als vrienden onder elkaar. Mij dan door Jezus naar de Vader laten leiden. En bij de Vader mijn hart uitstorten. Hij is het diepe waarin Jezus ons wil binnenleiden. En een Onze Vader binnen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: We zitten klaar om de rozenkrans te bidden en ik nodig u van harte uit om ook met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten we dit rozenhoedje in het bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en bisschoppen, voor de parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. Willen we ook bidden voor het ongeboren kind. En dat de vaders en moeders ervoor kiezen om de kinderen te laten opgroeien in liefde. En laten we ook bidden voor alle gebedsintenties. Ook voor die intenties die om wat voor reden dan ook niet of nog niet gedeeld zijn. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Ja, bedankt Aniek voor het meebidden. Bedankt ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. Mooi dat we dat zo samen kunnen doen hier op Radio Maria. Keer op keer. Dag in, dag uit.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Wespers op deze donderdagavond. Ik heb de bladzijdennummers niet bij me, maar we zitten nu in de 14e week door het jaar. Dus we gebruiken de psalmen en de gebeden van de tweede week. Dus je kunt in het getijdenboek groot en klein kijken naar de tweede week, psalmweek 2, en dan vind je het wel. We wensen u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt en deels zit in de diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan, door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid. De koningszoon uw rechtvaardigheid.
1: Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid.
0: Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen en van de heuvels het recht.
1: Hij zal het geringe volk beschermen, de kinderen der armen verlossen en hun verdrukkers verslaan.
0: Hij leeft zolang als de zon blijft stralen, zolang de maan aan de hemel staat.
1: Hij zal voor ons zijn als dauw op de velden, als regen die mild de aarde besproeit.
0: Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden.
1: Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de rivier tot de grens van de aarde.
0: Voor hem vallen vreemde volken ter aarde. Zijn vijanden kruipen voor hem in het stof.
1: Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken. Arabische heersers en Ethiopen betalen hem zijns.
0: Hem huldigen alle vorsten der aarde. En alle volkeren dienen hem.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde.
0: De Heer schenkt de zwakken weer levensmoed. Van onrecht zal hij hen verlossen. De arme die steun vraagt, zal hij bevrijden. De ongelukkige zonder hulp.
1: Hij zal zich ontfermen over misdeelden. De zwakken schenkt hij weer levensmoed.
0: Van onrecht en druk zal hij hen verlossen. Hun bloed is kostbaar voor hem.
1: Lang mogen hij leven, met goud geëerd. In dankbaar gebed zal men hem gedenken, hem zegenen iedere dag.
0: Een weelde van graan zal de velden bedekken, de oogst op de bergen ruist als een woud. Bevolkt zijn de steden als vruchtbare weiden.
1: Voor eeuwig blijven zijn naam geprezen, in ere zolang als er dagen zijn.
0: uw naam zal een zegenspreuk zijn op aarde. Want hem prijzen alle volken gelukkig.
1: De Heer zij geprezen, Israëls God, die wonderen doet als geen ander.
0: Geprezen zijn heilige naam voor altijd. Zijn glorie vervullen de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer schenkt de zwakken weer levensmoed. Van onrecht zal Hij hen verlossen.
0: Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Wij danken U, Heer onze God. U al beheerser, die zijt en die waart.
1: Want Gij hebt Uw grote macht doen gelden en Uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toren ontstoken, maar Uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan Uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die Uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom, hemelen, en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en de eeuwige God.

0: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Niets kom ik tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. Overvloed heeft Hij hun geschonken. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest. Om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. Overvloed heeft Hij hun geschonken.
0: Richten wij ons vol dankbaarheid tot onze Heer en Verlosser. Hij zegent zijn volk met alle geestelijke zegen. Vragen wij Hem vol vertrouwen.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Almachtige en barmachtige God, geef wijsheid en sterkte aan uw dienaar Paus Leo en aan onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen van Nederland. Bewaar en bescherm hen om uw kerk te leiden.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Heer, bescherm ons vaderland. Bewaar ons voor alle onheil.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Roep alle jongeren tot de dienst van uw, vele jongeren tot de dienst van uw altaar. Dat zij u volgen, die arm zijn geworden om ons het wil en gehoorzaam tot de dood.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Sta allebei die zich door de gelofte van maagdelijkheid aan u hebben gebonden. Schenk hun een grote edelmoedigheid om u altijd te volgen.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Geef aan de doden eeuwige vrede. En laat ons eens samen zijn in uw vreugde.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Dan bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Heer, en wij op deze avond onze lofprijzing verrichten, vragen wij u. Laat ons nooit ophouden uw wet te overwegen in ons hart. En schenk ons als beloning het licht van het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Amen. De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: En als u meer wilt weten over paus Gregorius de Grote, dan moet u nu goed luisteren. Pater Leclerc.
2: Ja, ik ga iets zeggen over de geschriften van deze grote paus, zo mogen we hem noemen, en ook iets over zijn leven. En ik zou graag beginnen met enkele preken die hij geschreven heeft over Ezechiël. Het is op deze wijze dat ik eigenlijk met hem in contact ben gekomen. Op het moment dat ik me interesseerde voor de profeet Ezechiël en dat ook op de radio gebracht heb, ben ik gestoten op twee grote volumes die zich in de bibliotheek bevinden en die heten de preken van de heilige Gregorius de Grote over Ezechiël. En die heeft deze paus gehouden voor een groepje monniken. Daar heeft hij wat notities bij gemaakt. En dan hebben die monniken achteraf gevraagd, kunnen we die tekst niet hebben? Want het was toch wel verhelderend. En dan heeft de paus die tekst, die notities afgegeven, en dan hebben die monniken daar eigenlijk een lopende tekst van gemaakt. En dat zijn 22 preken. En als je die dan leest, dan ja, er staat toch wel heel eind van ons af, want die paus Gregorius, die leefde in de 6e eeuw, om precies te zijn van het jaar 540 tot het jaar 604. En hij gaat ervan uit bij deze preek over Ezechiël, dat Ezechiël eigenlijk over Christus praat. Dus een profeet. En hij zegt dan, nou, die profeet Ezechiël, die leefde in de ballingschap en die kreeg een visioen aan de rivier de Kebar. En ja, Kebar, dat betekent zwaarte. En zo gaat paus Gregorius de Grote, die gaat wat wij dan noemen een bepaald soort exegese hanteren, wat wij noemen de allegorische exegese of ook de typologische exegese. Dat wil zeggen dat alle figuren die voorkomen in zo'n boek eigenlijk een verwijzing zijn naar een diepere realiteit, eigenlijk een soort type zijn. En nou, die rivier de Kebar, dat zegt paus Gregorius de Grote, dat betekent eigenlijk zwaarte. En dan komt de hand van de Heer komt over Ezechiël, en die hand van de Heer, dat is natuurlijk Christus zelf. En zo gaat paus Gregorius de Grote tot in de details alle kleine dingetjes van deze profeet Ezechiël vertalen naar Christus toe. Het is voor ons soms moeilijk te volgen, maar de grote intuïties van deze paus, die zijn wel geweldig interessant. Omdat de paus die zegt, Ezechiël die is gekomen aan de oever van de mensheid die ja, het zwaar heeft omwille van de zonde, die terneergeslagen is. En die een groot gewicht te dragen heeft op de schouders, die gedrukt is onder de zonde. En dan komt de hand van de Heer over hem. Dan komt eigenlijk de bevrijding van God en komt die uiteindelijk ook niet in Christus. Dat zijn de grote intuïties van paus Gregorius de Grote bij het lezen van het boek Ezechiël, de zwaarte van de zonde, de illusies van de mens, die denkt dat hij misschien deugdzaam leeft, maar die door de zonde toch een groot gevaar draagt in het hart, die in ballingschap is gaan leven. Maar dan komt Christus, de verlosser, de redder, de middelaar, de hand van God. En dan komt de sterkte van de Vader. En deze Christus die wordt dan gedreven door de Heilige Geest. En zo interpreteert paus Gregorius dan heel dat boek Ezechiël als een boek dat al de bevrijding van Christus aankondigt, de mensheid die hier in die tranendal leeft, die hier in ballingschap is en waarvan er een bevrijding verwacht wordt. Dat is dan over dat boek in zich, ja, maar laat ons eens een keer kijken naar die paus Gregorius de Grote, die, zoals ik zei, in het jaar 540 geboren is. En die leefde tot het jaar 604. En hij is gedurende een hele eeuw, samen met Ambrosius, de heilige Ambrosius, samen met Augustinus en ook met Hieronymus, is die beschouwd tot de vier kerkleraren uit het Westen. En samen met paus Leo de Grote is Gregorius de Grote de enige paus die de titel heeft gekregen van de Grote. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen Johannes Paulus II, die zou ook de titel moeten krijgen van de Grote. Als dat zover zou komen, dan zou het betekenen dat we drie pausen hebben in de geschiedenis die de titel hebben van de Grote. In ieder geval, die Gregorius was een groot man. Hij leefde in een moeilijke tijd. Er is heel veel ook over zijn tijd en ook over zijn persoon bekend. En in zijn tijd kwam de eerste golf van de zwarte pest, die dan ook de middeleeuwen vaak zou teisteren. Het was in de tijd van Leo de Grote ook een tijd van voortdurende oorlog. De Ostrogoten, die probeerden het Italiaanse schiereiland in de handen te krijgen. Er waren ook aanvallen van de Lombarden. En paus Gregorius die dacht wel eens dat het einde van de wereld nabij is. Dat is echter niet zo te bespeuren in zijn geschriften. Hij werd in Rome geboren, zoals ik al zei, in het jaar 540. Zijn vader was senator van de stad. En hij had ergens ver in zijn familie had hij ook een paus. Dus hij kwam uit een belangrijke Romeinse familie. Ze had ook drie tantes die monialen waren. Hij gaat zelf als jongeling gaat hij rechten studeren en hij gaat de weg op van zijn vader. Hij bracht het ook tot prefect van de stad van Rome. Maar als hij 33 jaar is, dan maakt hij zich volledig los van zijn bezittingen en van zijn mooie carrière en hij wordt monnik. Hij gaat een beetje leven volgens de spiritualiteit van Benedictus. Men kan misschien niet zeggen dat hij precies Benedictijn geworden is. Dat is ook zoiets, Benedictijn, dat kun je nu over praten. Maar Benedictus die was toen nog niet zo lang geleden gestorven. En ja, die had verschillende kloosters opgericht, maar het monnikendom, dat leefde volgens verschillende regels. En Gregorius die gaat ook als zulke monnik leven. En snel heeft hij ook de leiding van zo'n abdij. En hij sticht ook verschillende andere abdijen. Maar hij is een bekend man, een getalenteerd man. En de paus die vraagt hem om in zijn dienst te treden. En dat is paus Pelagius II. En die zendt hem uit als zijn vertegenwoordiger naar de keizer die dan leeft in Constantinopel. En Gregorius, de monnik Gregorius, die gaat dus in dienst van de paus leven in Constantinopel als vertegenwoordiger van de paus. En naar Constantinopel neemt hij een groepje van monniken mee om zo het monnikenleven, het kloosterleven te kunnen verder zetten. Hij verblijft daar jaren in Constantinopel en vertegenwoordigt daar dus de belangen van de paus bij de keizer en leeft er verder als monnik. In het jaar 390 is hij terug te Rome. En ook daar zet hij weer verder zijn kloosterleven voort. Maar hij wordt er snel tot paus gekozen, omdat hij Pelagius is overleden. Dan is hij ook teruggeroepen uit Constantinopel. Hij wordt snel zelf tot paus gekozen, maar daar biedt hij zomaar eens 7 maanden biedt hij weerstand aan die keuze. En ja, de bevolking van Rome probeert die aan zijn kant te krijgen om zich tegen deze pauskeuze te verzetten, ook de keizer en zo. Hij wil gewoon monnik blijven, maar tenslotte is de druk van alle kanten zo groot dat hij toestemt En hij wordt dus de opvolger van Pelagius II. En hij wordt dus paus Gregorius. Hij gaat niet wonen in het Vaticaan, want het Vaticaan is pas de zetel van de paus later op de tijd. De paus die woonde toen bij de basiliek van Laterane, van Sint-Jan van Laterane. En daar in Laterane verzamelt paus Gregorius de Grote ook rond zich een groepje van monniken. En ook als paus probeert hij verder nog te leven als monnik. Ja, hij heeft niet het idee van het monnikendom, dat betekent dat men zich helemaal afsnijdt van de wereld. Dat is vaak een karikatuur die wij maken van het monnikendom. Maar een monnik die heeft heel veel aandacht voor het koorgebed, voor het contemplatieve leven, voor het gemeenschapsleven, voor de armoede. Maar hij is ook gericht op de belangen van deze wereld. En Gregorius die is onder meer bezorgd over de pestlijders. En hij heeft daar ook enorm veel aandacht voor. En ook als paus heeft hij ook nog aandacht voor deze problemen en ook voor de armen van de stad Rome. Hij gaat als paus ook proberen de mistoestanden in de kerk te hervormen. Een van deze mistoestanden, dat is vooral de simonie. Wat is nou simonie? Dat komt uit de handelingen van de apostelen. Daar is een zekere Simon. En die ziet de wonderen die de apostelen verrichten en die zegt, als ik dat nou ook eens zou kunnen, en die probeert daar geld voor te bieden. En simonie is dan eigenlijk vertaald naar onze tijd toe, dat men voor het heilige, dat men daarvoor betaalt, dat men als het ware het heilige gaat afkopen. En de paus die gaat probeert daar tegen in te gaan en dat de priesters het heilige proberen te misbruiken om zichzelf te verrijken. En hij gaat ook in tegen de immoraliteit van de klerus. Ja, de keizer die leefde in de tijd in Constantinopel en de paus, en vooral paus Gregorius de Grote, die wordt dan ook de feitelijke autoriteit, ook de politieke autoriteit in het Italiaanse Schiereiland. De paus Gregorius die gaat zich ook heel sterk met het Westen bezighouden. Dat wil zeggen met onze streken, die toen nog gezien werden als barbaars gebied. En hij zendt onder meer een van zijn monniken naar Engeland, een zekere Augustinus. Dat is niet de heilige Augustinus van Hippo, de grote auteur, maar dat is toch ook een heilige, een monnik. En paus Gregorius geeft hem een heel geschrift mee en een hele handleiding hoe hij in Engeland het geloof moet brengen. En daar blijkt dat paus Gregorius ook al heel wat kent van de aanpassing. Hij zegt, je moet dat heidendom niet zomaar met wortelen en al uitdrukken. Je moet niet alles van de heidenen zitten omhakken en verbranden en zo. Maar je moet het proberen stilletjes aan, met geduld, proberen van binnenuit te genezen en te verchristelijken. En zo is paus Gregorius een van de grote voorbeelden voor de missionarissen, ook nog in deze tijd, dat hij in staat is om het christendom ook los te zien van haar Romeinse vorm. Hij zegt aan die Augustinus, je moet Christus brengen en je moet ook de kerk brengen, maar je moet het doen op de wijze die goed is voor de mensen in Engeland. Heel zijn leven zou paus Gregorius ook een wankele gezondheid hebben en altijd een hang blijven hebben naar het gebed, naar het contemplatieve leven, ook als hij paus was. En al dat werk dat hij te doen heeft als paus, dat woog hem ook sterk. Hij verlangde steeds weer naar het contemplatieve leven. Op het einde van zijn leven is hij heel vaak ziek. Zelfs de drie laatste jaren van zijn bestuur, daar ligt hij op bed en dan bestuurt hij ook werkelijk de kerk vanuit zijn bed. Hij sterft dan tenslotte op 12 maart 604. We zullen zo dadelijk na een stukje muziek nog ingaan op een ander geschrift, niet het geschrift van over de profeet Ezechiël, maar een ander geschrift wat we noemen de Dialogen van Gregorius. Een heel mooi geschrift waarin de paus ook laat zien dat hij in staat is om zich aan te passen aan zijn publiek. Maar luisteren we eerst een moment naar muziek.

0: En we zijn weer terug in het programma Geloof en Catechese. We luisteren naar Pater Leclerc en heeft het over de grote paus Gregorius.
1: Ja, en in het eerste deel hebben we al een beetje gesproken over zijn leven, hoe hij tot paus brengt en hoe hij in staat is om zich ook aan te passen aan zijn publiek. En dat doet hij onder meer door een monnik naar Engeland te sturen en zeggen van, ja, pas je daar maar een beetje aan de situatie. En kopieer niet precies alles wat je hier in Rome ziet. Hè, maar behoud het wezenlijke. En kijk wat je daar in die cultuur ook moet aanpassen. En dat doet de paus ook in zijn geschriften. Hij heeft verschillende geschriften van verschillende stijl. En die geschriften zijn ook aangepast aan zijn publiek. Hij heeft geschriften die hij geschreven heeft toen hij nog monnik was. Dan heeft hij natuurlijk als paus verschillende brieven en preken geschreven. We hebben daar onder meer gesproken aan het begin over de preken over de profeet Ezechiël. Maar de paus die heeft ook dialogen geschreven. En dat zijn hele pastorale geschriften. En daar past hij zich in zijn taal en zijn stijl aan eenvoudige mensen. Het gaat erom in deze dialogen om de vroomheid van het volk te voeden. En hij heeft deze dialogen geschreven in de vorm van een gesprek, hij zelf dus, in gesprek met een jonge leerling. En die jonge leerling die spreekt in naam van de eenvoudige gelovigen. En de paus gaat in die dialogen alle wonderlijke verhalen vertellen. In het tweede boek van de dialogen, en dat is een boek dat wordt nog heel vaak uitgegeven, in het tweede boek van de dialogen, dat gaat over het leven van Benedictus. Zelfs heb ik een uitgave die uitgegeven is door de abdij van Egmond. En dat is in de Benedictijnse abdijen, is dat boek nog altijd te krijgen, want dat gaat dus over het leven van Benedictus. En dat is een heel charmant boek. We hebben dat trouwens ook al uit voorgelezen op onze radio. En ik lees graag nog eens een stukje voor. Op een moment dat Benedictus zijn kluisenaarsleven, Benedictus begint een kluisenaarsleven. Gregorius beschrijft het allemaal. En als Benedictus dan dat kluisenaarsleven een tijd heeft volgehouden, dan wordt hij door een klooster gevraagd om de leiding van hun klooster over te nemen. En dan lees ik gewoon eventjes uit die geschriften van Gregorius over Benedictus. Ik citeer: niet ver van daar, dus van die grot waar Benedictus zijn kluisenaarsleven leidde, niet ver van daar lag een klooster waarvan de abt kwam te sterven. De hele gemeente begaf zich naar de eerbiedwaardige Benedictus en smeekte hem met grote aandrang hun abt te willen zijn. Maar deze wilde er niets van weten en weigerde lange tijd met de voorzegging dat hij en de broeders daar hun verschil van levenswijze het samen nooit zouden kunnen vinden. Ten slotte liet hij zich overtuigen en gaf toe. Eenmaal in het klooster hield hij eraan dat de regel geëerbiedigd werd en niemand mocht meer, zoals vroeger, door ongeoorloofde handelingen rechts of links van het pad der gehoorzaamheid afwijken. Dit had bij de broeders, wiens zorg hij op zich genomen had, een razende verbeterheid tot gevolg. Zij begonnen elkaar te verwijten dat zij deze man als abt gevraagd hadden, want hun ongerechtigheid stootte zich aan zijn voorbeeldige rechtvaardigheid. Zij zagen in dat onder zijn leiding het ongeoorloofde hun niet geoorloofd was, en het speet hun erg dat zij hun gewoonten moesten prijsgeven. Het viel hun zwaar tot vernieuwing gedwongen te worden van hun oude geest, en omdat het leven de rechtvaardige onverdraaglijk toeschijnt aan wie bedorven zijn, begonnen sommigen erop te zinnen hem uit de weg te ruimen. Zij traden met elkaar in overleg en maakten vergiftigde wijn. toen het glas met deze dodelijke drank naar de gewoonte van het klooster tijdens de maaltijd ter zegening aan de abt werd aangeboden en Benedictus de hand ophief en de zegen gaf, brak het onder het kruisteken in stukken, ofschoon het op afstand werd gehouden. Het glas vergif brak zo, alsof het in plaats van een kruis een steen ontvangen had. Ja, om zulke een verhaal zie je dat, dat Gregorius in staat is om gewoon hele eenvoudige en mooie en stichtende verhalen te vertellen. Laten we eens keer kijken naar de grote spirituele principes van deze paus. Hij zegt onder meer dat elke christen, niet alleen de monnik en niet alleen de priester, maar dat elke christen geroepen is tot christelijke volmaaktheid en Christus ook kan navolgen in zijn levensstaat. Hij zegt dat de contemplatie, de overweging, je zou het kunnen noemen de meditatie, toch wel iets voor heeft op de actie. Maar dat je in dit leven niet kunt komen tot een zuivere contemplatie. En hij zegt dat het priesterlijke werk eigenlijk de ideale combinatie is tussen het overwegende leven, het contemplatieve leven en de pastorale actie. Paus Gregorius die zegt dat het geestelijk leven, dat het ook betekent om zich voortdurend te bekeren, zijn hart te zuiveren, boete te doen en een leven te leiden van nederigheid. En het doel daarvan is, zegt hij, om het verloren paradijs terug te vinden, het eigenlijke vaderland. En daarvoor, zegt hij, moet men terugkeren naar de gehoorzaamheid. Wat Adam heeft verloren door ongehoorzaamheid, zo komt de mens door terug aan God te gehoorzamen, terug in deze paradijselijke toestand. Misschien kunnen we nog een keer lezen uit dat boekje van de dialogen van het leven van Benedictus. En daar, ja, daar illustreert paus Gregorius die gehoorzaamheid. En de gehoorzaamheid die dan een monnik heeft tegenover een abt en op deze manier ook God gehoorzaamt. Ik lees uit hoofdstuk 7 hoe monnik Maurus over het water liep. Op zekere dag was Benedictus in huis terwijl de kleine Placidus, monnik van de heilige man, die wij al genoemd hebben, naar buiten was gegaan om water te putten uit het meer. Hij dompelde de kruik die hij in de hand had zo onvoorzichtig in het water dat hij er zelf achteraan viel. De stroom sleurde hem mee en weldra was hij op ongeveer een pijlschot afstand van de oever verwijderd. Hoewel de man Gods in huis was, wist hij onmiddellijk wat er gebeurde. Haastig riep hij Maurus en zei, broeder Maurus, gauw, de jongen die water is gaan halen, is in het meer gevallen en de stroom heeft hem al een heel eind meegesleurd. Wonderlijke gebeurtenis, en na Petrus zelden meer vernomen. Nadat hij de zegen gevraagd had en verkregen, gaf Maurus onmiddellijk gevolg aan het bevel van zijn vader. Tot de plaats zelf, waarin de stroom het kind had meegevoerd, snelde hij over het water, denkende dat hij op vaste grond liep. Hij greep hem bij de haren en keerde haastig terug. Zodra hij de grond weer raakte, kwam hij tot zichzelf. Hij keek om en zag dat hij over het water gelopen had. Nooit had hij kunnen geloven dat zoiets mogelijk zou zijn, maar zag nu tot zijn verbazing dat het gebeurd was. Bij zijn abt terug vertelde hij wat hij gedaan had. De eerbiedwaardige man schreef het niet toe aan zijn eigen verdiensten, maar aan de gehoorzaamheid van Maurus. Deze daarentegen zei dat het alleen lag aan het bevel van zijn vader, want dat hij onmogelijk de kracht kon hebben tot dingen die hij zonder erg gedaan had. En ja, aan dit verhaal kun je dus zien hoe Gregorius zijn luisteraars duidelijk maakt dat je eigenlijk ja, terugkomt in die paradijselijke toestand. Hè, dingen kunt doen hè, die wij normaal niet kunnen doen, juist door de gehoorzaamheid. Ook ja, gaat de man Gods, hè, die die gaat ook de duivel erkennen. En dus de verleiding van de duivel is juist degene die hem uit het paradijs wil halen. We hebben geen tijd, denk ik, om al die verhalen voor te lezen. Maar misschien kort toch nog één verhaal. Hoe een monnik altijd uit de kerk wegsluipt. En hoe Benedictus naar hem toe gaat en hoe hij een zwart mannetje ziet die monnik altijd bij zijn pij trekt. En ja, dat de man Gods, Benedictus, zo met God verbonden is dat hij ook de listen van de duivel verstaat en begrijpt. En ja, dat betekent dus in de geschriften van Gregorius dat iemand die werkelijk gehoorzaam is aan de Vader, zoals Christus, weer een nieuwe Adam wordt. Weer kan onderscheiden, weer in het licht van God komt. En ja, dat hij dan ook werkelijk het kwade kan overwinnen, dat hij zich niet meer door de listen van de duivel laat vangen. Ja, dat zijn enkele gedachten over deze paus Gregorius, die in de middeleeuwen werd hij naast Augustinus Ambrosius en Hieronius, was hij een van de grote auteurs, vooral bij de monniken. Als u verder wil lezen over paus Gregorius, dan kunt u misschien best beginnen met het boek dat hij geschreven heeft, De Dialogen, vooral het tweede boek van de Dialogen. En dat gaat over het leven van Benedictus. De uitgave die ik heb is uit de abdij van Egmond, maar in elke Benedictijnse abdij kan men u verwijzen naar dit geschrift.

0: Welkom terug in het programma Geloof en Catechese. En we hebben Pater Leclerc nog aan de telefoon. Mevrouw Hira, die was duidelijk geïnspireerd door dat zwarte mannetje wat aan de pij van de monnik trok. Die vraagt, Pater, hoe kun je nou weten dat God tot je spreekt of de duivel?
1: Nou, er zijn situaties waar het heel duidelijk is. Waar de duivel je werkelijk tot het slechte wil brengen. Tot afval van God, tot het stelen, tot het

0: tot het stelen, tot het, ja, het goede leven achter je laten en zo. Soms is het iets ingewikkelder en daar zal de vraag van deze mevrouw ook wel op duiden. En dat zie je bijvoorbeeld in het leven van Jezus. Die duivel die hem op de proef stelt in de woestijn, die komt zelfs met citaten uit de Bijbel. En dat lijkt allemaal wel heel mooi. En die zegt, nou, als jij de zoon van God bent, doe dan toch maar eens dat. Want er staat geschreven, hij zal zijn engelen opdracht geven en zal geen voet geen steen je voet stoten en zo. Dus die duivel, die komt eigenlijk onder de schijn van het goede in zulke situaties.
1: Als een engel van het licht.
0: Als een engel van het licht lijkt het erop. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Nou, er zijn natuurlijk, maar dat kunnen we niet in dit kader zomaar eens eventjes allemaal kort verklaren. Maar een van de goede dingen in het leven, dat is bijvoorbeeld de geestelijke begeleiding. Dat de dingen die je voor hebt en waarvan je toch een beetje twijfelt. Van, komt het nou van God of komt het nou van mezelf of komt het nou van de vijand van God? Dat je niet aan een goed geestelijk persoon ook voorlegt. Bijvoorbeeld dat je het ook gewoon met je man of met je vrouw bespreekt. Of met je collega's op je werk. Of dat je met een priester gaat spreken of met een monnik.
1: Precies, als je er mee blijft zitten en je gaat malen, zeg maar. Dat is wat de duivel erg fijn vindt, hè?
0: Precies, ja. En dan kan je ook merken op het moment dat je nou zegt, nou, daar kies ik nou voor. Bijvoorbeeld, ik voel me toch een beetje geroepen om dat geld dat ik nou gekregen heb, om dat voor een goed project door te geven. Op het moment dat je dat besluit, dan moet je ook eens naar je hart kijken. En vaak, als het iets van God komt, dan vind je daar vrede en vreugde en licht in. En meer wordt je geloof en je hoop op God en je liefde tot God vermeerderd. Terwijl, als je kiest voor het kwade, om de stem van de duivel te vormen, dan is er droefheid, duisternis in je ziel. Dan gaat het allemaal niet meer zo. En ik zou dat kunnen vergelijken met iemand die, met kinderen, die kunnen dat heel goed begrijpen. Als ze nou kinderen de keuze hebben om papa of mama te helpen bij de afwas, en ze zeggen nee, ik blijf voor de tv zitten, dan moeten ze maar eens achteraf, als ze nou de moed hebben gehad om te zeggen, nou, ik draai gewoon de knop van die tv dicht en ik ga helpen. Of als ze de andere keuze maken, ik gehoorzaam niet en ik blijf voor deze tv zitten, want het is toch een leuk programma en is toch ook wel goed en ze hebben allemaal goede uitvluchten. Het gevoel achteraf, dat is verschillend. Op het moment zelf merkt men dat misschien niet, maar het gevoel achteraf door geholpen te hebben, dan is er vreugde en dan is er werkelijk geluk. Terwijl iemand die dan toch voor die tv blijft zitten, die voelt zich vaak melig, ongelukkig, niet echt bevredigd eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat erom hoe kun je herkennen of iets van God of de duivel komt. En daar zie je toch dat vaak in het gevoel achteraf, of bij het, ook op het moment dat je het al voorneemt, als je zegt van kijk, laat ik nou eens dat kiezen. En je denkt daar een beetje bij na, of laat ik nou eens dat kiezen. Als je dan zegt, nou, hoe voelt dat eigenlijk als ik dat voornemen maak, dan kom je al tot een vorm van onderscheiding. En als je dat dan bespreekt met een geestelijk mens, met andere mensen, dan zet je ook nog een stap vooruit.
1: Nou, mooi antwoord, Pater. Daar, ik snap het.
0: Oké.
1: Dank u wel. En tot de volgende keer maar weer.
0: Dank u wel.
1: En dit was Geloof en Catechese met Pater Stefaan Leclerc over de grote paus Gregorius.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De mond van de rechtvaardige verkondigt wijsheid en zijn tong spreekt oprechte taal. De wet van God is in zijn hart. Bijzonder welkom aan de luisteraars van Radio Maria en bijzonder ook aan u hier in de kerk. Vandaag gedenkt de kerk de heilige Gregorius de Grote, of ook wel Gregorius de Eerste. Hij werd geboren in 540 uit welgestelde ouders en hij was paus van 590 tot 604 tot aan zijn dood. Hij zat in het bestuur van Rome, maar door oneerlijkheid, de wereldse verstrengeling, trok hij zich terug in het klooster. Hij is uiteindelijk ook naar Constantinopel gestuurd en daar om de zaken te regelen. Uiteindelijk is hij weer teruggegaan naar Rome, naar het klooster. En daar vonden ze hem voor de pauskeuze. En tegen zijn wil is hij eigenlijk paus geworden. En ook in het brevier vind je ook een stuk van hem dat hij dan zegt, ja, als paus moet je met zoveel dingen bezighouden, terwijl je eigenlijk wil bezighouden met zaken die God raken. Maar hij weet zichzelf voor opzij te zetten om voor het bestuur van de kerk. En dat heeft hij met veel verve gedaan. Hij was misschien niet een groot theoloog, maar wel een hele practicus die orde op zaken stelde en de zaken regelde. Wat wetgeving en ook wat liturgie betreft. Van hem komt dan ook de term de Gregoriaanse muziek vandaan om ook de liturgie te ordenen. Laten wij aan het begin van deze Eucharistieviering, waarin wij ons tot God willen keren, allereerst onze zonden beleiden om dit grote en mooie verheven mysterie waardig en goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, vol goedheid zorgt gij voor uw volk en liefde kenmerkt uw bestuur. Op voorspraak van heilige paus Gregorius vragen wij u, schenk een geest van wijsheid aan allen die gij in uw kerk bekleed hebt met gezag. Laat uw herders eeuwige vreugde vinden door de groei in heiligheid van uw volk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs namelijk volgens de normen van deze tijd die voorbij gaat, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En elders, de Heer kent de gedachten van de wijzen, hij weet hoe waardeloos ze zijn. Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen, want alles is het uwe. Of het nu Paulus is, of Apollos, of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst. Alles is van u. Maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Woord van de Heer. Bidden we dan samen Psalm 24a op bladzijde 17 van uw boekje met als refrein. De Heer van de hemelse machten, hij is de koning der glorie. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan, die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God zijn verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. De Heer, alleluia. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon, vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten, dat deze dreigden te scheuren. Daarop wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien hiervan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei, Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van alle die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon, wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter om hem te volgen. Woord van de Heer.
1: Wat is wijsheid, broeders en zusters? Wijsheid in onze gelovige betekenis wil zeggen Christus kennen. Dat is wijsheid. En Christus kennen in zijn liefde voor ons, zijn vriendschap voor ons. En zichzelf wegschenkende liefde die verlossing brengt. En dan kijken we nu naar Paulus, de apostel Paulus, die spreekt over wijsheid. En die heeft Christus toch wel op een bijzondere wijze leren kennen. Want hij had eerst de kerk vervolgd en kende Christus niet. Maar hij dacht wijs te zijn. Hij kende de schriften, hij was een schriftgeleerde, intelligent man. En hij dacht wijs te zijn. En hij vervolgde de kerk in de veronderstelling dat het een gevaarlijke Joodse sekte was. En op de weg naar Damascus wordt hij overrompeld door de Heer en leert hij de Heer kennen. En nu is hij een wijs man geworden. En we kunnen eigenlijk nog steeds zeggen, de wereld die Christus niet kent, is dwaas. Maar de wereld die Christus niet kent, zegt dat wij dwaas zijn. En Paulus zegt dan, jullie wereld moet eerst dwaas worden om Christus te leren kennen. Want in Gods wijsheid is er aan de wereld een dwaasheid. En dan kijken we naar het evangelie. Dan mogen we ook zeggen dat Petrus een wijs man geworden is. Hij heeft Christus leren kennen. Maar ook zichzelf leren kennen. Hij kende Christus natuurlijk al, want gisteren hoorden we dat hij Jezus de schoonmoeder, zijn schoonmoeder genezen had. En Jezus had opgetreden in de synagoge van Kafarnaüm. En nu zit Jezus in de boot bij Petrus. En Petrus zit daar zijn netten schoon te maken. En ondertussen luistert hij misschien met één oor of misschien wel twee oren naar de Heer. Maar omdat hij natuurlijk van Christus gehoord had en gezien had dat hij wonderen verrichtte, dan zegt Jezus nu, vaar naar het diepe en gooi de netten uit. En Petrus, ja, die doet dat. Maar Petrus had ook kunnen zeggen, ben ik visser of ben jij visser? Ik weet wel wanneer ik vissen moet, timmerman. Blijf bij je leest. Maar hij is, laat zich overreden en weet ook wel dat Christus sprak met gezag. En als Christus met gezag spreekt, dan gebeurt het ook. En Simon Petrus gehoorzaamt de Heer en dan die enorme visvangst. Een onverwachte, want dat is het, want op dit uur van de dag ga je niet vissen. Een onverwachte en een onvoorstelbaar grote visvangst. En dat maakte Petrus klein. En hij wierp zich op de grond. En toen Paulus door het Christus overrompeld werd, wierp hij of viel hij ook op de grond. Hij werd klein. En Simon werd klein. Ga weg van mij, Heer. Ik ben een zondig mens. En misschien is dat de ware wijsheid. Om te weten dat je een zondig mens bent. Dat je bij de grootheid van de Heer vergeleken eigenlijk niets bent. En dat bij de liefde van de Heer vergeleken, dat we eigenlijk misschien zo liefdeloos zijn. Maar dan zien we ook wat de Heer doet. Hij richt de kleine mens op. Kijk maar ook naar Maria. En de Heer zag neer op de geringheid van zijn dienstmaagd. Hij heeft mij groot gemaakt. En nu zegt de Heer tot Petrus, ik zal je vissers van mensen maken. En uiteindelijk wordt hij dan de leider van de kerk. En zo maakt de Heer kleine mensen groot. Maar wijsheid is ook om te weten dat je klein bent. De heilige paus Gregorius, die wist ook dat hij maar een klein man was. Maar het is uiteindelijk de Heer die hem groot gemaakt heeft en tot een ware leider gemaakt heeft van de kerk. En dan nog iets, zeg maar, van dat de Heer deze mensen roept, Paulus en Petrus en de apostelen. Ja, Paulus is dan wel een geleerde man. Maar Simon Petrus en de vis, die zijn niet geleerd. En die worden tot de eerste leerlingen geroepen. Jezus verzamelt mensen om zich heen die niet gestudeerd hebben. En Jezus verzamelt mensen om zich heen die niet rijk zijn. Want dan zou je dingen kunnen kopen en mensen kunnen overreden en van ja, jullie zijn rijk enzovoort. Maar hij gebruikt eenvoudige mensen, maar wel gelovige mensen. Mensen die geloven. En misschien moet ook nog zeggen van nou, nog niet eens gelovig. Want was Petrus eigenlijk wel gelovig? Laten we eens zeggen, hij was wel willend. Want gelovig worden moesten zij onderweg. En op die tijd dat ze met Jezus optrokken. En we kennen natuurlijk getuigenis van Petrus, gij zijt de Christus. Maar ook dat Petrus zich laat leiden door menselijke overwegingen die door wat God wil. En Petrus die wordt dan ook bij in de Hof van Olijven, dat hij de Heer verloochent. Is hij een gelovige mens? Hij is wel willend. En opnieuw, iedere keer moet hij weer erkennen dat hij eigenlijk niks is. Hier, maar ook in de Hof van Olijven. En ook als Jezus hem terecht wijst. Maar wanneer wordt hij echt gelovig? Met Pinksteren. Als de Heilige Geest over hun neerdaalt. En dan hebben ze, dan is Christus in hun. De vrezen Heer is in hun. En dan worden zij moedige getuigen van de vrezen Heer. En verkondigers van het geloof vanuit de kracht van de Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest, die hebben ook wij ontvangen. In ons doopsel, in ons vormsel. En diezelfde Heilige Geest roepen wij en smeken wij hieraf in de viering van de Eucharistie. Over de gaaf van brood en wijn, opdat zij lichaam en bloed van Christus worden. Maar ook over ons, dat wij het lichaam van Christus worden. En dat wij getuigen worden van de verrezen Heer. Ieder op onze eigen manier. En denk dan niet, ja, ik heb niet geleerd. Had de apostel ook niet. Ik ben niet rijk. Waren de apostelen ook niet. Ik heb geen macht. Had de apostelen ook niet. Maar zij hadden de kracht van het getuigenis. En dat we daarmee in ons gebed, in onze overweging en in onze meditatie laten leiden door die Heilige Geest. Die ons hart en onze ziel levend maakt. En dan staan wij ook in deze wereld sterk. Met een wijsheid die van God komt. En die kan zelfs de wijzen van deze wereld beschaamd doen staan. Want die zullen dan op een gegeven moment toch een keer zeggen. Waar hebben zij die wijsheid vandaan? Een innerlijke wijsheid die God legt in ons hart. Voor allen die hem liefhebben en zijn woord bewaren. Mogen wij die mensen zijn. Amen. Broeders en zusters, laten we dan nu met vertrouwen bidden tot God, die zijn volk steeds vernieuwt door de kracht van zijn Heilige Geest, zijn liefde. Voor de kerk, dat zij naar het voorbeeld van Gregorius de Grote een nederige dienares mag zijn en het evangelie met wijsheid en liefde verkondigt. Laat ons bidden. Voor onze paus, voor onze bisschoppen, priesters en allen die een verantwoordelijkheid dragen in de kerk, dat zij trouw zijn aan de zending die hun is toevertrouwd. Laat ons bidden. Voor ons allen, die door de kracht van de Heilige Geest geheiligd zijn in het doopsel en vormsel, dat ook wij levende getuigen zijn van zijn verrezen, van zijn verrijzenis. Laat ons bidden. Voor de mensen die zich gevangen voelen in teleurstellingen of vastzitten in oude wonden, dat zij de vreugde mogen ontdekken van het nieuwe leven dat Christus schenkt. Laat ons bidden. Voor allen die de goddelijke liefde van Christus willen beantwoorden, dat zij kracht krijgen in het gebed, de naaste liefde, en erin volharden. Laat ons bidden. Voor onze gemeenschap, dat wij niet leven vanuit angst of zelfgenoegzaamheid en eigen wijsheid, maar een open hart hebben voor de verrassende nieuwheid van Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, dat zij mogen delen in de volheid van het Rijk der Hemelen, waar alle tranen worden afgewist. Laat ons bidden. En deze Eucharistie dragen van God op voor Paolo Mion Bertrand en voor oom Jan. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties.

Laat ons bidden. God, hemelse Vader, gij zijt rijk aan barmhartigheid en gij blijft uw volk altijd nabij. Wij bidden u, verhoor onze gebeden, vernieuw ons door uw liefde, alle dagen van ons leven, door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat ons onveranderd voor u vraagt dat we deze raad vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af.

Heer, wij bidden u, laat deze Eucharistie op het feest van de heilige Gregorius voor ons heilzaam zijn. Want gij hebt de zonde van de gehele wereld willen vergeven door het offer van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Bladzijde 53, privatie van de heilige herders van de kerk. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Gregorius. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht. Door zijn woord verdiept gij ons geloof. En door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn. En zingen u toe vol vreugde. Heilig. Bladzijde 66, Eucharistisch gebed 7. Van in den beginnen brengt gij tot stand wat goed is voor de mens, om hem te heiligen, zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is, en zend de kracht van uw heilige geest. Maak deze offergave voor ons, tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet in staat u naderbij te komen, hebt gij nog het meest getoond hoezeer gij ons bemint. Uw Zoon, de enige gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij met wijdgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooral eer dat alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker bij, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden, terwijl hij zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke vrede, terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij u, waarachtig en getrouwe God, het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader, zie met liefde neer op allen die gij naar u toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld door de kracht van de Geest.
1: Houd ons allebei één in één gemeenschap van geest en hart. Samen met onze paus Leo, onze bisschop Gerarde en onze hulpbisschop Robertus. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en van de apostelen. Verenigd ook met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid toen zij van ons zijn heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezen Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede. De vrede van Christus.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vreesde Jezus Christus, die ontvangen tot eeuwig leven.

0: Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heeren. Zie het dan Gods dat wij neemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben het waardig dat gij tot mij komt, maar spreekt zij het niet voor dat ik zal gezonden.
2: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.
1: Amen.

0: Wij verkondigen een gekruisigde Christus, Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Heer, vorm ons in de leerschool van Christus, nu Gij ons hebt gesterkt met Christus, het levend brood, zodat wij op het feest van de heilige Gregorius uw evangelie beter leren kennen en daarvan mogen getuigen door daden van liefde. Door Christus onze Heer. Dan bidden wij ter eer van onze vrouw ter Eik, het wees er goed.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de belijders, koningin van de vrede. De Heer zij met u en zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag, 3 september, staan we stil bij Gregorius de Grote, paus en kerkvader. Gregorius wordt rond 540 te Rome geboren als zoon van de Romeinse prefect Gordianus en matrone Sylvia, die later zelf ook als heilige zou worden vereerd. Mede op grond van zijn hoge komaf wordt hij in 572 stadsprefect. De dood van zijn vader betekent een ommekeer in zijn leven. Hij laat 6 kloosters bouwen op Sicilië, maakt van zijn ouderlijk paleis op Clivo Scauri een Benedictijner klooster en treedt zelf in. Hij is 5 jaar pauselijk afgezant in Constantinopel en 5 jaar abt van zijn klooster. En hij staat 5 achtereenvolgende pausen bij met advies. Op 3 september 590 wordt hij zelf tot paus gekozen als opvolger van Pelagius II. Dat Gregorius een organisatietalent heeft, mogen blijken uit de geschiedenis die Gregorius van Tours over hem heeft opgetekend. Paus Pelagius sterft op 7 februari van het jaar 590. Juist in die tijd dat Pelagius sterft, woedt de pest in de stad Rome. Er vallen honderden slachtoffers. Gregorius neemt onmiddellijk de leiding in handen. Hij wordt dus in datzelfde jaar op 3 september tot Pelagius opvolger gekozen. En hij roept allen op te trekken met gebeden en klaagzangen vanuit de aangewezen kerken om elkaar ten slotte te ontmoeten bij de kerk van de heilige Maagd Maria, de moeder van onze Heer Jezus Christus, zodat men daar 1 grote, langgerekte smeekbede kon richten tot de Heer. Aan alle kerkelijke bedienaren geeft hij de opdracht om 3 dagen achtereen psalmen te zingen en om vergiffenis te vragen voor alle bedreven zonden. Om 3 uur verlaten alle koren hun kerk en trekken door de straten onder het zingen van het Kyrie Eleison, het Heer ontferm u over ons. Als de processie de brug over de Tiber nadert, verschijnt Michael op het mausoleum van keizer Hadrianus met een vlammend zwaard in de hand. Hij steekt het in de schede, alsof hij daarmee te kennen wil geven dat het genoeg is. Sindsdien heet die burcht de Engelenburcht. En ze werd omgedoopt tot een Michaelskerk. Dat was op 25 april 590. Dit alles tekende Gregorius van Tours op uit de mond van 1 van zijn diakens die bij dit alles zelf aanwezig was. Gregorius is ook een begenadigd spreker, die geen blad voor de mond neemt en ook de missie heeft zijn hart. In 596 nodigt Gregorius abt Augustinus van het Andreasklooster op de Celische heuvel uit om met een groep van 40 monniken naar Engeland te gaan en daar het geloof te verkondigen onder degenen die nog niet met Christus in aanraking zijn gekomen. Dat is al een heel oud verlangen van hem. De legende vertelt dat hij nog als abt van het Andreasklooster eens langs de slavenmarkt is gelopen en dat zijn oog op prachtig gebouwde jonge mannen viel met blonde haren. Hij zou aan de handelaar gevraagd hebben: waar komen die slaven vandaan? Van Brittannië, eerwaarde, maar u hoeft niet zo geschokt te zijn, het zijn toch maar heidenen. Heidenen? Moet je hun gezicht zien, zo stralend. En dat terwijl ze nog in de macht van de duisternis zijn? Treurig. Tot welk volk behoren ze? Het zijn Angelen, Engelsen. Gregorius geloofde niet in toeval. Elke gebeurtenis, elk woord heeft een door God bestuurde betekenis. Engelen, zeg je? Wat een veelbetekenende naam. Want ze hebben inderdaad een engelachtig gezicht. En eens zullen ze engelen in de hemel zijn. Gregorius heeft binnen de kortste keren voldoende geld bij elkaar gekregen om deze slaven te kopen. Het waren er waarschijnlijk 3 of 4. Hij brengt ze onder in zijn klooster en vormt hen om tot gelovige christenen. Dan zendt hij missionarissen naar het gebied van deze voormalige slaven om er het evangelie te brengen. Op basis hiervan deelt Gregorius met Augustinus de eretitel Apostel der Engelsen. In 602 voert hij de reeds bestaande 40-daagse vaste periode voor Pasen in voor heel de kerk. Hij stelt regels op voor passende kerkmuziek. Deze muziek is sindsdien naar hem genoemd Gregoriaans. Geleerden zeggen van hem dat hij de grondslag heeft gelegd voor het middeleeuwse pausschap. Zelf noemde hij zich het liefst Servus Servorum Dei, dienaar der dienaren Gods. Met Sint Ambrosius van Milaan, Sint Augustinus van Hippo en Sint Hieronymus van Bethlehem behoort hij tot de vier grote westerse kerkvaders. Hij is patroon van scholen, vandaar dat in vroeger tijden zijn voormalige gedenkdag 12 maart voor kinderen een officiële feestdag was. De beroemde Gregoriana Universiteit in Rome is naar hem genoemd en verder is hij beschermheilige van wetenschappers, geleerden, leraren, onderwijzers, studenten en scholieren, van kerkzangers, koorknapen, zangers, muzici en alle muziekbeoefenaars, van metselaars en steenhouwers vanwege het grote aantal kerken en kloosters dat hij liet bouwen en van knopenmakers. Heilige Gregorius de Grote, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder. In deze aflevering...
1: De leider van de SGP natuurlijk, de staatkundig gereformeerde partij.
2: Ja, dat klopt.
1: En u zit volgens mij al sinds 2018 in de Tweede Kamer namens SGP.
2: Dat klopt ook, ja. En sinds 11 april 2018.
1: 11 april 2018. Ja. En in 2023 bent u echt partijleider geworden.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en toen daarvoor was het Kees van der Staaij, volgens mij.
2: Ja, ja. Die heeft dat vele jaren gedaan. Vanaf 2010, als ik het goed heb, tot 2023. Dus 13 jaar heeft hij dat gedaan.
1: En daarvoor
2: zat hij al
1: 12
2: jaar in de Kamer. Wow. Dus hij heeft ruim 25 jaar in de Kamer gezeten. Zijn voorganger, Bas van der Vlies, die heeft er zelfs 29 jaar gezeten. En ik dacht dat hij wel van die 29 jaar wel ongeveer 25 jaar fractievoorzitter is geweest. Dus die had een nog langere staat.
3: Zijn eigenlijk altijd grote schoenen om te vullen.
2: Ja, want de partij bestaat ruim 100 jaar. En ik ben de 8e partijleider, CQ-fractievoorzitter. Dus wat dat betreft, ik denk dat er weinig partijen zijn die er minder hebben gehad. Maar ze bestaan allemaal korter dan wij bestaan. Dus,
1: dat wil ik zeggen inderdaad. Van, het is nu de oudste partij die nu in de Tweede Kamer zit.
2: Ruimschoots.
1: Ja. Maar u zit vandaag bij toch wel een katholiek programma. Is dat dan de eerste stap naar een SGKP of iets?
2: Om het dan even heel precies te maken. Ja. Rooms-katholiek, denk ik.
1: Rooms-katholiek?
2: Ja, nee, want wij beleiden iedere zondag 1 algemene katholieke kerk. Maar daar zit de differentiatie.
1: Heerlijk. Ja. Universeel.
3: De Rooms-katholieke kerk.
1: Rooms-katholieke kerk. Ja.
3: Maar dan een staatkundig Rooms-katholiek gereformeerde partij. Is het ooit mogelijk?
2: Kijk, ik schat in dat ik weet zeker dat wij een heel aantal Rooms-katholieke stemmers hebben.
1: Dat weet ik zeker.
2: Maar ik schat in dat het samengaan op dusdanige hobbels zal stuiten. Dat we dat maar niet moeten proberen. Volgens mij kunnen we ons beter op de inhoud richten dan dat proberen. Maar moet ik heel eerlijk zijn, er zijn gewoon een aantal zaken die anders zijn. Maar van oorsprong had je natuurlijk vroeger een Rooms-Katholieke partij, de KNVP, die opgaan in CDA. Ja, of je daar nog heel veel van terug herkent, zeg maar, vraag ik me altijd wat af. Mona Keizer, onze buurvrouw in de Kamer, die natuurlijk vanuit CDA komt. Die nogal echt stevig Rooms-Katholiek is. Die heeft er altijd zo de bedenkingen bij, zeg maar. In hoeverre bij het CDA dat nog herkenbaar is. Maar dat moeten jullie zelf maar beoordelen of aanvragen. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar gewoon eens over de inhoud hebben vandaag.
3: En uw broer, hoe ervaart hij dat? Of kunnen we dat beter aan hem vragen?
2: Zou ik ook aan hem vragen. Mijn broer is CDA-wethouder in Nunspeet. Wordt juist vandaag, nu we de opname maken, ook opnieuw beëdigd. Ik hoop daar vanavond uiteraard naartoe te gaan.
1: Gefeliciteerd.
2: Maar ik denk dat hij daar met name zit. Van oudsher was het CAU, de Christen Historische Unie. Dat was een van de partijen die opgaan is in het CDA. Dat was een partij die in Nunspeet, ook in het dorp Elspeet waar ik woon, best voet aan de grond had. Maar dat is al van voordat zowel ik als mijn broer geboren is. Dus ik denk dat het Rooms-Katholieke deel binnen het CDA in Nunspeet altijd behoorlijk marginaal geweest is.
3: Ja. Snap ik.
1: Daar wil jij het over hebben, toch, Wessel? Over het, het grondwetsartikel dat een beetje linkt aan hoe de vertegenwoordiging nou precies zit.
3: Ja, nee, dus u noemde het net al een aantal stromingen. Het feit is natuurlijk dat we best wel een divers land zijn. Een, je zou bijna kunnen zeggen, verdeelde samenleving. En artikel 50 van de grondwet draagt de Staten-Generaal op om het gehele Nederlandse volk te vertegenwoordigen. Het leest ook letterlijk: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. En dat kun je natuurlijk op twee manieren lezen, denk ik, grofweg. Ofwel, het parlement vertegenwoordigt samen het Nederlands volk, omdat ieder Kamerlid zijn eigen deel vertegenwoordigt. Of ieder afzonderlijk Kamerlid vertegenwoordigt, zit daar voor het gehele Nederlands volk. Ja. Hoe leest u dat?
2: Ergens een beetje in het midden natuurlijk. Maar in principe kan heel het Nederlandse volk van 18 jaar en ouder stemmen. Dus daarmee zou de Kamer een afspiegeling moeten zijn van de Nederlandse bevolking. Nou, daar zijn wel een paar dingen op af te dingen natuurlijk, want lang niet alle mensen gaan stemmen. Daarmee heb je al een heel groot deel wat misschien best ergens iets vindt of kritiek heeft. Maar dat is niet vertegenwoordigd, het is wel eigen keuze. Maar daarmee mis je best heel veel. Dat is één. En het tweede, ik weet niet, je ziet natuurlijk bij verkiezingen, je weet nooit hoe een individu stemt, hè. Maar vroeger, toen ik niet politiek actief was, stemde ik ook. En dan kijk je niet naar ieder detail in een verkiezingsprogramma. Ik ben overigens al bij de SGP uitgekomen. Omdat ik dat verkiezingsprogramma's heel goed had bestudeerd. En toen dacht ik, die partij die past wel echt goed bij mij. Dus wel echt op grofweg een heel groot deel van die inhoud dacht ik, ja, dit. Maar gemiddeld genomen gaan heel veel mensen stemmen als ze denken, we hebben een probleem met asiel of we willen rond klimaat iets voor elkaar hebben. En dan nemen ze voor bepaalde partijen, denk ik, alles wat er verder bij zit, een beetje voor lief. Dus het is natuurlijk vaak wel dat er op 1 of 2 of 3 onderdelen misschien gekozen wordt voor een partij. En alles wat er verder bij zit, ja, of je het daar ook helemaal mee eens bent, dat is dan de vraag. Nou, dan terugkomen we op het volgende. Want we vertegenwoordigen als Staten-Generaal natuurlijk inderdaad dat hele Nederlandse volk. Ik vind dat je breder moet kijken. Ik kom bijvoorbeeld net uit een debat over water. Ja, dat gaat wel over, hebben we voldoende drinkwater, hebben we schoon water, is er voldoende water voor industrie? Ja, dat is niet alleen van belang voor mijn achterban, dat is van belang voor heel Nederland. Hè? Want iedereen heeft dat water nodig als eerste levensbehoefte. Anders overleef je het niet. En we hebben ook nog de strijd tegen het water hier in Nederland. Als we niet zorgen voor onze dijken, onze gemalen en dat soort dingen, dan denk ik dat we hier misschien zelfs wel onder water zouden staan. We zitten in Utrecht. Maar dan heb ik vaak in mijn studies civiele techniek gezien dat de kustlijn bij Amersfoort zou kunnen komen te liggen. Nou, dan heb je het wel over het algemeen belang. En bij heel veel debatten heb je het gewoon over het algeheel belang. En je ziet natuurlijk in een aantal ideologische debatten, en misschien komen we straks nog op die onderwerpen hoor, maar daar zie je natuurlijk wel eens dat je, ja, dan is het een beetje de strijd der geesten. En dan kijk je toch wel, ja, ik laat het maar gewoon gelijk op tafel mikken. Medische ethiek. En dan met name bijvoorbeeld abortuswetgeving. Ik heb de afgelopen jaren een aantal debatten daarover gedaan. Ja, ik heb niet de indruk dat ik dan de stem van heel Nederland vertegenwoordig. Waar ik overigens wel het ideaal heb dat ik denk dat het voor heel Nederland goed zou zijn dat er geen abortussen plaats zouden vinden. Dus juist. Ik denk wel van, maar dat dus vindt lang niet iedereen.
3: Volk. Ja, dat is misschien niet vertegenwoordiging, maar u behartigt het belang zeker van het hele volk daarmee. Ja. Ook
2: en,
3: in de ideologie.
2: En ik kijk niet bijvoorbeeld alleen maar van, wat is mijn woonplaats? Elspeet is iets van belang voor die woonplaats omdat ik daar net woon. Je weet er wel meer van af, hè, van de deel op de Veluwe dan van Limburg, waar een ander weer woont. Dus dat kun je wel kleuring aan geven, maar je kijkt altijd breder dan dat. En ook als je kijkt naar je eigen volksdeel. Ja, ik denk dat de dingen die wij in ons programma hebben staan, zondagsrust, medische ethiek, terughoudendheid, rond huwelijk en gezin. En dat is, ik denk dat dat goed is voor heel Nederland.
1: Ja,
2: ja dat is ook. Als heel Nederland dat vond, dan hadden wij denk ik wel meer stemmen. Dus.
1: Dat is denk ik ook dat eigenlijk het christelijk karakter in het algemeen is gewoon het goede willen voor alle mensen, zelfs de vijanden liefhebben, zeg maar.
2: Ja, dus nee, maar dat, ik vat dat, we hebben 10 geboden. Ik geloof dat jullie er net iets anders over denken, maar de 10 geboden...
1: Is dat zo? Hebben wij er meer of minder?
2: Ja, jullie splitsen.
3: Nee, andere telling.
2: Ja, jullie splitsen ze anders op. Maar de samenvatting van een aantal geboden die tot eer van God zijn, of God liefhebben boven alles, hè, de eerste tafel en de tweede tafel, je naast als jezelf. Ja, ik denk dat dat het beste is voor de samenleving. Dat je een afhankelijkheid van God heeft. En van daaruit denkt, ik heb ook goed te zorgen voor mijn naasten. Die moet ik net zo lief hebben als mezelf. Dat betekent dat je jezelf minder lief moet hebben. Mm-hmm. Maar hetzelfde. Je moet goed voor jezelf zorgen. En dan kun je ook goed voor een ander zorgen. En die opdracht heb je dan ook. Ja, dat is naar mijn beleving het goede zoeken voor de hele samenleving.
3: Zou je kunnen zeggen dat gereformeerde staatkunde streeft naar een gereformeerde staat?
2: Nee. In die zin van, we hebben natuurlijk gewoon, wat dat betreft, de staat heerst niet over de kerk en de kerk niet over de staten. Dus wat dat betreft zitten daar vrijheden in en hebben scheiding van kerk en staat. En ik denk op zich dat ook een goede lijn is. Dat betekent dus niet dat mensen die in de kerk zitten niet in de staat mogen participeren. En mensen die het voor de staat doen niet in de kerk participeren. Maar dat betekent wel dat de staat niet vertelt hoe de kerk moet opereren. En de kerk de staat niet vertelt hoe je moet opereren. Die scheiding is het. Heel veel mensen zijn dat inmiddels denk ik al kwijt. Die denken dan, dan mag je dus bijvoorbeeld niet meer uit de Bijbel citeren als je in de kamer zit. Mm-hmm. Of mag je het in de kerk nooit over iets politieks hebben. Nou, dat laatste moet je vooral ook niet te veel doen, denk ik. Maar de Bijbel citeren in de politiek, dat is volgens mij wel van belang. Omdat je daar gewoon in algemene zin goede dingen uithaalt voor de samenleving. Nou, ik zou dus geen gereformeerde staat willen. Ik zou wel graag willen dat alle mensen in Nederland beleiden dat de drie enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat blij dat God is en dat we van

0: God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat blij dat dat God is en dat we van daaruit leven. En dat, laten we het maar even samenvatten, die God hebben we lief door de eerste tafel van de 10 geboden. En van daaruit onze naaste als onszelf. Ja, als mensen die bewogenheid hebben, dan is het wel een christelijke staat. Dat zou ik graag zien.
1: Hmm.
0: Maar dat is dan omdat de mensen uit vrijheid zou zijn gaan denken. En ik zou niet willen dat we met het zwaard of zo denken van, wij gaan maar eens even iedereen opleggen en je zult dit doen. Ja, met wetgeving stel je natuurlijk wel bepaalde dingen. En ik zou die wetten wel graag ook anders willen vormgeven. Heel veel wetten zijn trouwens gewoon gebaseerd op ons christelijk gedachtegoed. Hè? Want daar komt ons land vandaan. En een heel aantal wetten zie je nu tegenwoordig natuurlijk dat een andere richting opgaat. Ik noem maar wat rond de winkeltijden. Of rond medische ethiek. Of noem maar op. Heel veel dingen zijn. Maar ik zou het mooi vinden als de mensen in Nederland allemaal christen waren. En dan heb je een christelijke staat, omdat iedereen zo is.
1: En heeft de staat als in de overheid er ook een grote rol in om dat te bereiken? Of is dat
0: marginaal? Nee, ik vind juist dat de staat eigenlijk een hele kleine rol moet hebben. Dat vind ik, de rol van evangelisatie vind ik echt iets voor de kerk.
1: Mm-hmm.
0: Of voor individuele christenen. Maar de staat moet dat in principe niet doen. Dat betekent niet dat mensen die onderdeel van de staat uitmaken, los van wie vind je daarbij, hoor, zijn dat ambtenaren of de ministers of ook kamerleden of gemeenteraadsleden. Betekent niet dat ze daar niet iets over kunnen zeggen. Hè? Heel bewust. Ik heb hier mijn telefoonhoesje liggen. Daar staat Psalm 23 onder andere als tekst op. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Ik heb die psalm afgelopen algemene beschouwingen voorgelezen. En ik heb ook alle algemene beschouwingen daarvoor. Ik heb er nu 3 gedaan. Binnenkort hoop ik de 4e te doen in september. Maar ik open heel bewust daar de Bijbel. En dat doe ik niet alleen maar om iets te delen uit de Bijbel, maar ik hoop ook dat de mensen zijn die het raakt. En ik zal altijd maar, er is één woord van God nodig en dan wordt een mens veranderd. Hè? En of je dan van D66 bent en of je ATS bent, of maakt niet uit. Eén woord uit het woord van God kan een mensenleven totaal veranderen. Dat je omklapt van een vijand van God tot een vriend van God. Dus dat mag allemaal, maar dat doe je niet als zijnde de staat. De staat gaat niet beleidsdocumenten maken waarin staat van, ja, nu gaan wij dat doen. Of wetten maken en wij zullen dus even iedereen gaan evangeliseren.
1: Ja,
0: wel de vrijheid om dat te doen. Maar ik vind wel de taak van de kerk en ook de taak van de individuele christen om dat te doen. En ik moet zeggen, het mooie vind ik, ik weet niet of jullie dat afzoeken, maar ik zie steeds meer dat het gebeurt. Mijn dochter kwam pas met zingend evangeliseren, noemden ze dat. Dan liepen ze door steden, Utrecht en Amsterdam. En ik vond het prachtig. En je ziet steeds meer jonge mensen die dat aan het doen zijn. Ook gewoon op straat. Ja, ik vind het prachtig.
2: Ik ken wel wat jongens die dat doen inderdaad. Ja. Van de katholieke wereld ook.
0: Ja.
2: Ik krijg daar eens verslag van dat ze mensen op straat aanspreken. Ja. Maar nog even over de rol van de overheid in de prediking van het evangelie. Want ik heb wel het programma van beginsel erbij gehaald van de SGP. En in artikel 4 zie ik dat de staat de prediking van het evangelie moet bevorderen.
0: Ja.
2: Dus hoe ziet u dat dan in de praktijk? Want u zegt, laat het vooral aan particuliere mensen en individuelen over. Maar dat,
0: nee,
2: wat doet de staat dan?
0: Ik laat het aan de kerk over, als eerste, en de individuele christenen. Die zijn ook onderdeel van de kerk, als het goed is. Hè? Maar dat de kerk dit bevordert, of de overheid bevordert, dat de prediking voortkomt. Ja, het eerste al, houd de zondag vrij. Hè? Dat is een dag die speciaal ook daarvoor bedoeld is. Dus doe dat. Wat ik wel zou willen is dat de overheid bijvoorbeeld biddagen en dankdagen zou uitroepen. Hè? Voor op het moment dat er dingen in het land zijn die moeilijk zijn. Of, nou zeg, rond corona had ik graag gezien dat het land, dat de biddagen werden uitgeroepen door de overheid. Dat gebeurt niet. We hebben nog een landelijke biddag voor gewas en arbeid en ook een dankdag. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Zover ben ik niet thuis in het Rooms-Katholicisme. Maar wij doen dat altijd in het voorjaar en in het najaar. En vanuit de visserij zijn er nog plaatsen, doen dat weer op een ander moment. Maar dat wordt dan wel vanuit kerken georganiseerd. En vroeger riep de overheid dat uit. Nou, dat zou ik graag zien. Hmm. En voor de rest moet de overheid natuurlijk ook zorgen dat er opleidingen zijn waar predikanten goed opgeleid kunnen worden. En in jullie geval zijn dat dan pastoors uiteraard of priesters. Ik weet niet, dat ook de instituten er kunnen zijn. Hè? Dus dat er universiteiten zijn waar ook theologie wordt aangeboden. Zoals dat in Nijmegen altijd geweest is. En zoals dat in Utrecht nog steeds is, gelukkig. Dus dat moet allemaal bevorderd worden. Maar ze moeten zich niet bemoeien met die prediking. Want dan gaan ze vertellen wat het moet worden. Ja, ja. Dan wordt het wel een heel moeizaam geheel. Ja. En dat hebben we ook 200 jaar geleden gezien. Toen zijn in de protestantse kerken heel veel afscheidingen geweest.

0: mensen die dan geen lid meer waren van toen de geldende hervormde kerk, zeg maar. Die kwamen in de gevangenis terecht en dergelijke. Die werden gewoon opgepakt. En nou, een van de protestantse voormannen, echt de grote protestantse voorman Groen van Plinsteren, die heeft ook zich daar ontzettend tegen verzet. Die was zelf niet van een afgescheiden kerk, maar heeft al ontzettend zijn best gedaan om te zorgen dat er ook ruimte kwam voor vrijheid van godsdienst. Dat mensen, ja, nu gaat die vrijheid van godsdienst me veel te ver eigenlijk. Ja, het moet er wel zijn. Maar er is nogal veel godsdienst, zeg maar, in ons land. Maar dus ik zou niet willen dat de overheid nu bepaalt van wat er gepreekt wordt, hoe de kerk wordt ingericht. Maar ze moeten wel de randvoorwaarden creëren.
1: Ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, dan vindt u bijvoorbeeld wel dat een seminarie voor katholieke priesterstudenten of voor dominees gesubsidieerd zou moeten worden door de overheid.
0: Ja, kijk, laat ik het zo scherp stellen. Ik ben natuurlijk, ik zou het liefst zien dat iedereen lid is van die algemene katholieke christelijke kerk en dan helemaal op de grond, gereformeerde grondslagen. Dus dan zou ik het liefst zien natuurlijk dat dat voor allemaal vanuit de gereformeerde theologie wordt opgebouwd. Maar even in algemene zin, ja, dit.
1: Oké, okay, ja, dat is interessant.
2: Ja. Ja, in hetzelfde programma zat toch ook iets over het leren van valse religies van de openbare ruimte.
0: Ja.
2: Is, ja, hoe vat u dat op? Is daar iets in veranderd of heeft u hetzelfde standpunt?
0: Ja, kijk, we hebben artikel 36 van de Nederlandse grond, van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat er nadrukkelijk in. We hebben wel een beweging doorgemaakt als partij, omdat je ziet dat het hele politieke landschap, niet alleen het politieke landschap, maar het maatschappelijk landschap totaal veranderd is. Dus een aantal jaren geleden is er ook een nota uitgekomen vanuit de SGP. Waarin we eigenlijk zeggen dat we vooral ook de vrijheid van godsdienst ook verdedigen. Dat we in het verleden keken we er anders tegenaan. En toen wilden we eigenlijk dat, wat ik nu nog als ideaal benoem, dat wilden we ook gewoon daadwerkelijk zo vormgeven. Nou, het ideaal wil ik dat nog steeds, hè, dat iedereen die drie enige God aanvaardt, zeg maar, en ook beleidt dat dat de God is, de God van de Bijbel. Maar je hebt gewoon gezien dat we vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, laten we heel eerlijk zijn, wij kunnen niet zonder. Ik schat in dat jullie hetzelfde meemaken. Je kunt niet zonder. Dus wat dat betreft hebben we gezegd, dat verdedigen we. Maar ik zie ook wel de uitwassen ervan. Met name aan de kant van de islam zie je natuurlijk dat dat enorm oprukt. En dat er inmiddels wel een miljoen mensen zijn die dat aanhangen. En ik heb geen moeite met de mensen, laat dat helder zijn. En in Nederland mag je binnen alle ruimte die je hebt, mag je dat ook beleiden. Maar je ziet een paar dingen gebeuren. Eén, dat de zwarte kanten van de islam zijn, die echt gevaarlijk zijn, staatsondermijnend, de democratie ondermijnen, zich ook totaal niets meer aantrekken van wat Nederland is. Ik heb zelf een aantal jaren geleden de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding mogen doen. Toen hebben we onderzoek gedaan naar beïnvloeding vanuit buitenland naar Nederland toe. Ja, dat was wat namen geënt op beïnvloeding vanuit Turkije, waar ze een vrij minimale vorm van islam over proberen in de hand te houden, maar wel beïnvloeding vanuit Turkije, vanuit Marokko, vanuit het Midden-Oosten. En daar zag je echt wel hele zwarte islam deze kant op komen. En daarnaast zie je natuurlijk dat ze vanuit de islam ook de publieke ruimte steeds meer opeisen, met iftarmaaltijden op ministeries, met alle bijeenkomsten waar ook wordt uitgesproken dat Allah God is en de grootste is en ga zo maar door. Dan denk ik, ja, dat moet je niet. Ik wil überhaupt dat niet in die staat hebben. Maar dat zo moet dat niet. Hè. Dus daar zie ik gewoon echt wel de keerzijde van de vrijheden die we hebben. Maar ja, even voor jullie beeld. Als er een motie komt in de Tweede Kamer, ik zal hem zelf niet indienen, maar dat gezegd wordt, de islam hoort niet bij Nederland, dan stem ik daarvoor.
1: Ja.
0: Als wordt gezegd van, we gaan nu alle moskeeën sluiten, dan stem ik daar tegen. En waarom? We hebben de vrijheid van godsdienst, dan kun je niet dat stellen. Ik zou graag zien dat ze dichtgaan, omdat mensen denken, we gaan allemaal naar de kerk. Ja, we gaan dat niet afdwingen. Maar ik vind wel dat de islam niet bij Nederland hoort.
2: En een motie, de katholieke kerk hoort niet bij Nederland?
0: Dan moet je zeggen, de Rooms-Katholieke kerk,
2: moet dat
0: wel in deze. Ja, in essentie zou ik zeggen, ik zou graag zien dat iedereen weer de gereformeerde kerk aanhangt. Nou, nu denk ik niet dat zo'n motie komt. Dat zou ik ook historisch gezien wel een hele lastige vinden. Dus ik denk nog niet dat ik dat direct zou steunen. Ik zou hem nooit indienen, maar die anderen ook niet. Maar die zou ik nog wel lastig vinden. Maar mijn ideaal ligt er wel in dat iedereen de gereformeerde theologie zou aanhangen. Daar wil ik trouwens wel één ding bij zeggen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben 1500 jaar gezamenlijke geschiedenis, hè, als Rooms-Katholieken en protestanten. Ik spreek geregeld met professor Martin van Willigen. Dat is een hoogleraar aan de universiteit in Apeldoorn. En ik moet even goed Hij is hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk. Dus echt uit, ja, we zitten hier in dat Thomas à Kempis huis. Hè? Thomas à Kempis is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van die periode. Maar we hebben 1500 jaar gezamenlijke geschiedenis. En daarnaast uit elkaar gegaan. Ik lees mijn kinderen op zondagavond nu voor uit het boekje over Maarten Luther. Dat was natuurlijk degene die als eerste, denk ik, ja, het heeft wel vaker eens wat gespeeld. Maar die wilde de kerk zuiveren. Er waren een aantal zaken in de kerk die nadrukkelijk aanwees van dat moet anders. Hij was ook in Rome geweest, teleurgesteld in heel veel decadentie die hij er zag. En dacht van, is daar nu nog wel echt vroomheid en dergelijke? Dus hij heeft zich er weer tegengesteld. Maar ik zou willen, als we met z'n allen weer teruggingen naar de oorspronkelijke vroegchristelijke kerk. Ja, die motie zou ik direct steunen als we zeggen, want dat is het ideaal. Maar ja, wat heeft de overheid er eigenlijk mee te maken? Hè? Ik bedoel, dan moet de overheid zich eigenlijk helemaal niet bemoeien. Maar daar ligt wel het ideaal. Daar liggen we denk ik ook wel gezamenlijke geschiedenis. Ja. Ja, 500 jaar geleden zijn we wat uit elkaar geraakt. En wel doordat Maarten Luther vanuit... Hij zat gewoon in een klooster en dergelijke. Hij was helemaal opgeleid binnen de katholieke kerk. Maar heeft wel getracht toen om dat te zuiveren. Ja, nou, in die trant zit ik. Die hele historie zou ik er wel bij willen pakken. Dus van daaruit zou ik ook niet willen zeggen, dat hoort er niet. We moeten met elkaar terug naar de oorsprong. Nou, ook in het protestantisme. Ik weet niet hoe ver jullie daarin zitten. Maar er zijn kerken, er zijn protestantse kerken die veel verder afgeweken zijn dan... Ik had gezegd dat de Rooms-Katholieke kerk 500 jaar afgeweken was. Mm-hmm. Dus dat geef ik jullie altijd na. Jullie hebben altijd boven tafel gehouden. Wat hier in dit boekje staat, wat ik bij me van Thomas à Kempis, dat Jezus de Zoon van God is, die drie enige God. Ja, ik ken er genoeg die dat totaal niet meer beleiden. Dus wat dat betreft is het protestantisme ook heel veel verkeerd gegaan.
2: Ja, nou, ik kan misschien nog wel een reden verdenken waarom vanuit SGP-perspectief de Rooms-Katholieke kerk niet bij Nederland hoort. En dat is gewoon het feit dat het Rooms is. Als ik het programma van beginsel lees en de principes van de partij lees, ik ook een soort angst voor buitenlandse invloed. Is dat nog steeds actueel?
0: Ik begon net met Maarten Luther en Calvijn. Die kwamen uit Duitsland en uit Frankrijk. En we zijn met name beïnvloed vanuit Genève, Zwitserland. Dus en laten we even helemaal bij het begin beginnen. Het evangelie werd in Europa gebracht door Joden. Het evangelie kwam via Paulus hier naar Europa toe. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee dat als er christelijke beïnvloeding is. Augustinus kwam natuurlijk ook vanuit Noord-Afrika. Mm-hmm. Nee, ik heb geen moeite met dat soort invloeden. Anders was het in Nederland nooit geworden wat het nu is. Dus dat niet. Maar we hebben denk ik, als we echt op de inhoud in zouden gaan, dan zou ik me ook meer moeten verdiepen, want ik ben geen theoloog. Maar daar zou op inderdaad nog een aantal dingetjes uit moeten knokken. Maar ik vind eigenlijk dat de overheid überhaupt dat soort moties niet moet hebben. Maar als er iets voor komt te liggen, moet je er wel over stemmen. Ik denk dat er wel één ander ding zit. Ik hoorde een tijd geleden een keer een podcast over hoe de SGP zich bewoog. Dat was bij het Reformatorisch Dagblad rond Rooms-Katholicisme. En je ziet dat de laatste jaren dat allemaal natuurlijk best veel milder is geworden. Kijk... De angst is geweest een aantal jaren terug, ik denk 100 jaar geleden, toen het Rooms-Katholicisme behoorlijk opkwam, dat de leidende stroming zou worden in Nederland. En dat was voor de eerste SGP'ers echt wel een bedreiging. Dat las ik in die podcast ook. Datzelfde zie je natuurlijk nu bij de islam. Het kan natuurlijk zijn dat hetzelfde gaat als bij de Rooms-Katholieke kerk, dat je denkt, wat blijft er nog over? Maar ik heb bij de islam altijd de indruk dat het uiteindelijk toch een behoorlijke... Een godsdienst die eigenlijk het geheel in wil nemen. Dat zie je op dit moment natuurlijk ook volop gebeuren in de publieke ruimte ook. En die angst heb ik wel. Dus daarom stel ik me daar ook wel tegen te weer, zeg maar. Maar rond Rooms-Katholicisme prik ik... Alleen geef ik af en toe een keer een speldenprikje. Als er uitkomt, als ik weet dat er een minister is of staatssecretaris die dat nog aanhangt, zeg maar. Maar vaak merk ik dan helaas dat soms de kennis ook wat achterwege. Ja. NSC had, daar ben ik de naam kwijt, maar in de vorige periode een staatssecretaris... Die zat op justitie en veiligheid. Die was wel goed onderlegd. Die was Rooms-Katholiek goed onderlegd. Daar kon je echt nog wel een debat op inhoud mee voeren. Dus, kom daar nog maar eens om. Dat is er eigenlijk bijna niet meer.
3: U bent wel gewoon gereformeerd opgevoed?
0: Hervormd.
3: Hervormd.
0: Ja, okay. Maar hervormd gereformeerd, dus ja. In de gereformeerde traditie.
3: Oké. En heeft u ooit bijvoorbeeld... u weet wel een beetje vanaf, als in u heeft het over die 1500 jaar geschiedenis en zo. Ja. Maar heeft u ooit zitten kijken van, zit ik wel goed? Past iets anders niet beter bij me? Of is het altijd wel gewoon overtuigd geweest van de gereformeerde...
0: Ik ben in een dorp opgevoed. Daar had je in mijn tijd drie kerken. Alle drie protestantse kerken. Een hervormde gereformeerde gemeente in Nederland. Die lagen allemaal heel dicht bij elkaar. ook die hervormde kerk was en is zeer behoudend. Hebben ook dezelfde grondslagen. Dus ik heb me daar als kind nooit zoveel van afgevraagd. Op een gegeven moment krijg je wel de ontwikkeling. Dan word je tiener. En toen heb ik me wel eens afgevraagd. Denk je, ja, moet ik nog... ben ik christen? Wil ik dat blijven? Ik had eigenlijk voor mezelf wel een beetje afscheid genomen. Dat ik denk, nou, als ik straks ga studeren. Wat natuurlijk verder gebeurt, dat je eigenlijk denkt, nou, dan raak je ongeveer weg. Nou, daar gebeurde wel iets. Daarom zeg ik altijd van, één woordje uit de Bijbel, of één zinnetje, of één hoofdstuk, of, dat kan iets veranderen. Er werd in de kerk gelezen, uit Psalm 32, de 8e vers. En daar staat, als je de oude vertaling pakt van, eigenlijk zegt David dat, hè, maar dat zeggen we altijd, de meerdere David, Jezus, zo mag je dat ook lezen. Die zegt eigenlijk van, ik zal u onderwijzen, u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal u raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ik heb dat ook altijd wat opgestapeld. Ik dacht, dat komt allemaal volgordelijk. Dat is steeds steviger van God uit. Zo hoef je dat helemaal niet te lezen, heb ik later wel eens bekeken. Maar die tekst die raakte mij. Ik dacht van, ja, maar... En toen later heb ik mogen zien dat... Nou, en ook mogen ervaren dat ook daadwerkelijk Gods plan was met mij. Dat hij gekozen heeft voor mij. Ik heb niet van... En daardoor raakte ik er niet meer weg. En dan ga je natuurlijk wel onderzoeken waar hoor je ongeveer thuis. Ik heb niet onderzocht of de Rooms-Katholieke Kerk bij me hoorde. Dat zo word ik wel opgegroeid, zo gereformeerd. Ik dacht dat wordt het niet. Maar je kijkt natuurlijk wel
1: taboe even. Is dat misschien?
0: Wat zeg je?
1: Is dat een taboe een beetje misschien?
0: Nou, zat ook helemaal niet in het spectrum, zeg maar. Mm. Later ben ik natuurlijk wel in aanraking gekomen. Maar in mijn tijd had je dat ook bij ons überhaupt helemaal niet. Je had 3 protestantse kerken. Je had ergens, denk ik, dat heb ik later toen ik politiek actief was, je had een hele kleine Rooms-Katholieke Kerk in Nunspeet. En wij werden natuurlijk al stevig opgevoed met de 80-jarige oorlog. En dat wij ons van Spanje bevrijd hadden. En daar is natuurlijk ook de godsdienstoorlog geweest. Het was natuurlijk echt Rooms-Katholicisme tegen het protestantisme. En dat heb je later in Nederland natuurlijk nog wel vaak teruggezien. Dus nee, dat was voor mij echt, dat is nooit in mij opgekomen. Maar wel in welke stroom ik binnen het protestantisme hoor je. Nou, het is mij wel helder dat ik hoor in datgene waar al mijn voorvaders hebben gezeten. In het oud-hervormde, of oud-gereformeerde, maar in de 3 formulieren van eenigheid. En die Bijbel van kaft tot kaft. De 10 geboden die gewoon heilzaam zijn voor de hele samenleving. Binnen dat spectrum voel ik mij thuis. En dan zeg ik altijd, dan kun je daar helemaal opgaan in dat je dan denkt, ik heb helemaal de goede leer. Daar moet ook wat leven in zitten. Dat je hebt gemerkt van, ja, maar Gods Zoon, Heer Jezus Christus, heeft ook voor mij aan het kruis gehangen. Dat je dat ook daadwerkelijk weet en mag ervaren. Ja, en dan kan ik in de leer. Kan er best eens een keer iets zijn dat je denkt, nou, dan raak je elkaar iets kwijt. Maar als dat er is, dan is het wel. En ik weet ooit, want dan zeg je, kom wel eens in aanraking. Ik ben ooit een keer met een vriend, die had stage gelopen in Brugge. Daar kwam ik een mevrouw tegen. Daar heb je dan niets anders dan Rooms-Katholicisme in Brugge. Ik denk niet dat, ja, misschien is er iets protestant, maar daar heb ik met een mevrouw gesproken. Toen dacht ik, als ze op de leer gaan zitten, gaan we het misschien niet eens worden. Maar bij die mevrouw bespeurde ik wel dat daar het leven in zat. Hmm. En denk ik, ja,
2: leven met hoofdletter L.
0: Ja, en dan denk je van, ja, dan vind je elkaar eigenlijk op dat niveau wel. Ja,
2: mooi.
0: Dat vind ik het meest belangrijk. Want kijk, je kunt elkaar totaal de maat nemen op de leer. En ik vind het belangrijk dat je met elkaar nadenkt over de leer enzovoort. Maar als het een droge leer is en er zit geen leven met God in, en je weet niet dat Jezus Christus voor jou aan het kruis heeft gehangen en dat daardoor jouw zonden zijn vergeven. Ik denk, ja, dan kun je het allemaal weten. Maar als het niet in het hart zit, dan zit het, nou, om een ouderwetse term te zitten, alleen maar in het hoofd, dan zit het een voet te hoog.
2: Ja,
0: om een oud-gereformeerde term het erin te mikken.
2: Daarover gesproken, ik vond de mooie psalm trouwens, van God houdt u in het oog. Het is een beetje een persoonlijke vraag, maar beleeft u God erg dichtbij of toch wat meer op afstand?
0: Beide. God is een God van ver weg, vanuit de eerbied die je voor God mag hebben. Hij is hoger dan wij, zijn wegen zijn ook hoger dan wij, zijn gedachten zijn hoger. Daar kun je niet in komen. En dan raakt het me gelijk, maar dat zijn zoon, dat hij zijn zoon naar deze aarde liet komen, dat hij zijn enige geboren zoon gaf om ons te redden, ja, dan komt hij echt heel dichtbij. Hè? En ja, dat mag ik echt heel geregeld ook weten, dat is belangrijk, maar ook ervaren. En, dat is,
3: ik vind het heel mooi dat het u ontroert. Ik heb ook zelf, ik vind mezelf een hele stoere bink. En als ik een film met mijn vriendin kijk of zo, dan doet het jou niks? Nee. Maar als ik soms in de kerk zit, dan moet ik gewoon, ja, ineens heel hard huilen. Omdat inderdaad dat idee komt heel dichtbij over de menswording en over het offer van Jezus voor ons allemaal. Dus dat vind ik mooi. Dat is de enige waarop echte kerels mogen huilen. Is,
2: herkenbaar. Ja. Dat kan echt heel diep.
0: Ja.
3: Maar ziet u dat ook als het grootste verschil tussen een beetje uw stroming en katholieken? Dat idee van een voet te hoog zitten? Te veel in de leer en niet in het hart?
0: Dat weet ik niet, want daarvoor heb ik te weinig mensen doorgesproken. Ik noemde net één voorbeeld van een mevrouw die ik daar tegenkwam. Mm. En ik was toen denk ik begin 20 en die mevrouw die was denk ik wel iets ouder dan. Ik ben nu 51, ik denk die mevrouw midden 50 was of tweede helft 50. Maar ik merkte dat daar het leven in zat. Mm. En dan denk ik, daar zat het geen voet te hoog.
3: Nee.
0: Dat geloof ik absoluut. Het gaat om niet wat ik vind. Hè. Het gaat om dat ze met God in het reinen is. Niet met mij. Maar je merkt wel van dat je elkaar gewoon raakte. Ja. Dus dat is ook echt wel individueel dan. Hè. Daarom zei ik straks ook van ik vind evangelisatie in eerste instantie een taak van de kerk. Maar, en daarnaast van individuele christenen. Ja, weet je, je kunt je... Met de kerk kom je er niet, hè?
3: Mm.
0: Dat, en met het geloof van iemand die er net naast zit of van je voorgeslacht. Of, het moet echt een levend geloof zijn wat tussen God en jezelf is. En dat je weet van, ja, God heeft die keuze voor mij gemaakt en daarom kies ik voor hem. En hoe je het dan precies verwoordt, dat is dan nog wat mij betreft om het even. Maar daar zit het wel in.
3: Ja.
0: En dan met de een kun je dat makkelijker ervaren dan met de ander. Heeft soms ook al met cultuur te maken, hè? Dat... Het kan zijn dat met iemand die uit een heel andere cultuur komt, dat ook wel lastig is te ervaren. Of gewoon persoonlijke, dat je denkt, nou persoonlijk heb je ook meer klik dan. Dus het kan, maar het gaat niet om dat ik vind dat iemand anders dat heeft. Ja, die persoon moet zelf weten dat het goed zit tussen God en hem. Want ik kan wel denken, maar als dat niet zo is, en als een ander het van mij denkt, maar het is niet zo. Ja, je hebt er niks aan. Dan ga je uiteindelijk, en dan ben ik dan wel heel scherp, dan heb je hel en hemel. Maar dan is het geen hemel, maar hel.
3: Mm-hmm. Ja. Yeah.
2: Ik ervaar soms God wel als ver weg, zeg maar, die vrees van God en de wens om hem gewoon te behagen, die staat soms heel erg op de voorgrond. Maar het is denk ik inderdaad mooi te beseffen dat God juist naar je toe wil komen. En zo te horen, ervaart u dat wel?
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Ik vind het in de gereformeerde traditie wel heel erg, dat die vrees voor God en die eerbied?
0: Ja, die vrees en eerbied zit er, tenminste uit de traditie waar ik kom, enorm in. Dat zie je ook in de liturgie, in de kerk en dergelijke, dat is echt wel... met eerbied opgebouwd, zeg maar. Maar tegelijkertijd zit er ook in van dat nabijkomen. Maar dan wel in alle eerbied.
1: Ja, zeker afstand is ook
0: geen
1: gezond.
0: Frivoliteit en dergelijke. Dat, in het gewone leven kun je wel enige frivoliteit hebben, maar in de kerk en in de kerkdienst bepaalt niet. Plechtig, dan is het echt wel heilig.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, je hebt inderdaad soms ook een houding van, ja, Jezus is mijn beste vriend en ik hoef niet naar de kerk, want hij is altijd bij me.
0: Ja.
1: Dus Ja, nee, dat is ook een beetje een soort van gemakzucht, lijkt mij vaak.
0: Ja, en dan wil ik nooit treden kijken, want iemand komt uit een cultuur. En dus zoals je dat verwoordt, dan moet je ook niet te zwart-wit in zijn, denk ik. Maar ik ben het helemaal eens als we zeggen van, wordt die heiligheid van God wel voldoende in het oog gehouden? En is die eerbied er wel voor dat hij hoger is dan wij zijn? Dat hij de schepper is van alle dingen en dat wij maar... Ja, een stofje zijn, zeg maar, hè, om het maar even een ouderwetse term uit te drukken. Dat mis ik soms wel. Want ik inderdaad dan denk, nou, het is maar een beetje mijn beste vriend en ik praat erover alsof het mijn buurman is. Ja, daar kan ik niet mee komen. Ik denk ook niet dat dat de manier is waarop het bedoeld is. Ik kom het in de Bijbel ook nergens tegen, zeg maar.
3: Hmm, ja.
0: Daar spreek ik altijd wel eerbied uit.
2: En toch mogen we vader zeggen tegen God.
0: Absoluut.
2: Zeg nou, ja, Abba, is dat niet een beetje papa ook? Of,
0: ik ben niet thuis in alle talen, nee, maar zoals dat ook weer doorvertaald werd. Dus nee, het is ook, daarom zei ik straks de drie enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En de Vader liet zijn Zoon naar de aarde komen. En de Heilige Geest is er om toen de Zoon terugging naar de hemel, aan die rechterhand van God zitten, is de Heilige Geest uitgestort met Pinkster om ons te leiden in alle waarheid. Dus wat dat betreft... grote eerbied en zeer dichtbij, maar wel in eerbied van hij is God en wij zijn maar mens.
3: Daar wil ik nog iets over vragen, want wij zijn natuurlijk, als ik het mag zeggen, iets jonger. En toen ik opgegroeid ben, ik ben zelfs naar een protestantse basisschool heb ik opgezeten. Dus
0: ik
3: dan
0: ook.
3: Dat was het bidden elke ochtend en de liedjes zingen erover en zo. Maar ik ben later hele lange tijd atheïstisch geweest. En toen ik later dus bekeerde tot het katholicisme, toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk heel, heel weinig wist over het geloof. Dat het eigenlijk, wat is Pinksteren? Wie is God? Wat is nou echt een beetje het Bijbelverhaal? Je leert, had ik de indruk, een soort karikatuur kennen van een soort cultuur-christendom. Maar ja, het lijkt mij dat de jeugd tegenwoordig heel slecht of niet onderricht wordt in het algemeen van wat het christendom nou precies inhoudt. En dat komt ook een beetje terug in toen we het hadden over de staat, hoe die zich mengt in evangeliseren. Ik denk zeker als je in het leerprogramma tenminste gewoon die fundamenten iets beter zou uitleggen.
0: Dat zou ik geen enkel punt vinden. Als je dat in het curriculum op zou nemen van de school, dat je gewoon de historie leert kennen. Kijk, geschiedenis komt daarin voor, hè? En dat je die historie opbouwt. Ja, Nederland is natuurlijk vanuit het christelijk geloof opgebouwd. En dat je dat terug laat komen, ja, essentieel. En dat je alle historische feiten, alleen ik vind niet, zeg maar, dat de staat moet gaan opleggen van hoe het geloof beleden moet worden en de inhoud en hoe de Bijbel uitgelegd moet worden, die vrijheid. Maar de historische zaken zeker. Overigens heb je daar de overheid niet voor nodig, hè? Dat gebeurt op de christelijke scholen waar ik zelf heb gezeten en waar mijn dochters hebben gezeten of nu zitten. Gebeurt dat ook volop. De kerkgeschiedenis. Wel mooi. Ik ben deze week bij mijn oude meester en juf op bezoek geweest. Dik in de 80, wonen nu in Veenendaal. En ik had ze een heel aantal jaren niet gesproken. En dat waren mijn juf en meester van groep 8. En die juffrouw had ik altijd kerkgeschiedenis van. Dan leerden wij van alles en nog wat. Ja, sommige feiten zitten er gewoon ingeramd. Dat Calvijn in 1509 in Wajon werd geboren. Al dat soort dingen. Dat zit er gewoon. Dat hebben we er allemaal geleerd. En meester Post die gaf dan de Bijbellessen iedere ochtend. En dat ging als volgt. Hij tekende dan Israël op het bord. Dan hadden we nog krijtborden. En dan een stip van, en dan precies waar dat het Bijbelverhaal over ging. Welke plaats, als dat Nazareth was, van daar ligt Nazareth. Of hier ligt Jeruzalem, of daar Jericho. Nou, daar werden we allemaal stevig in. En ik heb niet alles onthouden, hoor. Maar wel heel veel wel. Dat zit er dan toch ingeprogrammeerd, zeg maar.
3: Ja.
0: En de catechisaties in de kerk. Ik heb van diezelfde meesterpost jaren catechisatie gehad, toen ik wat ouder werd van de dominee. Maar daar leerden we echt veel over, vanuit catechismus, maar ook heel veel dingen daaromheen. Dus we kregen en ook krijgen nu, jonge mensen in ons dorp en in breder in allerlei kerken, echt heel stevig onderwijs mee.
3: Dat is
0: en ik
3: goed.
0: Merk ja. dat jonge mensen ook volop in doen. Ik heb zelf op een christelijke studentenvereniging gezeten, wat een hele revival in Nederland is geweest, de opwekkingen, een hele tijd geleden. Maar dat hebben we helemaal met elkaar onderzocht. De institutie van Calvijn, dat heb ik dan niet doorgenomen, maar mijn vrouw wel op haar studentenvereniging. En mijn dochter nu, en die is, hoe oud zijn jullie? Boven de 20?
3: Boven de 20.
0: Ja, en zij is 19, maar zij bestuderen de institutie. En ze krijgen echt wat op best veel mee. En dan heel veel lezingen. Iedere week, of er is wat een lezing, maar iedere maand ook een soort hoofdlezing. En dan krijgen ze ook echt heel bewust veel wat mee uit het breed christelijk perspectief. Dus ik zou het prima vinden als de staat in het curriculum dingen opneemt. Maar het is niet per se nodig. Je kunt het ook zelf entameren. Alleen, ik begrijp als het niet aangeboden wordt. En je hebt zelf daar geen. Je hebt daar zelf niks in als kind. Ja, dan heb je een heleboel niet meegekregen. En dan moet je een hoop inhalen later. Ja.
2: En een artikel in de grondwet van wij zijn een christelijk land. Of iets dergelijks. We hadden het net over, de staat kan niet helemaal neutraal zijn. Dus ze zullen toch een bepaalde houding aan moeten nemen.
0: Ja. Nee, de staat kan niet neutraal zijn. De staat is, dat beweert men vaak wel. Dat heb je ook in de vrijheidsstrijd rond het onderwijs gehad. En ik ben wel een leerling van Groen van Prinsen in dat opzicht. Die oorspronkelijk het idee had van, ik wil allemaal scholen met de Bijbel. Toen dat niet lukte, heeft hij in zijn tweede periode geknokt voor de vrijheid van onderwijs. Waarin je dan de ruimte hebt om een christelijke school te vormen. Maar hij zei, let op hè, die andere scholen, die moeten dan neutraal zijn. Ja, met alle respect, maar als je nu op dit moment, wat nu als neutraal wordt geacht, is een progressief liberaal gevoelen. Dat is wat nu de overhand heeft. En wat eigenlijk de overheid op dit moment een neiging toe heeft, is om iedereen door dat progressief liberale hoepeltje te laten springen.
3: Ja.
0: En ik zeg, pas op, want degene die dat nu willen, dat wordt over misschien een aantal jaren een socialistisch hoepeltje. En dan een islamitisch hoepeltje. Ja, en als je dan een sharia krijgt, het is misschien ver weg, hè? Maar het zou kunnen als je gewoon naar één pakket wil en de vrijheid kwijt bent. Ja, en als je dan met z'n allen dom, nou, dan wil ik wel eens kijken of diegene die nu zo lopen te juichen over progressief liberalisme, of die dan nog zo blij zijn, die kunnen zich daar nog minder onder vinden dan wij. Ja. Want wij kunnen ons wat conservatieve dingen misschien nog wel een beetje vinden, maar zij absoluut niet. Dus Ja, daar ligt wel lastig.
3: Dus hoe evangeliseren we die jeugd? Die geatomiseerde jeugd die denkt we zijn gewoon allemaal sterrenstof en zo. Hoe maak je christendom weer interessant? Want ik heb het idee dat de katholieke kerk wel een beetje aan het groeien is. Ik weet niet precies hoe dat
0: bij jullie... Zeker. Nou, ik heb onlangs, en dat zullen jullie deugd doen, maar ik heb onlangs eerst een gesprek met de secretaris van de bisschoppen en de kardinaal. En met name over medische ethiek. En nog een aantal zaken eromheen. En toen vroeg die secretaris of ik een keer een gesprek wilde hebben met de kardinaal, Wim Eijk. En ik zei, dat wil ik met alle plezier. Dus we hebben kennis gemaakt. We hebben met elkaar doorgesproken over medische ethiek. En ook daar zit echt heel veel kennis in de Ramstadse kerk. Of ik ben daar echt, ik dacht dat wij veel wisten. En we hebben best behoorlijk kennis op medische ethiek. Hè. Er zijn in de Kamer er niet veel die Diederik van Dijk en mij, denk ik, overroelen qua kennis. Maar we kwamen er. We hebben echt een heel aantal zaken opgestoken. Hmm. Omdat er gewoon heel veel kennis in dat instituut zit. En toen spraken we natuurlijk ook even over de algemene teneur in Nederland. En ik merkte, en dat vertelde de kardinaal, dat er veel jonge mensen, zo tussen de 20 en de 30, en zeker veel jonge mannen, hoog opgeleid, denken van, dan heb ik van alles bestudeerd, ik heb heel veel gezien. En waar ben je nu terecht? Waar kom ik hiermee terecht? En die komen dus in de kerk terecht.
3: Ja.
0: En hij zei zelf van dat hij heel de afbraak van de kerk heeft gezien, maar dat een van zijn leermeesters had gezegd, Wim, je gaat nog zien dat de kerk gaat groeien. En hij zegt, ik zie het. En dat zijn geen mensen die hier komen van algemeenheden. Die, door de week doe ik bijbelstudie met ze, zegt hij. En dat zijn mensen die zoeken naar de inhoud. En dan kun je natuurlijk, we kunnen elkaar nu de maat gaan nemen even op van zijn we precies even de leerstellingen. Nee, als mensen de Bijbel gaan bestuderen, denk ik, ja, maar dan zitten we op de goede plek, hè?
2: Komt goed.
0: Ja, dan komt, en dat zie ik dus, ik ken de Ramstadse wereld verder niet zoveel. Maar als Wim Eijk dat ziet en zelf ook ervaart, dan denk ik, dan gebeurt dat. Ik zie in de christelijke wereld ook een enorme toename van jonge mensen die niet komen voor iets algemeens. Hè, van dat waar we het net over hadden van Jezus is mijn vriend en je doet erover alsof het de buurman is. Maar echt het diep willen doordenken van het christelijk geloof. Ik zie mensen uit de wereld komen die dat willen.
3: Ja.
0: Ik volg tegenwoordig op social media Laurentien van Lange, Landegem. Dat is iemand die echt een influencer was vanuit België. Ja, die is echt tot geloof gekomen en die deelt dat breed uit. En om haar heen zit een hele wereld van mensen die het allemaal willen. En die dat allemaal onderzoeken. En ja, ik denk prachtig, op allerlei plekken zie je dat. Dus ik geloof, ik heb nog enige hoop dat er toch nog een opwekking zou kunnen komen in Nederland.
1: Ziet u dat ook in uw eigen kerk of persoonlijke kringen, dat er meer jongeren aansluiten bij de kerk?
0: Ja, daar waar ik woon is de kerkelijke gang al behoorlijk hoog. In mijn eigen dorp denk ik dat 80-90% van de mensen iedere zondag wel naar de kerk gaat. Ik heb niet exacte cijfers, maar dat is ongeveer mijn inschatting. Iedere zondag. Hè.
1: Okay.
0: En ik denk het meer dan de helft, ook iedere zondag 2 keer. En dan nog een heel aantal die gaan door de week ook nog wel graag een keer. Dus wat dat betreft. Maar wat ik had gedacht vroeger van iedereen gaat ongeveer weg. Ik zie de kerk vol met jonge mensen zitten. En die gaan niet weg. En de kerk waar ik nu lid ben, dat werd een aantal jaren geleden. Nou, mondjesmaat doopdiensten. En nu, om de havenklap zijn de doopdiensten. Dus wat dat betreft zie je het ook daar aantrekken. Wat ik ook zie me over, ik heb afgelopen week in Den Haag een lezing gehouden voor alle reformatorische kerken. In Den Haag, Voorburg, Scheveningen en omgeving. En daar zie je wel teruglopen. Dat in de gereformeerde wereld, in de reformatorische wereld, zie je in de steden gemiddeld genomen wel terugloopt. Dat doet me wel verdriet. Je ziet mensen wel dan trekken naar delen waar bijvoorbeeld het reformatorisch onderwijs ook meer is. Of de woonruimte beter betaalbaar is. En de grote kerken die je vroeger in Rotterdam had of in Den Haag, ja, dat is allemaal wel minimaal geworden. En ik hoop dat dat een beetje te keren is. Dat vind ik wel verdrietig. Maar in het hele land zie ik wel echt, dan zie ik echt wel dingen die me echt af en toe blij maken.
3: We zijn bijna door de tijd heen. Ik heb nog wat bliksemvragen. Uw favoriete niet-SGP-Kamerlid?
2: Qua persoonlijkheid of qua inhoud?
3: Ja, gewoon persoonlijkheid, met wie je een biertje wil drinken.
2: Ja.
0: Nou kijk, ik mag heel veel collega's mag ik best graag. En in het verleden trok ik bijvoorbeeld heel veel op met Eppo Bruins. Maar wij woonden ook samen in een voormalig Rooms-Katholiek klooster enzovoort. Dus dat was destijds wel mijn... Wij liepen ook vaak naar dat ding toe. Maar nu, iemand die ik erg graag mag is Annabel Nanninga. Oh. Van Jaar 21, nummer 2 van Jaar 21... En wij trekken best geregeld samen op. En ja, ik mag haar erg graag. Voor mij was een keer gesproken en zo. Ik mag haar erg graag. Dus Dat is wel een van mijn favorieten. Ik heb er meer dat ik denk van die mag.
3: Steek die maar in je zak, Annabel.
0: Zeker. Dat, en terecht. En daar, als je naar de Eerste Kamer kijkt, ik ben nogal bevriend met Ruben Baumgaarten. Dat is iemand van jaar 21 uit de Eerste Kamer.
3: Oh.
0: Ja, wij doen vrij veel samen, dus buiten de SGP. Ja, bij jaar 21 zitten wel een paar favoriete mensen. Okay. Iemand als Diederik Boomsma zou ook best in aanmerking komen, mag ook erg graag.
3: Ik ken hem
0: best
3: wel fan van, inderdaad.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Misschien welk boek, behalve de Bijbel, moet iedereen volgens u lezen? Ik zie dat u...
0: Die heb ik hier liggen. Kijk, er waren natuurlijk wat mogelijkheden om deze opname te doen. En toen was de optie Thomas A. Kempershuis in Utrecht. Ik dacht, ja, maar daar wil ik heen.
3: Ja.
0: Want ik heb het boekje van me liggen, De Navolging van Christus. Mm-hmm. Nou, dat verbindt ons, denk ik, dit boekje, maar ook wat erin zit. En ik kreeg dit boekje toen ik een beetje aan het eind van mijn studie was, van Roland Jansen. Hij woont hier overigens in Utrecht, de man van Beatrice de Graaf. En die zei, Chris, dit boekje dat is naast de Bijbel het meest gelezen boekje ter wereld. Of het waar is, heb ik nooit onderzocht, maar het is denk ik, omdat het zo oud is, veel gelezen. En toen ik in Den Haag kwam, heb ik dat boekje, want ik vond hem eerst nog wel wat saai en pittig. En dus ik heb het jaren in mijn kast gehad. Toen kwam ik in Den Haag en ik zei, ik heb in dat voormalig Jezuïtenklooster gezeten. Het was geen klooster meer, maar er was nog wel wat, het was nog wel eigendom en zo.
3: Mm.
0: En ik mocht daarin. En toen dacht ik, voor de verbinding ga ik iedere ochtend naast de Bijbel ook een stukje uit dit boekje lezen. En het is echt een prachtig boekje, moet ik zeggen. Er staan zulke mooie dingen in die je kunt herkauwen en lezen. En je merkt ook echt dat het natuurlijk wel heel oud is. Dus er zijn alle nieuwe inzichten aangekomen. Maar dit boekje, er zitten heel veel dingen die raken mij. Dus ik zou zeggen, iedereen.
3: Ja.
0: Dan hebben we ook gelijk de strijdbijl begraven op dit onderwerp. Iedereen, of je een Rooms-Katholiek bent, of gereformeerd, of atheïst, maakt me niet uit. Dit boekje moet je lezen. En als je dit gewoon kunt zeggen, daar zitten echt dingen die raken mijn hart. Dan denk ik... Volgens mij moet je dan de navolger van Christus.
2: Ja, mooi.
0: We hebben dat is wel de opdracht erbij. Ja. Dat moet je worden. Navolger van Christus.
2: Nou, dus voor mij is het ook het meest verkochte boek, het meest gelezen boek naast de Bijbel. Dus er zit toch blijkbaar een beetje wijsheid in de massa.
0: Ja,
3: absoluut.
2: Je hebt het goede boek uitgekozen.
3: Ja. Nou, dan om af te sluiten. Een feitje over uzelf dat mensen niet makkelijk zouden raden.
0: Oh, nou.
3: Zit u op paardrijden of iets?
0: Nee.
2: Ik zou dat raden.
0: Ik heb een sterke voorkeur voor om een BMW te rijden.
3: Een BMW te rijden?
0: Ja.
3: Bent u ook gekomen in een BMW-vraag?
0: Ja. En het is een behoorlijk oude hoor. Mijn vrouw heeft er ook een, die heeft een nieuwere. Maar het zit in onze hele familie. Mijn vader, zijn vrouw, mijn vader is hertrouwd, mijn moeder is jong overleden. Allebei BMW's. Mijn broer en mijn schoonzus. Mijn zus en mijn zwager. En mijn vrouw en ik, we rijden allemaal een BMW. En op de een manier, het ligt lekker op de weg. En, dus dat. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar bij deze.
3: Ik ben niet zo thuis in auto's helaas.
0: Ik kom uit de familie van automonteurs en fietsenmakers.
3: Oh, nou, dus mooi. We
0: hebben behoorlijk wat met auto's. Het is niet dat ik nu daar helemaal in opga. Dat heb ik vroeger wat meer gedaan. Maar ik vind het toch wel fijn als je dan zo'n fijne auto rijdt.
3: Geweldig. Nou,
2: bedankt.
1: Hartstikke bedankt dat u... Nog wel even iets. Oh, ja. We hebben een cadeautje voor u. Dat staat inderdaad. Daar.
3: We hebben een goodie bag met...
1: Even kijken. We hebben stroopwafels. Dat is gewoon voor thuis. Maar we hebben ook wat pepermuntjes en smintjes, want ik heb vernomen dat protestanten dat graag tijdens de mis aan elkaar uitdelen.
3: Is dat waar? Of is dat een paaps...
0: Nee, deze. Dat is echt van oudsher wat je meeneemt. Ja. Wij nemen ook al vaak mentosjes mee of zo. Maar okay. Deze, de smintjes, dat is natuurlijk allemaal wat moderner. Maar die liever, ja, ik lust ze graag, maar liever niet tijdens de kerkdienst, want dan maakt dat geluid en dan leidt dat
1: precies.
0: Af.
1: Ah,
0: dit wordt allemaal eerbiedig en stil, dus dit kun je wel even doen net na het zingen, maar nee, dit hoort het te zijn. En dan zo'n stroopwafel, dat is zeg maar voor na de kerk.
1: Voor bij de koffie en zo.
0: Voor bij de koffie. Mijn vader ook altijd even koffie drinken. Dus dan doen we altijd een lekkere koek bij hem zondag.
1: Nou kijk, geweldig. Het hele pakket.
0: Ja.
3: Ja. Nou, ik zou eigenlijk nog wel langer door willen gaan met u. We hebben zoveel onderwerpen die we nog na 500 jaar uit elkaar weer eventjes moeten bespreken. Maar ik vond het heel fijn dat u er was. En bedankt dat u eventjes wilde langskomen in ons nederige studiootje.
2: Een grote naam.
3: Ja.
0: Ja, en, ik vond gewoon dat die naam van het huis, dat trok mij.
3: Zeker,
0: dus,
3: zeker.
0: Dank dat ik hier mocht zijn.
2: Tuurlijk. Ja.
3: En we zijn heel dankbaar dat u zich ook inzet voor het ongeboren leven en zo in de Kamer. Dus die steun heeft u van ons. En misschien tot de volgende keer als we uitgegroeid zijn tot Joe Rogan niveau. Dan bent u van harte welkom.
0: Ik kom graag nog een keer. Ik vond het een heel aangenaam gesprek.
3: Dank u wel.
2: Van insgelijks.
1: Ook bedankt voor uw komst, ja.

Er is hoop die groter dan de dood is. Er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 22e week door het jaar. Luidt de tekst van de introitus: Heer wil mij niet verlaten. Mijn God blijft niet ver van mij. Haast u om mij te helpen. Dat zijn bijna letterlijk de woorden van Psalm 22, die Jezus op het kruis heeft gebeden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Blijf niet ver van mij. Maar niet daarom kunnen ze Jezus in de mond worden gelegd. Alle psalmen zijn door Jezus gebeden. Zoals alle gelovigen van het Oude Verbond, kende ook Jezus het hele psalmenboek van buiten en heeft hij ze thuis leren reciteren. En op zijn lange voettochten door het Joodse land heeft hij ze samen met zijn apostelen hardop gereciteerd en gezongen. En daarom kunnen al die openingteksten van de Eucharistie, wanneer ze uit het psalmenboek zijn genomen, Jezus in de mond worden gelegd. En dat is dan een passend begin van een heilige handeling, waarvan de consecratiewoorden het hoogtepunt vormen. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En zoals wij samen met hem psalmteksten ter opening kunnen opzeggen, zo kunnen we ook samen met hem de woorden van de offerhandeling uitspreken, ieder voor zich, zoals paus Gregorius de Grote het heeft gezegd, met de woorden: want als wij het geheim van het lijden van onze Heer vieren, moeten wij nadoen wat wij vieren. De heilige mis wordt voor ons een offer aan God, wanneer wij onszelf tot een offer gemaakt hebben. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen: waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe stuk aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken. Dit is het woord van God. Van de nieuwe schepping is Jezus het nieuwe middelpunt, waaromheen zich heel de oude schepping in nieuwheid opbouwt. Bidden is leven vanuit dat nieuwe middelpunt van de nieuwe schepping. Bij hem eerst mijn geest laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals een bruidegom zijn bruid. Ik maak een gebaar van eerbied voor zoveel onverdiende liefde. Dan neem ik de houding aan van het gebed, een houding die mij helpt mijn gebed te ondersteunen en te schragen. Maar niet alleen de houding van mijn lichaam, maar de houding van heel mijn leven. Mijn levenshouding zou op God moeten zijn afgestemd. En het is een belangrijk teken van de echtheid van mijn gebed, dat ik ook het verlangen heb om heel mijn leven in dienst van God te stellen. Ik kan dat verlangen vernieuwen door dit nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu stel ik me de geschiedenis voor ogen, het gebeuren met Jezus. In hem heeft God zich ten diepste uitgesproken en meegedeeld. Door die geschiedenis en het gebed liefdevol te beschouwen,
gebeurt Gods woord opnieuw aan mij. In dit gesprek, dit is het derde van een serie van 5 conflictgesprekken, waarvan het laatste eindigt met het besluit van de Farizeeën en Herodianen om Jezus uit de weg te ruimen. Lucas 6:11. Het zijn dus niet zomaar gesprekken. Jezus spreekt nooit vrijblijvende taal. Bij alles wat hij zegt, ook buiten de conflicten om, zet Jezus steeds weer zijn eigen leven op het spel. Hij staat er namelijk met zijn hele leven achter. Het woord is vlees geworden. Johannes 1:14. In dit strijdgesprek blijkt dat Jezus zijn tegenstanders voor is. Hij spreekt namelijk over de bruidegom die zal worden weggenomen, en dat is een letterlijke verwijzing naar de leidende dienstknecht van wie geschreven staat dat hij, nu letterlijk, door een gewelddadig vonnis werd weggenomen. Jesaja 53:8. De bruidegom wordt met geweld weggenomen. De scheur wordt nog groter, de jonge wijn doet de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Dat zijn niet alleen maar woorden, deze woorden weerspiegelen geschiedenis. Jezus, de nieuwe wijn, gaat verloren. De scheur, letterlijk het schisma, tussen Joden en Christenen, wordt alleen maar groter. De oude zakken van het Jodendom waren niet in staat de nieuwe wijn van het Christendom te bevatten. De nieuwe wijn die Christus is, kan slechts doorgegeven worden in nieuwe zakken, dat wil zeggen in het nieuwe Israël, de kerk. En zo gaat de geschiedenis door tot op de dag van vandaag. Jezus is uniek. Alles moet zich aanpassen aan hem. Ons leven als christen laat zich niet terugbrengen tot een of andere formule, bijvoorbeeld van mens zijn of medemenselijk zijn, ja zelfs niet liefhebben. Want Jezus zegt niet dat we moeten liefhebben, om het dan maar aan ons over te laten hoe we dat invullen. Hij voegt eraan toe, dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Een liefde dus, die zijn inspiratie en zijn maat vindt bij Jezus. Ik lever me pas helemaal uit aan het woord van God wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit geschiedde. Hier zal dit een geestelijke plaats zijn, namelijk de grens tussen Jezus en zijn leerlingen aan de ene kant en de leerlingen van Johannes en van de Farizeeën en alle anderen aan de andere kant. Het niet herleidbare verschil tussen de kerk en de wereld. En dat niet herleidbare onderscheid is terug te voeren tot de uniciteit, de eenmaligheid van Jezus zelf. Want, zo zei Petrus tot de overheden van het volk, die Petrus ter verantwoording riepen voor een weldaad aan de lammen bewezen, bij niemand anders is de redding te vinden, en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Handelingen 4:12. Het gaat de menselijke kracht te boven het op die plek in de geschiedenis uit te houden. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik Jezus beter mag leren kennen als de bruidegom die mij met een totale liefde bemind en als de leidende dienstknecht die zijn liefde in daden toont. De overweging. In de eerste lezing uit de eerste brief aan de christen van Korinthe zegt Sint Paulus vandaag, ik oordeel niet eens over mijzelf, want de Heer is het die over mij oordeelt. Als men ergens de echtheid van het geloof in God aan kan herkennen, dan is het wel dat iemand niet over anderen oordeelt. Niet over anderen en ook niet over zichzelf een oordeel uitspreekt.
over zijn persoon en ook niet over de goedheid en de slechtheid van enig menselijk wezen. Want oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Lucas 6, 37.

Lucas 6, 37. Dat wil niet zeggen dat men geen oordeel mag vellen over iemands gedrag of woorden. Dat men, om in de termen van een van Jezus' eigen parabels te spreken, niet eens een onderscheid zou mogen maken tussen tarwe en onkruid. Je mag wel zeggen, dat is onkruid. Dat is slecht gedrag. Je mag niet zeggen, die is onkruid, die is slecht. Hij of zij deugt niet. En daarom moet zij of hij worden uitgerukt uit de gemeenschap der gelovigen. Dat mag niet. En zolang het laatste oordeel niet is aangebroken, kan voor de gelovigen onkruid altijd nog tarwe worden. Aan God alleen komt het oordeel toe. Mensen laten zien dat ze echt in God geloven als ze zich niet voortijdig zelf het oordeel toe-eigenen. En hoe verder een samenleving van het christendom afraakt, des te sterker wordt de neiging om het oordeel over mensen over de grenspalen van de geschiedenis naar voren te halen en Gods oordelen aan te richten over groepen, klassen en standen en rassen. Christenen kennen geen Gods oordeel voor het laatste oordeel. Zij kennen alleen Gods vrede. Zolang de wereld duurt, triomfeert, met de woorden van Jacobus, zolang de wereld duurt, triomfeert de barmhartigheid over het oordeel. Want onbarmhartig zal het oordeel van God zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Jacobus 2:12. Norm voor het oordelen is Jezus alleen. Hij is niet gekomen om te oordelen, maar opdat de wereld zou worden gered door de barmhartigheid. En daarom betekent zijn komst en aanwezigheid vrede en vreugde. En dan wordt er niet gevast. Vasten is een teken van boete, van droefheid, van wachten op vergeving en hulp. In het Oude Testament was het vasten nauw verbonden met het wachten op de komst van de Messias. De leerlingen van Jezus vasten niet, want ze staan al met beide voeten in de vreugde van de heilstijd, terwijl de leerlingen van Johannes de Doper en de Farizeeën nog in het duister tasten. Er zal tijd voor het vasten aanbreken, wanneer de bruidegom van hen zal zijn weggenomen. En daar staat een woord voor weggerukt. Dat wijst op Jezus' gewelddadige dood. Dan zullen ze vasten. Met Jezus als de bruidegom in ons midden mag je eten en drinken. Met de lijdende dienaar die uit het land der levenden wordt weggerukt om de schuld van zijn volk, moet je vasten. Dus onthouding van voedsel en drank en gebruik van voedsel en drank, je moet het allebei doen of laten, niet als een waarde in zichzelf, maar als deelname aan het leven van Jezus, aan zijn dood en verrijzenis. Van alles wat hij niet is, wat niet op hem is geïnspireerd, moet je eerst afstand nemen. Heel het leven, al onze relaties, gewoonten en gebruiken, moeten zich om hem heen opbouwen, zich aan hem aanpassen, als een nieuwe, ongekrompen stof en jonge wijn. Want hij is de enige. Laat hij dan ook de enige voor je zijn, zoals een bruidegom dat is voor zijn bruid. Nu is het al heel wat wanneer wij onze vermogens op God richten, met ons verstand zijn grootheid beschouwen, met het geheugen zijn weldaden in herinnering roepen, met de wil hem liefhebben. Maar men kan nog verder gaan. Men kan de ziel helemaal in zichzelf verzamelen door zich helemaal los te maken van de schepselen en zich langs die weg zo nauw mogelijk met Jezus Christus te verenigen, zodat hij de oorsprong van je leven wordt en zijn goddelijke geest de beweeggrond van al je handelingen. Want het is hem niet voldoende om samen met ons

ons onder één dak te wonen. Hij wil in ons zijn, niet zomaar als een gedachte, een verlangen, maar als de grond. Voor de variatie sluit ik met een gebed tot Jezus, vriend en bruidegom. Jezus, vriend en bruidegom, laat ons die het met u moeten doen, hier gekomen om u te horen, nu blij worden op het vernemen van uw stem, zoals Johannes de Doper. En geef, vragen wij u, dat we heel ons leven aanpassen aan u, dat we u tot midden maken, waaromheen zich ons leven in nieuwheid opbouwt. Een bron waaruit leven vloeit en liefde voor alle mensen zonder ophouden tot een eeuwigheid. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: Alleluia.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Dag 8. En zo leven we toe, al biddend, naar de Rosary Rally die aankomende zaterdag zal plaatsvinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van de heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuis brengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. We lezen de woorden zoals uitgesproken door Maria aan de heilige Jacinta na de verschijningen. De biecht is het sacrament van barmhartigheid. Daarom moet men de biechtstoel met vertrouwen en vreugde naderen. Zonder biecht is er geen verlossing. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze tekst heeft u ook ontvangen, heeft u ook in ieder geval kunnen ontvangen in de WhatsApp-groep Novain Rosary Rally. Daar wordt u ook aangeboden in het Engels. U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Goedemorgen, broeders en zusters in Christus. Een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht, vanuit een op het moment een beetje een druilerig Eindhoven. Het is vandaag 29 september en zoals u wellicht weet is 29 september de dag waarop de kerk de heilige aartsengelen viert. De heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. En de heilige aartsengelen die leren ons iets heel erg belangrijks, namelijk dat onze kerk niet alleen maar is opgebouwd uit een zichtbare werkelijkheid, maar ook een onzichtbare werkelijkheid. De engelen zijn heel echt, heel reëel, maar we kunnen ze niet zien, of in ieder geval de meeste van ons niet. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen geweest in de kerkgeschiedenis, heiligen die rechtstreeks contact hadden met de engelen en ze ook konden zien. Maar ook voor ons, voor diegenen die de engelen niet kunnen zien, hebben zij een ontzettend belangrijke rol te spelen in ons geloofsleven. En ik wil daar straks wat langer bij stilstaan. Zoals gezegd, 29 september, we sluiten bijna de maand september af en dan gaan we die o zo belangrijke oktobermaand in. En de oktobermaand en de engelen die hebben veel met elkaar te maken. Ik wil daar ook zo dadelijk wat meer op terugkomen nog. Maar we zullen nu eerst ons hart openen voor de Heer. We zullen hem om zijn bijstand vragen. We zullen vandaag in het bijzonder de bijstand inroepen van de heilige aartsengel Michael. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Broeders en zusters, we hebben zojuist het gebed gebeden tot de heilige aartsengel Michael. Een gebed dat bij de meesten van u waarschijnlijk wel bekend zal zijn. Een gebed dat ook in onze hele kerk wereldwijd na elke mis werd gebeden, tot aan de liturgische vernieuwing, eind jaren 60, begin jaren 70. En een gebed dat ook nog steeds heel erg actueel is. Zoals u misschien weet, dit gebed werd door paus Leo XIII geschreven en dat was al in het jaar 1884. En dit gebed kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Deze paus die had namelijk een visioen dat onze kerk tot op de dag van vandaag zou bepalen, richting zou geven. En ik wil daar kort even iets over vertellen, over het visioen dat paus Leo XIII had, waardoor hij dus dit gebed schreef, waardoor hij geïnspireerd raakte om dit gebed te schrijven. En ik lees even voor een stukje over het visioen dat paus Leo XIII had in 1884. Hij zag de aarde als een granaatappel openspringen. Uit de eindeloze diepe spleet stegen demonen op die de hele aarde overspoelden en overal dwaling, oproer, oorlog en revolutie veroorzaakte. Een wazige nevel van ongekende omvang spreidde zich uit over de hele aarde, en er vielen zoveel doden dat de aarde met bloed doordrenkt was. Op dat ogenblik zag hij hoe een leger van demonen de kerk bestormde, gesymboliseerd door de Sint-Pietersbasiliek. De kerk schudde dermate op haar grondvesten dat zij ogenschijnlijk op het punt stond in te storten. En op dat ogenblik riep de heilige vader uit: maar is de kerk dan niet meer te redden? Toen zag hij de aartsengel Michael uit de hemel afdalen, hoe deze begon te strijden tegen de demonen en ze versloeg. De demonen trokken zich terug in de bodemloze spleet van de aarde, die zich vervolgens sloot. Het bloed werd door de aarde opgenomen. De dichte nevel verdween, maakte plaats voor een stralende dag. Toen klonk een stem: dit alles zal onder het pontificaat van een volgende paus aanvangen. En Rusland zal er de oorzaak van zijn. Dit nogal onheilspellende bericht, wat paus Leo XIII kreeg, een visioen, een openbaring vanuit de hemel. Zoals gezegd heeft onze kerk voor een belangrijk deel bepaald de afgelopen eeuw en ook een stukje van de 19e eeuw. Wat horen we hier? We horen hier dat de paus een visioen krijgt dat de kerk zo zwaar onder vuur ligt dat deze bijna helemaal ten onder lijkt te gaan. En daar wordt aan het einde iets heel veelzeggends gezegd, namelijk dat het onder een volgend pontificaat zal gebeuren en dat Rusland er de oorzaak van zal zijn. We zitten hier in 1886, dus het communisme als zodanig dat natuurlijk in Rusland zal opkomen is nog niet in volle openbaarheid. Maar veelzeggend is dat dit visioen aan paus Leo XIII werd gegeven op 13 oktober. En zoals u weet, 13 oktober is natuurlijk voor onze kerk een erg belangrijke dag. Want op 13 oktober verscheen Maria voor de laatste maal in Fatima. En daarom zei ik net al dat de heilige aartsengel Michael en de oktobermaand erg nauw met elkaar verbonden zijn. We horen vandaag dus dat paus Leo XIII een visioen krijgt van een totale overspoeling van de kerk, zou je kunnen zeggen, door demonen, door demonische krachten. En dat is op 13 oktober, precies 33 jaar voordat Maria zou verschijnen voor de laatste keer in Fatima en de dag waarop het zonnewonder zou gebeuren. En natuurlijk spreekt Maria in Fatima volop over het communisme dat de wereld over zal nemen, complete naties die verloren zullen gaan als de wereld zich niet bekeert en als de paus Rusland niet zal toewijden aan haar onbevlekte hart. Nou ben ik een paar weken geleden deze podcast begonnen met de opmerking dat ik hoop dat deze podcast ook een beetje vrede aan onze kerk mag brengen. Wat rust. Ik word als kapelaan in een redelijk grote stad nogal eens aangesproken door mensen en ik krijg ook nogal eens wat berichten doorgestuurd. En die hebben vaak te maken met de tijd waarin we nu leven en de onrust en de zorg die veel mensen hebben. En als ik het een beetje zou willen bundelen, dan zie ik dat heel veel mensen, dat draagt natuurlijk een kanaal als YouTube ook aan bij, dat heel veel mensen bezig zijn met het einde der tijden. Met het einde der tijden, namelijk de wederkomst van Jezus Christus en ook alle ellende die daaraan vooraf gaat. En ik denk dat een visioen als dat van paus Leo XIII en natuurlijk ook de verschijningen in Fatima, dat die hierin iets kunnen betekenen voor ons. Hoe kunnen we zorgen dat we op weg naar eventuele grote problemen, grote moeilijkheden voor onze kerk, waarin we natuurlijk al volop zitten, niet alleen de kerk, maar ook de wereld. Hoe kunnen we zorgen dat we toch onze blik op het hart van Christus gericht houden, op zijn vrede? Paus Leo XIII die laat het ons eigenlijk al een beetje zien. Hij was zelf totaal gechoqueerd door het beeld dat hij had, de kerk die bijna ten gronde lijkt te gaan. En op dat moment grijpt de heilige aartsengel in. En de heilige aartsengel die leert ons dat uiteindelijk inderdaad wij als kinderen van de katholieke kerk niet zelf de strijd kunnen winnen. We zijn natuurlijk wel geroepen om mee de strijd met de engelen mee te strijden, maar uiteindelijk zal God de overwinning brengen. En dat komt ook heel mooi naar voren in het gebed tot de heilige aartsengel Michael. Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, maar vooral ook dat God hem zijn macht toegevoelen. Dus uiteindelijk is het zelfs niet de aartsengel Michael die de strijd zal winnen, maar het is God zelf die de strijd zal winnen. En wij zijn in deze tijd geroepen om ons door God, door de heilige maagd Maria, door de goede engelen te laten verzamelen onder die ene banier van de katholieke kerk. En zoals gezegd in de vorige podcast is het daarbij vooral belangrijk dat we de waarheid volgen. Ik heb de vorige keer gesproken over onze paus, over onze verhouding tot de paus. En dat het altijd belangrijk is dat we vanuit respect voor zijn ambt blijven spreken, vanuit liefde voor zijn ambt zelfs. Maar dat niet betekent dat alles wat een paus zegt automatisch ook waar is. We moeten allereerst de waarheid volgen. En ik denk dat heel veel onrust in onze tijd juist daardoor ontstaat dat we die waarheid, het zicht op die waarheid, dat die vertroebeld wordt. En we horen dat ook in dat visioen wat ik net heb voorgelezen, dat er als het ware een wazige nevel rond de wereld hangt, een dichte mist. Een dichte mist van leugens, van bedrog, van het voorstellen van een leugen alsof het een waarheid is. En daarom wordt hier ook terecht Rusland nu al genoemd in dat visioen van Paus Leo XIII. Waarom Rusland? Natuurlijk Rusland als een soort de wieg van het communisme. Het communisme, een ideologie die begrippen, mooie begrippen als broederlijkheid, solidariteit, gelijkheid, die dit soort begrippen eigenlijk verkracht en ze verdraait. Die zorgt dat dit soort begrippen als het ware uitgehold worden. Dus daarom nogmaals de vraag, hoe kunnen we in deze tijd zorgen dat we niet zwichten voor die dwalingen, dat we niet als het ware verblind raken door die nevel en dat we ook niet wanhopig worden. Want zoals ik al zei, ik hoor dat ook bij veel mensen in mijn omgeving, dat mensen onrustig worden en dat ze als het ware zien dat de strijd op zoveel vlakken aan het losbarsten is en dat er zoveel vrijheden van ons worden afgenomen, dat ze op een gegeven moment in een soort kramp schieten. Dat ze denken, ja, deze strijd kunnen we niet winnen. En precies dat punt waar de kerk nu is aanbeland, is ook het punt waar God ons wil hebben. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat wij als het ware op dat kruispunt komen waarin we eigenlijk alleen maar kunnen toegeven dat de strijd niet meer te winnen is, dan zijn we namelijk verplicht om ons volledig op God te verlaten, om ons volledig aan Hem over te geven. En daarom is het ook bewust dat God ons manoeuvreert als het ware als kerk tot dit punt. Het punt, je zou bijna kunnen zeggen, een soort doodlopende weg. Een weg waarin we op een gegeven moment tegen een muur aanlopen en alleen nog maar kijken welke stappen de vijand zet. En dat bedoelde ik net te zeggen dat ik nogal wat mensen spreek die zeggen, maar heb je dan gehoord dat in dat land het vaccinatiepaspoort al is ingevoerd? Heb je dan niet gehoord dat er ook een hoop haken en ogen aan de vaccinatie zitten, dat het misschien helemaal niet zo veilig is als het lijkt? Ik ga daar verder nu niet op in. Het gaat mij niet zozeer om welke punten daarvan waar zijn op dit moment. Het gaat mij vooral om erover te spreken. Hoe kunnen we in deze trubbelige toestand de vrede bewaren? En dat doen we door uiteindelijk niet te kijken of niet te veel te kijken naar wat de vijand allemaal aan het doen is. Ik denk dat dat voor onze tijd misschien wel de grootste verleiding is die er is. En mediakanalen zoals YouTube, die kunnen natuurlijk daarin de blik nog veel verder vertroebelen. We weten allemaal, YouTube werkt natuurlijk met een bepaald systeem dat op het moment dat je iets zoekt, dan zal YouTube je vervolgens blijven voeren met dezelfde soort zoekopdrachten. Hè? Dus je krijgt dan allemaal filmpjes aangereikt die in het verlengde liggen van wat je al zocht. En als je onrust zoekt, dan zul je ook onrust vinden. Dat geldt niet alleen voor YouTube, dat geldt in ons hele geloofsleven. En ik merk dat veel mensen daar helaas voor zwichten op dit moment. Dat ze als het ware zo vastzitten in kijken naar alle stappen die nu op wereldniveau worden genomen. Stappen die terug te herleiden zijn tot de verleider van de mensen. En natuurlijk moeten we onze ogen open houden. Natuurlijk moeten we zorgen dat we niet blind zijn voor alles wat er in de wereld gebeurt. Maar nog belangrijker is dat we bij Christus zijn. Dat we echt doordringen tot zijn hart. En daarom, zoals ik al aan het begin van deze podcast zei, is de maand die we nu gaan beginnen ook zo ontzettend belangrijk. We gaan de oktobermaand in. En de oktobermaand is natuurlijk van oudsher de maand van de Heilige Rozenkrans. Dat heeft te maken met het feest dat we vieren op 7 oktober, hè, Maria van de Heilige Rozenkrans. Maar dat feest dat had, voordat het die naam kreeg, een andere naam, namelijk het feest van de overwinning. Hè, Maria van de overwinning. Waarom? Natuurlijk de slag bij Lepanto in 1571, waarbij de hele christenheid, het hele christendom gered werd van de Ottomaanse inval. En als we naar het feest van vandaag kijken, de heilige aartsengel Michael, de heilige aartsengelen, het visioen van Paus Leo XIII en de onheilspellende boodschappen van de dwalingen van Rusland die de wereld zouden overnemen, 33 jaar later de verschijning van Maria in Fatima, die eigenlijk hetzelfde blijft herhalen, en vervolgens ook de heilige maagd die het antwoord biedt, namelijk wijd jezelf toe aan mijn onbevlekte hart. Dat is wat ze zegt in Fatima in 1917 en dat is wat de kerk ook op dit moment moet blijven herhalen. Op het moment dat wij de rozenkrans gaan bidden, op het moment dat wij ons volledig toewijden, toevertrouwen aan de heilige maagd Maria, dan zullen we zien dat we als het ware onze blik gaan verleggen. Dan kijken we niet meer alleen maar naar de stappen die de duivel zet op dit moment, en dat zijn er vele. Nee, we leren te kijken naar de stappen die Maria op dit moment ook zet. En op het moment dat we zo als kerk leren te kijken, dan worden we steeds minder kwetsbaar voor alle boze, beangstigende invloeden van dit moment. En dan gaan we steeds meer leven vanuit de overtuiging dat er inderdaad een hemelse werkelijkheid is waar de engelen ook met ons meestrijden, waar we veilig beschermd zijn door de heilige aartsengel Michael, zoals ook paus Leo XIII in zijn visioen al zag. De heilige aartsengel die de kerk beschermt, die zelfs wanneer de aanvallen op de Sint-Pieter volledig geopend worden, daar sterk staat en uiteindelijk alle demonische krachten weer terugjaagt. En daarom is het zo belangrijk dat we deze oktobermaand ons nu al voorbereiden op een volledige eenwording, zou je kunnen zeggen, met de heilige maagd Maria. Zij is namelijk de advocaat van onze ziel, zoals zo mooi wordt gezongen in het Salve Regina. En die andere, die aanklager, de duivel, letterlijk betekent duivel ook aanklager, Satan. Die andere die wil natuurlijk totale onrust zaaien. Maar eigenlijk als we dieper tot de kern doordringen, dan zien we dat de grote onrust die nu in de wereld heerst, dat dat eigenlijk een signaal is dat de duivel zelf in paniek begint te raken. Waarom? Hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Hij weet dat zijn einde nabij is. En wij als gelovigen, als katholieken, weten dat de triomf van het onbevlekte hart van Maria, zoals aangekondigd in Fatima, juist steeds dichterbij komt. Dat er een periode van vrede zal aanbreken. Maar die vrede die moeten we wel zelf. We moeten wel zelf de keuze maken voor die vrede. En die keuze die maken we door juist in deze oktobermaand ons volledig weg te schenken aan de heilige maagd Maria. Aan de heilige aartsengelen. Aan de heilige Jozef ook, in wiens jaar we ons nog bevinden. Ik zal daar volgende week wat meer op terugkomen. Hoe kunnen wij deze oktobermaand zo invullen dat we niet meer ons helemaal verliezen in allerlei filmpjes op internet die onheil aankondigen, maar dat we juist ons helemaal storten op het hart van Christus zelf, van de heilige maagd Maria. Dat we als het ware onze blik wegtrekken van dat boze oog, om het zo maar te noemen. En dat we juist naar de liefdevolle ogen van Maria leren kijken en daar ook niet meer van afdwalen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Van harte welkom, beste luisteraar, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. En vandaag wil ik het graag hebben over de heiliging van de familie. Kent u trouwens de charmante familiegeschiedenis van Tobit en Anna en hun zoon Tobias, zoals ze in de Bijbel beschreven staat in het boek Tobit? Het opschrift van dit boek luidt: De geschiedenis van Tobit, de zoon van Tobiel, de zoon van Ananiel, de zoon van Aduel, de zoon van Gabael, uit het geslacht van Aziel, uit de stam van Naftali, die onder de regering van Enemessar, de koning van Assyrië, in ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe, gelegen ten zuiden van Kidios Naftali in Galilea en ten noorden van Aser. De situering van personen in een geslachtslijn komt vaak voor in de Bijbel. De stamboom is er een concept dat heel duidelijk de eenheid en continuïteit beschrijft van een familie volgens eenzelfde bloedlijn, maar ook van heel het mensenras volgens het beeld van een levende boom die zich steeds verder blijft ontwikkelen. De familie vormt in de oudheid de basis van het maatschappelijk leven. Ze vormt het fundament van een volk, van een land. En de familie van Tobit is een voorbeeldfamilie. Tobit is trouw aan zijn geloof, hij heeft een grote familiezin, een groot hart voor de armen en hij is bekommerd om de doden. Daardoor ondervindt zijn familie een bijzondere bescherming vanwege Yahweh. Evident is die trouw niet. Tobit woont immers met zijn gezin in ballingschap in een heidense omgeving. Zelf zegt hij: Ik, Tobit, heb heel mijn weg, heel mijn leven, de weg van waarheid en gerechtigheid bewandeld. Alle afvallige stammen offerden aan het stierenbeeld van Baal, ook het huis van mijn vader Naftali. Maar ik alleen trok met de feestdagen menigmaal naar Jeruzalem, zoals het krachtens eeuwig gebod aan heel Israël is voorgeschreven, met de eerstelingen en tiende van het veldgewas en de eerste schapenwol. Tobit neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn familie heel ernstig. Hij onderwijst zijn zoon Tobias nauwkeurig in het geloof en drukt hem op het hart God de Heer onder alle omstandigheden te prijzen en hem altijd te vragen om de rechte weg te mogen bewandelen en om alles wat hij onderneemt tot een goed einde te kunnen brengen. De familie blijft niet gespaard van beproevingen. Denk maar aan Tobit, die blind wordt, en aan Sara, de vrouw die voorbestemd is om echtgenote te worden van Tobias, maar die gebonden is door de boze geest Asmodaus, door wie al 7 mannen gestorven zijn. Maar Yahweh ziet de trouw van deze familie en keert uiteindelijk alles ten goede. Ontroerend is ook hoe Tobias aan zijn huwelijk met Sara begint. Yahweh krijgt er de eerste plaats. De lust moet wijken voor Yahweh. Deze keuze brengt zegen voor heel het nageslacht en de hele familie. Maar het familiegeluk van Tobit is tegenwoordig helaas verzoek. Familie en gezin staan de laatste decennia zwaar onder druk. Bijna de helft van de traditionele gezinnen heeft te kampen met echtscheiding. Trouwens, er zijn al heel wat jonge mensen die de stap naar het huwelijk niet meer willen of durven zetten uit schrik voor mislukking of omdat ze er niet meer in geloven. Bovendien is het traditionele gezin lang niet meer de enige vorm van samenleving. Wereldwijd zijn op vele plaatsen reeds verbintenissen en zelfs huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht wettelijk geregeld. Colombia kent zelfs een trieste primeur. Onlangs zijn er 3 mannen in de echt verbonden. In het Belgische nieuws was er dan weer een andere primeur. De eerste transgender man die zijn eigen biologische baby op de wereld gezet heeft. En hij wist daarbij nog te vertellen dat hij zich op geen enkel moment tijdens de zwangerschap
echt vrouw gevoeld had. Stelt er zich nog iemand de vraag wat dit alles voor de baby betekent? Is dit niet het toppunt van verwarring? Wat is de oorzaak van een dergelijke en snelle maatschappelijke ontwikkeling? Er is maar één antwoord, de massale geloofsafval. De Bijbelplaatsen die spreken over het verband tussen geloofstrouw en zegening van de familie zijn legio. Evenals waarschuwingen over de ontrouw en de gevolgen ervan tot in het derde of vierde geslacht. Maar wie kent die Bijbelplaatsen? Wie houdt daar nu nog rekening mee? Tegelijk groeit de notie van het belang van de familie en het gezin. Van hoe mensen binnen een familie met elkaar verbonden zijn en hoe problemen van mensen kunnen voortkomen uit situaties of verstoorde relaties, al dan niet uit het verleden binnen een familie. En waar problemen zijn, wordt naar oplossingen gezocht. Therapieën en coachings reizen overal de pan uit. Voor ons, christenen, is het van belang dat grote therapieaanbod onder de loep te nemen en goed te evalueren. Keurt alles, behoudt het goede, zegt Paulus. Vandaag wil ik de luisteraar waarschuwen voor een heel populair aanbod om problemen binnen een familie snel op te lossen. De zogenaamde familieopstellingen. Wereldwijd wordt de New Age-markt tegenwoordig overspoeld door de familieopstellingen van psychotherapeut Bert Hellinger. Ook in vrijwel elke uitgave van de Nederlandstalige esoterische pers staan advertenties en lovende artikelen. Op internet vind je pagina's en pagina's met adressen van therapeuten en cursussen. Het zou gaan om een psychotherapeutische revolutie. Maar deze benadering is eenzijdig, omdat Hellinger door zijn reactionaire en ronduit gevaarlijke denkbeelden in zijn geboorteland Duitsland al sinds enige tijd in opspraak is. Maar daarvan weet men hier nog veel te weinig. Reden te meer om Hellingers familieopstellingen en achtergronden eens kritisch te bekijken. Wie is Bert Hellinger? Bert Hellinger werd in 1925 als Anton Hellinger in Duitsland geboren in Leimen bij Heidelberg. In zijn jeugd zorgde het geloof van zijn gezin ervoor dat hij niet in het nationaal socialisme geloofde. Hij ontbrak ook op de vereiste vergaderingen van de Hitlerjugend en nam deel aan een illegale katholieke jeugdorganisatie. Zoals velen toen werd hij soldaat, hij was slechts 17 jaar oud en ervoer strijd, gevangenschap, verliezen en het leven in een oorlogskamp van de geallieerden in België. Hellinger was 20 jaar oud toen hij in een katholieke orde trad. Hij nam er de naam Sudbert aan. Na zijn theologiestudies werd hij priester gewijd. Daarna werkte hij 16 jaar in Zuid-Afrika als katholieke missionaris onder de Zulus. De Zulus maakten indruk op hem door hun diepe zin voor waarde, de natuurlijke autoriteit van ouders en het respect van kinderen. Hij leerde er veel therapeutische vormen kennen en raakte geïnteresseerd in de groepsdynamiek, de dialoog en de individuele menselijke ervaring. In 1968 keerde hij naar Duitsland terug. Ondertussen waren de omstandigheden er erg veranderd en kon hij er niet meer aarden. In 1971 liet hij de religieuze orde en zijn priesterschap achter zich en trouwde. Hij vatte een aantal psychotherapeutische studies aan, maar hij maakte er geen enkele af. In het kader van die opleidingen leerde hij er ook de methode van de familiearbeid kennen. Hij pikte er het element familieopstellingen uit en trad daar vanaf het midden van de jaren 90 meer en meer mee naar buiten. In de loop van de daaropvolgende jaren bouwde hij een steeds duidelijker vorm van zijn systemische familieopstellingen uit.
Zijn manier van werken wordt door veel therapeuten nagevolgd. Wat is een familieopstelling? De oorspronkelijke theorie achter de praktijk van Hellinger zegt dat vele problemen waarmee een mens te maken krijgt, zowel op gebied van gezondheid, van intermenselijke relaties als beroepshalve, te wijten zijn aan onopgeloste conflicten in de familie. In de therapeutische sessies is het de bedoeling alle psychische, sociale en lichamelijke problemen in verband te brengen met gebeurtenissen uit hun familiegeschiedenis. Er wordt daarbij een vast stramien gevolgd. Tijdens een therapeutische sessie van een familieopstelling kiest de cliënt samen met de begeleider representanten voor de familieleden. Representanten, plaatsvervangers, zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem, uit jouw familie, vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld vader, moeder of de vraagsteller zelf. Deze representanten worden op een bepaalde manier in een ruimte opgesteld. Er wordt ook een representant voor de cliënt gezocht. Vanaf dan kijkt de cliënt passief toe. Nadat een cliënt zijn familie heeft opgesteld, gebeurt er iets eigenaardigs. Alles wat zich in de familie heeft opgesteld, wordt zogezegd, als het ware, overgedragen op de opstelling in de ruimte. Hoewel de representanten de betreffende familie niet kennen, zouden zij zich precies zo gaan voelen als de personen die zij vertegenwoordigen. De verborgen dynamiek van het familiesysteem zou zich weerspiegelen in hun gevoelens, emoties en gedachten. Hierdoor zou het duidelijk worden hoe hun onderlinge relaties zijn en wat er in de familie aan de hand is. Het is alsof de plaatsvervangers in een krachtveld staan dat hen op magische wijze transformeert. Hellinger spreekt over das wissende Feld, het alwetende veld, waaruit men alle benodigde informatie kan putten. Hellinger meent dat het veilig is om af te gaan op de ervaringen van de representanten. Volgens hem zou er vrijwel hetzelfde uitkomen wanneer de cliënt andere mensen uit het publiek had gehaald of wanneer een ander familielid de opstelling had gemaakt. Maar Hellinger heeft nooit de behoefte gevoeld om dat aan te tonen. Het alwetende veld is volgens hem een geheim waarin hij zich niet wil of mag mengen. Er zijn verschillende manieren om familieopstellingen toe te passen. Naast het werken met representanten kan men voor individuele of relatietherapie ook werken met schablonen, figuren, kussens, visualisaties, zelfs met Lego-figuurtjes. De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Dit wordt dan een familie, een organisatieopstelling genoemd.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over familieopstellingen volgens Bert Hellinger. Het is de hype van het ogenblik voor persoonlijke, familiale en relationele problemen of problemen binnen een organisatie. In Nederland wordt een opstelling in het kader van een therapeutisch consult zelfs vergoed door bepaalde verzekeraars. Overal kun je workshops volgen, therapeutische sessies. Er zijn heuse academies voor opstellingen waar je naast een behandeling ook een opstelling tot therapeut kunt volgen. Bert Hellinger zelf bekommert zich niet over de wijze waarop zijn navolgers met opstellingen omgaan. Hij voelt zich niet verantwoordelijk voor de manier waarop familieopstellingen onder zijn naam uitgevoerd worden. Zo komt het dat familieopstellingen volgens Bert Hellinger heel verschillend begrepen worden en er heel verschillend uitzien. Er bestaan geen algemene standaarden en richtlijnen. De fantasie van therapeuten kent geen grenzen. De theorie achter de praktijk van familieopstellingen heeft alles te maken met het zogenaamde alwetend veld. Hellinger beweert dat er voor elke familie, voor elke groep, een soort familieziel bestaat die gereflecteerd wordt in het alwetend veld. Op het ogenblik van de opstelling krijgen de representanten toegang tot dat alwetend veld en kunnen zij daaruit, zoals een medium, informatie putten. Bijvoorbeeld wat de persoon die hij vertegenwoordigt voelt of denkt. Het doel van de opstelling is om onafwendbare verstrikkingen in een familie, verstrikkingen door het noodlot bepaald, te herkennen en aan te nemen. Er is heel veel kritiek op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger, in de eerste plaats vanuit de hoek van de psychologen. Zij beschouwen deze vorm van therapie als niet serieus en ontoereikend. Waarom? In de eerste plaats omdat er gebruik gemaakt wordt van esoterisch magisch bijgeloof in het noodlot. De aanwijzingen van de therapeuten worden bovendien op een autoritaire manier gegeven. Er is ook helemaal geen sprake van een uitgebreid onderzoek vooraf en er wordt geen grondige oplossing voor het probleem voorgesteld. Bovendien zijn de oplossingen voor het probleem meestal volgens een welbepaald recept en zijn ze niet in relatie tot de persoon die problemen heeft. Er wordt met andere woorden geen grondige diagnose gesteld. Bovendien wordt de cliënt niet opgevolgd. Er is volstrekt geen nazorg. Psychisch labiele mensen kunnen door een familieopstelling ernstig in de problemen geraken. Er zijn ondertussen al heel wat gevallen van psychose en van zelfmoord gerapporteerd. Ik hoorde onlangs nog het verhaal van een dame die een familieopstelling had laten doen. Een representant suggereerde, zogezegd vanuit informatie uit het alwetend veld, dat er binnen de familie in het verleden een geval van ernstig seksueel misbruik zou geweest zijn. Vanaf dat ogenblik liep alles in die familie fout. Toen ontstonden pas echte conflicten, terwijl het seksueel misbruik nooit kon bevestigd worden. De puinhoop in deze familie is bijzonder groot. En de therapeut? Hij was zijn handen in onschuld. Ook de kritiek op Hellingers behandeling van incestslachtoffers is bijzonder scherp. Hellinger beschouwt een familie, een gezin, als een systemische rangordening en een eenheid met een hiërarchische structuur waarin alle gebeurtenissen volgens een natuurlijk en voorbestemd patroon plaatsvinden. Daarom zijn ouders altijd boven hun kinderen geplaatst, wat hen zelfs ook het recht geeft om ze te misbruiken. Voor incestgevallen geeft Hellinger in zijn basisboek en bestseller Verborgen dynamiek van familiebanden, een even simpele als platte verklaring. Indien een echtgenote zich niet intiem aan haar man wil geven, of hij heeft geen zin in haar,
wordt als vervanging meestal hun dochter naar voren geschoven. Het jarenlang trauma dat het meisje mogelijkerwijze oploopt, was volgens Hellinger eigenlijk overbodig en wordt tijdens een razendsnelle familieopstelling als volgt opgelost. In een soort ritueel moet de dochter voor haar vader, beide dus gespeeld door representanten, buigen, neerknielen en hem bedanken voor wat hij toen met haar deed. Want in feite is seks niet slecht, dus ook niet incest. En op die manier wordt ook de systemische rangordening binnen het gezin hersteld, beweert Hellinger. Van zieke en ronduit gevaarlijke uitgangspunten gesproken. Familieopstellingen naar Hellinger worden beschouwd als spiritistische methode met shamanistische inslag en ze passen absoluut niet in de psychotherapie. Maar er zijn nog meer punten van kritiek. De vroegere katholieke theoloog Hellinger heeft zich ondertussen in zijn uitlatingen en publicaties duidelijk ver van het christelijk godsbeeld verwijderd. In plaats van een persoonlijke god geldt voor Hellinger een blinde macht van het noodlot waarin mensen zich moeten schikken. Hij onderscheidt ook niet tussen goed en kwaad. En voor Hellinger is de God van de Bijbel een God van geweld. Er is bij hem evenmin sprake van verlossing door het kruis en het bloed van Jezus Christus. Het idee van verzoening in geval van schuld bij voorouders doet Hellinger af als verwaand. Niemand mag, volgens hem, zijn voorouders beoordelen. Het enige wat te doen staat is toestemmen. Enkel deze vorm van aanvaarding van het noodlot zou volgens Hellinger vrede kunnen brengen. Het is duidelijk dat deze zienswijze van Bert Hellinger haaks staan op het christelijk denken en het christelijk verlossingsgeloof. Om die reden en om de spiritistisch-shamanistische elementen zijn familieopstellingen van Bert Hellinger en alle opstellingen die van gelijkaardige uitgangspunten uitgaan voor christenen ten stelligste af te raden. De vraag die zich dan stelt is: zijn er christelijke of zelfs katholieke methoden om problemen binnen een familie en zelfs intergenerationele problemen aan te pakken? Ja, die zijn er, maar ze zijn te weinig gekend. Op dit vlak is er echt nog een lange weg te gaan. Want het staat vast dat alle families op de een of andere wijze met problemen te maken hebben, vaak over generaties heen. Want dat is nu net een uiting van het begrip erfzonde. Door de zonde van Adam en Eva zijn we belast met de erfschuld. Ik geef enkele voorbeelden van uitingen van de erfschuld. Denk maar aan families waar als het ware een rode draad van alcoholmisbruik doorheen loopt, of van zelfmoorden, of van moord en geweld, of van seksueel misbruik. Sommige families worden gekenmerkt door allerhande ruzies. Ouders willen geen contact meer met hun kinderen of omgekeerd. Oude familievedes worden maar niet opgelost. Er zijn families die geteisterd worden door vreemde ongevallen of door extreme armoede. Hier komt trouwens het woord generatiearmoede tevoorschijn. Ook ziektes kunnen als een rode draad doorheen een familie lopen. Hart- en vaatziektes, reumatische aandoeningen, diabetes enzovoort. Soms heb je de indruk dat er een vloek over een bepaalde familie ligt. Inderdaad, de Bijbel gebruikt de term vloek als het gaat over problemen die een familie over generaties heen treffen. Generationele vloeken. Een voorbeeld. Robert was voorbestemd om te mislukken. Zijn vader, die regelmatig prostituees bezocht, pleegde zelfmoord toen Robert 8 was. Op zijn 14e startte Robert zijn eigen straatbende, die gekend was voor verschillende criminele feiten, voor haat en geweld. Toen hij 16 was, moest hij voor 2 jaar naar de gevangenis voor gewapende overvallen. De dag voor hij de gevangenis mocht verlaten, werd zijn moeder door een rivaliserende bende die uit was op wraak, vermoord. 3,5 maanden later
werd zijn stiefvader door diezelfde bende neergeschoten. Als we de familiestamboom van Robert zouden onderzoeken, zouden we wellicht ontdekken dat er in bepaalde generaties mensen in het kwaad verstrikt raakten, of, zoals Robert, erin geboren werden. Het goede nieuws is dat Robert, toen hij 20 was, het woord van de Bijbel hoorde en Jezus Christus als zijn persoonlijke redder en verlosser aannam. Dit heeft zijn leven totaal veranderd. Het slechte nieuws is dat in onze families heel wat ziektes, houdingen en typische karaktertrekken van generatie op generatie worden doorgegeven en dat maar weinig mensen weten hoe ze deze destructieve trend kunnen veranderen. God wil zijn licht laten schijnen over verborgen oorzaken van mislukkingen en problemen en hardnekkige en schijnbaar onoplosbare impasses met wortel en al uitroeien. Vanaf het moment dat we de waarheid over het woord van God ontdekken en ze ook toepassen op ons persoonlijk leven, zullen we zegen over onze familie en over toekomstige generaties afroepen. Een leven van overvloed, van vervulling en overwinning in Christus voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en de volgende generaties. Elke munt heeft twee zijden. Ik ben er voor hen die mij haten, een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht, lezen we in Exodus 20. En de andere zijde van de munt? Erken dan dat Yahweh uw God inderdaad God is, de getrouwe God die het verbond gestand doet en vol erbarmen is voor wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in het duizendste geslacht, lezen we in het zevende hoofdstuk van Deuteronomium. Willen we gezegend worden? Willen we dat onze kinderen gezegend worden? Niets raakt ons meer dan onze kinderen. Als we God in ons leven de plaats geven die hem toekomt, dan openen we onszelf en ons gezin voor zijn zegen. Maar als we ruimte geven aan de tegenstander, of als we gebukt gaan onder een generationele vloek, dan vragen we in zekere zin dat diezelfde vloek ook over onze kinderen komt. Ze zullen onder dezelfde problematiek gaan lijden en wellicht nog erger dan wij.

Beste luisteraars, hoe zou je nu een generationele vloek kunnen definiëren? Wel, het gaat om een onopgeloste schuld, een zonde die niet met God verzoend is, die in kracht toeneemt van de ene generatie op de andere en die leden van een familie aantast en al diegenen die met de familie in aanraking komen. Hoe herken je nu een generationele vloek in je familie? In het boek genaamd Breaking Generational Curses van Merlin Hickey vond ik een beschrijving van situaties die op een dergelijke problematiek kunnen wijzen. Is er bijvoorbeeld in je familie en in vorige generaties een patroon van voortdurende mislukking? Is er een geschiedenis van vroegtijdige overlijdens, van zelfmoorden, van miskramen? Zijn er familieleden die ten prooi vallen aan buitenmatige woede? Zijn er in de familie veel ongelukken of opmerkelijke en ongewone ongelukken? Is er een geschiedenis van fysisch, emotioneel of seksueel misbruik? Zijn er in de familie velen met een chronische ziekte? Of zijn er mentale ziektes die in verschillende generaties voorkomen? Of merk je volgende persoonlijke gedragingen op? Manipulatie, verslaving, alles willen controleren, depressie, een te grote afhankelijkheid, niet kunnen vergeven of sociaal isolement? Als je op een van deze vragen ja antwoordt, dan zou er kunnen sprake zijn van een generationele vloek. Maar hoe ontstaan generationele vloeken? Als je een bepaalde zonde eenmalig begaat, maar je hebt er spijt over, en je vraagt in de biecht vergiffenis, dan stopt het daar. Maar wanneer je dezelfde zonde keer op keer begaat, wordt het als het ware een verdorvenheid. In het Engels is er de term iniquity. Telkens wanneer je in een bepaalde omstandigheid terechtkomt, zul je spontaan tot die zonde overgaan. Het is een gewoonte geworden. Je denkt er niet meer over na en je bent ook niet meer in staat om een andere keuze te maken. Het zijn dergelijke verdorvenheden of iniquities die doorheen de bloedlijn kunnen worden doorgegeven. De kinderen zullen diezelfde zwakheid overerven. Bijvoorbeeld, als een vader voortdurend ontrouw is in zijn huwelijk, is de kans groot dat zijn kinderen op hun beurt het moeilijk zullen hebben om trouw te blijven in hun huwelijk. Als een familiestamboom niet gereinigd wordt van deze verdorvenheid, dan zal de problematiek van generatie op generatie verslechteren. De kinderen zullen nog erger daden stellen dan hun ouders of grootouders. En bedenk dat dat alles begonnen is met een welbepaalde zonde. Paulus spreekt over het geheim van verdorvenheid. Het gaat om een mysterieuze verbondenheid tussen de zonde van een vader en het leven van zijn kinderen. Nog een voorbeeld. Als de vader een leugenaar is, dan zullen de kinderen eveneens diezelfde zwakheid hebben, ongeacht hun scholing, ongeacht sociale, culturele of omgevingsinvloeden. Maar hoe geraak je nu af van generationele vloeken? Een generationele vloek zal nooit vanzelf overgaan. Hij blijft in een familie tot hij uitgewerkt is. En soms gebeurt dat nooit, omdat het nageslacht zich schuldig maakt aan dezelfde zonde. De meest efficiënte manier om een generationele vloek uit te roeien is de boom bij de wortels, onder de grond dus, om te hakken. Als erin slaagt om de wortels af te snijden en te vernietigen, zal de boom van verdorvenheid afsterven. Zo niet, zal de verdorvenheid opnieuw uitschieten en opnieuw beginnen te groeien. Het komt erop aan verborgen zonde op het spoor te komen. Teken eens een familiestamboom en begin met je ouders. Kijk naar het leven van je vader. Welke slechte gewoontes, mislukkingen, zonde zie ik in het leven van mijn vader? Tussen haakjes, dit heeft niets te maken met veroordeling, maar het is de bedoeling om sommige problemen in mijn eigen leven te corrigeren.
Maak een lijst van zijn zonden en eventuele verdorvenheden. Doe hetzelfde voor de ouders van je vader, voor zover dit mogelijk is. En doe dan daarna hetzelfde voor je moeder en haar voorouders. Op die manier krijg je een beter zicht op zondigheid en iniquities, overgeërfde schuld in je eigen leven. Vraag daarbij hulp van de Heilige Geest, dat hij je verborgen zaken laat kennen. Het is belangrijk dat we plaatsvervangend vergiffenis vragen voor de zonde en de schuld van onze voorouders. De volgende stap is dat wij persoonlijk vergiffenis schenken aan onze voorouders. Maar we moeten ook ons aandeel in deze schuld belijden. We hebben immers bepaalde zondige patronen van onze voorouders overgenomen en die belijdenis gebeurt in het sacrament van de biecht. Vraag daarbij God om je te reinigen van alle kwaad en venijn. Jezus heeft op het kruis zijn kostbaar bloed vergoten om ons te verlossen en te reinigen van alle kwaad en zonde. Ik doe het tegenwoordig zo. Telkens ik deelneem aan de Eucharistie, nodig ik al mijn voorouders van mijn familiestamboom uit om rond het altaar te komen staan. En bij de offeranden leg ik elk van hen en hun schuld en onverlostheden in de kelk van de priester. Op het ogenblik van de consecratie bevinden wij ons op Calvarië onder het kruis van de Heer. De gebeurtenis van Jezus' kruisiging en sterven is immers gesitueerd buiten tijd en ruimte. Op het ogenblik van de consecratie staan we daadwerkelijk onder het kruis. Ik bid dan met aandrang dat Jezus zijn kostbaar bloed doorheen mijn bloedlijn laat stromen, opdat heel onze familie mag verlost worden. Het laten opdragen van eucharistievieringen voor onze overledenen is in dit opzicht ook heel belangrijk. De 6 wekenmissen bijvoorbeeld die onmiddellijk volgen op het afsterven van een geliefde, het jaargetijde of zelfs 30-daagse missen. Zij dragen bij tot de bevrijding en heiliging van onze voorouders. Jammer genoeg is dit een kostbaar gebruik dat stilaan verloren gaat. Uiteraard is dit probleem van generationele schuld niet snel opgelost. En het is ook niet zo dat ik maar eenmaal hoef te bidden voor mijn voorgeslacht. Nee, het gaat niet om een instant oplossing, zoals familieopstellingen suggereren. Het gaat in werkelijkheid om een proces van bevrijding en genezing, waarin we telkens opnieuw kleine stappen mogen zetten. Het is ook belangrijk dat we voortaan een leven kiezen van trouw aan de Heer, van trouw aan de sacramenten, van trouw aan ons dagelijks gebed en van actieve strijd tegen de zonde. De trouw aan de sacramenten en aan ons gebed zullen van ons stilaan spiritueel sterke mensen maken. Dan zullen we voortaan bewust kunnen kiezen voor zegening over onze familie. Het is een illusie te denken dat je kunt bevrijd worden van familieschuld door enkele mensen die je familieleden vertegenwoordigen in een ruimte een bepaalde plaats te geven en te luisteren naar emoties of gedachten die bij hen opkomen, met daarna nog een netjes voorgeschreven ritueel. Beste luisteraar, dit kan niet ernstig zijn. Bovendien riskeer je, door de spiritistisch-shamanistische achtergrond van dergelijke opstellingen, de deur naar het rijk van duisternis open te zetten en je nog meer ellende op de hals te halen. Als christenen moeten wij weten dat er maar één verlosser is, Jezus Christus. Als Jezus Christus ons vrij maakt, zullen we werkelijk vrij zijn. Hij is voor ons aan het kruis gestorven om ons door zijn bloed te bevrijden van alle machten van het kwaad, van alle schuld die wij mogelijk van onze familie geërfd hebben. Laten we ons dan deze kostbare prijs niet ontnemen door allerlei dwaze, door mensen uitgedachte theorieën en therapieën. Want Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de eerste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen door hem alleen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of bedenkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

De onbekende tochtgenoot. Vakantieplannen. Sanne is knettergek, schreef Rob met zijn vinger op de beslagen spiegel van de badkamer. Die meid kon haar nooit eens normaal doen. Wat had ze dan verwacht? Dat pa enthousiast zou roepen? Natuurlijk, kind, ga jij maar lekker met je vriendinnen naar Mallorca. Dan betaal ik later wel een paar miljoentjes aan losgeld als jullie gekidnapt zijn. 14 was ze, maar ze deed of ze 40 was. En die andere meiden waren al net zo, verwaand als de pest. Behandelde hem als een snotjochie. Kwaad spuugde hij in de wasbak. Zo, dat zag er lekker smerig uit. Overal klodders tandpasta. Het schoonmaken liet hij aan Sanne over. Dan had ze tenminste reden om chagrijnig te zijn. Op de overloop luisterde hij aan haar deur. Wedde dat ze zat te janken, maar dat kon je door die keiharde muziek niet horen. Het was eigenlijk te idioot voor woorden. Ze mocht dan niet naar Mallorca, maar wel mee naar Italië. Dat was toch ook niet niks? 3 weken avonturen, had pa handen wrijvend gezegd. Hij had er duidelijk zin in. Voor het eerst na de dood van mama 2 jaar geleden had hij weer vakantieplannen gemaakt. We zullen mama blijven missen, had hij gezegd. Maar toch moeten we proberen zo normaal mogelijk door te gaan. Ik weet zeker dat ze dat ook zou willen. Ja, makkelijk praten, maar het viel niet mee. Af en toe liep alles behoorlijk in de soep. En echt gezellig was het nooit. Eigenlijk al niet meer toen mama zo ziek was en zoveel pijn had dat ze niets meer verdragen kon. En na haar dood was alles nog veel erger geworden. Sanne ging haar eigen gang. Als ze niet te hort op was, zat ze op haar kamer plaatjes te draaien. Pa was 's avonds naar vergaderingen of zat aan zijn bureau te werken. En zelf hing hij dan maar wat voor de televisie, met een zak chips en een flesje cola. In het begin had hij mama's foto's naast zich neergezet en verbeeldde zich dan dat ze met hem meekeek. Maar och, dat was jezelf voor de gek houden. Hij voelde zich daardoor niet minder alleen. Maar nu gingen ze dan op vakantie, met z'n drieën. Sanne had wel gezegd dat ze nog liever 3 weken alleen thuis bleef, maar daar trapte pa natuurlijk ook niet in. Waarop Sanne naar boven stampte en de deur dichtknalde. Even later schalde keiharde rockmuziek door het huis. Sanne's luidruchtige manier om iedereen te laten horen dat ze woedend was. Ik hoop niet dat ze onze vakantie gaat verpesten, dacht Rob bezorgd. En hij hees zijn pyjamabroek op. Toen hij in zijn eigen kamer kwam, zag hij dat pa intussen iets op zijn tafel had neergelegd. Een paar foldertjes, een reisgids en een dun groen boekje. Bekijk dat maar eens op je gemak, zei hij onverwacht vanuit de deuropening. Dan heb je een beetje een idee waar we naartoe gaan. Slaap lekker, joh. Hij wilde al weggaan, maar Rob was nog lang niet klaar. Omdat Sanne zo kwaad was geworden, hadden ze niet kunnen uitpraten. Je hebt nog niet eens verteld hoe we gaan, riep hij, met het vliegtuig. Dat had je gedroomd, zei zijn vader. We gaan met de trein. Met de trein? Maar duurt dat dan niet vreselijk lang? Wel, nee. Als we vanuit Holland rond 4 uur 's middags vertrekken, zijn we de volgende dag tegen de middag in Assisi. In Assisi? Wat gaan we daar doen? Is er een camping, een zwembad, een manege en disco? Zijn vader schudde meewarig zijn hoofd. Is dat nou het enige waar je lol in hebt? Nee, we doen het nou eens heel anders. Assisi is alleen maar het start- en eindpunt van onze vakantie. We gaan vanuit Assisi 3 weken op stap. Helemaal tot in het uiterste zuidelijke puntje van Umbrië. Umbrië? Het zei Rob niks. Het kon hem ook eigenlijk niks schelen. Als het maar een leuke vakantie werd. En hoe gaan we dan verder? Wil je een auto huren in Italië? Niks auto. We gaan lopen, jongen. Lekker sportief doen. Met een rugzak op je nek. Zijn vader grijnsde breed uit. Vol leedvermaak, leek het wel. Rob keek hem verbaasd aan.
Ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind, zei hij aarzelend. Wat is er dan wel zo lollig aan om 3 weken lang met 20 kilo op je nek rond te struinen? Ik wil best naar Italië, maar niet op die manier. Teleurgesteld kroop hij in bed. Alleen halve zoden doen zoiets, mompelde hij, terwijl hij het dekbed over zich heen trok. Of? Hij bleef opeens rechtop zitten. Heb je niet genoeg geld, is dat het? Dan gaan we toch minder ver. We hoeven toch niet naar het andere eind van de wereld? Het is alleen maar het andere eind van Europa, zei zijn vader en hij ging op het bed zitten. En het is ook geen gebrek aan geld, want we slapen in hotels en we gaan ook niet zelf kokkerellen, dus geen gesjouw met slaapzakken, tent, potten en pannen en een kooktoestel. Dat scheelt al wel 10 kilo in het gewicht. Goed, oké, maar waarom gaan we lopen, pa? Met een auto ben je overal toch veel vlugger? Dat is het nou net. Het gaat er niet om dat we vlug van de ene plaats naar de andere racen. Het gaat om het onderweg zijn. En dat is in dat gebied geen industrie. Dus je loopt in puur zuivere lucht. Dat kennen wij hier niet eens meer. Je ziet alleen maar bergen, bossen, olijfgaarden. Heb je wel eens een olijfboom in het echt gezien? Korenvelden waarin ze nog niet al het onkruid doodgespoten hebben. Zoiets moois ga je toch niet bekijken tussendoor de vastgekoekte vliegen op de autoruit? Pa ging bijna uit zijn dak van puur enthousiasme. Hij gaf Rob een stomp tegen zijn schouder, zodat hij achterover viel. En toen zag hij Sanne bij de deur. Een en al nieuwsgierigheid. Sta je ons af te luisteren? Riep hij giftig. Ga weg, dit is een gesprek tussen 2 mannen. 2 mannen, zei ze spottend. Is het zo geheim? Dan hadden jullie de deur op slot moeten doen. Nee hoor. Pa draaide zich om. Kom er maar bij. Dan kan ik jullie meteen laten zien waar we nou precies heen gaan. Kijk. Hij pakte een folder en sloeg hem open bij een kaart van Italië. Onwillig kwam Sanne de kamer in en keek over zijn schouder mee. Hier ligt Assisi, wees hij een plaats halverwege Italië. En dit is de hele provincie Umbrië. En zo is onze route. Zijn vinger gleed omlaag, maakte onderaan de grens van Umbrië een bocht naar het westen en bleef rusten bij Narni. Van hieruit gaan we per trein weer terug naar Assisi. Blijven daar misschien nog een paar dagen hangen en dan gaan we weer naar huis. O, zei Rob en hij krabde eens op zijn hoofd. Hoeveel kilometers zijn dat? Informeerde Sanne achterdochtig. Een dikke 200. Pa, gilden ze alle 2 tegelijk. Moeten wij dat lopen? Dat kan niet hoor, zei Rob. Nog niet eens de helft. Grapje, zei Sanne bitter. Ik heb ze leuker gehoord. Maar pa legde onbewogen de folder weer terug. Ik zeg toch niet dat we al die kilometers gaan lopen, maar wel heel veel. Alleen als het ons echt te machtig wordt, pakken we voor een gedeelte de bus of de trein. Jongens, we gaan 3 weken zwerven, zomaar wat rondstruinen. Zonder agenda, telefoon, horloge, doen waar we zin in hebben. Is dat wat of is het niks? Hij vouwde zijn handen samen achter zijn hoofd en keek stralend van zijn dochter naar zijn zoon. Ik vind er niks aan, zei Sanne. Mag ik die 3 weken naar oma? Daar zal oma blij mee zijn, smaalde Rob. Maar eerlijk gezegd, pap, ik weet nog niet wat ik ervan vinden moet. Zit er dan geen greintje sportiviteit of avontuurzucht in de hedendaagse jeugd? Vroeg pa vertwijfeld. Nee, je gaat niet naar oma. Je hebt geen keuze. Hij pakte mama's foto's die op Rob's tafel stond en zei: Lieve hemel, Riet, wat hebben wij voor kinderen op deze wereld geschopt? Ik wil ze laten zien waar wij samen 14 jaar geleden zoveel genoten hebben. En wat zegt dat ondankbaar gespuis? O, je bent er al eens geweest, viel Sanne hem in de rede. Nou snap ik het. Ze werd opeens loeikwaad.
Het moet een soort bedevaart worden. Zo van, hier deed mama dit en daar zei ze dat. En toen hebben we zo gelachen. Dat moeten we zeker de hele reis horen. Hoe het toen geweest is, maar dat wil ik niet. Mama is dood, pa, en wij moeten zo normaal mogelijk verder gaan. Dat heb je zelf gezegd. Ik wil niet elke dag aan haar herinnerd worden, want dan kan ik niet normaal leven. Verdomme, snap je dan ook nooit iets? Huilend stoof ze weg en de deur van haar kamer knalde voor de tweede keer dicht. Rob keek verontwaardigd naar zijn vader. Wat mankeert die truttebol, zei hij. Wil ze mama vergeten? Wat bedoelt ze nou eigenlijk, pap?

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elk

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Er staan moeilijke tijden voor de deur. Veel geliefde. Vermijd de fouten van de jeugd. Streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met allen die de Heer in oprechtheid aanroepen. Laat u niet in met die dwaze en domme twistvragen. Ge weet dat ze niets opleveren dan strijd. En een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderrichten en verdraagzaam. De koppigen moet hij terechtwijzen met zachtheid. Misschien brengt God hen tot inkeer en tot erkenning van de waarheid, zodat ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de strikken waarin de duivel hen als zijn slaven gevangen houdt. Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hoovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar,

0: verschillig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht. De schijn van vroomheid zullen ze ophouden, maar haar wezen verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand, want van dit slag zijn zij die zich in huizen indringen en onverstandige vrouwen inpalmen die, met zonden beladen en door allerlei begeerten gedreven, aldoor willen leren, maar er nooit in slagen de kennis van de waarheid te bereiken. Zoals Jannes en Jambres eertijds tegen Mozes opstonden, zo verzetten deze mannen zich tegen de waarheid. Hun geest is verward, hun geloof is van slechte kwaliteit. Maar zij zullen weinig succes hebben, want iedereen zal hun dwaasheid doorzien, gelijk dat ook bij die twee het geval was. Gij echter zijt mij trouw gevolgd, in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen, in geloof, geduld, liefde en volharding, ook in de vervolgingen en het lijden, zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren, maar de Heer heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf. Blijf echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften. Daaruit kunt ge de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk. Tweede lezing. Uit de brief van de diaken Geert Grote over het geduld. Het doel van de navolging is aan Christus gelijkvormig te worden. Als wij delen in het lijden van Christus, zegt de apostel tot de Romeinen, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. Vandaar dat ik bijna altijd en overal de mensen voorhoud dat het lijden van onze Heer Jezus Christus altijd en als het ware telkens opnieuw ons voor de geest moet staan. Immers, dan zal geen enkele tegenslag de mens zo kunnen treffen dat hij daardoor uit zijn evenwicht raakt. Maar het lijden van Christus moet niet alleen door de overweging ons voor de geest staan, maar nog meer moet door het verdragen van kwellingen, tegenslagen en moeilijkheden ook affectief in ons het verlangen ontstaan om met Christus te lijden, opdat wij zodoende in werkelijkheid en met de daad gelijkvormig worden aan Hem. Want door dat affectieve verlangen zoekt de geest naar gelegenheden om met Christus gekruisigd te worden, met hem te lijden en voor niets te worden geacht. Uiteindelijk en hoofdzakelijk is dit de bedoeling van de overweging van Christus lijden. De herinnering alleen van zijn lijden heeft weinig waarde als ze niet gepaard gaat met het verlangen Christus ook na te volgen. Daarom moeten wij bij de overweging van Christus lijden in het algemeen, of van welk onderdeel van dit lijden ook, als het ware de stem van Christus uit de hemel horen die zegt: doe dat en gij zult leven. Of: ik heb voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten, gij moet in mijn voetstappen treden. En wanneer de vrome ziel eenmaal begonnen is de mensheid van Christus boven alle aardse genot lief te hebben, en dus uit de wonden van Christus als het ware honing uit rotsen en olie uit keihard gesteente zuigt, en zo in aanraking komt met het inwendig leven van Christus, hoezeer zal zij dan niet verlangen gekweld en vernederd te worden, om zo aan haar grote minnaar te behagen en aan hem gelijkvormig te worden. Ofschoon de ziel nog heel zwak is in de vele beproevingen en zij als beginneling nog dikwijls niet kan wat zij zou willen, neemt zij zich toch voor met Christus te lijden. Zij maakt zich als het ware voor het lijden gereed. Ze vraagt om kracht van de Heer en verkrijgt die ook. Zij schiet nog tekort en leidt nederlagen, maar toch maakt zij voortgang. Zij dankt God en put kracht uit de strijd, zich uitstrekkend naar wat voor haar ligt. Door zo te handelen verloochent de mens zichzelf, neemt hij zijn kruis op en volgt hij Christus na. Want het kruis van Christus is: alle vrijwillig aanvaarden van lijden, kwellingen en versmadingen, waardoor de wereld voor de mens gekruisigd wordt. Dat wil zeggen dat datgene wat van de wereld is, door de mens wordt veracht, en hij zelf door de wereld, dat is door de wereldse mensen, wordt miskend. Dit is het kruis van Christus. En zoals de rivier ontspringt aan de bron en het licht aan de zon, zo ontstaat uit het lijden in ons de gelijkvormigheid aan Christus.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: We gaan de Rozenkrans bidden. We gaan speciaal bidden voor zegen over de missie van Radio Maria. Voor zegen over het leven van alle luisteraars. We zullen vandaag ook bijzonder bidden voor de zielenrust van alle overleden luisteraars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
1: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. En overwegen wij een kort moment in stilte de kruisdood van Jezus.

0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 22e week door het jaar. Luidt de tekst van de introitus: Heer wil mij niet verlaten. Mijn God blijft niet ver van mij. Haast u om mij te helpen. Dat zijn bijna letterlijk de woorden van Psalm 22, die Jezus op het kruis heeft gebeden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Blijf niet ver van mij. Maar niet daarom kunnen ze Jezus in de mond worden gelegd. Alle psalmen zijn door Jezus gebeden. Zoals alle gelovigen van het Oude Verbond kende ook Jezus het hele psalmenboek van buiten en heeft hij ze thuis leren reciteren en op zijn lange voettochten door het Joodse land heeft hij ze samen met zijn apostelen hardop gereciteerd en gezongen. En daarom kunnen al die openingteksten van de Eucharistie, wanneer ze uit het psalmenboek zijn genomen, Jezus in de mond worden gelegd. En dat is dan een passend begin van een heilige handeling, waarvan de consecratiewoorden het hoogtepunt vormen. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En zoals wij samen met hem psalmteksten ter opening kunnen opzeggen, zo kunnen we ook samen met hem de woorden van de offerhandeling uitspreken, ieder voor zich, zoals paus Gregorius de Grote het heeft gezegd, met de woorden, want als wij het geheim van het lijden van onze Heer vieren, moeten wij nadoen wat wij vieren. De heilige mis wordt voor ons een offer aan God, wanneer wij onszelf tot een offer gemaakt hebben. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen de leerlingen van Johannes en de fariseeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen, kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe stuk aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken bersten, en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken. Dit is het woord van God. Van de nieuwe schepping is Jezus het nieuwe middelpunt, waaromheen zich heel de oude schepping in nieuwheid opbouwt. Bidden is leven vanuit dat nieuwe middelpunt van de nieuwe schepping. Bij hem eerst mijn geest laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals een bruidegom zijn bruid. Ik maak een gebaar van eerbied voor zoveel onverdiende liefde. Dan neem ik de houding aan van het gebed, een houding die mij helpt mijn gebed te ondersteunen en te schragen. Maar niet alleen de houding van mijn lichaam, maar de houding van heel mijn leven, mijn levenshouding, zou op God moeten zijn afgestemd. En het is een belangrijk teken van de echtheid van mijn gebed, dat ik ook het verlangen heb om heel mijn leven in dienst van God te stellen. Ik kan dat verlangen vernieuwen door dit nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu stel ik me de geschiedenis voor ogen. Het gebeuren met Jezus. In hem heeft God zich ten diepste uitgesproken en meegedeeld. Door die geschiedenis en het gebed liefdevol te beschouwen,
gebeurt Gods woord opnieuw aan mij. In dit gesprek, dit is het derde van een serie van 5 conflictgesprekken, waarvan het laatste eindigt met het besluit van de Farizeeën en Herodianen om Jezus uit de weg te ruimen. Lucas 6:11. Het zijn dus niet zomaar gesprekken. Jezus spreekt nooit vrijblijvende taal. Bij alles wat hij zegt, ook buiten de conflicten om, zet Jezus steeds weer zijn eigen leven op het spel. Hij staat er namelijk met zijn hele leven achter. Het woord is vlees geworden. Johannes 1:14. In dit strijdgesprek blijkt dat Jezus zijn tegenstanders voor is. Hij spreekt namelijk over de bruidegom die zal worden weggenomen, en dat is een letterlijke verwijzing naar de leidende dienstknecht van wie geschreven staat dat hij, nu letterlijk, door een gewelddadig vonnis werd weggenomen. Jesaja 53:8. De bruidegom wordt met geweld weggenomen. De scheur wordt nog groter, de jonge wijn doet de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Dat zijn niet alleen maar woorden. Deze woorden weerspiegelen geschiedenis. Jezus, de nieuwe wijn, gaat verloren. De scheur, letterlijk het schisma, tussen Joden en Christenen, wordt alleen maar groter. De oude zakken van het Jodendom waren niet in staat de nieuwe wijn van het Christendom te bevatten. De nieuwe wijn die Christus is, kan slechts doorgegeven worden in nieuwe zakken. Dat wil zeggen, in het nieuwe Israël, de kerk. En zo gaat de geschiedenis door tot op de dag van vandaag. Jezus is uniek. Alles moet zich aanpassen aan hem. Ons leven als christen laat zich niet terugbrengen tot een of andere formule, bijvoorbeeld van mens zijn of medemenselijk zijn, ja zelfs niet liefhebben. Want Jezus zegt niet dat we moeten liefhebben, om het dan maar aan ons over te laten hoe we dat invullen. Hij voegt eraan toe, dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Een liefde dus, die zijn inspiratie en zijn maat vindt bij Jezus. Ik lever me pas helemaal uit aan het woord van God, wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit geschiedde. Hier zal dit een geestelijke plaats zijn, namelijk de grens tussen Jezus en zijn leerlingen aan de ene kant en de leerlingen van Johannes en van de Farizeeën en alle anderen aan de andere kant. Het niet herleidbare verschil tussen de kerk en de wereld. En dat niet herleidbare onderscheid is terug te voeren tot de uniciteit, de eenmaligheid van Jezus zelf. Want, zo zei Petrus tot de overheden van het volk, die Petrus ter verantwoording riepen voor een weldaad aan de lammen bewezen, bij niemand anders is de redding te vinden en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Handelingen 4:12. Het gaat de menselijke kracht te boven het op die plek in de geschiedenis uit te houden. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik Jezus beter mag leren kennen als de bruidegom die mij met een totale liefde bemint en als de leidende dienstknecht die zijn liefde in daden toont. De overweging. In de eerste lezing uit de eerste brief aan de christen van Korinthe zegt Sint Paulus vandaag, ik oordeel niet eens over mijzelf, want de Heer is het die over mij oordeelt. Als men ergens de echtheid van het geloof in God aan kan herkennen, dan is het wel dat iemand niet over anderen oordeelt. Niet over anderen en ook niet over zichzelf een oordeel uitspreekt.
over zijn persoon en ook niet over de goedheid en de slechtheid van enig menselijk wezen. Want oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Lucas 6:37. Dat wil niet zeggen dat men geen oordeel mag vellen over iemands gedrag of woorden, dat men, om in de termen van een van Jezus' eigen parabels te spreken, niet eens een onderscheid zou mogen maken tussen tarwe en onkruid. Je mag wel zeggen, dat is onkruid, dat is slecht gedrag. Je mag niet zeggen, die is onkruid, die is slecht. Hij of zij deugt niet. En daarom moet zij of hij worden uitgerukt uit de gemeenschap der gelovigen. Dat mag niet. En zolang het laatste oordeel niet is aangebroken, kan voor de gelovigen onkruid altijd nog tarwe worden. Aan God alleen komt het oordeel toe. Mensen laten zien dat ze echt in God geloven als ze zich niet voortijdig zelf het oordeel toe-eigenen. En hoe verder een samenleving van het christendom afraakt, des te sterker wordt de neiging om het oordeel over mensen over de grenspalen van de geschiedenis naar voren te halen en Gods oordelen aan te richten over groepen, klassen en standen en rassen. Christenen kennen geen Gods oordeel voor het laatste oordeel. Zij kennen alleen Gods vrede. Zolang de wereld duurt, triomfeert, met de woorden van Jacobus, zolang de wereld duurt, triomfeert de barmhartigheid over het oordeel. Want onbarmhartig zal het oordeel van God zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Jacobus 2:12. Norm voor het oordelen is Jezus alleen. Hij is niet gekomen om te oordelen, maar opdat de wereld zou worden gered door de barmhartigheid. En daarom betekent zijn komst en aanwezigheid vrede en vreugde. En dan wordt er niet gevast. Vasten is een teken van boete, van droefheid, van wachten op vergeving en hulp. In het Oude Testament was het vasten nauw verbonden met het wachten op de komst van de Messias. De leerlingen van Jezus vasten niet, want ze staan al met beide voeten in de vreugde van de heilstijd, terwijl de leerlingen van Johannes de Doper en de Farizeeën nog in het duister tasten. Er zal tijd

te tasten. Er zal tijd voor het vasten aanbreken, wanneer de bruidegom van hen zal zijn weggenomen. En daar staat een woord voor weggerukt. Dat wijst op Jezus' gewelddadige dood. Dan zullen ze vasten. Met Jezus als de bruidegom in ons midden mag je eten en drinken. Met de lijdende dienaar die uit het land der levenden wordt weggerukt om de schuld van zijn volk, moet je vasten. Dus onthouding van voedsel en drank en gebruik van voedsel en drank, je moet het allebei doen of laten, niet als een waarde in zichzelf, maar als deelname aan het leven van Jezus, aan zijn dood en verrijzenis. Van alles wat hij niet is, wat niet op hem is geïnspireerd, moet je eerst afstand nemen. Heel het leven, al onze relaties, gewoonten en gebruiken, moeten zich om hem heen opbouwen, zich aan hem aanpassen als aan nieuwe, ongekrompen stof en jonge wijn. Want hij is de enige. Laat hij dan ook de enige voor je zijn, zoals een bruidegom dat is voor zijn bruid. Nu is het al heel wat wanneer wij onze vermogens op God richten, met ons verstand zijn grootheid beschouwen, met het geheugen zijn weldaden in herinnering roepen, met de wil hem liefhebben. Maar men kan nog verder gaan. Men kan de ziel helemaal in zichzelf verzamelen door zich helemaal los te maken van de schepselen en zich langs die weg zo nauw mogelijk met Jezus Christus te verenigen, zodat Hij de oorsprong van je leven wordt en zijn goddelijke geest de beweeggrond van al je handelingen. Want het is Hem niet voldoende om samen met ons onder één dak te wonen. Hij wil in ons zijn, niet zomaar als een gedachte, een verlangen, maar als de grond. Voor de variatie sluit ik met een gebed tot Jezus, vriend en bruidegom. Jezus, vriend en bruidegom, laat ons die het met u moeten doen, hier gekomen om u te horen, nu blij worden op het vernemen van uw stem, zoals Johannes de Doper. En geef, vragen wij u, dat we heel ons leven aanpassen aan u, dat we u tot midden maken, waaromheen zich ons leven in nieuwheid opbouwt. Een bron waaruit leven vloeit en liefde voor alle mensen zonder ophouden tot een eeuwigheid. En dan sluiten met een Onze Vader.